0: en Shorty's een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
1: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
2: Jaden, hoe werkt die camera?
1: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou.

0: loungemedia.nl.
1: Loungemedia.nl.
0: Loungemedia.
1: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
2: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
3: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
1: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
2: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
3: FM. Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, non-stop de beste kermis is.

0: Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
1: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
3: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
4: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
3: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
5: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit, omdat wij dat ook niet doen.
7: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM.
1: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: je maar één radiostation nodig.
1: Kermis FM.
2: 10 dagen in Tilburg.
0: 105.9 FM.
2: Kermis FM.
3: Attention.
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
1: Are you ready?
4: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
5: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
8: Kermis FM.
9: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
10: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
11: Jaden, hoe werkt die camera?
10: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
12: Alles is mogelijk.
10: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
12: Launchmedia.nl.
10: Launched Media.
12: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
13: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
0: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Tilburgse kermis op je radio.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: Kermis FM.
1: Kermis FM.

0: autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os, de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inka Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inka Autoverhuur.
1: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
2: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
3: Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
1: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
0: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q-Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear, werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
7: Attention!
8: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
9: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
10: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
11: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
12: FM. Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
13: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inka Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inka Autoverhuur.
1: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
2: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
5: Jaden, hoe werkt die camera?
4: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
6: Alles is mogelijk.
4: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
6: Launchmedia.nl.
4: Launched Media.
6: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
7: Wekdienst.
8: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: komt-ie maar, komt-ie maar.
1: Kermis.
0: FM.

0: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
4: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
7: Wekdienst.
8: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
2: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
3: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
4: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
5: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
6: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
5: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
7: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu de kermisrun.
8: Goedemorgen.

0: Gerrit Snijder, Cubaanse Café op Kermis FM. Goedemorgen. Het is de zondag op de Tilburgse Kermis. 5:10. Hallo allemaal. Hallo. En leuk dat jullie luisteren, leuk dat jullie kijken. Het is Kermis FM. En ja, we zijn er wat vroeger dan normaal. En dat heeft een zeer bijzondere reden. Het is namelijk de zondag van de Kermisrun. Dat betekent dat ja, ongeveer een paar honderd lopers zich gaan over, onder het kermisterrein lopen. Dus in attracties, op attracties, door de Schouwburg heen, hier langs de studio. Het hele kermisterrein is één grote hardloopcircuit geworden. En dat is heel erg vet. En ja, daar gaan wij de komende 3 uur verslag van doen hier op Kermis FM. En ja, waar het begint allemaal is 013. En Noortje, daar is het al erg druk, hè, of niet?
1: Ja, dat klopt, Jeffrey. Het begint hier echt al enorm druk te worden. Het is al erg druk. De eerste mensen zijn al begonnen met lopen. Ik moet even één ding eerst zeggen. Jeffrey, gefeliciteerd. Het is vandaag jouw verjaardag.
0: Nou, dankjewel.
1: Oh, wat een mooie dag om tijdens de kermisrun jarig te zijn. De sfeer zit er dus al enorm in. De eerste mensen zijn al aan het lopen. Er zijn enorm veel toeschouwers. Ga even kijken of dat mensen er al een beetje zin in hebben. Jongens, hebben we er al een beetje zin in? Yeah! Nou, dat moet dus echt helemaal goed komen. Dit is nog maar het begin, hè, Jeffrey. Er komt nog veel meer aan. Ze gaan over de kermis, onder de kermis, in attracties. Het is één groot feest hier bij de kermisrun.
0: Ja, prachtig. En ja, dat toegroer loopt dus over het hele kermisterrein. En ja, ergens halverwege staat ook onze andere verslaggever, Lars.
2: Ja, bij de Korte Heuvel om precies te zijn. Dat is ook een van de plekken waar ze langslopen. Want ze nemen zo'n beetje dat hele kermislint, nemen ze mee, de hardlopers, als ze hier gaan rennen. En hier is het nog een beetje de stilte voor de storm. Dus mensen die zijn nog een beetje wakker aan het worden. Hier zitten mensen op het terrasje nog een beetje aan de koffie om die hardlopers zo meteen flink aan te moedigen. Want dat is natuurlijk wel nodig, want ze leveren wel een topprestatie. En één heel belangrijk ding, want ook ik wil jou nog even feliciteren, Jeffrey, met je verjaardag.
0: Dankjewel, alsjeblieft.
2: Van harte, jongen.
0: Thanks, jongen. Ja, en meekijken kan dus ook, want het is leuk, want we maken wel radio, maar het is ook radio om naar te kijken. Dus meekijken kan op kermisfm.nl/live.

0: Toch heerlijk om mee wakker te worden. En zanger Kafka springen. Op Kermis FM. Ik moet wel zeggen, het is nog wel een klein beetje aan de vroege kant, hoor. Moet ik zeggen, op de zondagochtend. Je luistert naar Kermis FM. De kermisrun is gaande. En ja, dat start allemaal bij de 013. En Noortje, ben je daar al een beetje warm aan het worden met de mensen?
1: Ja, ik ben hier. Ik probeerde net warm te worden, maar iedereen is al warm of zo. Ik weet ook niet zo goed wat het is. Ik wilde hier lekker een beetje warming-ups gaan doen, maar ik moet nog even mensen gaan zoeken. Het gaat nog niet zo erg storm. Mensen die willen al gaan rennen. Ik zoek nog een kleine warming-up.
0: Oké, nou ja, je kan toch wel zelf een warming-up gaan doen. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar jij moet ook een stukje mee gaan rennen.
1: Oh, ik moet ook gaan meerennen. Oké, wacht. Het is hier druk. Dit gaat lukken. Oké. Welkom bij Goedemorgen Nederland, de Kermis FM editie. En hup, hup, hup, hup. En hup. Jij kan wel meedoen, kom. Zijn en geïnspireerd zijn door mij en mijn geweldige dansmoves, dan weet ik het ook niet meer, vriend.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. En Lars, zijn de mensen bij jou al een beetje warm gelopen?
2: Nou, ik wel na deze dansmoves van Noortje, want ik ben er gewoon lekker mee gaan doen. Nee, ik ben even langs het parcours gaan staan van de kermisrun inmiddels. En ze zijn echt niet te missen, de hardlopers in een geel met groene jasjes en de shirtjes. Hoe gaat-ie?
3: Ja, het gaat fantastisch.
2: Hou je nog een beetje vol? Jij bent net vertrokken natuurlijk.
3: Nou, het is terrasjes en ik kan uit te kijken. Hoor.
2: Ja, terrasjes komen eraan. Weet je wel, het is een funrun, dus het gaat vooral om de gezelligheid. Dus je kan onderweg even een tussenstopje maken bij een attractie. Of inderdaad, even een terrasje meepakken. Kan gewoon hier in Tilburg. En ik zie ook, dat vind ik echt leuk, het is echt jong en oud. Dus ook jongetjes van een jaar of 5 of zo, denk ik, die meelopen. Ik zal deze jongen even aanspreken. Jij gaat hard. Gaat-ie?
4: Ja.
2: Heel goed, lekker bezig. Dus dat is het leuke van de kermisrun, weet je wel. Jong, oud, iedereen kan gewoon gezellig meedoen.
0: Ja, heerlijk, Lars. En het mooie is dus, er zijn dus 2 routes die je kunt lopen. Er is een 4 kilometer route en een 8 kilometer route. En die komen hier allebei langs de studio. En ja, Lars gaf het al aan, het is een funrun. En dat betekent dat je het niet hoeft te doen voor de tijd, maar gewoon voor het plezier.

0: miljonair.
1: Bankzitters, multimiljonair op Kermis FM. Was ik het maar. Ja, weet je, er zijn dagen bij dat ik ze niet verdien. Goedemorgen, de kermisrun hier. Komt erbij, meneer. Goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het ermee?
2: Gewoon op spelers.
1: Op spelers?
2: Ja, op de lopers dan, hè.
1: En wie bent u?
2: Ik ben Johan.
1: Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het was goed vanochtend, hè?
2: Ja, ik ben er al om 8 uur uit, joh. Dus,
1: nee, joh.
2: Kan niet meer.
1: Heerlijk, toch?
2: Lekker weertje.
1: Hey, maar als ik zo kijk, want jij hebt een portofoon op je borstzak. Ja? Jij gaat niet meerijden, denk ik, of wel?
2: Ja, die hebben nodig voor Hult Gebouw. Door Hult Gebouw van de Schouwburg.
1: Oh ja, jij bent van de organisatie.
2: Nou, nee. Een beetje, klein beetje, zeg maar.
1: Ja.
2: Ligt je net aan hoe je het noemt.
1: Dat is toch leuk. Maar ben je zelf wel een beetje hardloper, of ook niet?
2: Nee, joh.
1: Helemaal niet?
2: Ik ben 70, dus dan ga ik
1: 70?
2: Dan niet, ga ik dan niet hardlopen meer.
1: 70 zou ik je niet geven.
2: Nee, jij ziet er goed uit.
1: Nou, hey, jou al veel plezier vandaag. Geniet ervan.
2: Ik wens jullie ook veel plezier. En kijkers thuis, kom naar de Tilburgse kermis.
1: Ja, hartstikke leuk. Hey, dankjewel, Johan. En ja, goed, Johan redt dan niet mee. Maar Lars, jij staat wel ergens op het parcours, toch?
3: Ja, klopt. Ik sta bij de ingang van de Interpolis-tuin. Want mensen gaan dus ook de tuin bij het Interpolis-gebouw in. En hier staan ook trommelaars. En ook heel veel mensen langs de kant die staan aan te moedigen. Goedemorgen is het nog.
4: Goedemorgen.
3: Op wie staat u te wachten? Staat er iemand op te wachten?
4: Nee, niemand die meeloopt. Maar van de crew kennen we mensen. Dus vandaag. En het is een leuk evenement natuurlijk. Hè? Dus we komen zo even kijken. Ja.
3: En hier dus inderdaad, mensen worden dus nu in de Interpolis-tuin geloodst als het ware. Want daar gaan ze dus inrennen. Ik loop zelf ook even een klein stukje mee. Want hier staan dus ook allemaal trommelaars. Dus je wordt ook flink opgepept als het ware door allemaal mensen met grote trommels die flink kabalen aan het maken zijn. En ze rennen hier dus een rondje door de tuin. En daarna komen ze hier weer terug en dan slaan ze af en dan gaan ze verder richting de kermis.
1: Oh, heerlijk zeg. En ja, goed, jij staat dan halverwege dat parcours. Noortje, jij staat nog steeds bij die start, hè, of niet? Ja, het is lastig daar bij de start. Ik merk het al.
5: Ja, het is ontzettend druk. Er zijn zoveel mensen die willen gaan rennen. Het is niet normaal. Als de mensen hier doorheen gaan, dan komen ze bij de start. Dan kunnen ze gaan beginnen. Maar dit is dus ook de finish. Dus mensen komen hier weer terug. Dus ja, iedereen heeft ontzettend veel zin in. Het is mega druk. Super veel geluid, maar het is super leuk hier.
1: Heerlijk, Noortje. Dankjewel voor jouw fantastische bijdrage. Ja, de start is dus een 013. Twee routes, een 4 kilometer route en een 8 kilometer route. En je kan het helemaal live volgen op kermisfm.nl.

0: Tilburgse trotsen, Steven de Kooljakkers en Spelleke! Attentie! Het is de zondagochtend hier op Kermis FM. De zondag van de Tilburgse kermis. En ja, kom vooral lekker naar het kermisterrein toe. Want de kermis gaat natuurlijk vanaf 12 uur draaien. Dat is goed om te weten. Maar nu wordt het kermisterrein nog gedomineerd door hardlopers. En Noortje, jij staat bij een heleboel van die mensen.
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier inderdaad met Jos. Jos, die heeft ontzettend veel zin in de kermisrun volgens mij.
2: Niet normaal. Echt. Ik kon er niet van slapen vandaag. Ik lag om 9 uur in bed, maar ik kon niet slapen. Zoveel zin had ik erin.
1: En dan zie jij er zo fris uit. Hoe zie jij er anders uit als jij wel goed slaapt?
2: Zeker, ja. Dat is niet te geloven. Hè. Ik kan er zelf ook soms niet geloven dat ik er dan nog zo uitzie. Niet normaal.
1: Want hoeveel kilometer ga je rennen?
2: 8 gaan wij rennen.
1: Ja. En met hoeveel... Met wie ben je eigenlijk?
2: Met alle collega's van Cobalt zijn wij, dus zeker weten. Van Cobalt, de dames van Cobalt. Ik heb het geluk dat Randy er nog bij is, anders was ik one of the girls. Maar gelukkig is Randy er ook bij.
1: Oh, nou helemaal top. En waar kijk je nou het meeste naar uit?
2: Ja, ik laat me verrassen, want ik wist niet eens dat deze run eigenlijk bestond. Dus, maar ik denk toch wel misschien de oliebol achteraf, zeker.
1: Dus we hebben te maken met een nieuweling. Ik weet dus toevallig dat er dus suikerspinnen ook zijn. Okay. Die zijn ook heel lekker. En een glijbaan kun je lekker van afglijden. Superleuk.
2: Mijn vrouw is daar heel blij mee, want die is gek van suikerspinnen. Dus ik zal het aan het doorgeven zo.
1: Oh, oké. Dus jij gaat de suikerspin meenemen naar huis?
2: Ja, die hebben we al thuis van de kermis van vrijdag. Maar zeker, die gaan we zeker mee naar huis nemen.
1: Nou, heel veel plezier alvast.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik hoor hem dus zeggen, vrouw. Ja, de vraag hier was, is hij nog vrijgezel hier van de productie? Maar het antwoord is dus nee.
1: Ja, ik was ook, mijn interesse was gelijk weg toen ik dat hoorde. Maar dat maakt niks uit.
0: Ja, heerlijk. Lars, heb jij wel vrijgezelle mensen om je heen die aan het hardlopen zijn?
3: Nou, ik weet niet of ze vrijgezel zijn, maar ze zijn wel vrijgezellige mensen, laat ik dat vooral zeggen. Ik ben nog steeds in de tuin bij het Interpolis gebouw, dat hele hoge pand in Tilburg, iedereen kent het wel. En als de lopers nog niet helemaal wakker waren, nou dan zijn ze dat nu wel, want hier staat een hele percussieband flink te trommelen. Even kijken, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het lopen?
4: Ja, nu nog wel goed toch?
3: Heb je de 8 kilometer of de 4 kilometer?
4: 4. Ja, het moet leuk blijven toch?
3: Goed getraind ook of niet?
4: Ja hoor, ik heb laatst een halve marathon gedaan, dus dat moet lukken.
3: Oh, dan moet dit wel goed komen.
4: Ja, zeker.
3: Zijn er nou bepaalde attracties waar je naar uitkijkt? Want je gaat dus ook in attracties zometeen.
4: Ja, even kijken wat er allemaal open is en zo. Dus we gaan het zien.
3: Goed bezig, zet hem op hè. Ja, en zo is het te komen en gaan van hardlopers in een wit met groene t-shirts hier die lekker aan het meerennen zijn. U bent ook aan het filmen ondertussen met een GoPro.
5: Ja, ja. Dat gaat goed hoor.
3: Ja, dat gaat goed. Ja. Goed getraind voor de kermisrun?
5: Ja, ik loop veel.
3: Oh, dan moet dit wel lukken hè?
5: Peanuts.
3: Nou, hoe is de sfeer onderweg?
5: Ja, wel leuk. Ja.
3: Allemaal mensen die staan aan te moedigen langs de kant natuurlijk ook.
5: Ja. En direct hè, de attracties, dat is het leukste natuurlijk.
3: Ja, is er een bepaalde attractie waar u naar uitkijkt, waar u in gaat zometeen?
5: Nee.
3: Dat hoeft ik helemaal niet. Jawel. Jij zet hem op, hè? Nou, alleen maar gezelligheid. Ik zie jonge mensen, oude mensen. Het is alleen maar leuk hier, dus ik blijf nog even.
0: Nou, prachtig, Lars. En als je dan ook een beetje in de buurt van je zender blijft... dan kunnen we je ook fantastisch horen. Nee, super. Het Kermis FM waar je naar luistert. De kermisrun is in volle gang. En misschien goed om ook even te kijken hoe het weer is. Want goed nieuws voor alle kermisbezoekers. Vandaag wordt het een heerlijke dag in Tilburg... met geregeld zon, afgewisseld door wat wolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 24 graden. En de kans op regen is zeer klein. Vergeet je zonnebril en je zonnebrand niet... en geniet van alle attracties. Gezelligheid en sfeer. En maak er een fantastische kermisdag van. Ja, dan het verkeer. Het is lekker doorrijden deze zondagochtend. Wil je naar je wachtje ergens parkeren? Ga dan niet naar de Knechtel of de Emma-passage. De kans dat je daar een plekje vindt is bijna uitgesloten. Ja, de Emma-passage zit op het kermisterrein. Dus die is gewoon dicht. Ook ja, zo werkt dat dan, hè.
6: Attentie. De kermisrun met Jeffrey de Wit.

Dan zijn de spieren nu genoeg opgewarmd. En dan gaan we nu beginnen. Na de warming-up aerobic dansen. Een ritmische, intensievere training van het lichaam over een langere periode, waardoor de hartfunctie en de conditie verbetert. Dat betekent voor jullie volhouden. Work that body. Na een paar weken gaat het steeds beter. Luister goed naar de figuren die ik aankondig, nadat je nog even in de hoes gekeken hebt naar de verklaring van alle kreten. Oké, iedereen klaar? Fitness en fun. Blijf lachen. Zoals altijd beginnen we met rechts.

0: Goed. Zijn we al een beetje warm?
1: Wat krijgen we nu?
0: Goed, volgens mij zijn we al wel een beetje warm hier in de studio. En doe maar lekker mee als je hier buiten staat bij de studio van Kermis FM. Want ja, de Octopus is open en er zitten heel veel mensen in. Ja, en ik denk dat we gewoon even een klein tandje harder moeten gaan. Want de spiertjes zijn nu los. Dus we zijn lekker warm.
2: Kermis Run Mix. Dus ik gooi die.
3: Hompa, hompa.

0: goed. Kijk even naar links hier naar productie. Zijn we warm?
1: Ja hoor, zeker. Ja?
0: Zijn we warm?
1: Nee, warm aan koffie.
0: Goed, dat was een kwartier lang de kermisrummix. Ja, nee, dames, kom eens even terug. Kom eens terug. Nee, kom eens terug. Er staat hier een microfoon. Kom even gezellig hoi zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen Yvette en Lisette. Yvette en Lisette, toch? Ja, gezellig. Ja, oké, ja, prima. Altijd leuk hier, mensen bij de buitenmicrofoon. Heel gezellig. Kom er eens bij, dames. Kom er eens bij. Nee, ja. Zee, dan moeten hier allemaal doorlopen, die mensen. Hè? Alsof ze ergens nog een tijd moeten halen. Nou, goed, Noortje, ben jij ook een beetje doorgelopen ondertussen?
2: Oh mijn god, deze man viel bij de hoogste bek. Hoi, ik versta dit van de huis. Ik sta hier van.
3: Ja, ik wil eventjes de groeten doen. De groeten van de suikerspinnen.
2: De groetjes terug aan de suikerspinnen. Ja. Er staan hier heel veel mensen met suikerspinnen in hun mond. We zijn hier gezellig in het funhuis. Zoals we kunnen zien. Mensen staan hier echt al een hele lange rij. Er staan superveel mensen hier in de funhuis. Ik ga nog even een rondje maken. Maar ik vind dan eigenlijk wel, ik verdien al wel een beetje rust. Dus ik ga dadelijk even naar een rustig stukje. Wat ook vandaag deze ochtend is. Dus ik ga nog even een rondje en dan ga ik dadelijk even de rust opzoeken.
0: Nou, super. Lars, sta jij in de rust of doe jij ook een rondje?
4: Nou, dit is alles behalve rust, moet ik zeggen. Want ik ben in de kraam van de kamelenrace. Want de kamelenrace is een van de tussenstops die de hardlopers maken onderweg van de 8 kilometer of de 4 kilometer route. En dit is het moment dat ze dus gaan rollen hier bij de kamelenrace. Dus iedereen neemt even een plekje in. En dan is het ballenrollen. Zijn het een beetje fanatieke mensen hier, die hardlopers? Vraag ik even aan de exploitant van de attractie.
5: Ja, ze zijn in principe allemaal wel. Ze zijn allemaal goed gehumeurd. En dat is, ja, dat is lekker druk. En ze blijven aankomen lopen, dus ik zou zeggen, ja.
4: Het loopt lekker door, zeg maar, om in hardlooptermen te blijven.
5: Ja, zeker. Ik vind het echt wel leuk.
4: Ja, blije mensen. Ja,
5: allemaal vrolijk, allemaal lach op het gezicht. Af en toe wel een beetje vermoeid zie je, maar...
4: Ik zie wel wat zweetdruppels bij sommige mensen over het voorhoofd staan, inderdaad.
5: Ja, klopt inderdaad.
4: Ja, ze zijn lekker bezig, inderdaad. Dus de hardlopers maken allerlei tussenstops terwijl ze aan het hardlopen zijn. En de kamelenrace is daar één van.
0: Nou, heerlijk zeg. En een van die tussenstoppen is dus hier ook bij de radiostudio van Kermis FM. Wij staan op het kermislint hier. En wij staan bij de Schouwburg. En als ik hier aan mijn linkerkant kijk, staat daar zo'n... hoe heet zo'n ding? Zo'n octopus? Zo'n... hoe heet dat, Mike?
1: Ja, zo'n spider-octopus. Ja, want ze hebben meerdere armen.
0: Ja, meerdere armen, inderdaad. En daar zitten dus heel veel mensen in. Allemaal in dezelfde fel groene shirtjes zijn het allemaal. En die lopen hier allemaal die kermisrun. En die maken daar gewoon één groot plezier van. Het is Kermis FM waar je naar luistert. Plaatjes kun je ook aanvragen. Hè? Als je dat wil, dat kan altijd. Download eventjes onze gratis app. En dan kun je berichtjes sturen naar de studio. Maar kun je ook gewoon een plaatje aanvragen.

0: Ja, Galant is you and I op Kermis FM. Goedemorgen.
1: Ik hoor niks.
0: Ja, hallo? Hoort u mij nu wel? Hallo? Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij?
1: Bijna niet.
0: Oh, bijna. Is het nu beter?
1: Ja, zo is het beter.
0: Ja, beter. Goedemorgen, wie bent u?
1: Ik ben Carlijn.
0: Hallo Carlijn, hoe gaat het ermee?
1: Ja, goed hè, met jullie?
0: Ja, nou ja, het gaat best aardig. Ik sta hier in een studio in de airco, dus ik mag niet klagen.
1: Ik hoor het bijna niet.
0: Oh, dan moeten we even aan de techniek vragen of ze het geluid buiten wat harder zetten. Nou, sorry, veel plezier.
1: Doei.
0: Doeg.

0: Dus dat doe jij op Kermis FM. En ja, de kermisrun is in volle gang. En je kan lekker meekijken via kermisfm.nl/live. En dan kun je ook het prachtige gezicht van onze sterverslaggever Lars Millissen zien, Lars.
1: Nou ja, dat wil ik even zeggen. Nee, hartstikke leuk. Nee, ik sta vlakbij het Reuzenrad en mensen hebben hier een tussenstop gemaakt bij de suikerspinkraam op de kermis. U heeft ook een suikerspinnetje gescoord.
2: Ja, wil je een stukje?
1: Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Dat ziet er lekker uit. Een heerlijke roze suikerspin.
3: Ja.
1: Nee, want dat hoort erbij, hè, bij de kermisrun. Het is een funrun.
2: Oliebollen en suikerspinnen hoort erbij.
1: Is het niet, slaat het niet heel erg op de maag of zo, dat je denkt van, dan moet ik nog rennen?
2: Wij lopen niet zo hard.
1: Oh ja. Nee, maar dat is dus het leuke. Het is een funrun, dus het gaat niet om wie de snelste is.
2: Nee, daarom, wij doen het gewoon op het gemak.
1: Ja. Wat waren nou de hoogtepunten tot nu toe, onderweg?
3: De rups.
1: Rups. Want die is hartstikke leuk.
3: Hartstikke geweldig.
1: En heel snel.
3: Heel snel.
1: En andere attracties waar jullie hier nog in geweest zijn?
2: Nee, daar gaan we nog in dadelijk.
3: Veel gedaan.
1: Oh ja, het ballenrollen, de kamelenrace natuurlijk. Ja. Zijn er nog dingen waar jullie naar uitkijken nog?
3: Ja, naar de Hoogatie, maar die doen niet mee dit jaar. Ja,
1: dat is wel een beetje jammer, hè? De Hoogatie voor de niet-Tilburgers, het Reuzenrad natuurlijk.
3: Dat, ja, inderdaad.
1: Hey, ik zou zeggen, ren lekker door. Want ik pak nog eens een stukje van die suikerspinnen, want dat ziet er heel lekker uit. Dankjewel, hè.
0: Zeg, Lars, ik denk dat jij aan het einde van deze run een kilootje of 20 bent aangekomen.
1: Dat kan ik niet uitsluiten. Ja. Ik zal wel een beetje meelopen om het weer eraf te halen, zeg maar.
0: Ben jij zelf ook een beetje een hardloper of valt dat tegen?
1: Nou, ik sta af en toe wel op de loopband in de fitness. Dus ik kan wel zo meteen een sprintje trekken, denk ik.
0: Nou ja, trek maar eventjes een sprintje, dan gaan wij meekijken hoe je dat doet.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
6: Attention! Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
10: FM. Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
11: Jaden, hoe werkt die camera?
10: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
12: Alles is mogelijk.
10: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
12: Launchmedia.nl.
10: Launched Media.
12: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
0: Kermis FM. Ja, het is iets na 11 en de kermisrun is in volle gang. En kijk lekker mee, luister lekker mee hier op Kermis FM. Maar eerst gaan we live naar het Factorium. Daar zit Jorian de Leeuw voor het nieuws.
13: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur. Wandelaars Vierdaagse steeds jonger.
14: Kermis FM nieuws.
13: Vandaag hebben we in Tilburg de kermisrun. Maar komende dinsdag trekken steeds meer jongeren de wandelschoenen aan voor de Nijmeegse Vierdaagse. Waar 10 jaar geleden nog zo'n 7,5% van de deelnemers tussen de 21 en 30 jaar was, is dat inmiddels gegroeid naar zo'n ruim 20%. Volgens de Koninklijke Wandelbond past dat bij de trend waarin jongeren sportieve uitdagingen van hun bucketlist willen afvinken. Dit jaar is het alweer de 108e editie van de Vierdaagse. Musical Moulin Rouge is voortijdig gestopt vanwege waterschade aan het decor en de apparatuur. Hierdoor stopt de voorstelling 2 weken eerder dan gepland. De waterschade is ontstaan door een technisch defect aan de sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De impact hiervan is enorm, laat producent Stage Entertainment weten. Op het moment wordt nog gekeken hoe de 30.000 teleurgestelde bezoekers gecompenseerd kunnen worden. En hebben we nog WK-nieuws, want wie op deze zondagochtend wakker wordt is misschien wat moeilijk wakker geworden. Als je een wedje had gelegd op Frankrijk. Die verloor gisteravond met een doelpuntrijk Verstijn met 6-4 tegen Engeland. Wie denkt dat Frankrijk helemaal kansloos was, heeft het mis. Engeland ging de rust in met 4-0, maar Frankrijk kwam terug tot 4-3. Uiteindelijk trok Engeland aan het kortste eind. Terwijl Engeland vierde dat ze brons wonnen, viel er ook zeker wat te juichen voor Frankrijk. Sterspeler Kylian Mbappé kroonde zichzelf tot WK-topscorer aller tijden. Vanavond staat de WK-finale op de planning. Die wordt gespeeld tussen Spanje en Argentinië. Feestzanger Yang Bingle is afgelopen vrijdag met zijn Helga getrouwd. Dat heeft de zanger vanmorgen bekendgemaakt op Instagram. Hij maakte afgelopen maart bekend dat hij in het huwelijksbootje zou stappen. Op zijn knie ging Yang trouwens niet. Dat vond Helga trouwens ook niet nodig. Ze noemde het aanzoek zelf heel... moet ik goed zeggen. Ze noemde het aanzoek zelf hartstikke romantisch en leuk. Ja, dan nog het weer van Kermis FM. En dat brengt goed nieuws voor de kermisfans, want vandaag drukt ik Tilburg je op een heerlijke zomerdag. De zon laat zich regelmatig zien, afwisselen met een paar wolken die vooral even komen kijken of jij al in de botsauto zit. Vanmiddag wordt het zo'n 24 graden, en de kans tot regen is gelukkig kleiner dan de kans dat jij misselijk uit de breakdance stapt. Ja, en op deze zondagmorgen kan je lekker doortrappen op de wegen richting Tilburg. Want het is hartstikke rustig. Wat betreft parkeren, ga niet naar Knechtel of de Emma-passage, want die zijn namelijk vol. Bij de Kermisdrum is er trouwens wel nog file. Daar moet je wachten bij de Kamelenrace en de Coaster. Wil je meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download de gratis app.
0: Dankjewel, Jorian. Ja, we moeten even ingelast naar God. En God is in dit geval Noortje.
11: Ja, hallo Jeffrey, goedemorgen. Kijk, het ding is, er is natuurlijk een kermisrun. Maar ik heb het even rustig opgezocht. Hier buiten is het allemaal heel druk met allemaal renners. Maar ik ga toch even naar de mis. Ik heb namelijk sinds kort een vriend en die komt uit de Bijbelbelt. Dus ik moet even mijn informatie weer even omhoog doen. Dus we hebben hier een informatieboekje. De pastoor die is zich al aan het klaarmaken. Ik ga alvast even een mooi versje voorlezen. Dansende paden, de draaimolen draait. Gieren van metaal van menig attracties. Oeh, hallo, daar is de pastoor. Overtreft, oh, ik zit hier recht voor de dingen. Ik moet stoppen met mijn versje. Nee, nou, de pastoor die gaat praten. Ik ga even luisteren. Ik ga even zo mijn informatie alvast even opdoen. Want dan kan ik volgende week weer naar mijn vriend toe. Anders ben ik niet meer welkom, denk ik. Dus we gaan even luisteren.

0: is sterverslaggever Noortje.
1: Nooit lang leeg.
0: Die zit in de kermismis.
1: Met hem allemaal mee.
0: Gaat het, Noortje?
1: Dus kom er met hem allemaal mee. Dus kom draai met hem allemaal mee. Het gaat hier top. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ja, dit is echt geweldig. I love the kerk.
0: Maar moet jij niet ook een beetje gaan hardlopen zo weer, Noortje?
1: Oh ja, nou gaat de pastoor praten. Oh, hij gaat handjes geven. Oh, daar, oh wat lief. Nick Mone is er ook. Die zit vooraan. Die heeft net een handje gekregen van de pastoor. Wat lief dat hij er ook leuk bij is.
2: Dan gaat hij steeds eerder open. Kunnen de mensen geen
0: geld? Ja, Noortje zit lekker in de kerk. Zullen wij gewoon weer terug gaan naar de run?
3: Kermis FM is dus echt wel de leukste attractie van de kermis.
4: 10 dagen in Tilburg.
3: 1-0.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gaat het goed?
0: Het gaat goed. Ja. Gaat lekker. En bedankt voor alle leuke dingen, Tilburg.
1: Ja.
0: Kom uit Breda, maar dit is ook lekker. Doei.

0: ik hoor niks.
1: Hallo? Wie bent u?
0: Ja, gaat goed.
1: Ja, gaat goed?
0: Ja, gaat
1: ja
0: goed.
1: Lekker rennen?

0: Ja, lekker blijven lopen. Keep on moving. 5 op Kermis FM. Attention. Ja, en ze zeggen wel eens hardlopers zijn doodlopers. Nou, in dit geval niet, hoor. Als ik die mensen hier over dat kermisterrein zie lopen. Nou, dan zien ze er hartstikke fit uit. Maar dat komt misschien ook door die suikerspinnen en churros. En ja, alles wat je hier nog krijgt op de Tilburgse kermis. Ja, hiernaast, het is heel erg leuk. Hiernaast een soort verzamelplek voor alle hardlopers. Want dan gaan ze hier lekker in de octopus. Ze komen hier gezellig langslopen. We hebben ook een buitenmicrofoon, dus je mag altijd even hoi komen zeggen. Dat vinden we hartstikke gezellig. Ja, we hebben 2 verslaggevers op het parcours staan. Noortje, die zit nog eventjes in Den Heren. Maar Lars, jij bent de hardlopers achterna gerend. En jij staat op een prachtige plek, hè?
1: Ja, klopt. Dit is de spoorlaan waar ik nu sta. En ik vind het zo leuk om te zien. Want die hele kermis die kleurt een beetje groen-geelachtig. Want dat zijn de shirtjes die de lopers van de kermisrun aan hebben. Dat zijn hele mooie shirtjes. En dit is dus de spoorlaan waar ik nu ben. En dat is een beetje een plek waar mensen even tussenstops kunnen maken. Dus ze kunnen in het funhouse hier verderop. Ze kunnen schieten. Ze kunnen naar de kamelen racen. Lekker met die bannen rollen. En hier kunnen ze ook een stukje Noga pakken. Dus hier staat een soort dienblad opgesteld met Noga. Ja, zul je net zien, loopt er net even niemand langs. Allemaal medewerkers ook van de kermisrun, dat zijn vrijwilligers die de mensen een beetje aan het aanmoedigen zijn. Goedemorgen.
2: Nee.
1: Ja, maar die hebben dan weer geen zin in een interview. Dat is dan weer jammer. Ik wil wel even checken bij de hardlopers hoe het gaat. Hou je het nog een beetje vol?
2: Ja, mooi.
1: Ja, en je kon hier dus een stukje Noga pakken, maar daar had jij geen zin in.
2: Daar had ik geen zin in.
1: Nee. Ja, je houdt het lekker gezond, zeg maar.
2: Ja, inderdaad.
1: Hey, zet hem op, hè. Ja, kijk, heel verstandig, want dat is ook hardlopen. Ja, de een heeft zin in een stukje Noga en de ander denkt, ja, joh, ik ren wel even door naar die finish. Want die hebben natuurlijk zin in die mooie medaille. Want dat is het ook. Iedereen is een winnaar bij de kermisrun en iedereen die krijgt straks een hele mooie medaille.
0: Oh, een medaille ook nog, Lars. En hoe ziet die er dan uit?
1: Nou, ik wil straks even die kant op gaan. Even kijken hoe dat eruit ziet. Maar ik heb me laten vertellen dat het een heel mooi ding is.
0: Oh ja, nou, prachtig zeg. Nou ja, een medaille doe je het voor. Hè. En ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo'n hardlooptype. Dus ja, dat is wel een beetje lastig. Er komen een heleboel appjes binnen. We doen daar even een verzoekje. Dat is misschien wel leuk. Dus download even die gratis Kermis FM app. Dan kun je een verzoekje insturen. En dat is heel erg fijn. Want, ja, we blijven wel gewoon vinden, heren. Ja, dan maken we er gewoon een leuk feestje van. Dus kermis waar mij naar luistert. En ja, dit is toch wel echt zo'n zo kermisplaat. Dat is gewoon heel gezellig. Jantje Biggel.
3: Doe ik het zo goed?
0: U doet het fantastisch. Fantastisch. Ja, heel goed.

0: Ja, Jantje Biggel en iedereen weet op Kermis FM. Het is toch lekker, hè? Die kermisrun die gaat van de Hofs naar her, van links naar rechts. Over het hele kermisrein zijn twee routes. Een 4-kilometer route en een 8-kilometer route. En het leuke is, er zijn ook heel veel vrijwilligers van die kermisrun. En Noortje, jij hebt er ook al een paar gevonden, volgens mij, hè?
1: Ja, ik heb er eentje gevonden. Dit is Jannik. En Jannik is op dit moment even heel druk bezig. Want Jannik die doet en de weg wijzen, maar hij doet ze ook een beetje enthousiasmeren. Hoe gaat dat, Jannik?
2: Goed, denk.
1: Ja, lukt het allemaal een beetje?
2: Ja.
1: En jij staat hier echt op best wel een druk kruispunt. Want ze komen van achter, van voor, van links naar rechts. Hoe hou je dat allemaal een beetje in zijn gereel?
2: Op zijn gangetje. Ik kan niet meer doen dan mijn best, hè.
1: Maar jij doet niet alleen maar aanwijzen. Jij doet ook een beetje enthousiasmeren. Kan je even laten zien hoe dat gaat?
2: Kom, back up! Die kant op! Die kant op! Die kant op! Ja.
1: Dit is dus waarom Jannik er staat, hè, jongens. Want die mensen die liepen gewoon bijna de verkeerde kant op. En daarom hebben wij dus mensen als Jannik op de kermisrun staan. Zodat mensen maar 4 of 8 kilometer hoeven te lopen. En niet dadelijk in 1 keer 12 kilometer hebben gedaan omdat ze de weg kwijt zijn. Ja. Dus daarom zijn wij ontzettend blij met mensen zoals Jannik.
0: Applausje voor Jannik. Ja, het mooie is, je komt langs de mooiste plekken van Tilburg. Niet alleen op het kermisterrein, maar ook op de mooiste bibliotheek ter wereld, volgens mij, hè, Lars. De Lokal.
3: Ja, nou, over Lokal gesproken, daar ben ik nu. En het is echt even een momentje van rust. Want ik stond een uur geleden nog tussen de mensen van de percussieband. Maar nu echt een soort rust hier in de Lokal. En ook wel een pittig stukje van het parcours, hè, mevrouw?
4: Ja, maar wel super. Het is toch super bijzonder dat je hier tussen die boeken doorrent.
3: Ja, dat is echt uniek natuurlijk. Ja, ondertussen blijven we even een beetje doorrennen natuurlijk. Zijn er niet heel steile trappen hier in de Lokal?
4: Nee joh, peanuts.
3: Ja, precies. Heel goed. Dat is de instelling. Gewoon doorgaan natuurlijk.
4: Oh, relaxed. We hoeven niet op tijd. Dat scheelt alles, hè?
3: Ja. Ik laat u weer met rust. Weer lekker doorrennen. Dank, hè? Ja, heel fijn dit. Ja, inderdaad, steile betonnen trappen die ze hier op en af gaan. Ik loop even naar de medewerker van de bibliotheek hier toe. Goedemorgen is het nog.
5: Goedemorgen.
3: Hoe is dat nou? Een piep en dan is ineens normaal hier serene rust en nu allemaal hardlopers.
5: Nou, serene rust is er natuurlijk niet meer in de bibliotheek. Dat is niet nodig. Maar het is gewoon een heel leuk evenement waar je al jaren onze bijdrage aan leveren. Hè? Ja. Dus ja, het is heel enthousiast. Het is leuk en het is ontspannen. En het hoort bij Tilburg. En het is reclame voor de Lokal.
3: Precies, want het is nu ook weer even op de radio en op tv bij ons. Dus dat is hartstikke leuk. En hoe is dat nou? Ja, want ik kan me voorstellen, normaal is de bieb natuurlijk nog dicht rond deze tijd.
5: Ja, we gaan normaal om 12 uur open. Maar we zijn nu eerder open gegaan natuurlijk. Maar alleen voor de lopers. Ja. Alleen voor de lopers.
3: Hey, als je ze zo ziet lopen, ik zie alleen maar glimlachen op die gezichten. Denkt u dan niet, oh shit, ik had er ook wel even mee willen rennen?
5: Nou, dat zou ik misschien nog wel willen, maar ik denk alleen dat ik er niet zou redden. Want het is best veel hè, met die trappen die weer op moeten. Ja,
3: precies. Ik doe het ze niet na. Heel veel respect voor de lopers die dus hier even de Lokal nog even meepakken. Want dat is het leuke van de kermisrun. Je pakt ondertussen nog allemaal leuke plekken in Tilburg mee. De Schouwburg bijvoorbeeld. En dus ook de Lokal.
0: Ja, en een andere leuke attractie is hier de studio van Kermis FM. Waar allemaal mensen langslopen. We hebben daar ook een buitenmicrofoon. Dus even kijken. Hallo mensen buiten! Hallo! Hallo! Kom er even bij! Nee, ja, kom terug. Nou ja, goed. Ze lopen hier dus allemaal door. Maar ja, je hebt hier die octopus staan. Daar zitten ook een heleboel mensen in altijd. En ze rennen hier dus voorbij. Mensen maken selfies en eten allemaal lekkere dingen. En dat is fijn. Kom er even bij. Kom er even gezellig bij. Kom eens even hier. Hoi, kom even.
6: Laat je liggen.
0: Oké, ja, ook goed. Helemaal goed. Verzoekjes, die kun je ook doen via onze gratis Kermis FM app. Die kun je downloaden. Kun je ook met ons meekijken altijd. Dat is heel erg fijn. En dit is een nummertje voor alle verkeersregelaars hier in Tilburg, die al het verkeer in goede banen moeten leiden. Zorgen dat auto's niet zomaar uit kermisterreinen opkomen. Dit is Wacht.

0: Kriskels Amsterdam, Jan Smit en zij hoort bij mij. Het is kermis en we hebben naar luistert op de zondag. Goedemorgen allemaal. En leuk dat je luistert, leuk dat je kijkt. Zwaai ook even naar de mensen. We hebben hier zo'n hele studio vol met camera's. En een buitenmicrofoon. Hallo allemaal, goedemorgen. Hallo, kom even bij de microfoon. Kom er even bij. Hallo, wie bent u? Wie bent u?
1: Kooi niet.
0: Wie bent u? Dat is lastig, hè? Nou, doe maar even zwaaien dan. Doe maar zwaaien. Hoi. Ja, perfect hoor. Nou, buiten microfoon waar mensen mij niet zo goed kunnen horen. Dus dat is wel jammer. En we hebben twee verslaggevers op het kermisterrein lopen. En dan moet ik eventjes naar productie kijken. Wie doen we eerst?
2: Doe maar Lars, denk ik.
0: Dan gaan we naar Lars. Lars, jij staat op het mooiste plekje van de kermis volgens mij, hè?
1: Ja, jongen, mooie plekjes. Er komt geen einde aan mooie plekjes hier. Ik sta nu in de spoorzone namelijk. En dat is wel een leuke plek, want hier zit ook heel veel horeca. En hier hebben ze dus op de speakers het geluid van applaus gezet. Kan ik je even laten horen? Dus als de lopers hier langskomen gelopen, krijgen ze een soort extra boost om nog even gas te geven. En hier staat ook een mevrouw, u staat hard te juichen ook om ze aan te moedigen. Ik luister even mee hoe dat gaat.
3: Oeh, je mag hier naar binnen. Oeh. Zet hem op, heel de tent juicht voor jullie, hè?
1: Ja. Alleen maar applaus en gejuich hier in de spoorzone. En ik ben benieuwd, Noortje, of dat ook bij jou zo is... met heel veel applaus voor de hardlopers.
4: Nou ja, hier wordt ook ontzettend hard geklapt, lacht. Alleen wel een beetje klappen op een andere manier... want we zitten hier bij het kikkerspel.
5: Dit is pas topsport, hè, het kikkerspel.
4: Ja. Topsport, kijk, dat hoor je. Het kermisrun is gewoon topsport. Niet alleen maar met het rennen, maar ook gewoon met het kikkerspel. Want hier wordt dus ook geklapt. En ik heb nog geen prijs, maar ik dacht dat ik nog een kikker had. Maar die meneer is gewoon zo enthousiast. Dus hier wordt ook geklapt, maar net op een andere manier... Het is hier ontzettend druk. Het is hier ontzettend leuk. De kermisrun. Het is weer allemaal in volle gang, jongens.
0: Ja, dat leuke is, het is voor alle leeftijden. Noortje, er staan ook kinderen achter jou. Misschien leuk om even met hun te gaan kletsen?
4: Echt? Hoi, mag ik jullie iets vragen? Hebben jullie het een beetje leuk op de kermisrun?
6: Ja, heel erg.
4: En wat is het leukste punt tot nu toe?
6: Ik vond de bank wel leuk. Ja, vooral die.
4: Ja, en jij?
7: Ja, ook gewoon de attractie in die bank vond ik wel leuk, ja.
4: Want hoeveel kilometer rennen jullie? 8 kilometer, jongens, dat is toch super ver?
6: Ja, klopt.
4: Ben je al een beetje moe?
6: Ja, een beetje.
4: En je hebt wel van die mooie tussenpunten, hè? Net als dat kikkerspel. Ga je het kikkerspel nu spelen?
6: Weet ik niet.
4: Deze toch? We gaan even spelen, kom. Wij gaan even spelen. Even kijken hoe goed jij dit kan. Kijk, hier gaan zij klaarstaan. Volle concentratie. En zij gaan slaan.
0: Ja, meekijken kan dus op kermisfm.nl/live.
4: Oh mijn god, ze had hem bijna. Oh, hij heeft hem ook in het water. Nou, helemaal top. Nou, zij gaan hier nog even door met het kikkerspel. Oh mijn god, ze had hem er bijna in. Het is een spanning hier. Jeff, ik hoop dat het bij jou ook net zo spannend is in de studio.
0: Nou ja, in de studio is het lekker cool. We staan hier in de airco, dus we mogen eigenlijk niet heel erg klagen. Kijken wel eventjes naar het weer. Deze ochtend hoef je namelijk niet bang te zijn voor een druppje regen. De zon is aanwezig met een paar wolkenvelden. Vanmiddag hetzelfde verhaal. Blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden. Lekker op de kermis. Op dit moment zijn er geen files in en rondom Tilburg. Dus je kunt lekker doorkrassen. En combineer de kermis met de auto. Dan is er nog genoeg plek. De parkeergarages Emma Passage en Knechtel. Die zijn aardig druk en bijna vol. Dat staat hier opgetekend. Maar ik, Tilburgse jongen, kan je vertellen. De Emma Passage is dicht.
8: De kermis run met Jeffrey de Wit.
0: 10 dagen in Tilburg. Hey, dat ben ik.

0: Ja, hier weer is Kermis FM. En volgens mij hebben deze man iets meer tijd. Goedemorgen, het is de zondagochtend hier op Kermis FM. De kermisrun is nog steeds in volle gang. Er zijn honderden, ja, misschien wel duizenden mensen hier in felgroene shirtjes die hier over het kermisterrein heen lopen. En het leuke is, het is een funrun. Dus dat betekent dat het helemaal niet om de tijd gaat, maar gewoon omdat je een beetje plezier hebt. En het is ook wel gewoon gezellig. En je kan dus stoppen op verschillende plekken. Je kan hier bijvoorbeeld bij de studio van Kermis FM in de Octopus. Maar je kan ook gewoon, wat Lars doet, een lekkere bier zich gaan drinken. Toch, Lars?
1: Ja, nee, dit is heerlijk, want ik sta bij de Log Brewery op de spoorzone. Ik ga nu even naar binnen. En hier staan dus inderdaad, je kan gewoon achter de bar even staan, even een biertje bestellen. Maar het leuke is ook dat de horecamedewerkers hier ook flink aan het aanmoedigen zijn. Dus ze hebben hier een grote box staan. En dan is het gewoon een beetje kreten schreeuwen, zodat die hardlopers blijven doorrennen, toch?
2: Jazeker, ja. Wij zijn hier al heel de ochtend en beginmiddag bezig met zoveel mogelijk hardlopers aanmoedigen. En ze moeten natuurlijk van de ene kant van de brouwerij doorlopen naar de andere kant. Dus het is leuk, komen ze even langs en dan moedigen ze een beetje aan.
1: Ja, en jullie hebben de PA lekker aangezet om ze een beetje aan te moedigen. Zijn er nou bepaalde kreten die je kan gebruiken, waardoor ze echt nog een extra sprintje trekken?
2: Ja, die langzaam van dat zo en dan hey, dat ze dan doen zo klappen en dan gaan ze allemaal bewegen met hun armen en zwaaien en zo. Dat is wel superleuk.
1: Ja, laten we even luisteren hoe dat dan klinkt. Dan gaan alle armen de lucht in.
2: Sorry?
1: Ja, ik luister even mee hoe dat gaat. Doe even voor hoe je dat doet altijd.
2: Nou ja, dan komen ze vanuit die kant en dan komen ze aan en dan wacht ik en dan doe ik zo.
1: Ja, en de armen de lucht in.
2: Juist, precies. En gewoon een beetje aanmoedigen, enthousiast zijn. Dat vinden ze altijd wel superleuk.
1: Ah, het is natuurlijk een brouwerij. Zijn er dan ook veel hardlopers die nog even een biertje meepakken onderweg?
2: Nou ja, sommigen zijn wel wat serieuzer. Maar er zijn regelmatig wel mensen die denken, stop even voor een lekker biertje en daarna ga ik weer door.
1: Aan jouw stem te horen heb je een leuke kermis erop zitten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben ook net terug van vakantie, dus dat helpt ook niet echt mee. Dus ja, het is een beetje bij elkaar geraapt, als hoe ik het moet zeggen. Ja.
1: Als het maar gezellig is, daar gaat het om. Hè. De kermisrun is een funrun. En nou, ik ga zo ook misschien nog heel even een klein biertje meepakken. En dan gaan we weer verder de kermis op, want joh, het is een enorm parcours. En ik ben heel benieuwd waar de lopers nog meer allemaal voorbij komen straks.

0: Zeven de weggooiers en op z'n kop op Kermis FM. Ja, wat heel erg leuk is, we hebben zo'n app. De gratis Kermis FM app, die kun je downloaden. Kun je naar ons luisteren. Dat kan niet alleen op de FM. Hier in Tilburg, DAB in het hele land. Maar dan kun je dus ook naar ons kijken. En vind ik heel erg leuk om met jou in contact te komen. Een van die mensen die heeft gebeld naar de studio. Dat is heel erg leuk. Is Tim uit Leidendorp. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeff.
0: Tim, ja, het gaat heerlijk. Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Was je... een heerlijke editie weer, die Tilburgse kermis, hè?
0: Ja, het is prachtig. En was jij er ook al vroeg uit om naar de kermisrun te kijken? Of waarom ben je er zo vroeg?
1: Ja, ik was lekker er vroeg uit om weer de kermisrun een keer te kijken, ja.
0: Ja, en wat vind je van die kermisrun tot nu toe? Want het is toch wel gezellig, hè?
1: Ja, het is heel gezellig. Maar jammer dat het zo ver weg is.
0: Zo ver weg? Waar kom jij dan vandaan?
1: Leidendorp.
0: Oh, Leidendorp. Ja, maar dat 3 treinen en dan ben je er toch?
1: Ja, klopt.
0: Ben je al wel op de Tilburgse kermis geweest, of nog helemaal niet?
1: Nog nooit.
0: Nog nooit? En toch, nee. En toch luister je naar ons. Dat vind ik dan wel heel erg leuk.
1: Zeker.
0: Ja, hey Tim, jij had een verzoekje. Wat kunnen wij voor jou draaien?
1: Zwemversteeg met vuurwerk.
0: Heerlijk.
1: En Senna.
0: Dankjewel Tim voor het bellen. Veel plezier, fijne dag. Blijf lekker luisteren.
1: Dankjewel, hè. Dank.

0: Ja, verzoekje van Tim, die belde. Het is Senna, Zwemversteeg en Vuurwerk. Ja, die kermisrennen is nog steeds hier in volle gang. Mensen rennen hier langs de studio. Hallo, lekker rennen. Ja, heerlijk zeg. Oh, wat fijn. En dan ben ik blij dat ik gewoon hier heerlijk in de studio sta en niet hoef hard te lopen. Wie dat wel doet is Lars. Lars, jij loopt nog ergens op dat parcours, hè?
1: Jazeker, overal nog groene shirtjes van de hardlopers van de kermisrun die nog lekker hun kilometers aan het trekken zijn. Ik moet zeggen, dit is wel een beetje de eindfase van de kermisrun. Want de meeste lopers hebben het grootste deel van de run al wel erop zitten. En dan gaan ze zo meteen dus finishen in poppodium No. 13. En daar krijgt iedereen een medaille. Want iedereen is natuurlijk een winnaar bij de kermisrun. Het is een funrun. Meedoen is belangrijker dan winnen. Je kent het allemaal wel. Ja, en ondertussen loop ik hier op de kermis, waar ook gewoon de voorbereidingen in volle gang zijn voor weer een nieuwe kermisdag. Dus er wordt volop gepoetst. Ik zie dat wat attracties worden getest. Ik sta hier bijvoorbeeld bij de 80 meter hoge vrije valtoren. Ja, op dit moment gebeurt daar nog niet zo heel veel, maar overal wel al wat kermisexploitanten bezig om de laatste voorbereidingen te doen om zo meteen weer open te kunnen. En ik ga zelf nu naar 013 toe, want ik wil wel even zien hoe dat gaat als de lopers daar zo meteen finishen.
0: Ja, en dan ga jij ze natuurlijk aanmoedigen, Lars. Ja, de start en de finish is in de 013 in het poppodium hier. En Lars zei net al, het is een funrun, hè. Dus het gaat er gewoon om dat je plezier hebt. Ik heb hier ook plezier. Dat is heel erg leuk.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die op Campers FM. Ja, er schijnt dus een WK aan de gang te zijn. Ik weet niet, volgen we dit nog een beetje, producer Mike?
1: Zeker. Gisteren was de troostfinale. Engeland-Frankrijk. Yeah. Engeland gewonnen, dus die is derde geworden. En vanavond is Spanje-Argentinië.
0: Spanje-Argentinië.
1: Beide vervelend.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we niet doen.
0: Nee, precies. Nee. Gewoon lekker.
1: Het is een kermis. Dus
0: het is kermis. Alles is veel leuker, joh. Dat maakt
1: fuck
0: er
1: WK,
0: niet uit.
1: Joh.
0: Ja, fuck het WK, precies. De kermis, waar wij naar luisteren. De kermisrun is in volle gang. En ja, het leuke is, je kan dus ook in attracties. Noortje, ik keek net hier even naar rechts. Daar staat een heel groot gevaarte. En ik heb begrepen dat jij hoogtevrees hebt.
2: Ja, ik sta inderdaad op dit moment in de Infinity. Er is nou even een wissel gaande. Ik vind dit ding doodeng. Ik ga hier niet in, maar blijkbaar genoeg mensen willen hier wel ingaan. Want het is hier ontzettend druk momenteel. Dus het is ontzettend gezellig. We gaan even kijken. Meneer, gaat u er zo ook in?
3: Nee, absoluut niet.
2: Nee, waarom niet?
3: Heb je gezien? Hij gaat over de kop.
2: Ja, u heeft eigenlijk wel gelijk.
3: Mijn zoontje gaat er nou in.
2: Echt? Hoe oud is je zoon?
3: Die is net 10 geworden.
2: Oh mijn god, en die gaat er wel in?
3: Ja, ik kan hem missen.
2: Dus jij laat hem... jij laat hem dan gewoon helemaal alleen gaan. Papa gaat gewoon even
3: zolang
2: kijken.
3: Zolang papa niet hoeft, dan is het goed.
2: Oh, ja. Okay,
3: papa, ik moet filmen. Ik moet foto's maken. Filmen.
2: Dat is ook heel belangrijk.
3: Heel belangrijk.
2: Nou, ga vast even klaarstaan. Ja, ga nog even kijken bij andere mensen. Jongens, gaan jullie er ook in zo, of niet?
4: Nee.
2: Nee? Vind jij het ook een beetje eng?
4: Ja.
2: Ja, ik vind het ook een beetje eng. Maar als papa nou meegaat, ga jij er dan wel in?
4: Nee.
2: Nee, ook niet.

0: Allemaal ja zeggen, nou, dat gaat ook niet mee.
1: Nee, papa gaat ook niet mee.
2: Nee, ik vind niks. Nee.
1: Hoe vindt u de rond tot nu toe?
2: Superleuk, heel gezellig. Ja, ja.
1: Wat is het leukste punt tot nu toe?
2: Ja, dit eigenlijk, alles centraal, veel mensen bij elkaar. Dus lekker geel, helemaal top.
1: Lekker geel, lekker fel. Nou, Jeff, we gaan nog even kijken hoe ze hier een rondje gaan doen. Ik denk dat ze zo bijna gaan beginnen. Dus wij gaan even hier met z'n allen, we gaan even filmen, we gaan even kijken. Ik blijf lekker op de grond staan.
3: Nee, Hoortje. Nee, zo zijn wij niet getrouwd, lieve schat. Jij gaat in dat ding. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Ik betaal er euro's voor knaken. Jij gaat in dat ding, hoor.
1: Ja, maar ik mag dan... Je hoort me dan niet in groepen, hè? Want ik mag die microfoon niet meenemen, helaas. Dus dan gaat heel de content weg.
3: Oh ja, dat is dan weer jammer. Ja, nee, oké.
1: Okay. Nee, er is ook echt niemand van techniek kan ook hier naartoe. Want die hebben het allemaal heel druk. Dus
3: ja, heel
1: ik
3: druk.
1: Ik kan ook niet meer naar de studio.
3: Ik heb nog wel wat telefoon. Is het al zo laat? Ja, oh, wat vervelend.

0: de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
3: Kermis FM.
4: Ja, het is 12 uur en die kermisrun is nog in volle gang. En we gaan zo nog eventjes checken bij de finishhoe. En daar gaat... Maar eerst gaan we live naar het Factorium. Daar zit Jorian de Leeuw met het laatste nieuws.
5: Goedemiddag. Oeps, een foutje bedankt.
3: Kermis FM nieuws.
5: Een onmerkelijke medische blunder in Frankrijk. Een 17-jarig meisje die zich meldde voor een enkel operatie... werd na de narcose wakker zonder haar viervoud verstand kiezen. Door een vergissing werd ze aangezien voor een andere patiënt... die juist een tandheelkundige ingreep moest ondergaan. De geplande enkeloperatie ging daardoor ook niet door. Het ziekenhuis heeft de fout erkend, excuses aangeboden... en een intern onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Nederland krijgt er momenteel gemiddeld 10 nieuwe transformatorhuisjes bij per dag. Die zijn hard nodig om het overvolle elektriciteitsnet uit te breiden... en de groei van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen op te vangen. Netbeheerders verwachten de komende jaren duizenden extra huisjes te plaatsen. Daarmee moet het stroomnet klaar worden gemaakt voor de steeds grotere vraag naar elektriciteit. En de pas 19-jarige Paul Cizas is de nieuwe wielrensensatie van Frankrijk. Tijdens zijn allereerste Tour de France maakte het talent direct veel indruk met zijn sterke prestatie... waardoor de Franse media en wielrennerfans volop dromen van de toekomstige tourwinnaar. Cizas wordt zelfs al vergeleken met grootheden als Tadej Pogačar. Het toptalent staat aan het einde van de tweede week vierde in het klassement... en maakt hierdoor een serieuze kans op een plek op het podium. Frankrijk hoopt dat het de eerste Franse tourwinnaar wordt... sinds Bernard Hinault uit 1985. En veel Brabantse honden, katten en andere huisdieren... houden wel van een volle bak eten. Maar wat nou als dat niet het geval is? Daarvoor is er gelukkig Shannon Scheppens. Al jaren zet zij zich in voor baasjes die hun huisdieren graag willen houden... maar het simpelweg financieel niet meer redden. Met dieren Noodhulp Noord-Brabant zorgt ze ervoor... dat honderden voerbakken iedere maand toch gevuld worden. Alleen is Shannon nu op het punt gekomen dat het haast niet meer te behappen is. De oproep van Shannon is daarom ook duidelijk. Alle hulp is welkom. Met een donatie, een zak dierenvoer of een paar uurtjes als vrijwilliger... maak je al een groot verschil. Ja, en het weer. Het mist het nu een klein beetje. Vanmiddag blijft het lekker droog, maar de stapelwolken die hangen nog wel. Een prima temperatuur om naar de kermis te komen. Het is zo'n 17 tot 23 graden. En het windje die is ook aardig aanwezig. Er komt een stevige wind uit het noordwesten. De paraplu kun je daarom het beste thuis laten, want anders dan waait hij weg. Ja, dan kijk ik nog even op de weg. Op het moment staat er 1 file op de A58 bij Tilburg naar Breda. Ik zou ook niet weten waarom je daar naartoe zou willen. Maar goed, een file van 3 kilometer staat daar bij knooppunt Sint-Anna-Bos. Op de A59 zijn ze bezig met werkzaamheden bij knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Zoals ik al zei, waarom zou je erheen gaan? Hier is de kermis, jongen. En weer parkeren met de auto. De parkeergarage van Knechtel raken aardig vol. En op de andere plekken is er nog wel genoeg plek. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app.
4: Dankjewel, Jorian.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu de kermisrun met Jeffrey de Wit.
6: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
3: Attention.
4: Ja, en die kermisrun loopt rustig aan op zijn einde. En ja, aan het einde kun je een medaille ophalen, toch Lars?
7: Jazeker, dat kan in Poppodium 013. Dat was de startlocatie, maar dat is ook de finishlocatie van de kermisrun. En ik zie inderdaad heel veel hardlopers binnenlopen met bezweten voorhoofdjes nog. Een beetje natte t-shirtjes, dat wel. En die krijgen allemaal flessen water aangereikt. En die krijgen ook een hele mooie medaille. Wat is jouw naam?
8: Siebe.
7: Hey, en jij hebt ook meegelopen dus?
8: Ja.
7: Hoe was het?
8: Leuk.
7: Ja, en je hebt een hele mooie medaille. Laat eens zien, hoe ziet hij eruit?
8: Ja, hij ziet met een...
7: Welke attractie vond je het leukst?
8: Ik vond denk ik... ik weet niet helemaal hoe die heet, maar dan ging je in een vliegtuig en dan ging je helemaal bijna over de kop.
7: Oh wauw, heel cool. Blij dat je het gedaan hebt?
8: Ja, zeker.
7: Heel goed. En nu lekker even water drinken, even ontspannen.
8: Ja, zeker.
7: Hey, goed gedaan, man. Zet hem op. Ja, en zo is het een komen en gaan van hardlopers die heel trots zijn op wat ze hebben neergezet. En dat mag ook wel natuurlijk. En ze krijgen dus een flesje water aangereikt. Misschien kan ik nog één meneer aanspreken. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Hoe was het nou, de kermisrun?
9: Ja, geweldig. Super. Ja, top.
7: Fijne tijd neergezet ook.
9: Ja, nou ja.
7: Gaat het niet om natuurlijk, het gaat om de gezelligheid.
9: Ja, daarom.
7: Wat was nou de leukste attractie waar u in bent geweest?
9: Waar ben ik in geweest? Ja, ik durf niet zo in die draaidingen, dan word ik ziek. Dus ja, vorig jaar was ik in de vrije val, maar die was er niet.
7: Oh ja.
9: En die andere, ja, weet ik hoe het heet. Maar we hebben kamelenrace en zo'n dingen gedaan. Wat voor die oude mensen.
7: Oh ja, precies. Nou, goed gedaan. Goed gedaan. En ontspan even ook lekker, weet je wel. En mensen zijn ook lekker aan het zingen.
10: Jazeker.
7: Sfeer zit er goed in.
10: Ja, absoluut. De nodige steltjes en biertjes zijn onderweg al gedronken.
7: Ja.
10: Dus we zitten er lekker in. En ik heb gehoord dat we zo nog een lekker kermisbiertje krijgen.
7: Ik denk dat dat helemaal goed moet komen. Hey, lekker gedaan, man. Succes nog. Nou, lopers lopen binnen. Iedereen heeft goede zin. En hier staat ook de muziek keihard. Dus er wordt nog een soort feestje gehouden.
4: Nou, prachtig. Ja, en de muziek op het kermisterrein staat dus uit. Of een stukje zachter eigenlijk, moet ik zeggen. Want ja, de blauwe zondag is ook begonnen. Dat betekent 2 uur lang de kermis een stuk prikkelarmer. Dus dat is voor sommige mensen ook prettig. We hebben wat technici gevonden. Dus dat is heel erg fijn. Die gaan Noortje nu helemaal intapen. Zodat zij zometeen samen met alle hardlopers van de kermisrun nog eventjes lekker in de Infinity kan. En dan gaat ze echt helemaal kapot. En dat is, heb ik echt zin in. 10, 9,

0: De gebroeders Rossigen en wij lopen niet op water op Kermis FM. Ja, een little birdie told me dat het ook gewoon mijn verjaardag was. Ik ben 35 geworden en voor mijn verjaardag is deze kermis georganiseerd.
1: Dankjewel,
0: echt heel erg leuk. En bij verjaardagen horen ook cadeautjes en moeten mensen soms dingen doen waar ze niet helemaal blij van zijn. Dus Noortje, is het gelukt?
2: Hoi Jeffrey. Ik zit hier, kan je mij zien? Ik ben heel ver weg.
0: Hé, hey, ik zie jou nog
2: ik
0: niet.
2: Ik zit hier in die Infinity.
0: Oh ja, ik zie je, hallo.
2: Ja, hallo. Daar ben ik. Ik dacht, ik ga gezellig met mensen voor de kermisrun lekker in dit ding zitten en nog even een rondje draaien. Maar blijkbaar draaien ze niet meer. En zit ik hier in mijn eentje. Ik weet ook niet of we nog gaan draaien. Are we gonna make excuse me? Are we gonna make another round or not? Oké. Dus ja, ik denk dat we even moeten wachten. Maar ik krijg een privé-rondje.
0: Een privé-rondje? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, het feit dat ik eigenlijk dacht dat ik dan al helemaal niet meer hoefde. Maar het is jouw verjaardag. Dus die mensen die dachten, leuk voor jouw verjaardag, gaan wij Noortje dadelijk even lekker laten kotsen. Jeffrey de Wit, jij bent nog lang niet jarig na vandaag.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat duurt alweer 365 dagen. Dus dat is altijd wel prettig. Hé, hey, Noortje, jij hebt wel een beetje hoogtevrees volgens mij, hè?
2: Ik heb hoogtevrees, ik heb draaivrees, ik heb zwiervrees. Dus nee, dat moet alleen maar goed gaan.
0: gaat hij nou draaien of moeten wij nog heel eventjes wachten?
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat hij doet. Die vrouw die zegt 5 minuten of zo. Ik weet niet wat we gaan doen. Ik zit hier in mijn eentje. Ik zit hier in mijn eentje, feest te vieren.
0: Nou ja, dan
2: dus ik weet niet wat we gaan doen.
0: Nou ja, tot die tijd
2: ik zit ook vast, dus ik kan er nou ook niet meer uit.
0: Gaan we tot die tijd nog even bij Lars kijken. Lars, zit jij ook vast of ga je kijken hoe Noortje het kapot gaat?
3: Nou, ik heb eigenlijk wel een prima plekje gevonden. Want dit is natuurlijk de korte heuvel waar ik nu sta. En heel veel lopers die komen dan vanuit 013 hier naartoe. En ja, wat drink je dan?
4: Ja, een biertje.
3: Een biertje natuurlijk, die gaat er nu wel in, denk ik.
4: Ja, wel 0.0.
3: Nou, ik wil een slokje. Nee, dit is voor jou. Die heb jij verdiend, jongen. Hoe was het?
4: Ja, easy.
3: Easy. Heb je de 4 of de 8 kilometer gelopen?
4: 8.
3: Je weet dat je hem ook 2 keer kan lopen. Zit dat er niet in?
4: Dat doen we in september.
3: September en dan andere. De 10 miles natuurlijk. Ja, volgend jaar weer de kermisrun?
4: Dat weet ik nog niet.
3: Even kijken nog. Ik ga even naar jouw buren toe, die zijn alles aan het filmen. Hoe was het bij jou dan?
5: Ja, top.
3: Ook jij aan het bier nu?
5: Zeker, verdient toch?
3: Ja, absoluut. Wat was nou het hoogtepunt tijdens de kermisrun?
5: De suikerspin, die was heerlijk.
3: Ja?
5: Ja, ik vond het top.
3: En qua attracties?
5: Attracties, die hebben we niet gehad.
3: Jullie zijn gewoon door gaan rennen als het ware, op je doel af.
5: Ik weet niet hoe die heten, maar ja, gewoon leuk.
3: Heerlijk. Nou ja, deze mannen die zitten hier nog even aan het bier. Noortje, jij ook al aan het bier of doe je het nog rustig aan?
0: Noortje, info Bali alsjeblieft.
3: Dankjewel hè, jongens.
0: Ah, daar is ze.
2: Ik vind het niet leuk. Ik vind het wel leuk. Hallo.
0: Je luistert naar Kermis FM, waarin wij onze sterverslaggeefster Noortje de Vries in een attractie hebben gestopt, die onderdeel is van de kermisrun.

0: We gaan even inchecken bij Noortje. Noortje, ben jij kapot?
1: Oh mijn god, Jeff, ik ben helemaal kapot. Het is niet normaal. Oké, ik loop er nu uit. Waar is mijn cameraman?
0: Ja, op rechts.
1: Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben klaar. Ik ben klaar met vandaag.
0: Dankjewel.
1: Is de kennisgun al voorbij?
0: Nee, het duurt nog 45 minuten.
1: Ach, wat erg. Niet normaal. Oké, ik ga denk ik even... Ik vind dat ik wel iets heb verdiend. Ik ga een oliebol halen.
0: Een oliebol? Ja, lekker. Oliebolletje.
1: Alleen voor mezelf. Dit was jouw cadeau. Jij krijgt geen cadeaus meer, jij vrienden wit.
0: Nee, oké. Dank je wel, Noortje. Weet je wat dus heel erg leuk is? Het is dus nu Blauwe Zondag. Dus tussen 12 en 2 is... Is de kermis stil. En ik was het heel eventjes buiten gaan luisteren. Het enige wat je hoorde hier op de kermis, Noortje, was jouw geschreeuw.
1: Ik was er al bang voor, maar dat ding gaat echt heel hard. En het gaat hoog. En het gaat over de kop. En ik wist niet meer wat ik moest doen. Maar er stonden superveel mensen te kijken. En ik was alleen maar keihard aan het schreeuwen. En ik dacht, waarom hoor ik mezelf zo goed? Maar dat is dus omdat het prikkelarme zondag is. Ja. Nou, sorry jongens, er waren toch wel prikkels toe.
0: Heerlijke prikkels, dankjewel Noortje. En sorry, het spijt me. We hebben mensen in dienst waar je eventjes mee kunt kletsen. Maar met mij niet.
2: Het regent. Het hagelt en de chauffeur ziet niks. Bij de pluweg, non de jupe, stinkt die handen de lucht.

0: Kemmers FM, Jonas Blue en Edge of Desire. Het is de kermisrun die loopt zo rustig aan op zijn einde. Je ziet wat er dit er rustig aan op zijn einde. En dat betekent dus dat je in 013 dan een medaille kunt halen. Het is een heel mooi hooggati met daar kermisrun 2026 op. Of je gaat gewoon lekker wat eten. En dat had Noortje ook wel verdiend, hè, Noortje? Want dat hoort wel een beetje bij deze funrun, hè?
1: Ja, Jeffrey, ik heb dit zeker verdiend, godverdomme.
0: Okay.
1: Dit ging helemaal goed. Ik heb lekker een oliebol. Jongens, hebben jullie het naar je zin?
2: Heel erg. Zwaar werken dit.
1: Och, heel zwaar werken. Ja, Jeffrey, het is inderdaad heel zwaar werken. Ook met die hele grote attractie. En dan verdien je wel iets. En ik ben nou lekker even een oliebol aan het eten.
0: Heerlijk, kijk lekker mee op Kermis FM met een hoe Noordje een oliebol eet. Dat is voor niemand leuk om te zien.
1: Ja, ik ben ontzettend aan het genieten.
0: Het is echt goede radio ook dit, hè?
1: Het is echt top. Het is echt goede radio. Lekker ASMR radio. Ja, top. Ik denk dat we beter naar jou door kunnen gaan, Jeff. Jij kan dit denk ik iets beter.
0: Nou, dat is goed. Dan start ik gewoon een plaatje weg. Dat is ook wel lekker rustig. Het is Kermis FM waar je naar luistert. Hier op de zondag van de Kermisrun. Als we nog een beetje energie hebben, dan pakken we gewoon eens eventjes een lekker Brabants carnavalsnummertje. CV de Gierboys!

0: Monique Smit en Op één been. Ja, dat was heel leuk. Gisteravond was hier nog bij Kermis FM. Hè? En toen was ze ook nog aan het optreden in de bierhal. Dat is heel leuk. Er komen hier zo nu en dan een zoete inval van artiesten. Maar ik vind het altijd wel heel gezellig. Kermis FM weer dan. Goed nieuws kermisfans. Vandaag trakteert Tilburg je op een heerlijke zomerdag. De zon laat zich regelmatig zien. Afgewisseld met een paar wolken. Die regelmatig even komen kijken of jij on Diablo Resident zit. Vanmiddag wordt het zo 24 graden. De kans op regen is gelukkig kleiner dan de kans dat je misselijk uit de breakdance stapt. Vergeet je zonnebril en je zonnebrand niet. En geniet volop van de attracties, oliebollen en gezelligheid. Ja, verkeer dan. Geen files meer. Parkeren rondom Tilburg kun je beter niet doen in de garage Knechtel. Voor de rest is er genoeg plek. Je kan ook gewoon met de trein komen. Dat is ook altijd wel gezellig. En, je pakt gewoon de fiets, hè, als je in Tilburg woont. Ik bedoel, ik zie het probleem niet. Maar goed, wie ben ik? Wie er wel naast me staat is Jorian de Leeuw voor het nieuws. Jorian, hallo.
1: Hey, goedemiddag. Kermis en levenslied zijn al jarenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De herkenbare Nederlandstalige liedjes passen perfect bij de gezellige sfeer van de kermis. Vroeger kwamen mensen niet alleen voor de attracties, maar ook om samen feest te vieren en naar muziek te luisteren. Die traditie leeft nog steeds altijd voort. Tijdens de Tilburgse kermis zorgden bekende artiesten en meezingers voor volle feesttenten, zoals de Jupiër Bierhal. Denk je wel eens, hey, waar zijn alle lichten en geluiden gebleven? Tussen 12 en 2 is de kermis prikkelarm met minder harde muziek en zachte lichteffecten. Het is een dag speciaal voor mensen die van de kermis houden, maar niet van alle prikkels die een normale kermis met zich meebrengen. Na 2 uur barst het kermisgeluid weer helemaal los. En het is natuurlijk zondag vandaag, de dag des rust. Maar er is ook ruimte voor bezinning in al het kermisgedruis. Hier even een momentje van rust. Ja, de dienst werd geleid door Almoezijner van Welzenus, die dit ieder jaar doet op de eerste zondag van de Tilburgse kermis. De kermismis is een rustpuntje in alle hectiek voor al die mensen die de lichtjes en al het geluid.
0: Dankjewel, Jorian. En dan ga jij zo meteen nog het kermisterrein op?
1: We gaan eerst nog even het nieuws lezen. Ja. Of iedereen op de hoogte is. Maar ik ga zeker nog wel even kijken op het kermisterrein.
0: Heerlijk, veel plezier. Dankjewel.
1: Dank je.
2: Attention. De kermisrun met je vrienden.

0: Feestsensatie Vulgaire hier gewoon uit Tilburg als blik ik onder doden. Ja, de kermisrun loopt nu echt tot zijn einde. En ja, goed, als je meekijkt via kermiswem.nl/live... is voor mij net een heel bijzonder moment gebeurd. Ik ben ongeveer een jaar geleden ben ik vader geworden. En mijn zoontje is hier voor het eerst op de kermis. Ja, dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, die staat hier voor de studio. Het is echt, hij is net in de draaimolen geweest. Hier is helemaal blij. Ja, vind ik echt heel schattig. Oh, wat leuk. Terug naar de kermisrun, want die loopt op zijn einde. En Lars, jij staat nog ergens op die route, hè? Voor de laatste lopers.
1: Ja, de laatste lopers zijn nog bezig met de kermisrun. En die zijn nu even tussenstop aan het maken. Want er staat echt een meterslange rij. Moet je even kijken als je meekijkt via kermisfan.nl/live. Echt een meterslange rij bij het nieuwe spookhuis hier op de kermis. Diablo's Residence heet het. En er zijn heel veel lopers die dat spookhuis ook nog even willen meepakken. U wil ook het spookhuis in?
2: Sorry, wat is het?
1: Het spookhuis in.
2: Ja, zeker.
1: U schrikt helemaal.
2: Ja.
1: Ik ben geen onderdeel van het spookhuis. Dus ik snap niet waarom u schrikt.
2: Nee, ik ben kort wel helemaal bleek van. Maar
1: ik laat u verder met rust. Want ik ben eigenlijk meer benieuwd naar de mensen die het spookhuis uitkomen. Dus we kunnen even vragen hoe het was natuurlijk. Dus loop ik even een paar meter verderop. Want het is echt een heel groot spookhuis. Goedemiddag.
2: Oh,
1: hoe was het nou? Did you like it?
2: Ja, yeah, it was alright. Not too scary.
1: It was not okay?
2: No, it wasn't scary enough. More.
1: Kijk. Voor sommige mensen is het niet eens eng genoeg. Dat kan natuurlijk. Even kijken of er iemand nu uit... Ja, er komen nu mensen uit het spookhuis. Die stappen uit het karretje. Hoe was het nou binnen? Was dit het engste onderdeel van de kermisrun?
2: Ja, dat wel. Ja.
1: Nou, wat kan je binnen verwachten als je naar binnen gaat? Wat zie je dan?
2: Ja, hele nare dingen. Maar je moet het gewoon ervaren, denk ik.
1: Precies. Gewoon geheim houden, dat is het allerleukst. Ja, dit is dus een van de tussenstops tijdens de kermisrun, het spookhuis. Noortje, hoe is het met jou eigenlijk? Want ik hoorde heel veel geschreeuw. Ben je een beetje bijgekomen?
3: Ja, Lars, ik ben weer een beetje bijgekomen. De oliebolletjes zitten in het maagje, helemaal top. En ik ben hier bij de finish. Want als je hier even kijkt, er staat hier een enorm lange rij voor allemaal mensen die dus heel die run hebben gedaan. En ze hebben het natuurlijk een beetje gedaan voor die attracties, een beetje gedaan voor het eten. Maar zij doen het natuurlijk allemaal voor dit ding. Voor die medaille. Die speciale medaille die alleen maar kan krijgen met de Tilburgse kermisrun. Dus ik heb er net al eentje gekregen. Dus dat is helemaal top. Ik heb niet meegedaan. Ik heb half meegedaan. Ik heb verslag gedaan. Ik heb leven en dood heb ik daar gewoon mijn eigen ding gedaan. Mevrouw, heeft u er een beetje van genoten?
4: Ja hoor.
3: Ja? Ja. Bent u... Kijk, ik zal alvast even een sneak peek geven. Kijk, dit is de medaille waar u het dadelijk voor heeft gedaan.
4: Ja, prachtig.
3: Ja?
4: Nou,
3: ja?
4: Daar ben ik blij mee dan. Dan heb ik in ieder geval nog ergens voor gewerkt.
3: Nou, heeft ze in ieder geval nog ergens voor gewerkt. Wij werken allemaal. Jeffrey, ik werk. Lars werkt. Ja. Jij werkt. En weet je waar we ook naartoe werken? Hey, hoe vond jij de kermisrun?
5: Ik vond het heel leuk. Wel een beetje vermoeiend. Maar we zijn ook in 3 dingen in geweest. Volgens mij of iets meer. Dus...
3: Heb je ook iets gegeten?
5: Ja, suikerspinnet.
3: Ja. Maar weet je wat je dus ook hebt hier op de kermis? Dat is het kermisgebakje bij de carousel. Of dat het onderdeel was van de kermisrun, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat die ontzettend lekker is. Dus Jeffrey, gaan wij dadelijk daar naartoe?
0: Ja, zeker. Nee, we gaan dadelijk nog eventjes naar de carousel toe. Ik vind het heel lekker. Want er is dus een kermissnack toegevoegd aan de eredivisie hier van de kermis. Het zomergebakje van de carousel. Hier tegenover de studio van Kermis FM aan de Schouwburgring nummer 1. Gelanceerd aan het begin van de kermis. Heb je ook lekkere trek. Ja, dat is wel leuk. Noortje, ik kan het aan jou vragen. Maar eigenlijk moet ik het aan de luisteraar vragen. Welk zoet plaatje kan ik gaan draaien? Heb jij al een idee wat dat kan gaan worden, Noortje?
3: Ik hou een beetje van zoet, een beetje van zuur, maar ik hou voornamelijk van de zomer.
0: Oh, oké. Heel scherp, heel scherp. Misschien dat de luisteraars betere ideeën hebben dan Noortje. Dus download even die gratis Kermis FM app. En stuur jouw favoriete zoete plaat en dan gaan wij zo lekker een kermisgebakje eten.

0: Ja, en wat dus heel erg lekker is, hè? Want de tikkels in my tummy, it's so yummy yummy.
1: It's so yummy yummy.
0: It's so yummy yummy. Ja, ik heb nu wel zin in zo'n kermisgebakje eigenlijk.
1: Oh ja, heerlijk. Waar kan je die halen?
0: Bij de carousel hier.
1: Bij de carousel? Daar kijk ik hier op uit.
0: Nou, dat is top, hè? Oh, dan gaan we daar zo meteen eventjes naartoe, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, en we vroegen jou voor een lekker zoet plaatje. Nou, er kwamen heel veel appjes binnen. We hebben ook heel veel mensen gebeld. Vind ik ook altijd leuk, hè, om die eventjes te spreken.
1: Zeker,
0: en
1: zeker.
0: Ja, wij gooien dan alles hier in één zo'n gigantisch grote tombola. En dan trek jij, Mike, producer en ingevlogen jurylid, niet geaccordeerd, maar wel helemaal netjes. En ja, er is één plaatje uitgekomen, toch?
1: Daar is zeker één plaatje uitgekomen. Dat was eigenlijk van, ik denk, Maarten.
0: Maarten?
1: Ja, Maarten. En die heeft zijn eigen naam nog een keer gebruikt. Maar ook als een feest-dj.
0: Oh, dat is verwarrend.
1: Dat is verwarrend, hè? Dat denk ik wel. Maar het was feest-dj Maarten met Suikerspin.
2: Kermis FM. De beste.

0: plakje hier op Kermis FM. Feest DJ Maarten en Suikerspin. En nou heb ik me dus laten vertellen dat hij dus ook ergens in die lijst van de Kermis Top 013 staat. En dan kun je gewoon op stemmen, hè? Kermis FM, hey, stem.kermisfm.nl. Attentie. Ja, het is gewoon bijna 1 uur en het kermisterrein wordt weer langzaam echt helemaal wakker. De felgroene shirtjes die maken plaats voor normale mensen eigenlijk. Hè? Gewoon mensen zoals jij en ik, mensen die niet hardlopen, maar gewoon eventjes lekker rustig aan doen. Misschien thuis op de bank zitten en Kermis FM luisteren. Maar we moeten toch wel eventjes netjes afsluiten. En dat doe je dus in de 013. Want in de 013 kun je je medaille ophalen. En dan is het gewoon klaar. Dan is die kermisdruk klaar. En dan kun je lekker het terras op. Nou, en we hebben 2 toppers gehad die de hele dag aan het rennen waren. Lars Noortje, ja, jullie zijn al lekker aan het dansen.
1: Jongen, de sfeer is hier zo te gek. Ja. Het is zo aanstekelijk, al die blije mensen hier bij de kermisrun.
2: Ja, het is echt niet normaal. Ik heb ontzettend genoten. Ik ben ook ontzettend blij dat ik Lars weer een keertje zie. Want ja, wij zijn natuurlijk met z'n tweeën op verslag geweest. Maar ik heb je eigenlijk nog helemaal niet gezien. Heb jij een beetje genoten?
1: Ik heb ontzettend genoten. Ik heb alleen maar blije mensen gezien. Kinderen, jong, oud, iedereen was erbij. Ik vond het gek. Ik heb nog in de kamelenrace gestaan, vond ik ook leuk.
2: Oh ja, dat moet natuurlijk ook heel zwaar zijn geweest, hè, de kamelenrace.
1: Jij hebt hier in de journalistiek bedreven, weet je wel. Ja. De een gaat in een attractie, de ander die gaat gewoon in de kamelenrace. Ja, dat kan ook.
2: Maar ik vind dus eigenlijk wel, jij hebt het ontzettend goed gedaan, Lars. Dus bij deze vind ik, jij verdient die kermisrun medaille.
1: Ik buis even en neem de medaille in ontvangst. Nou, wat lief, Noortje. Ik vind dat jij hem ook wel verdiend hebt. Ja. En ook applaus voor alle lopers.
2: Hey, Jos! Hey, daar is mijn vriend. Hoi.

0: zeker. Mijn knieën doen zeer, mijn rug doet zeer van alle attracties, maar dat is geweldig.
1: Ben jij ook in die grote zweefarm geweest?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Vond jij het ook zo kut, net als ik?
0: Ja, ik was best misselijk daarna, dat klopt, ja.
1: Jos en ik zijn allebei misselijk geweest. Jos die gaat nog even zijn medaille halen. En dan is het alweer bijna klaar, jongens.
0: Jo, dankjewel.
2: Ja, lekker rustig. Waar heb je Lars nou gelaten, Noortje?
1: Lars is hier!
3: Ik sta hier ook, ik ben er ook. Mag ik nog één shout-out trouwens? Even voor de twee cameramensen die wij mee hebben. Die ook gewoon hebben zitten meerennen de hele tijd met de camera's van 30 kilo of zo. Dus petje af, goed gedaan.
2: Ja, prachtig. Wat de toppers. Noortje, Lars, dank jullie wel voor deze kermisrun. Ja, die kermisrun die loopt dus lekker op zijn einde. Dat is fijn. Maar blijf gewoon lekker de hele dag. En de komende 8 dagen nog naar Kermis FM luisteren. Want wij doen gewoon nog steeds live verslag vanaf de Tilburgse kermis. Dit was de kermisrun. Die is klaar. Dat is goed. Morgen, hè, dat is ook leuk. Rosse maandag. Oh, daar kijk ik ook wel naar uit.

0: Kermis FM, Antoon en hallo, hallo, de enige echte. Naast mij aangeschoven ondertussen Daan Overveld. Hallo
1: Jeffrey
0: Daan.
1: Jeffrey de Wit, Vrienda Shortel.
0: Goeiedag, hoe is het leven?
1: Lekker man, lekker. Wat een goede kermisrun gehad weer zeg.
0: Ja, maar, ja, nu al hè.
1: Ja, ik heb wel geteld 10 meter gelopen afgelopen 3 uur.
0: Ik moet zeggen, dat valt me erg tegen van je. Want het is zo'n sportieve ochtend.
1: Ik zit
0: we hebben hier 600.000% lopen geven. En jij denkt, ik kom er met een 5,5 vanaf vandaag.
1: Nee, maar dat geeft me ook energie. Ik heb de lenigheid van een 90-jarige vrouw. En de beenspieren van... daar gaan we niet eens over beginnen. maar ik heb de respect voor, weet je. Ik kan niet medaille toch even... Weet je, misschien als ik even de prullenbakken van de 13 afzoek vanavond laat. Misschien dat er een medaille ligt. Ik maak me er wel vanaf.
0: Nee,
1: ik kan me geen zorgen.
0: Nee, heel goed. Ik ga zo nog wel mijn medaille halen. Dat komt allemaal wel goed. Kermis Wem gaat gewoon door. De kermisrun is klaar nu. Weet je, de kermis staat aan. Het is feest. Kermis Wem gaat door met jou, Daan. En heb jij ook leuke mensen op pad?
1: Ja, dat betekent natuurlijk niet dat we geen energie kunnen gooien. Dat blijven we absoluut doen. Oh. Het is prikkelarme kermis komend uur. Maar we gaan alsnog heel veel energie geven. Stan, de plezierman, gaat op pad. Om even heel op je
0: Stan, de plezierman natuurlijk. Stan, de vakantieman.
1: Die kent we niet, want hij heeft plezier. En het is een man. En die gaat lekker kijken waar je het meeste plezier kan halen op de Tilburgse kermis.
0: Nou, ik moet zeggen, als ik zo een beetje om me heen kijk waar je heel veel plezier kunt halen. Een funhouse.
1: Een funhouse.
0: Een funhouse. Is dat een idee?
1: We zouden ermee kunnen beginnen.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Daan. Doei. Yo.
1: Hoi, hoi.
2: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij

0: VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
2: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
3: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
4: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
3: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
7: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
9: FM. Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
10: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions. Jouw drukwerk, onze zorg.
11: Attention!
12: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
13: Kermis FM.
14: Goedemiddag, 1 uur geweest. De kermisrun zit erop, maar we gaan gewoon lekker energie doorknallen op Kermis FM met zometeen muziek van Jan Smit. En natuurlijk het nieuws, dat krijg je vanuit Factorium. Hier is Jorian de Leeuw.
15: Goedemiddags. De halftime show is ingekort.
13: Kermis FM nieuws.
15: De halftime show tijdens de finale van het WK voetbal zorgt voor discussie. Spelers en trainers vrezen dat de langere rust het wedstrijdritme verstoort en de kans op blessures vergroot. Toch zien anderen ook voordelen. De teams krijgen extra tijd om te herstellen en tactische aanpassingen te bespreken. De FIFA wil met de show een groot publiek aanspreken, maar heeft na kritiek besloten de rust niet veel langer te maken. Je kan er niet omheen op de kermis. Ras-echte volksmuziek. Maar het valt bij steeds meer mensen ook in de smaak. Je ziet het bij hits als Voele Zomernachten van Rutger van Barneveld, die gisteren nog bij ons in de studio was. Radio-DJ Emily Sleven van NPO-sterren NL merkt dat het sentiment rondom volksmuziek compleet gekanteld is. In het verleden zeiden mensen vaak tegen haar: wanneer ga je een keer voor een echte radiostation werken? Inmiddels ontdekken steeds meer mensen dat de muziek helemaal niet zo gek is. Al 7 generaties maakt de familie van Frank ambachtelijke boeren kaas. Wat ooit begon met een melkschuit is uitgegroeid tot een moderne kaasmakerij, zonder de traditionele werkwijze uit het oog te verliezen. De kaas wordt nog altijd op de boerderij gemaakt met melk van eigen koeien. Volgens de familie draait het om vakmanschap, kwaliteit en liefde voor het product. Zo blijft de eeuwenoude familietraditie springlevend, terwijl het bedrijf klaar is voor de toekomst. En terwijl de meeste vierdaagse lopers nog aan het slapen zijn, is Mark van der Veen al volop aan het werk. Midden in de nacht zorgt hij ervoor dat de duizenden wandelaars veilig en goed voorbereid zijn aan hun etappe. Hij coördineert de opbouw, verkeersmaatregelen en de inzet van de vrijwilligers, zodat alles op rolletjes loopt voordat de eerste deelnemers vertrekken. Dankzij de inzet van Mark en zijn team kan de Nijmeegse Vierdaagse iedere dag soepel van start gaan, nog voordat de zon opgaat. Ja, dan nog even het weer. Het is heerlijk weer om naar de Tilburgse kermis te gaan. De zon laat zich regelmatig zien met zo'n 24 graden. Is het perfect terras- en attractieweer. Het drijft af en toe een wolkje voorbij, maar die is waarschijnlijk op zoek naar een suikerspin. De kans op regen blijft klein, dus de poncho kan je in je tas laten. Smeer je wel goed in en drink voldoende. En dan nog even de situatie op de weg. Er zijn op het moment geen files en er is nog genoeg ruimte om te parkeren. Weet wel, Knechtel is bijna vol, dus ik zou daar niet heen gaan. En de parkeergarage bij Tivoli begint ook al aardig vol te raken. Dus als je ergens anders heen kan, raad ik dat aan. En ook nog goed om te weten, er staan nog best wel wat files bij attracties. Maar ook bij 013 staat er inmiddels een attractie voor het ophalen van de medailles. Nou, wil je nou meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download onze gratis app. Dankjewel!
5: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Daan Overveld.
13: Hey, goedemiddag.

0: hit op kermis FM. Hij stelt nooit teleur. Samen hoorde je. Dus, waar waren we gebleven? De kermisrun zit erop. Kermis FM gaat gewoon nog door. 8 dagen sowieso te gaan. 1 uur geweest. Mijn naam is Daan. Goedemiddag. Misschien herken je me nog van vorig jaar. 1 garantie krijg je van mij. Geen memes en geen techno in dit uur. Wat er allemaal wel gaat gebeuren, leg ik je zo meteen gewoon uit. Heleboel gebeurt ook al de afgelopen 24 uur. Misschien was je daar vannacht nog wel bij. De nachtkermis, Dida Dialect Show. Wat een feest was dat, hè? Al moesten ze wel eventjes een akkefietje uit de weg ruimen.
1: Waarom? Het is gewoon patat. Waarom? Nee, maar we hebben het. Ik snap het niet.
2: Een frietje met, dat klinkt toch niet?
1: Ik snap het niet. Ik weet het gewoon niet.
2: Nou snap je sowieso vrij weinig.
1: Ja, dat zou het wel zo zijn.
0: Nou, ik ga even 1 ding voor je duidelijk stellen. Je hoort het misschien al aan het gebrek aan de zachte G. Het is patat, alstublieft. Dank u wel. Klachten mogen via de Kermis FM app. Vanochtend ook een drukke bedoeling. Jeffrey de Wit net met Lars en Noortje op pad. De kermisrun, daar werd een hoop gerend. Natuurlijk ook een hoop gejuicht. Dat moet ook gebeuren.
3: Het hard te juichen ook om ze aan te moedigen. Ik luister even mee hoe dat gaat.
4: Oeh, Jorkie naar binnen. Oeh. Zet hem op. Heel de tent juicht voor jullie, hè?
3: Ja.
0: En een ongelooflijk groot feest hier door de straten van Tilburg. En de medailles die kun je ophalen in de lange, lange rij voor 013 hier in de buurt van het stadcentrum. Natuurlijk ook genoeg om nog naar uit te kijken. De komende 2 uur gaan we een hoop lol trappen en ook daarna op Kermis FM. Vanavond een groot moment. Elger van der Wel die de studio dan betreedt met de valse start. De aftrap voor de roze maandag. Ik heb even aan Elger gevraagd wat hij hiervan vindt. Stuur hem maar door naar zijn woordvoerder.

Dan kun je er vast een beetje aan wennen. Dan zit het vast in je systeem voor vanavond. Celine Dion, hij komt natuurlijk gewoon terug op deze prachtige zender. Fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we kennis maken met Stan de Plezierman. Ik neem jou, de luisteraar van Kermis, hem natuurlijk heel serieus. Maar ik speel ook graag met je voeten. Zoveel mogelijk FOMO bezorgen. Dat is het doel dat ik vandaag voor je heb. En Stan de Plezierman, hij maakt plezier, is een man. Gaat je er alles over vertellen. Waar op de kermis kun je de meeste lol beleven? Hoor je zometeen naar muziek van Face DJ Maarten en Harry Styles.

Zou het een liedje gemaakt zijn voor Kermis FM? Deze van Face DJ Maarten, 18 jaar. Want ja, wij zijn natuurlijk 18 jaar nu, hè? Wat mogen we dan allemaal wel niet doen met deze zender, joh? Stan de Plezierman is nog altijd onderweg naar zijn favoriete attractie. We komen zo meteen bij hem terug na de nieuwe...

0: grote hitmachines van het moment. Somber en Homewrecker op Kermis FM. Hebben we gehad, hebben we gedaan. De kermis is onderweg. Standaard Plezierman loopt nog altijd onderweg. Er is iemand die aan de telefoon hangt die ook een heleboel plezier aan het maken is. Stan, ik zeg goedemiddag. Ik hoor voorlopig nog even niemand. Ja, daar zit je. Kijk eens. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Misschien moet je gewoon maar even zelf uitleggen waarom je belt. Ik kan wat dingen in gaan vullen, maar ik laat het lekker aan jou in dit geval.
1: Nou ja, ik hoorde jou volgens mij net iets over de valse start voor de Roze Maandag.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik dacht gelijk aan een liedje, want ik kan morgen helaas niet tot de Tilburgse kermis komen.
0: Hé, Getver.
1: Ja, ik moet werken.
0: Ja, ja, maar dan is kermis rum lekker, hè? Want dan krijg je toch nog een beetje mee.
1: Ja, daarom. Ik val op mannen.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: En ik heb elk jaar een relatie met mijn vriend Pascal. En we houden allebei van Nederlandstalige muziek. Dus ik dacht van, ik ga een plaatje aanvragen. En dat is André Hazes met Een Beetje Verliefd.
0: En dat doe je dan speciaal voor je vriend die je 11 jaar hebt?
1: Die ik 11 jaar heb, ja. Want ik ben niet een heel klein beetje verliefd, maar ben heel erg verliefd. Dus.
0: Eigenlijk is het nummer gewoon nog een understatement op zich.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ik ga hem nu voor je draaien. Heel veel geluk samen.
1: Dankjewel.

0: is een soort droomkoppel aan zich, hè? 11 jaar samen. Antoine en Pascal. Speciaal voor hen gedraaid. André Hazes. En een beetje verliefd. Op kermiswim daarvoor dus ook nog Somber en Homewrecker. Hebben er even moeten wachten. Gelukkig is het dan eindelijk zover, want Stan de Plezierman is gevonden, gelokaliseerd. Voorzien van microfoon. En dat betekent dat ik op dit punt waarschijnlijk wel contact met hem ga leggen. Stan de Plezierman, ik roep u.
1: Ja, hallo, Daan.
0: Ja, wat goed dat je er bent, man. Hoe gaat ie, weet je?
1: Goedemiddag.
0: Loop je een beetje lekker?
1: Ja, zeker. Ik loop wel lekker, maar een beetje opstartproblemen, maar dat maakt even niet uit.
0: Ah, joh, dat maakt toch helemaal niks uit.
1: Dus,
0: maar je bent Stan de Plezierman en opstartproblemen zijn altijd leuk.
1: Exact, daarom. Altijd moet je leuke dingen van andere dingen inzien, zou ik maar zeggen.
0: Ik hou van deze instelling. Waar sta je op dit moment?
1: Ik sta op dit moment bij de kopjes in de buurt.
0: Bij de koekjes?
1: Weet je wel, die draaien...
0: De kopjes, ja precies. Waar je de thee elke ochtend uit drinkt.
1: Ja, eigenlijk gewoon waar je de thee uit drinkt iedere dag. Die kopjes sta ik dus daarnaast.
0: Ik heb het net al een klein beetje gehad over jouw rol als Stan de Plezierman. Maar het idee is dus dat we gaan uitzoeken waar je op de kermis objectief gezien het meeste plezier haalt. Hè? En jij bent natuurlijk Mr. Plezier, want je hebt plezier, je bent de man. Wat ga jij dan doen? Zeker. Gaan we nu bijvoorbeeld naar jouw eigen favoriete attractie eerst? Dan gaan we kijken hoe dat eruit ziet. Wat kunnen we van jou verwachten het komende uur?
1: Nou, het komende uur kun je vooral verwachten dat we even naar de locatie gaan waar ik dan een favoriete attractie heb staan. Zoals onder andere dan zometeen dan de breakdance. Waar ik dan alvast mensen ga zoeken voor het komende uur. Waar ik dan op verdere locaties nog kan gaan lopen om andere attracties te zoeken. Waar die persoon dan heel erg veel plezier uithaalt uit een attractie.
0: Lekker, lekker. Even filosofisch om af te ronden. Zometeen gaan we hier nog heel uitgebreid spreken. Stan, wat betekent plezier voor jou?
1: Zeker. Voor mij? Nou, best wel veel schrik maken, zal ik eigenlijk maar zeggen. Dus gewoon echt lachen, blij, ja, echt van alles. Gewoon echt leuk, waar je plezier uit kan halen. Gewoon de gezonde spanning ook.
0: Zullen we plezier even oproepen met z'n allen? Niels van de Productie kan dat misschien ook doen. Heb jij plezier, Niels?
2: Ja, meer dan.
0: Yes, hebben we plezier?
3: Hey!
0: Hebben we met z'n allen plezier? Yeah. Stan, heb jij plezier? Lekker, man. Heel goed. Blijf er lekker bij, want we gaan je zo meteen nog uitgebreid spreken hier.

0: En wat goed dat hij terecht is, hè. Stan de Plezierman eindelijk op pad. Ik heb me laten vertellen dat hij onderweg is naar de breakdance. Als je daar toevallig in de buurt bent en je loopt op het kermislint, zeg even hallo tegen hem. En ga een beetje lol maken, want dat is wat we komend anderhalf uur gaan proberen te doen op Kermis FM. Beetje lol trappen, dat hebben we allemaal. Mag ik nog eventjes een klein beetje lol in de studio? Dan is er natuurlijk ook het weer. Vanmiddag blijft het droog, al trekken er wel flink wat stapelwolken over, met temperaturen tussen de 17 en 23 graden. Is heerlijk weer om een rondje over de kermis te maken. Hou wel rekening met een stevige noordwestenwind. Op de A59 dan, verkeersinformatie, zijn ze bezig met werkzaamheden bij knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Flitser gespot op de A59 bij knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Ook bij hectometerpaal 111.8. Wil je parkeren met de auto? De parkeergarage Knechtel, die raakt aardig vol. Nog plek genoeg gelukkig op de andere locaties, dus pak je kans en kom naar de kermis. Dan is hier de nieuwsupdate van 1:30 met Jorian de Leeuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daan. Ik weet niet wat meer afzien is, hardlopen of een ritje in de Affinity. Je hoort natuurlijk dat er een run aan het einde komt. Ja, snap je?
0: Nee. Heel slim.
1: Ja, heel slim. Ja, maar het is... Je bent aan het rennen en ik hoop natuurlijk wel dat er een einde aan komt. Ja, Infinity, ja.
0: Ik werd net zelf hier wel volledig afgepeigerd door Jeffrey dat ik 10 meter heb gelopen. Hoeveel meters heb jij gemaakt vandaag?
1: Van hier naar de studio en weer terug 2 keer. Dus wel, ja, wat zou dat zijn? 5 à 10 meter?
0: 20 meter. Applaus. Ja. Keurig. Netjes. Keurig.
1: Dat is al meer dan een gemiddelde dag voor mij. Dus ik ben al best wel trots op mezelf.
0: Je kan trots op jezelf zijn, Jorian.
1: Maar de run komt natuurlijk aan het einde. Maar hoe het voor een deelnemer klonk, dat hoor je nu.
2: Ik was niet helemaal okselfris uit bed gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Maar vanaf het moment dat ik die startlijn overging, voelde ik zoveel energie van iedereen.
1: Ja, en over dat rennen, daar komt een einde aan. Mocht je nog onderweg zijn, weet dat je nog een half uurtje hebt. Ja, een primeur op deze zondag. Shred or Shrink. Ja, dat past wel bij de zondag. Je kan namelijk lopen over het water aan de Piershaven. De skatebaan in het water vind je ter hoogte van de Biergarten Albatros. Het is gratis toegankelijk vanaf 2 uur.
0: Lopen over water, Jezus, is het you?
1: Ja, zou je kunnen zeggen, en daarover gesproken. Tilburgse kerken willen op Roze Maandag een signaal afgeven. Op Roze Maandag wordt om 11:30 een roze viering in de Opstandingskerk georganiseerd. Pastoriaal werker Wouter Derks maakt deel uit van de organisatie. Hij zegt dat er ruimte is voor andere kerken om aan te sluiten. Derks zegt ook, mijn droom is om met alle kerken van Tilburg tegen iedereen te kunnen zeggen, je bent welkom.
0: Wat lief. Man naar mijn hart. Over man naar mijn hart gesproken, Jorian, dankjewel. En tot zo meteen.
3: Attention! Daan Overveld.
0: Hi, hi. Stan de Plezierman is op pad. Je kan hem spotten op het kermislint. Zometeen te vinden bij de breakdancer. En dan gaan we even vaststellen wat plezier nou is.

0: Hij heeft het nooit niet goed gedaan, deze van Guus Meeuwis. Het dondert en het bliksemt op Kermis FM.
1: Kermis FM. De Kermis Top 013.
0: Welke kermishit krijg jij met geen mogelijkheid meer uit je hoofd? Is het toevallig deze?
2: In alle dorpen, alle steden lijkt het wel een wildernis. Ben hier om te entertainen, dus je weet hoe laat het is.
0: Gisteren nog in de studio, Monique Smit, niet naar huis. Heb je daar misschien op gestemd? Misschien wel op deze?

0: Misschien wel op Flemming, Mart Hoogkamer, 100%. Zou ook heel goed kunnen dat je daarop hebt gestemd. Bij Kermis WM zoeken we dit jaar de kermishit van 2026 in de Kermis Top 013. De hitlijst met de 13 beste kermishits gekozen door jou. Jij bepaalt welke nummers er in de lijst komen. Je mag elke dag opnieuw stemmen. Ga naar onze website, stem op jouw 3 favoriete kermishits. Dan maak je ook nog eens kans op concertkaartjes bij Poppodium 013. Vandaag geven we kaarten weg voor Flemming. Op 6 oktober 2026 is dat. Hou hem vrij in je agenda. Dus heb jij zo'n nummer waarvan je denkt, ja, dat is echt de kermishit. Vul je top 3 in op onze website. Wie weet, bel je vanmiddag terug voor de kaarten. En dan ga je naar Flemming.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: En geloof mij, daar wil je bij zijn.

0: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight op de grote toeter Kermis FM. Even kijken hoe het bij Stan de Plezierman is. Hij staat inmiddels bij de breakdance. Ik heb dat ook al 25.000 keer geroepen hier op de radio. Moet jij de fans al van je afslaan, Stan?
1: Nou ja, eigenlijk wel, onder andere. Want ik heb heel veel mensen proberen te vragen en ik heb er één iemand kunnen vinden, gelukkig dus. Dat is wel gelukt, ik heb iemand kunnen vinden, dus.
0: Uitstekend, Stan. De breakdance, dat is ook jouw favoriete attractie. Vertel eens hoe dat zit.
1: Ja, zeker. Ik vind de breakdance echt een hele mooie attractie. Vooral met hoe je er dan erbij staat, weet je wel. Met die karretjes waar je in kan gaan zitten. En dan gaat het zo helemaal hard rond, helemaal rond, helemaal rond. En dan gaat het daarna opeens weer heel zachtjes en daarna weer hard. Dus het is vooral wel een hele attractie waar je dan heel veel plezier uit kan halen. En ook vooral gewoon ja, die vibe, weet je wel, die in de attractie zit. Is zo superleuk.
0: Je vindt het gewoon fijn dat het een cot unit is, denk ik.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, snap ik. Je hebt ook iemand naast je staan. Wat heeft die erover te zeggen?
1: Ja, wat vind jij van een breakdance?
2: Ja, ik vind het wel heel leuk. Het gaat ook heel hard, want ja, hoe harder, hoe beter. Ja, en het is ook heel leuk, want de lichten en zo zijn ook heel mooi.
1: Ja, vooral de effecten erbij, denk ik dat het wel leuk is natuurlijk ook, hè, daaromheen, om de attractie zelf.
2: Ja, dus, ik vind dat eigenlijk altijd heel wel mooi.
1: Ja, zo het hele plaatje, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja. En wat is je naam ook alweer?
2: Mijn naam is Ben Lee.
1: Ben Lee, oké. Okay,
0: hallo,
1: goed.
0: Ben Lee. Dus je... Ja, nee, ik zeg gewoon even hallo. Ga lekker. Je doet het hartstikke goed, Stan. Ga je gang.
1: Sorry?
0: Je doet het hartstikke goed. Ga je gang. Ga lekker met Ben Lee praten.
1: Toppie, dankjewel.
0: Joejoe.
1: Ja, nou, hoe is je dag verder eigenlijk?
2: Ja, het is wel heel leuk. Het is ook lekker weertje vandaag. Dus ja, het is wel... Ja,
1: eigenlijk gewoon vooral lekker weer om daarop uit te gaan, zou ik maar zeggen.
2: Ja, dat wel, ja.
1: En ben je al heel lang op de kermis vandaag? Of,
2: Nee, ik ben er pas net.
1: Ben je er pas net? En nog verder plannen om met attracties te gaan of zo?
2: Misschien nog een keer in de bank.
1: Ja, maar dan zei je net tegen mij, dat je de bank heel erg leuk vindt. Dat je er heel veel plezier uit haalt.
2: Ja, ik vind dat wel altijd heel leuk. Het is ook, denk ik, de eerste attractie waar ik echt... harde attractie waar ik echt in ben geweest.
0: Kun je een beetje actie erbij natuurlijk ook. Stan, ja. Kun je eens vragen of dat dan zijn favoriete attractie is?
1: Is de bank je favoriete attractie?
2: Ja, dat wel. Maar ik vind ook de breakdance ook wel erg leuk.
1: Breakdance, waar we nou dan ook bij staan op dit moment. We staan nou dus voor de breakdance nog steeds. Voor de mensen die luisteren naar Kermis FM... En we zijn dus eigenlijk gewoon voor de breakdance er even een praatje aan maken. En zometeen ga je naar de bank toe, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: En hey, Stan, is het nu geen leuke idee om dan eventjes mee te lopen? Want jij bent Stan de Plezierman, dus jij moet uitzoeken waar mensen hun plezier van halen. Kunnen jullie niet even samen richting de banken lopen en dan kijken waar Ben Lee precies het plezier uithaalt dat hij hier nu al zo leuk beschrijft?
1: Jazeker, we kunnen wel even naar de bank toe lopen. Wil je mee aan de bank toe lopen eventjes nog? Helemaal goed, gaan we dat even doen.
0: Gaan jullie dat eens doen? Gaan we gewoon kijken of misschien het ultieme kermisplezier bij de banken te halen is. Stan, je bent ontzettend lekker bezig. Kun je trots op zijn?

0: Je hebt kermis Wem te pakken met Alice DJ en Better Off Alone. Wie dat sowieso niet is, wel bekend intussen. Stander Plezierman, jij hebt je volgens mij samen met Ben Lee bij de banken gemeld, hè?
1: Zeker weten.

0: eromheen is ook lekker fantastisch. Lekker zonnetje aan de hemel. Dus het is allemaal lekker, ja, lekker sfeertje.
1: Voor de duidelijkheid, de bank, dat is die attractie waarbij je een soort muur hebt met dan een bank erop. En die draait dan op een die roteert op een gekke manier. Je wordt een soort van naar boven en naar beneden geslingerd en opzij. Maar ja, je zit wel vast. Hoe denk jij dat jij dat zou vinden, Stan?
0: Nou, ik vind het wel een hele enge attractie als ik voor mezelf mag spreken. Want het is sowieso ook wel een beetje een wilde attractie, wat je ook al een beetje omschrijft. Hij gaat van links naar rechts, helemaal omhoog.
1: God,
0: dat is wel even een dingetje, denk ik.
1: Ja, precies. Nee, dat snap ik.
0: Dat inderdaad, ja.
1: Zou je het zelf ook doen?
0: Ik zou het zelf wel durven, maar niet echt mijn favoriete attractie, maar...
1: Eigenlijk moet jij, om Stan de Plezierman te zijn, nog even verder kijken naar de attractie die mensen het allermeest gelukkig maakt.
0: Eigenlijk wel.
1: Dan gaan we dat toch gewoon nog even doen. Blijf er lekker bij. We gaan zo meteen met je verder, Stan. Dan gaan we zoeken naar die attractie. Dankjewel voor nu.
0: Yes.

0: groot hit uit 1996 van Faithless, Baby Rexha maakte er een geweldige bewerking van New Religion op Kermis FM. Zometeen natuurlijk meer standen plezier, man. Muziek komt eraan van Sven Versteeg en Likke Pep, Gordo en Renier Zonneveld ook. En we gaan eens raden of wij weten hoe jouw attractie heet.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: De moeite waard, dus blijf er alsjeblieft bij.
2: Kermis FM. Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
0: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
3: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je

0: voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
2: Jaden, hoe werkt die camera?
1: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
3: Alles is mogelijk.
1: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
3: Launchmedia.nl.
1: Launched Media,
3: jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
4: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. We zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
5: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os, de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
6: Kermis FM.
7: 2 uur geweest, mijn naam is Daan Overveld en mijn doel is om jou zoveel mogelijk FOMO van de Tilburgse kermis te bezorgen. En dan gaan we gewoon nog een uurtje mee door samen met Stan de Plezierman. Eerst praat Jorian de Leeuw hierbij over het laatste nieuws.
8: Goedemiddag, shit happens.
6: Kermis FM nieuws.
8: Onder de bewoners in een flat van Kerkrade konden urenlang geen gebruik maken van een toilet. Door een storing in het vacuümsysteem werd urine en ontlasting niet weggezogen. Hierdoor konden wc's niet meer veilig worden gebruikt. Monteurs werken al urenlang aan een oplossing, terwijl bewoners worden gevraagd hun toilet tijdelijk niet door te spoelen. Uiteindelijk is het probleem rond het middaguur opgelost. Bewoners konden na 4 uur weer naar het kleine huisje. Nieuws over Walibi. En dan heb ik het niet over het pretpark, maar over een kleine kangoeroe die is ontsnapt. Dat meldt de politie van Noord-Holland. Ze zijn op zoek naar zowel de kangoeroe als de eigenaar. Er wordt gewaarschuwd dat de kangoeroe niet zelf te vangen, maar om 112 te bellen. En een bijzondere mijlpaal in Rotterdam. Boekhandel van Rietschoten bestaat namelijk 100 jaar. De familiezaak is al 4 generaties in handen van dezelfde familie en is veel meer dan een plek om boeken te kopen. Voor veel buurtbewoners voelt de winkel als een huiskamer waar mensen binnenlopen voor een praatje, advies of gewoon voor de gezelligheid. Zelfs mensen die niet kunnen lezen komen er graag. Juist voor het persoonlijke contact maakt de boekhandel na een eeuw nog altijd springlevend. En ondanks dat er een verbod is voor vrachtverkeer bij de Merwedebrug in Gorkum, rijden er alsnog vrachtwagens over de wegen. Uit onderzoek is gebleken dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Door de hoge druk kunnen stalen platen gaan vervormen, wat gevolgen kan hebben op de stabiliteit en de veiligheid van de brug. Chauffeurs riskeren wel een boete, zegt de politie tegen het ANP. Ja, het is buiten heerlijk kermisweer in Tilburg. De zon schijnt regelmatig. Met zo'n 24 graden is het perfect om naar de kermis te komen. Af en toe trekt er wel een wolkje voorbij, maar de kans op regen blijft toch wel... Vergeet niet genoeg water te drinken. Smeer je goed in en geniet van alle attracties, muziek en gezelligheid. Ja, nog even naar de weg. Doorkachelen is gegarandeerd, maar parkeren wordt wel een beetje een dingetje. Knechtel is vol, dus wegwezen daaro. En op andere parkeerplaatsen is wel nog genoeg ruimte. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app.
7: Wij kan geloof door, dankjewel Jorian.
6: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Daan Overveld.
7: Let's go!

0: je na de kermisrun, ja, dan moet je eigenlijk nog zo'n cooling down doen, hè? Moet je rustig doen, een beetje de spiertjes loskrijgen, ervoor zorgen dat je niet verzuurt. En vooral geen blessures oploopt. De Out Here Brothers doen een uitstekende poging. Don't stop, wiggle, wiggle. Ja, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
1: Hoi, met Damien.
0: Damien, goedemiddag, zeg het eens.
1: Ik wilde graag Blackhead afhoren.
0: Nou, dat is to the point. Zullen we dat gewoon doen dan?
1: Ja, ja.
0: Heb je nog een reden?
1: Het is gewoon een leuk nummer.
0: Ja, zo simpel kan het leven soms zijn, hè?
1: Ja.
0: Heel goed, Damien. Ga ervan genieten. Hier is hij voor je. Dankjewel. Fijne dag nog.
1: Ja, fijne dag nog.

0: soms mag het ook wat steviger op kermis en wem. En daar zijn Gordo en Reinier Zonnevan natuurlijk uitstekend voor. Geschikt Loco Loco daarvoor nog op aanvraag van Damien. Dat is gezellig. Vanuit de kermis en wem met Blikkendag kun je zelf ook droppen je eigen verzoekjes via de kermis en wem app. Mocht je daar iets formelers mee willen doen, raad ik je toch aan om even naar kermisfm.nl/stem te gaan. Want dan kun je elke dag opnieuw ook weer stemmen op de kermis top 013. Ja, dat is toch wat makkelijker, weet je. Dan houden we die lijst bij. Dan kunnen we de liedjes voor je uitkiezen. En aan het einde, op de laatste zondag tussen 8 en 9, hoor je Arno LeBlanc die ze stuk voor je aftrekt. Standaard plezier, man. Niet schrik. Ik ben er. Hi.
1: Hi,
0: hi. Voordat we beginnen wil ik eerst even tegen je zeggen, die kermis webmap die staat wagenwijd open en mensen vinden dat je het super leuk doet. En ik vind dat ook.
1: Vanaf 8 jaar mag je alleen. Dat is heel fijn om te horen.
0: Weet je, kijk, het kan hartstikke spannend zijn om verslag te doen en niet iedereen voelt zich daar meteen even comfortabel bij, maar ik vind dat je het fantastisch oppakt. Je spreekt mensen heel makkelijk aan. Steek die in de zak. We zijn heel blij met je, Stan.
1: Heel fijn, dankjewel. Superleuk.
0: Alright, orde van de dag. Waar sta je en wie heb je naast je in dat prachtige groene Barcelona-shirt?
1: Nou, ik sta hier bij het spookhuis op de, ja, tegenover een café volgens mij. En ik hoor alvast een deur open gaan volgens mij.
0: Achter je vliegt een spookweg.
2: Ik heet Igor. Mijn naam is Igor.
1: Ja, ik hoorde er een spookweg vliegt inderdaad. Ja. Het spookt hier heel erg goed. Jij heet Igor, hè?
2: Ja.
1: Wat vind jij een hele fijne attractie om in te gaan?
2: Ik denk wel botsauto's, maar ja, ik kan nog kijken.
1: Botsauto's vind jij leuk. En je staat hier bij het spookhuis. Wat vind jij van het spookhuis eigenlijk?
2: Ik vind dat helemaal niet eng, maar ik wil wel erin gaan. Want ja, ik vind het wel leuk.
1: Wel leuk, maar ook wel een beetje eng, denk ik, of niet?
2: Gewoon een beetje spanning te hebben of zo.
1: Een beetje spanning om te zoeken op de kermis kun je het beste bij het spookhuis zijn natuurlijk. Bij het spookhuis staat dus Iga. Ga je er zo meteen in, of niet?
2: Sorry?
1: Ga je er zo meteen in?
2: Ja, tuurlijk.
1: Zullen we zo meteen misschien even naar de botsauto's lopen misschien?
2: Ja, dat doe ik natuurlijk.
1: Dan wachten we zo meteen even op jou dat je zo meteen ready bent om mee naar de botsauto's te gaan, zal ik maar zeggen.
0: Heb je dat gewoon zo voor elkaar gekregen, Stan?
1: Ja, dat hij mee wil gaan naar de botsauto's.
0: Nou, dat is fantastisch geregeld, toch?
1: Ja, zeker.
0: Heb je goed voor elkaar gekregen. Gaan jullie naar de botsauto's? Kom maar zo nog even één keer bij je terug, oké?
1: Helemaal goed.
0: Perfect, dankjewel. Even één nagekomen melding overigens.
3: Ja, dat klopt. Loop je tussen de Paleisring en het Stadhuisplein, dan kom je tussen de Churroskraam en de Jumper een spook tegen. Haal niet in, blijf rechts lopen en probeer het spook met lichtsignalen terug het spookhuis in te jagen. Ik herhaal, loop je tussen de Paleisring en het Stadhuisplein, dan kom je tussen de Churroskraam en de Jumper een spook tegen.

0: Mike Versteeg, hartslag van je heup op kermis FM. Ik kreeg net de klantenservice van de IT aan de lijn. De hartslag van mijn heupen is -3. Dus mocht je meekijken via kermisfm.nl/live en je ziet mij dansen, wees gewaarschuwd bij deze. Dat is even de winstwaarschuwing. We gaan nog even een laatste keer schakelen naar de man die we inmiddels hebben leren kennen als de grote man als het gaat om plezier, lol, vertier op deze kermis. Hij heeft het inmiddels allemaal gezien, met iedereen gesproken. Mag ik nog één keer, dames en heren, een heel hartelijk applaus voor Stan, de plezierman.
1: Ja!
0: Jij hebt je post opgenomen bij iets dat lijkt op een soort van schimmelende zeester, maar misschien dat jij beter uitgelegd hoe het heet.
1: Ja, ik sta volgens mij, als ik het goed begrijp, sta ik bij de olifantjes daarvoor.
0: Oh ja, nu zie ik het. Kijk, ja, het is zo'n een soort Stef Stuntpiloot is het dan, hè? Dat ze zo omhoog en omlaag gaan.
1: Zoiets, ja. Ja, het is vooral een hele leuke attractie om even lekker rustig aan te doen, denk ik dan maar.
0: Precies, nou, dat is ook vertier, hè? Want na al die drukte moet je af en toe ook gewoon even de rust terugpakken. Stan, je hebt nu ruim een uurtje over het kermislint gelopen. Je hebt met wat mensen gesproken. Denk jij dat je me nu al wat duidelijker kan vertellen waar je de grootste lol beleeft op de kermis?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd, als ik het goed mag omschrijven, is het waarschijnlijk wel de breakdance. Want daar kun je gewoon heel veel gezelligheid uit halen. Je kunt gewoon lekker heen en weer zwieren in die bakjes, in die autootjes, weet je wel. Het is vooral eigenlijk gewoon een hele leuke attractie om toch een beetje sfeer te beleven van de kermis.
0: Zo is het maar net. Dus eigenlijk heb jij gewoon een hele goede smaak. Want jij zegt dat dat ook jouw favoriete attractie is.
1: Precies, inderdaad.
0: En zo
1: vooral
0: is het maar net.
1: Het spookhuis beschouw ik iets minder als een hele leuke attractie. Omdat het vooral ook een beetje spannend is voor de meeste mensen.
0: Ja, het ingewikkelde van plezier is dat sommige mensen natuurlijk uit hele enge dingen ook plezier kunnen halen. Dus een spookhuis kan leuk zijn omdat je de adrenaline kick krijgt. Of omdat je heel hard weg moet rennen. Het is gek eigenlijk hoe plezier werkt als je erover nadenkt. Wat vind jij daarvan? Jij bent de expert.
1: Nou, ik vind dat je vooral gewoon een beetje moet kijken naar hoeveel plezier je eruit haalt. Dus vooral eigenlijk gewoon het gezellige ervan, het leuke ervan. Dus ik denk eigenlijk wel gewoon, als je het goed eigenlijk omschrijft, dat het dan heel erg goed is, omdat je de adrenaline van krijgt, dat je daar dan een beetje plezier van kan krijgen, weet je wel.
0: Mooie conclusie. Ik heb even nagedacht, Stan, omdat jij zo ingelezen bent op dit onderwerp, wat mijn favoriete attractie is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt uitkwam. Want ik ben aan de ene kant niet zo'n deurval. Dus een echte zo'n looping of zo'n slingshot, dat vind ik allemaal niet echt iets voor mij. Ik kwam op de octopus uit. Dat zit er een beetje tussenin. Het is niet te wild.
1: Serieus?
0: Je hebt nog een soort weet niet met me eens.
1: Jawel, maar ik vind het een leuk iets. Zodat je dat vindt. Een beetje rustige attractie.
0: Nee. Ik bedoel, het zit er tussenin.
1: Beetje anders dan andere mensen.
0: Nee, precies. Maar als je tussenin wordt afgeschoten in zo'n slingshot, dan zit er tussenin. Maar dat zou ik nooit
1: doen.
0: Ik zag het toevallig net even. Kermiswim.nl/live. Zie je alles wat er hier op het kermislint gebeurt. Zie ik het toevallig gebeuren. En ik merk dat mijn bloeddruk gewoon al stijgt naar 200. Dus ik vind heel knap hoe bepaalde mensen dat kunnen doen. Jij bent volgens mij ook al een durval. Ik heb er ontzettend veel bewondering voor.
1: Zeker.
0: En wat dat betreft, weet je, de draaimolen is ook altijd leuk.
1: Ook sowieso, ja. Hij heeft toch ook wel iets, weet je wel. Het heeft wel iets, de draaimolen.
0: Mag ik een heel hartelijk applaus in de studio en natuurlijk iedereen die naar Kermis FM luistert voor Stander Plezier. Hey, ga lekker 1000 keer in de breakdance. Van mij mag je, man. Je hebt het uitstekend gedaan.
1: Helemaal goed.
0: Dank je wel voor je bijdrage.

0: Robert Pater, Gina hoorde je op... dat is de verkeerde. Gina hoorde je op Kermis FM. Waar we zo meteen een heel spannend spelletje gaan spelen... heeft iets te maken met wat we net hebben gedaan. Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie het... hoe precies werkt, hoor je binnen nu in een paar minuutjes. Eerst het Kermis FM weer. Het is vandaag prima uit te houden. Het blijft droog. Al zie je af en toe wat stapelwolken voorbij komen. Met 17 tot 23 graden is het heerlijk om over de kermis te struinen. Dus ja, kom vooral. Eén ding merk je wel trouwens. Er staat een stevige noordwestenwind. Dus hou die suikerspin goed vast. Verkeersinformatie dan. Geen files hier en daar. Dus plankon. Maar er wordt wel gewerkt aan de weg op de A59. Daar zijn ze namelijk bezig met de werkzaamheden... bij knooppunt Zonzeel en Den Bosch. Moet je de auto kwijt, de parkeergarages Tivoli en Knechtel... zijn mokertje druk, dus dat wordt spannend. 14:30 precies, hier zijn de nieuwsupdates met de leeuw. Oh, dat... Ik heb volgens mij de verkeerde leeuw te pakken.
1: Wat flauw dit, jongen.
0: Is deze hier? Ja, hier heb ik over nagedacht. Ik ben wakker geworden met dit idee en we hebben het uitgevoerd.
1: Ja, ik zou nog even voor je doen. Dit is Jorian de Leeuw met het nieuws van...
0: 14:30.
1: Goedemiddag. Niet alles van de Tilburgse kermis. Wat de Tilburgse kermis bijzonder maakt, staat op de plattegrond. Neem bijvoorbeeld nou een straat waar mensen samen genieten... maar dan wel op een eigen manier. Het concept is best simpel. Een stoel voor de deur en een drankje in de hand. Er is namelijk altijd wel iemand die aanschuift. En daarbij hoor je natuurlijk ook mensen aanschouwen die langskomen. Zwaaien, lachen en juichen, en dat is natuurlijk ook kermis. En dan ben je ook niet eens op de kermis geweest. De kermis is namelijk niet alleen maar op het terrein... maar ook gewoon een paar meter daarnaast. De rustige uurtjes op de Tilburgse kermis zijn voorbij gevlogen. Vanmiddag was tussen 12 en 2 Blauwe Zondag. De muziek stond wat zachter en de attracties draaiden minder hard. Dit is speciaal bedacht voor mensen die niet zo goed tegen de prikkels kunnen. Inmiddels is de kermis weer terug op het standje Turbo.
0: Turbo.
1: De attracties draaien weer op volle snelheid en ook de muziek staat weer lekker te loeien. En dan gaan we ook nog even naar een straat die veranderd is in een feestcamping. Tijdens de Tilburgse kermis verandert namelijk de Kapucijnenstraat opnieuw in een gezellige leefstraat. Bewoners zetten tafels, stoelen en planten buiten en maken van de straat een ontmoetingsplek voor de buurt en kermisbezoekers. Auto's maken tijdelijk plaats voor gezelligheid, spelende kinderen en samen eten. Volgens de bewoners voelt het echt als één grote familie.
0: Jorian,
2: grrr.
3: Attention! Daan Overveld.
0: Op je hoede, pak de kermis.

0: misschien dat Antoine en Pascal 11 jaar samen nog steeds luisteren en dromen van een geweldige vakantie onder de Griekse nacht. Jeroen van zelfs, die krijgt het voor elkaar op Kermis FM.
1: Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet.
0: De botsauto's, de draaimolen, het reuzenrad dat de kermis zie je zal van heel ver staan. Maar zou je ze ook herkennen in 3 hints? Gaan we zo meteen testen in Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet. Geef je het goede antwoord, dan win je tickets voor die attractie. Als je mee wilt spelen, bel dan zo meteen even naar 013-369-9369. Of stuur een appje naar de Kermis FM app met het codewoord. En dan moet je goed opletten, reuzenrad. Als je dat doet, dan maak je kans dat je gebeld wordt door Niels, de fijne producent van het radioprogramma. Kom je in de uitzending en dan win jij misschien wel tickets voor de attractie waarvan jij denkt te weten hoe die heet. Nou, zo simpel is het. Pak de Kermis Wim app erbij en stuur het codewoord reuzenrad zo snel als je kan.
2: 10 dagen in Tilburg.
0: Draai ik de party animals voor je.

0: Panterflantje en Plug and Play Limoncello. Daarvoor nog de Party Animals en Have You Ever Been Mellow.
1: Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet.
0: Ruud!
2: Hoi.
0: Ja, daar is die. Hi Ruud.
2: Hoi.
0: Uit Limburg kom je, onderweg met vrienden begreep ik. Ben je al even langs geweest op Tilburgse kermis?
2: Ja, we zijn gisteren en gisteren vroeg al geweest en het was heel gezellig.
0: Lekker, wat heb je allemaal gedaan hier?
2: We hebben onder andere, ja, want we zijn ook fotografen, we hebben op het Piersplein foto's gemaakt.
0: Lekker.
2: Verschillende attracties in geweest en natuurlijk wat gegeten.
0: Met het fototoestel ook?
2: Ja. Ja,
0: grappig, hè? Ik heb dat voor de gein ook wel eens gedaan op kermiswem. Dan laat ik mijn hele hand zo intapen. Dus dan ademt het verschrikkelijk door. Met een microfoon in de hand, doe jij dat dan ook? Of vertrouw je op de verzekering dat ze het uitkeren?
2: Ik vertrouw op de verzekering.
0: Ja, uitstekend verhaal. Jij hebt het codewoord reuzenrad doorgestuurd naar de kermiswem app. Want jij denkt te weten hoe de attractie heet.
2: Ja.
0: Moet je natuurlijk even wat hints geven voor die tijd. En misschien helpt dat wel. Superleuk dat je meedoet, Ruud. Heb je het al eens eerder gespeeld?
2: Nee, nog nooit.
0: Dan gaan we er een mooie eerste keer van maken. Misschien dat je vrienden mee kunnen denken. Ik zeg het er vast bij. Luister goed, want hier komen de 3 hints voor dit spelletje. Ik heb een beland soms in een gekkend huid. Zo staat het hier. Ik weet niet, Niels van de productie, wat denk je dat ermee wordt bedoeld?
3: Dat ze soms een gekke huid hebben, dat die van huid verandert?
0: Dat die van huid verandert, thanks Niels. Hint nummer 2. Ik draai niet alleen rond, maar mijn armen bewegen ook alle kanten op. Denk je al een idee te hebben? Ik heb nog een laatste hint zo voor je, hoor.
2: Ja, ik weet wel iets, ja.
0: Oké. Ik ben vernoemd naar een dier met 8 poten. Mag ik uw definitieve antwoord, Ruud uit Limburg?
2: Een dier met 8 poten. Ik ben even aan het denken. Het is niet de aviator. Nee, het is moeilijker dan ik denk.
0: Mag ik eindelijk uw antwoord hebben?
2: Zeg iets.
3: Ik heb nog een tip voor jou, Ruud, want ik heb de tip even goed gelezen. Het gaat erom, ik beland soms in een huid, in een soort van huid. Dus hij maakt een soort van draad.
0: Ah, ja, dat kan helpen. En dus, dan een dier met 8 poten. Ik zit even te denken, misschien dat helpt.
2: Een dier met 8 poten, hij maakt een soort van draad. Het is niet de rups, of wel?
0: Het is helaas niet de rups. Nee. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is ook een lastig spel. Je hebt het geprobeerd in ieder geval, daar gaat het om.
2: Ja.
0: Dan resteert mij jou een ontzettend fijne dag te wensen met al je vrienden.
2: Is goed, dankjewel.
0: En hopelijk een beetje fijne muziek op Kermis FM. Blijf er lekker bij, hè?
2: Komt goed.
0: Dat is het belangrijkste. Waar ga je naartoe?
2: Naar Tilburg.
0: Hey, lekker. Veel plezier daar. Ja.

0: Meteen die rit naar het verre zuiden. Over de route
1: Soleil. Het was eigenlijk best heel makkelijk te vinden. Hè? Het was een heel duidelijk adres wat er in de mail stond.
2: Ja, mijn probleem is, ik was met een vrachtwagen. Ik kon niet over de Merwedebrug.
1: Oh.
2: Rot aan het omrijden.
1: Voor jouw vrijwillige bijdrage die achterin lag.
2: Ja, precies.
1: Ja. Nee, maar we zijn er. Superleuk.
0: Wat goed.
1: Heb je een keer Kermis FM ook.
0: Fantastisch. Heb je de booster meegenomen, Erik-Jan?
2: Jazeker. In de vorm van Patrick. Hi, Pat.
1: Hi.
0: Dus je kan ze allebei in de achtertuin neerzetten, volgens mij. Ja, precies. Ja, precies. Heel goed. Julia, ook jij ook. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Alles wel?
3: Zeker. Ik heb er zin in. 7 jaar geleden heb ik voor laatst meegedaan.
0: Nou, welkom terug.
3: Ja, nou, inderdaad.
0: Intussen nog nieuwe attracties opgedaan die je nu nog even in de show gaat doen. Word je
3: erbij?
0: Ik heb
3: een beetje zweethanden ook alvast voor al die attracties eigenlijk. Maar...
2: ja, het is toch een dingetje. Ik kan maar één keer goed doen, joh.
3: Ik kan maar één keer goed doen, hè? Ja, je weet het niet.
0: Hoe ga je dit volhouden, Patrick?
1: Ik heb geen idee, maar ik wil Jules heel graag naar buiten sturen. En vandaar ook die klamme handjes die ze heeft. Maar kan zij in de booster met zo'n wandelzender?
0: We hebben hier tape liggen. Ik ben zelf wel eens in zo'n octopus geweest met tape op mijn handen. Ja, voor zweetanden is die goed.
3: Nee, precies. Nee,
0: dat is een probleem. Maar dat is op zich allemaal...
3: Oh, de tape is er ook.
1: Heb je tape?
0: Dankjewel. Kijk, daar is de tape alweer.
3: Helemaal uitgevoerd.
1: Ja, ik hoor jou graag uit, joh.
0: Doe het nu al, anders doe het alvast nu even om. Dan de microfoon poppen we later wat te zien. Ja, kijk, Julia, die hoppatee. Ja, joh, de microfoon erbij, waarom ook niet.
3: Ah ja, dankjewel, Pet.
0: Poppelen we los, geen enkel probleem. Wat ik nog even wil doen, Niels en Erik-Jan. Erik-Jan.
2: Hi, Niels.
0: Wie denken wij dat de meeste kermishits mee kan zingen?
2: Ik gok Niels, zomaar.
0: Niels, je bent groot fan van Nico Haak. Dus even een stukje, ik gooi je gram erbij, a cappella. Doe maar. Je hebt het verdiend. Maakt niet uit, je hebt hard gewerkt. Gewoon even a cappella Nico Haak. Koptelefoon, Nico, dankjewel.
2: Iets met Foxy Foxtrot.
0: Foxy Foxtrot. We doen even met z'n allen Foxy Foxtrot, oké? Okay? Foxy Foxtrot.

0: specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
7: Kermis FM.
8: Kermis FM.
9: Het is 3 uur. Hallo.
10: Hallo jongens.
9: Doe mijn geluidje zitten, even kijken.
10: Ja, turbo op die turbo met Patrick Wolda.
9: Psh. Erik, Jan en Julia hier. Eerst het nieuws van 3 uur met Jorian.
10: Hey Jorian.
11: Hi, goedemiddag. Hi. Andrew Tate en broer zijn opgepakt in Miami.
12: Kermis FM nieuws.
11: De broers werden bij aankomst in de Amerikaanse stad meteen opgepakt door de politie. De omstreden influencers zijn aangehouden na 38 nieuwe aanklachten. Daarmee staat de teller nu op 59 strafbare feiten. Waaronder verkrachting en mensenhandel. Ze ontkennen op dit moment nog alles. Voorlopig lijkt de volgende reis naar de rechtszaal en niet naar de stranden van Miami. Gisteren werd de troostfinale van het WK gespeeld. Engeland won van Frankrijk met 6-4. En je kan zeggen dat het succes van Engeland doorwerkt in de hitlijsten. Na ruim 30 jaar staat Oasis namelijk weer in de Britse hitlijsten met Wonderwall. Wonderwall groeide uit tot een soort tweede volkslied en werd na iedere wedstrijd luidkeels gezongen door het publiek. Oasis scoorde in totaal 8 nummer 1 hits in de UK Singles Chart. Wonderwall is opvallend genoeg jarenlang een van de succesvolste Britse singles geweest die die notering nog nooit heeft bereikt. En heb jij je ooit wel eens afgevraagd, vinden vogels vliegen eigenlijk wel leuk? Nou, een opvallend onderzoek van de Universiteit Utrecht zegt ja. Gedragsbioloog Jorg Massen onderzocht het bij roze kakatoes in vogelpark Avifauna. De vogels mochten zelf kiezen of ze gingen vliegen tijdens een demonstratie. En wat bleek? Bijna allemaal kozen ze ervoor om de lucht in te gaan. De onderzoekers denken daarom dat het vliegen voor vogels meer is dan alleen eten zoeken en wegvluchten voor gevaar. Ze denken dat vogels er ook gewoon plezier aan beleven. Een opvallende ontdekking, want jarenlang werd gedacht dat de dieren alleen vlogen als het echt nodig was. Maar misschien doen vogels het dus ook gewoon, omdat ze er zin in hebben. En dan gaan we nog even naar Nijmegen, want daar wordt dit jaar stilgestaan bij een wandelaar die maar liefst 19 keer de wandeltocht heeft gelopen. Hij overleed vorig jaar op 87-jarige leeftijd. Voor hem draaide de Vierdaagse om de gezelligheid, de gesprekken met mensen en de verhalen die hij meenam naar huis. Veel mensen denken dit jaar aan hem, omdat hij de Vierdaagse gevoel overleefde. De Nijmeegse Vierdaagse 2026 begint aanstaande dinsdag. Ja, dan gaan we nog even naar het weer. Het blijft vandaag lekker droog, maar de stapelwolken zijn wel weer van de partij. Het is een prima temperatuur buiten om naar de kermis te komen. Het is zo'n 17 tot 23 graden. Weet wel, de wind is aardig aanwezig en komt met een stevige drang door vanuit het noordwesten. Ja, dan gaan we nog even naar de weg. Er zijn op het moment geen files, maar kom je naar de stad, hou dan even rekening mee. Deze parkeertreinen zijn namelijk vol. Knechtel, Tivoli en ook het Pieter Vredeplein zijn druk bezochte locaties. En wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws, check dan kermisfm.nl of ons WhatsApp-kanaal. Zo mis je niks van de Tilburgse kermis.
9: Dankjewel, Jorian. Zijn we er klaar voor, jongens?
2: Ja.
9: 2, 1.
8: Op de turbo.
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Met Rick Wolda, Julia Maas.

0: Kiss FM. Het is de topster uit Tijuana.
1: Ja, die kent hem niet.
0: Ik denk, dit is een leuk om even mee te beginnen. Hallo jongens, welkom vrienden. Dit is Kermis FM, het is 3 uur geweest. Wij zijn Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Hallo!
3: Hallo.
0: Mogen we ook zeggen waar we van zijn, Roy van de regie? Mag dat?
4: Tuurlijk mag dat, tuurlijk.
0: Wij zijn van Slam, van de middagshow. Ja. En wij zijn gevraagd om hier radio te komen maken. Ik wil niet zeggen dat ik nerveus ben, jongens. Maar toch, lichtelijk gezonde spanning.
2: Ja, snap ik wel.
0: Want ja, dit is denk ik de tweede keer dat ik ooit in Tilburg ben. Dus ik voel me echt een groentje op het gebied van deze kermis.
1: Hoe meen je dat nou?
0: Ja, ik meen het serieus.
1: Oh, dit is onze derde keer misschien wel, Joep.
2: Derde keer zeker. Echt? En jij hebt net een bekentenis ook gedaan. Jij kent al die liedjes helemaal niet.
0: Nou, dan zou ik zeggen dat
1: ik de radio zit. Hoppa, gooi me meteen voor die bus.
0: Ja, ja, het is wel zo dat onze muziekredactie van Kermis FM, waarvoor heel veel dank, heeft heel veel leuke liedjes voor ons klaargezet. Maar ik kom niet heel veel verder dan Shakira en Zoo, die ik zo meteen ga instarten. Wat ik ook heel leuk vind. En Rutger van Barneveld natuurlijk, hè?
2: Ja, grote held.
0: Oh, ja, wow, ik wil. Oh, kunnen we die zo nog even draaien? Mag
1: de
0: dat?
1: Zon.
4: Van mij mag dat, ja, natuurlijk. Ja, okay,
1: hé, hey, we zitten hier al een jaar naar uit te kijken. En ik begreep, Joel, dat jij zo meteen het pad op gaat hier zo.
2: Ik ga zeker even de straat op. Want ik mag iets weggeven. Mogen we al zeggen wat we gaan weggeven?
0: Zullen we gewoon verklappen wat we vanmiddag gaan doen? We zitten tot 5 uur. En voor 5 uur gaan wij een diner weggeven.
1: Oh, dat is lekker.
0: Maar ik ga nog niet zeggen waar.
1: Okay.
2: Het is heel bijzonder
0: op de kermis.
2: Diner.
0: Het is inderdaad een heel bijzondere plek waar je kan dineren. Ik heb me ook laten vertellen dat het een hele chique plek is. Of een heel chique diner is.
1: Oeh.
0: Ja, dus het vorkje moet links, het mesje moet rechts.
1: Ja, en denk je aan chique, denk je aan ons. Hey, maar heb je nog attracties gezien, Joel, waar je zoiets hebt van daar ga ik in?
0: Joel durft echt nergens in, denk ik.
2: Ik vind het eigenlijk een beetje spannend.
1: De draaimolen, oké.
2: Okay. Ja. Deze hiervoor, de draaimolen, dat vind ik leuk.
1: Oké.
2: Maar ik heb net al die rondtapes gezien, dus het wordt heftig wel.
0: Ik heb begrepen dat jij een microfoon mee mag zometeen in een attractie. Dat wil ik heel graag even meemaken. En ook een beetje sfeerproeven natuurlijk zo buiten. Want papa Petje is hier voor het eerst. Ik ben wel heel benieuwd in het
2: allemaal. Oh, ik breng die sfeer zo naar je toe.
1: Ja, toch?
2: Oh, die sfeer ga ik zo naar jou toe brengen.
0: Hey, goed dat je luistert, Kermis. We hebben een telefoonnummer eigenlijk.
4: Zeker, ja.
0: Is dat die? 013
4: ja, precies.
0: 369-9369. Leuk als je even belt.
1: Nog één keer, want dat verstond niemand.
0: 013-369-9369. Laat het vooral even van je horen. Dan,
1: bellen, mensen. Bellen, en win die prijzen.
0: Zometeen voor jou, Joel Kaliber, Vibe.
2: Oh, vind ik leuk.
0: Ja, maar eerst Shakira.
5: Come on.

0: Zoo.
1: Een zoo, nou dat is het. De kermis in Tilburg, daar zijn wij uitgestreken. En Julia, ons Jultje, die hebben wij naar buiten gestuurd. Die gaat elk moment even contact met ons leggen met een, wij noemen dat een wandelzender bij de radio. Dat is een draadloze microfoon eigenlijk. Er hangt een behoorlijk kastje aan vast ook. Dus heel licht is het niet. Jul is overigens vrijgezel en ontzettend knap, dus kom lekker naar de kermis in Tilburg. Voor je het weet, kom je er tegen.
2: Ja, zie je iets met rode lippen, dan is het Jul.
1: Iets met rode lippen, dat is waarschijnlijk Jul. Even kijken hoor. Antoine!
3: Hoi!
1: Antoine, jongen, hoe is ie?
3: Ja, goed hè, vanavond even naar de kermis, kom eens even kijken.
1: Leuk, lekker. Waar ben je nu, Antoine?
3: Ik ben nu thuis, dus even het huishouden doen. En vanavond gezellig naar de kermis, dus komt helemaal goed.
1: Wat is thuis voor jou, waar woon jij?
3: Ik woon in Tilburg.
1: Ah! Tilburg, ja, dan ben je lekker thuis, hè, 013. Hey, hoe lekker is dit weer om even lekker thuis bezig te zijn? Want de afgelopen weken was het natuurlijk drama, hè. Ben je een stofzuigerman of meer van het dweilen?
3: Nee, ik ben
1: nog even
3: aan het omwassen.
1: Oh, toch? Oké, lekker. Kijk eens eventjes. Hey, en ik zei het eventjes. Ik ben een beetje een bleutje, hè? Een beetje groentje op het gebied van die hele kermis hier. En ik ben nu al verkocht natuurlijk. Maar wat als jij echte Tilburger, hè? Wat is er nou zo bijzonder aan deze kermis?
3: De gezelligheid. Dat iedereen eigenlijk gezamenlijk bijeenkomt. En gewoon iedereen plezier, de gezelligheid, de lol, iedereen heeft plezier. En dat vind ik wel het belangrijkste.
1: Dat en Kermis FM natuurlijk ook.
2: Ja, sowieso. Ja.
3: Ik kom jullie vanavond zo
1: even groeten. Ja, doe! Okay, we staan in een soort glazen kast, dus je kan gewoon zwaaien.
2: Gezellig, jongen. Hey, maar je wilt een nummer aanvragen, Antoine, geloof ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Wat mag het zijn?
3: Nou, dat is helaas is je overleden, maar ik hoor hem eigenlijk niet meer op de kermis. Ik vind het toch wel een nummertje. Wat eigenlijk en een artiestje op de kermis thuis hoort, René Kast.
1: Zeker.
3: Ja, met Lieverte Dik in de Kist.
2: Lieverte Dik in de Kist. Ja, want ik neem aan dat je nu dan ook de live beelden zit te bekijken dat het in één keer er binnen popt of wat?
3: Ja, ik zit dan weer even in de gang dat de tv aan is staan. En anders met die echo dus.
1: Dankjewel vriend, we gaan hem draaien. Ook als ode natuurlijk aan deze legend, Lieverte Dik in de Kist. Hij is voor jou, jongen.
3: Oké, dankjewel. Hij is speciaal ook voor zo'n Demi van Welt.
1: Ah, nou, bij deze. En fijne kermis, hè?
3: Oké, dankjewel, jongen.

0: Kaliber bij Kermis FM en Viben. Live vanaf de Tilburgse kermis, waar ons Jultje, Julia, als het goed is, zo, ik hoor
1: over Viben gesproken.
0: Ja, over Viben gesproken. Ergens rondloopt op deze kermis. Om even een beetje sfeer te proeven ook.
2: Ik loop hier zeker even rond op de kermis. Jeetje, het is echt lang geleden dat ik hier ben geweest. Maar het is hartstikke leuk.
0: Waar sta je, joh? Wat zie je? Even voor de mensen die niet meekijken.
2: Ik sta precies onder die, onder die octopusarm. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet chill, dit. Oh. Ah, ik vind het een beetje eng.
0: Hij raakt je niet, hoor. Het zal mee.
2: Nee, het gaat hartstikke goed.
0: Ik wil eigenlijk dat je zo meteen even zo'n ding ingaat met die microfoon. Maar ja, ik weet dat je het niet wil.
2: Hoe gaat het hier?
3: Oh. Goed toch?
2: Hoeveel kermisattracties ga je vandaag doen?
3: Sorry?
2: Hoeveel attracties ga je vandaag doen?
3: Ik ga vanavond verder, maar ik ga zo naar huis even eten. Dan ga ik terug.
2: Even bodem leggen.
3: Ja.
2: Maar moet je niet gaan kotsen, hè?
3: Nee, ik kot sowieso nooit.
2: Nee?
3: Maar ik ga ook niet in die hoge attracties. Daar ben ik te bang voor.
2: Oh ja, ben je ook een beetje bang?
3: Ja, hoogtevrees.
2: Oh, misschien kunnen we samen stappen.
0: Ja, ga samen.
3: Ja, is goed.
2: Ja.
3: Ja? In de breakdance of zo?
2: Nou, in de breakdance. Ja, dat is goed. Dan zie ik jou vanavond, ja?
3: Ja, dat
2: hoe heet je?
3: Joshua.
0: Joshua.
2: Hallo, Joshua. Nou, leuk. Julia, hoi.
3: Hoi.
2: Zie je vanavond. We hebben een date. Ik heb al een date.
0: Ah, Joel. Yes. Lekker geregeld. Een minuutje bezig en nu al een date. Maar Joel, ga anders gelijk met hem. Ga anders gelijk samen.
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, dat is super lekker. Ik ga even naar
0: jongen. Nee, toch niet. Oké.
2: Nee, ik ga even iemand zoeken, ja. En ik ga een attractie voor jou zoeken waar ik in moet. Ik heb een rol tape mee, want dat moest, omdat dat microfoon anders valt.
0: Ja. Ja.
2: Dus, komt goed, Pet.
0: Want hoe eng vind jij het, joh?
2: Ik ga het overwinnen vandaag.
0: Hoe kut vind je
2: het? Ik op een schaal van 1 tot 10, 11.
0: 11. Oké, wat vind je het allerkutst?
1: Iets wat over de
2: kop gaat. Deze arm waar ik dus onder staat.
1: Ja, die is
2: dat
1: hoog,
2: vind ik eng.
1: Die is echt hoog.
2: Ja, ja, zie je wel, die vrouw vindt ook eng. Nee, misschien ga ik daar straks even in. Wil je dat?
0: Ja, heel graag. Heel graag. Ga maar vast in de rij staan, dan komen we zo mee terug.
2: Dat kan ook.
0: Ja, wat jij wil, joh. Zoek,
2: nou, okay,
0: uit.
2: Vooruit.
0: Zoek iets leuks uit, oké?
2: Ik ga iets leuks voor je uitzoeken, ja?
0: Oké, leuk. Ja. Blijf sowieso luisteren, want wij mogen dus nog een heel chic dinertje weggeven.
1: Ik ben benieuwd, jongen.
0: Ja. Zal ik al vertellen waar?
1: Nee, ik zou nog even vasthouden.
0: Ik hou hem even vast. Een mooi dinertje mogen we weggeven hier bij Kermis FM.
1: Eén man? Twee man?
0: Twee personen.
1: Twee personen?
0: Twee personen.
1: Oh, romantisch. Ja. Heerlijk.
0: Ja. Misschien kan Jules het even weggeven aan die man.
1: Moet
0: dat zou leuk zijn, toch? Alex Warren, hoor je zo bij Kermis FM. Naar John West. Weet wat je begint.

0: Jumbo.
1: Hai, hou eens op, man.
0: Dwars door Alex Warren. Nee, het was Fever Dream bij Kermis FM. Het is bewolkt buiten, maar het is wel lekker met een temperatuurtje van zo'n 23 graden. Het waait wel hard buiten met een noordwestelijke wind. Dus het is maar goed dat je geen paraplu nodig hebt. Op de weg zijn geen files rondom Tilburg gemeld. Kom je met de auto, parkeer dan niet bij de parkeergarages Pieter Vredeplein, Tivoli en Knechtel. Die zitten redelijk vol. En de andere garages, daar is wel plek. Het is 3:30. Jorian met de headlines. Hallo jongen.
2: Goedemiddag. Ben je gisteren nog niet in geweest, dan heb je vandaag nog een kans. Een rondje in het reuzenrad met een koptelefoon op. Ja, vanavond verandert het reuzenrad weer in een unieke silent disco. Oeh. Daarbij kunnen bezoekers al draaiend hoog boven de stad dansen op hun favoriete muziek. Via een draadloze koptelefoon kies je zelf je muziek, terwijl je geniet van het spectaculaire uitzicht over de verlichte kermis. Een bijzondere combinatie van muziek, sfeer en hoogte die je niet snel vergeet. En misschien heb je het wel gemerkt vandaag, Instagram en Facebook lagen eruit. Ja, dat lag niet aan jou. Beide platforms hadden namelijk te maken met een storing. Duizenden gebruikers melden dat ze niet konden inloggen of dat de app niet goed werkte. Ook uit andere landen kwamen er meldingen binnen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Inmiddels lijken Facebook en Instagram bij de meeste gebruikers gewoon weer te werken. Ja, en ook vandaag kun je weer stemmen voor de Kermis Top 013... En alsof het nog niet genoeg is geweest, rond 4:30 maken we weer iemand blij met een hele mooie prijs. Dit keer geven we tickets weg voor Flemming.
1: Oh, oh.
2: Dus weer kans maken en niks missen. Stem dan gewoon en blijf lekker luisteren naar Kermis FM.
1: Leuk, en stemmen kan op kermisfm.nl, neem ik aan. Hebben we al een huidige nummer 1? Of wat staat er nu op? Weten we dat nog niet?
2: Dat weten we nog niet.
1: Dat moet toch al Rutger van Barneveld zijn, zou je zeggen.
3: Kan
1: me haast niet anders voorstellen. Nee. Jorian, dankjewel. Superleuk.
3: Later, Jorian.
4: Attention! Patrick Wolda, Julia Maan en Erik-Jan Roosendaal.

0: kilo. Nou, dat zijn we zeker hier bij Kermis FM. Ik denk ons Julia iets minder. Julia Maan. Hallo Julia Maan.
1: Iets minder, ja. Ja, dat klopt.
0: Wat is jouw uitzicht op dit moment?
1: Oh nee. Oh nee. Ja, ik zit in dat ding.
0: Oh joh.
1: Hij gaat nu beginnen.
0: Ja, wat voor ding zit je?
1: Ik ben bezig en die arm, dat grote octopus.
0: Oh nee, heb je de grootste gepakt?
1: Nee. Ja, dat moest van jou.
0: Ja, dat klopt,
1: we zijn nog in een uur bezig. Oh.
2: Ja, we zien alleen het bovenste gedeelte vanuit onze studio. Oh, daar ga je, joh. Hey,
1: ik zie die studio. Ik zwaai naar de studio.
0: Ja, ja, wij zwaaien terug, Oliver.
2: Zwaai als je in beeld komt. Over 4 seconden.
0: Oh, hoe kut vind je dit?
1: Oh ja, best wel heel erg kut eigenlijk.
0: Ah, heb je gisteren ook gezopen, is de vraag.
1: Ja.
2: Lekker, joh, tuurlijk.
1: Oh, oh jeetje. Ja. Maar er zit iemand naast mij. Jij schreeuwt niet ver. Vind je niet zo eng?
3: Ik vind het super eng.
2: Oh. Hey, maar, joh,
3: waar ben ik dan begonnen?
2: Ja. Gaat het alleen heen en weer of ga je ook nog ronddraaien?
1: Ja, ik draai ook rond.
2: Oh,
1: ik draai ook rond, ja. Oh, godsamme. Oh, oh, oh. Oh, Pet. Oh, ik ga het nooit meer voor jou laten kiezen.
0: Oh, oh. Ja, jou is heel blij met deze keuze.
2: Het gaat wel heel hoog nu. Ja.
0: Mocht je net inschakelen, we hebben niet een of andere vieze website opgezet.
1: Nee.
0: Dit is ons Julia. Nee. Live vanuit de Octopus. Hoe heet dat ding eigenlijk?
1: Oh, ja. Oh, ik heb geen... Ik heb
0: Infinity,
1: een Octopus genoemd.
0: Is het Infinity?
1: Oh, oh, oh, oh, oh Infinity.
2: Maar gaat het ding... Volgens mij gaat hij ook over de kop zo.
0: Ja, die jongen gaat zo over de kop, hè?
1: Die G-kracht, hè? Je voelt die G-kracht.
2: Ja, nou, wij ook hier.
1: Oh. Oh, wat kut. Wat kut.
2: Dan gaat zo. Oh, je gaat bijna over de kop, joh.
0: Ja, zometeen komt de turbo rond, hè?
1: Ik ben af en ik kom.
0: Ja, daar gaat hij. 1, 2. Oh!
1: Oh, nee!
0: Ja,
2: bij de volgende ga je.
0: Daar gaat hij.
2: Bij de volgende ga je over de kop.
1: Nee!
0: Ja, toch wel. 1, 2.
1: Nee!
2: Oh, Jules, ik ben blij dat jij...
1: Oh, ik wil gewoon in de draaimolen.
0: Ja, te laat.
1: Ik wil in de draaimolen.
0: Ja, dat gaat niet meer.
2: En je draait toch?
0: En het goede nieuws is, je mag je kaartje declareren.
1: Oh, nee.
0: Denk ik.
1: Oh, ik hoor gewoon niet eens wat je zegt.
0: Ja, dat maakt ook niet uit. We zijn er bijna. Gaan we het helemaal uitzitten, IE? Of zeg je van draai maar een plaat?
1: Ik hoop het, ja.
2: Ja, ze gaat nu over de kop. Ik zeg, draai maar een trekje.
1: Oh. Oh, my god. Oh, my god. Ik wil eruit.
0: Leuk, hè? De Tilburgse Kermis, daar staan we. Dit is Kermis FM. En ja, hiervoor zet je Kermis FM aan natuurlijk. Wordt hij al minder?
2: Ja, de rem gaat erop.
1: Nee, het wordt niet minder.
2: Jawel, de rem gaat erop.
1: Oh, het wordt niet minder.
0: Ja, er komt dus nog één ronde, wist je dat, joh?
1: Oh, oh, oh.
0: Ja.
2: Nou, zo lekker oliepommetje erachter
1: gaan. Je moet ook niet gaan zuipen als je dit gaat doen. Jezus. Oh, mijn god.
0: Joh, het ergste zit erop.
1: Oh, mijn god.
0: Je bent verlost, je mag eruit zo. Heeft iemand kostzakjes? Zal bij zijn.
1: Oh.
0: Dankjewel, joh.

0: met Another and Talk to You. Ik talk even met onze Julia. En dat gaat niet helemaal goed volgens mij. We hebben Julia net in de Infinity gezet. Dat is een soort, ja, octopus. Zo'n arm, weet je wel. Die gaat hartstikke hoog.
1: Oh.
0: Ik denk, check nog heel even bij je in, joh. Het gaat niet lekker.
1: Nou, dit was gelijk een goede ontgroening. Jezus, Mina.
0: Joh, heeft gisteren heel veel gezopen.
1: Ik sta helemaal niet goed. Ik voel mijn benen niet meer. Ik heb helemaal zitten huilen, joh.
0: Wat lieverd.
1: Overal aan alle kanten uit.
0: Ik voel me bijna een beetje schuldig. Moet je kotsen?
1: Ja, dat snap ik, ja, vanuit die studio.
0: Ja, we zitten hier heerlijk bij de airco.
1: Ik weet het niet of ik dan moet kakken of moet kotsen. Maar het is niet goed.
2: Iets met elkaar. Joh, misschien moet je zo meteen gewoon lekker eendjes gaan vissen of zo.
1: Oh ja, dat lijkt me heel fijn.
0: Kom maar lekker terug, het is goed zo. Het is helemaal goed zo.
1: Op een gegeven moment heb ik gewoon mijn ogen dicht gedaan. Ik weet het niet, gewoon niet meer. Waar ben ik? Hoe heet ik?
0: Jij heet Julia Maan en je bent op de Tilburgse campus. Je bent oké, joh. Kom maar lekker terug.

0: uit de 90's. Het schijnt dat Erik-Jan Roosendaal nog heeft meegewerkt aan deze tune. Never Alone, de Two Brothers on the Fourth Floor bij Kermis FM. Waar lekker veel gebeld en geappt wordt ook. Het kan natuurlijk al, je kunt altijd even bellen. 013-369-9369. Dus dat is 013-369-9369.
1: Oh, wacht, gek.
0: Sorry.
1: Ja, deze is het. Gelukkig bellen gewoon. En ook als je hier langs loopt, hè, er staat gewoon een buitenmic. Pak hem eventjes.
0: En dan kun je gewoon roepen wat je wil. En dan ben je gewoon landelijk te horen. Want we zitten in heel Nederland op DHB Plus gewoon met Kermis FM. Dat is toch waanzinnig?
1: Sowieso.
0: Blijf sowieso luisteren, want wij mogen nog een heel chic dinertje weggeven later in dit radioprogramma. Voor 5 in ieder geval. Dan zit Daniel Lippens. Zit na ons, dat is ook mooi, hè?
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem? Nou, jij kent hem zeker. een chic dinertje op de kermis. Hoe en wat, dat hoor je zo. Maar over dat bellen, er werd net gebeld door een of andere Jeroen. En die vroeg om deze. En als je deze aanvraagt, ja, dan komt hij sowieso natuurlijk.

0: Cheerio, ao Kermes FM. Atenção! Wordt veel gebeld hier. Hallo, met wie?
1: Super gezellig, man.
2: Met Willem Blauwhuis uit Assen.
0: Willem?
2: Willem, ja.
1: Ja. Hey, Willem, jongen, uit Assen. Zeg, ja. Hoor ik dat nog goed?
0: Assen, ja.
2: Ja, Assen, ja.
0: Dat is een beetje waar mijn roots liggen ook, vriend. Ik kom uit Zuid-Laren. Dat ken je dan wel, hè?
2: Ja, inderdaad. Dat is ook een dorp, ja, waar ook de paardenmarkt zit.
0: Ja,
2: in ieder geval.
0: Paardenmarkt. Kijk, dan hebben we het hier over een hele grote kermis, maar dat is een hele grote paardenmarkt.
1: Een van de grootste van Europa. Hé, hey, maar ja. Assen, was het ook niet de Zwarte Cross laatst?
0: Nee.
2: Bekend van de TT.
0: Van de TT.
1: Oh, dat was...
2: En dat is een maandje geleden alweer geweest.
0: Ja, ben erbij geweest, Willem.
2: Ja, nou, bij de TT niet, maar wel bij de kermis elke dag.
0: Leuk.
2: Alleen het was mij veel te warm met die dikke hitte.
0: Ja.
2: En dus, dat was echt wel een beetje te gek.
0: Ja.
2: Dus ik heb nog wel even bij de EHBO gezeten.
0: Oh, hoe kwam dat dan? Was je overwit? Zonnesteek?
2: Ja, nou, ik was een beetje... Ik werd er echt een beetje
0: onwel van, hoor ik.
1: Je wordt er emotioneel van. Dat heeft wel impact gehad, dus.
2: Ja, daarom. En, goed. Dus,
0: Doe een beetje voorzichtig, Willem.
2: Hè?
0: Doe een beetje voorzichtig, zeg ik. Doe ze de groeten daar in Assen. En wat kunnen we voor je doen?
1: Ja, Willem.
2: Ja, ik wil eigenlijk dus een plaat horen. Maar ik weet niet of jij de artiest weet.
0: Oh.
2: Maar het is een bekende zangeres. En die werd ook wel... die is ook wel bekend bij Armegeburen State of Trance.
0: Ja.
2: Het nummer heet namelijk eigenlijk, de titel weet ik wel, Reactor. Maar alleen die jongen die bij de Reactor werkt, Christo, ja, die zei van dat we het alleen op zo'n dakje hadden. Maar ja, het is niet bekend en dat vind ik een beetje raar. Ik weet de artiestnaam eigenlijk niet.
0: Ik, niks met Kernkraft.
2: Ja, maar het is een beetje een bekende zangeresje die ook bij Arme Verbuur wat tracks heeft gemaakt. Maar goed.
0: Je hebt het niet over Sharon, toch? Sharon de Nadel, van We're in Temptation. Die hebben een keer samen een liedje gemaakt. Maar die bedoel je denk ik niet.
2: Dat kan.
0: Ja.
2: Maar genoeg. Ik heb ook de nieuwe Arme Verbuur. En die is dus Mix Marathon Track of the Week geworden.
0: Oh, ja, mooie plaat is dat, hè?
1: Goeie track.
0: Ja. Maar die heb ik niet bij de hand. Ik heb mijn USB niet meegenomen, vriend. Dus weet je wat ik doe? Ik pak even een andere van Armin van Buren. Dan maak je toch een beetje blij.
2: Ja, oké. En want die vond ik goed. Maar die Chesto, Enjoy the Silence, die kwam uit 2024.
0: Ja, mooi jaar was dat. Mooi jaar was dat.
2: Die werd op de kermis ook veel gedraaid.
1: Ja, ja. Terwijl de Titanic, die zonk een stuk eerder natuurlijk. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Dan een dingetje op zich. Hé, maar bedankt voor het bellen, Willem. Groetjes in Assen daar zo.
0: En een fijne avond, jongen.
2: Ja, ik kom vrijdag naar de kermis.
0: Heel goed.
1: Jongen, succes.
2: Oké, hoi.
0: Ja, mooi, zeggen we dan, hè, mooi.
1: Ja, mooi raak, man.

0: Kermis FM, Sven Versteeg, Ben Lange Frans en Boevenpad is bijna 4 uur. De headlines die hoor je zometeen met onze Jorian. En zometeen een mystery guest aan de telefoon. Echt een grote speler. Dat ga je heel leuk vinden. Die hoor je zometeen hier bij Kermis FM. En wij gaan nog 2 tickets weggeven voor een high-end diner. Wat je vanavond al kan doen hier op de kermis.
1: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
2: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in

0: Tilburg bij tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check dtvluto.nl.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
2: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
3: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Kermis FM. Het is 4 uur geweest, je luistert Kermis FM inderdaad. Zometeen Denzel. Pump It Up komt eraan, EJ. Dat vind je ook wel lekker, hè?
8: Ja, lekker, precies toch.
7: Ja, en we schakelen weer even met onze Jultje na het nieuws. Met Jorian.
8: Oh, Jorian.
9: Goedemiddag. Douwe Bob gaat viraal met zoontje.
10: Kermis FM nieuws.
9: Dit weekend staat niet alleen in het teken van de kermis in Tilburg, maar in de Achterhoek staat er ook volop feest. Daar is namelijk de Zwarte Cross. Douwe Bob zorgde daarvoor een bijzonder en ontroerend moment tijdens zijn optreden. Aan het einde van zijn show haalde hij zijn zootje Elias het podium op. Beelden van het optreden worden inmiddels massaal gedeeld op sociale media en gaan razendsnel viraal. De cijfers staan op dit moment op 1,2 miljoen views en ruim 22.000 likes. Onvrede in de Tour de France na een onaangekondigde dopingcontrole midden in de nacht. Topfavorieten Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard moesten rond middernacht hun bed uit voor een controle. Renners en ploegleiders spreken van een onmenselijke situatie. Dit omdat de nachtrust vlak voor een zware bergetappe wordt verstoord. De internationale antidopingorganisatie benadrukt dat de controles op elk moment mogen plaatsvinden. De timing zorgt wel voor een discussie binnen het peloton. En steeds meer mensen kiezen voor een camping zonder kinderen, ook in Brabant. Het aantal zogenoemde adult-only campings is de afgelopen 5 jaar flink gegroeid. In Europa zijn er inmiddels ruim 90 en ook in Brabant kun je op 4 plekken terecht. Volgens de camping-eigenaren komen vooral mensen die op zoek zijn naar rust. Veel gasten werken in de zorg of het onderwijs en willen tijdens hun vakantie even helemaal ontspannen. Op sommige campings zijn alleen volwassenen welkom, terwijl op andere een minimumleeftijd geldt van 35 jaar. En in de Jan van der Leestraat in Tilburg is het feest weer begonnen met een bijzondere traditie. De straat verandert voor een maand in het zogenoemde Leefstraat. De auto's maken plaats voor partytenten, een zwembad, banken en een lange eettafel. Bewoners organiseren samen activiteiten van barbecues en filmavonden tot sportlessen en spelletjes. Volgens een buurtbewoner zorgt het initiatief voor meer contact en voelt de straat als één grote familie. Dit jaar is alweer de 8e keer dat de straat op deze manier de zomer viert. En zoals in elke buurt is er natuurlijk wel eens een keer oneenigheid, maar daar komen ze samen gelukkig over uit. En dan gaan we nog even naar het weer. Het blijft uitstekend kermisweer. De temperatuur ligt ongeveer rond 24 graden. De zon laat zich regelmatig zien en een enkele wolk zorgt af en toe voor verkoeling. De kans op een bui is klein, dus je kunt zorgeloos genieten van alle attracties, terrassen en feestpleinen. Vergeet niet af en toe een flesje water te drinken. Zeker als je 3 rondjes in de breakdance hebt overleefd. En dan gaan we nog even naar de weg. Rondom Tilburg is het extra druk dan normaal door de Tilburgse kermis. Op de A58 moet je rekening houden met extra verkeer bij de afritten Tilburg Centrum West en Tilburg Centrum Oost. Ook op de Ringbaan West, Ringbaan Zuid en de Sportlaan is het druk met auto's, fietsers en voetgangers. Parkeer je aan de rand van de stad, volg dan de borden naar de officiële parkeerterreinen. Reis je nog naar de kermis, vertrek dan iets eerder en houd rekening met een paar minuten extra reistijd. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app.
7: Dankjewel, Jorian. Ja, toch wel mooi om te zien als Jorian in zijn nieuws begint over dopingcontrole, dat in één keer Joel nergens meer te bekennen is. Maar we gaan allemaal doen!
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM met Rick Wolda, Julia Ma-

0: Op dit is Kermis FM. Oud liedje. Het schijnt dat Erik Jan Roosendaal zijn zesde auto al kocht. Toen hij. Oké. Okay.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn?
0: Nou, no.
1: Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de
0: buitenmicrofoon? Hallo, wie staat daar?
2: Ja, je oud collega.
0: Hey. Ja, ik ken je niet, vriend. Ik ken je niet.
2: Jij kent me niet, maar Roy kent me wel.
3: Ja, Roy die was lovend over.
0: Oh, Roy
3: ja.
0: van de regie.
3: Ja.
0: Wie is dit?
4: Maar ik ben je naam wel even vergeten.
3: Oh! David!
4: Ja, oh ja. David van Marwijk.
2: Ja!
0: Wat heb jij gedaan dan, David? Heb je hier bij Kermis FM gewerkt?
2: Ik doe eigenlijk al een aantal jaren mee, maar ik heb een jaartje overgeslagen dit jaar.
3: Heel verstandig, jongen.
0: Je zit aan het pils, zie ik.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben mijn vrienden. En ze staan daar aan de zijde, want die durven niet op de camera.
0: Nee, dat snap ik wel.
3: Hey, David, heb je de Goliath verderop al gepakt of niet?
2: Wat zegt u?
3: Welke attracties heb je allemaal gepakt?
2: Ik heb nog geen attractie gepakt. We gaan zo meteen naar de bureau.
3: Alleen maar de tap dus?
2: Nee, we gaan de tap in.
3: Ja, oké, de bureau. Oké.
0: Lekker, jongen. Hoeveelste biertje is het?
2: Ik heb geen idee hoeveel het al is.
0: Hey, heb je nog bijzondere talenten, David?
2: Ja, zingen. Zingen.
0: Oh, kun je zingen?
2: Ik kan zingen.
0: Ah, even een klein stukje zingen.
3: Dat is een moppie.
0: Ja, misschien breek je door.
2: We zoelen zomernacht.
0: Ja, doe je. Ja,
2: ik wil de zon zien zakken in de zee. Zoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op dat vliegje met me mee.
3: Oh!
0: Heel goed, dat doe je mooi. Ja, dankjewel.
2: Ja, leuk.
0: Misschien kun je in de bierhal beginnen.
2: In de bierhal? Nee,
4: begin bij de tap, zou ik zeggen.
2: Volgend jaar kom ik weer bij jullie.
0: Ja, heel goed. Ja, superleuk, vriend. Veel plezier op de kermis vandaag.
2: Thanks allemaal. Roy, ook bedankt.
4: Ja, jongen, groetjes.
2: Tot volgend jaar.
3: En je weet het, David. Hoi. Hoi.
0: Wat is er?
3: Hè?
0: Wat zei jij?
3: Nee, ik zei David. Er is altijd hoop.
0: Oh, jazeker. Joel!
5: Oh.
0: Ja, je bent hoor. Live op de radio. Hallo joh. Julia Maan loopt ook nog rond hier op de kermis in Tilburg. Met een enorme antenne op haar rug en daarbij een microfoon. Waar loop jij, Julia?
5: Ik loop nu richting de plek waar onze verrassing straks gaat plaatsvinden.
3: Oh, ons diner.
5: Toch?
0: Ons diner.
5: Ja, ons dinertje.
0: Ja, wij mogen dus een diner weggeven.
5: Maar waar zou... Ja.
0: Oké.
5: Okay. Maar het is wel verlopig.
0: Kun je vast een hint geven wat voor plek het is?
5: Het is een bumpy ride.
3: Een bumpy ride?
5: Is dat een goede...
0: Is dat sowieso een attractie. Dus je kunt dineren in een attractie. Dat kan ik dan wel. Of zit ik dan naast?
5: Ja, nou, je diner wordt een bumpy ride.
0: Of hebben ze hier een red light district in Tilburg? Dat kan natuurlijk ook nog.
3: Oké,
5: maar nou ja, je had me net ook wel uit zitten hoereren. Dus ik ben best wel gaan staan op het.
3: Lekker.
5: Ja, prima.
0: Oké, joh, hoe is de sfeer daar? Zijn de mensen blij?
5: De mensen zijn hartstikke blij.
0: Mooi.
5: Iedereen is blij. En ik heb misschien toch een stiekem een drankje op. Of twee,
0: ik dacht
5: drie.
0: Het al te zien.
5: Want jij
0: natuurlijk dacht het al te zien.
5: Nou, neem even niet nodig natuurlijk.
0: Neem even eentje voor ons mee ook. We hebben dorst.
3: En als je de tap niet kan vinden, moet je zo meteen David volgen.
0: Ja, die David, die weet het ook wel te vinden. Hey, jongens, we hebben zometeen een mystery guest aan de telefoon.
5: Komt helemaal goed.
0: We hebben een mystery guest aan de telefoon zo.
3: Oh, leuk.
0: Ja, iemand met een nieuw liedje. Het is een BN'er. En ik weet inmiddels ook nog niet wie het is. Maar Roy van de regie weet dat wel. Toch?
4: Ja, ik weet
0: het.
4: Ja.
0: Heb je al een kleine hint voor ons?
4: Ja, hij kan goed verleiden.
0: Kan goed verleiden.
3: Okay.
0: Is het Rutger van Barneveld? Nee, die is hier gisteren al geweest, hè?
4: Ja, klopt. Maar je weet maar nooit, hè?
0: Je weet maar nooit. Joel, tot zo. Kom hierheen.
5: Tot zo. Yo. Ja.
0: Nou, zou je hem hebben, Rutger van Barneveld.
3: Hoppa.
0: Zwoele

0: Jeroen van Zelst op Kermis FM en Ladder naar de Hemel. Het is 10 minuten voor 16:30. Ik hoor net dat Daniel Lippers veel te laat is.
1: Ja, het
0: is dus wij mogen even door. Hij zoekt het ook maar uit. We gaan gewoon lekker een uurtje door, denk ik. Ja, blijf zeker luisteren. We hebben nog een diner weg te geven voor 2 personen op de kermis. Oh, en vanavond al. Dus als je nog geen plan hebt voor het eten voor vanavond, in ieder geval geen zin hebt om te kopen. Koken, we hebben echt een diner waar je u tegen zegt. Heerlijk. Het is hier ergens op de kermis. En het is heel luxe en decadent. Voor u, Erik-Jan Roosendaal.
1: Ja.
0: Hebben wij een mystery guest aan de telefoon.
1: Altijd spannend.
0: En wij moeten, ja, ik heb net van de regie gehoord dat wij moeten gaan raden wie het is.
1: Oké. Okay.
0: Laat ik eerst even zeggen met, beginnen met hallo.
1: Hallo.
0: Met wie?
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Dat gaat hij natuurlijk niet zeggen. Dat was het leuk geweest als hij nu gelijk zijn naam zou zeggen. Even kijken. Mogen we je zeggen?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Hallo, ja. Ja, we draaien.
0: Ben je een zanger? Een zanger. Ja, goeie.
2: Ja.
0: Oh.
1: Oh, een zanger.
0: Oh, daar zitten we gelijk al in de goede hoek. Oké. Zing je Engelstalig?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Zing je Nederlandstalig?
2: Ja.
1: Oké. Oké, oké. Kom je uit het oosten van het land?
2: Ja.
0: Oh.
1: Maar ben je er ook geboren?
2: Zeker.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Doe je het al langer dan 5 jaar?
2: Nee.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh, vrij recent.
0: Kunnen we jou kennen van tv?
2: Ja en nee.
1: Ja en nee? Oké.
0: Oké.
1: Heb jij wel eens in de top 50 gestaan?
2: Nee.
1: Nog niet?
2: Ja, nog
1: ook
2: niet.
1: Je bent ook net begonnen, natuurlijk.
0: Ben jij, voor mij voel ik hem een beetje, ben jij ooit voetballer geweest?
2: Ja.
0: Ja, ik weet dat het heen gaat. Heb jij een knappe kop?
2: Als u het zegt.
0: Ja, volgens mij wel. Ben jij Jari Hellegers?
2: Ja, dat ben ik.
0: Ja! Ik had hem ineens. Hallo Jari, welkom bij Kermis FM.
2: Hele goede middag, dankjewel.
0: Waar ben je precies geboren dan?
2: Sorry, maar ik ben geboren. Ik ben in Hengelo.
1: Hengelo. Ja, en wie kent Hengelo niet? Jongen, ik ben daar jaren geweest bij het, buitenzwembad daar. Zo. Jij bent ook vernoemd gewoon naar een voetballer, toch? Liedmanen?
2: Ja, mijn vader was fan van de voetballer, maar niet van Ajax, volgens mij.
0: Oh, te gek. Ja, we kennen jou inderdaad van je knappe kop, ook van tv. Sinds 2023 ben je ook aan het zingen. Je hebt dan met Monique Smit samengewerkt. Ja, ik weet best wel wie het is, hoor. En je hebt nu een nieuw liedje uit, Jari. Vertel eens.
2: Ja, vlam in de pan. Hij moet zeggen, hij is al 2 maandjes oud. Ja. Maar vooral live gaat hij lekker. De radio wordt nog wat, kan wat beter. Maar voor de rest, gaat lekker. Optredens gaan goed.
0: Leuk.
2: Dus de zomer staat redelijk vol. Dus ik ben nu al aan het kijken van wanneer ik op vakantie ga, wanneer dat rustiger is.
1: Ja, nou, misschien ergens in december. Maar sowieso, op de radio gaat het misschien wel minder, maar dan geven jullie nu wel even een duwtje in de rug, Jari.
2: Daarom ben ik blij dat jullie me even bellen.
0: Ja, wat is de leukste boeking die je hebt de komende periode?
2: Wat ik heb gedaan, kan ik je wel vertellen. Dat was vorige week op het muziekfeest op het plein. Concurrentie, maar CRNL was dat. Ja. Dat was wel eventjes iets waar je vanaf jongs af aan naar uitkijkt.
1: Ja, lijkt me
2: wel. En zoals gisteren, op Paaspop natuurlijk. En zoals gisteren sta ik met Monique dan ook nog even op Breda in concert. Daarvoor was ik de eerst zelf. Moest ik openen.
1: Lekker.
2: Maar toen waren er nog niet zo heel veel mensen, maar dat hoort erbij. En komende tijd. Ik mag volgende week weer naar Mallorca voor 24 uur.
0: Leuk. Heerlijk. En, ja, dat hoort bij het sterrenleven, ja, hè, bij het artiestenleven. Je moet heen en weer vliegen.
1: Ik had hem ook Frankrijk.
2: Ja, dat is aardig wat werk, ja. Voel.
0: Leuk man. Heb je nog een grote droom? Zeg maar, natuurlijk een nummer 1 hit, hè, die snap ik allemaal. Maar wat is. Of een artiest waarmee je.
2: Misschien iets wat je niet vaak hoort of zo, maar mijn allergrootste droom is gewoon dat ik de rest van mijn leven kan doen wat ik nu doe. En als ik dit wat ik nu doe en waar ik nu sta over 20 of 30 jaar nog steeds mag doen, dan ben ik al dankbaar. Maar ja, qua duetten en zo, ja.
0: Maar er is toch één artiest waarvan je zegt van nou, als ik daarmee ooit een keer de studio in kan.
2: Qua persoonlijkheid en ook gewoon hoe die zich profileert, vind ik echt een topgozer, André Hazes junior.
0: Oh!
2: Dus dat vind ik, echt een leuk gast. Ja, dat klopt.
0: Jari Hellegers aan de telefoon hier bij Kermis FM. We gaan je een nieuw liedje draaien natuurlijk. Vlam in de pan. Wil je er nog wat over vertellen?
2: Nou, ik hoop dat jullie veel luisterplezier hebben. En ik wens jullie nog een hele fijne kermis toe trouwens. Ja. Want hoe lang duurt het nog?
0: Ja, nog 8 dagen.
1: Mij, ja. Ja, dat gaat hard zo.
0: Ja. Dus, maar voor ons nog een uurtje hoor, dus dat valt op zich mee. Maar de kermis zelf is nog... ja, dat gaat wel even door. Hé, we gaan een nieuw liedje draaien, jongen. Heel veel succes.
2: Superman, lekker, Jari. Dankjewel. De rustig aan.
0: De komt goed, Jari Helleger.
2: Hengelo.

0: dit is hartstikke leuk lied, man.
1: FM.
0: Ja, daar hoor je hem. Jari Hellegers en Vlam in de Pan bij Kermis FM. Hallo, wie staat daar bij de microfoon?
2: Zangerinus.
0: Is het Zangerinus?
2: Ja.
0: Zangerinus!
2: Hey, wist je dat Omroep Brabant helemaal niks is? Die herkennen me niet eens.
0: Kennis, ja, maar ik herken je toch meteen, Zangerinus.
3: Venus,
0: ja,
3: jongen, welkom.
0: We zitten hier bij Kermis FM, dus ook veel leuker dan Omroep Brabant.
2: Ja, deze is veel beter.
0: Ja, hoe is het met Rinus?
2: Hartstikke goed.
0: Ja, wat ben je aan het doen in het leven?
2: Nou, aan het zingen.
3: Beetje zingen.
0: Beetje zingen. Beetje, ja, gaat het nog steeds door allemaal?
2: Ja, dan gaan we allemaal nog steeds door.
0: En nu lekker op de kermis.
2: Ja.
3: Rinus, hoeveel geld heb je er al doorheen gejast hier op die kermis? Ja. Gaat hard, hè? Ja,
2: ik ben nou vandaag met de bodyguard op de kermis.
0: Met de bodyguard? Waar is de bodyguard? Oh, die met zijn helm op. Met zijn oren op, ja. Oké, okay. Wat heeft hij allemaal mee, joh? Wat zijn er voor tekeningen?
2: Een kermistekenaar, hè?
0: Is hij een kermistekenaar?
3: Oh, dat kan je wel zien ook.
0: Oh ja, we zien helemaal in mooie kleurpladen, zien we dat. Ja. Of is dat heel oneerbiedig? Mooie tekeningen.
3: De octopus.
0: Ja.
2: Die tekent de hele kermis na.
3: Ja, jongen, dat is bizar.
0: Te gek, man. Wat is jouw favoriete attractie, Rinus?
2: Dat is de swingbel.
3: Swingbel, ja.
0: Wat is dat precies?
2: Nou, dat is zo'n ding dat in de ronde draait met geen touw trekken, hè?
0: Ja. Oké, okay. Ja, dat klinkt leuk. En wat ga je nu doen? Biertje drinken hier en daar? Of,
2: Ja, rondwandelen.
0: Rondwandelen.
3: Juppelen. Ja.
0: Zullen we je liedje even draaien?
2: Ja.
0: Dat is lang geleden dat we die gedraaid hebben, ook, volgens mij.
2: En als ik thuis ben, dan heb ik jullie op de computer, hè?
3: Heel goed.
0: Heel goed.
3: Hebben, jongen. Heerlijk.
0: Ja, heel goed. Wil je een stukje meezingen?
2: Ja, hoor.
0: Ja? Zet ik hem aan, oké?
2: Ja, dat is een mooi liedje, hoor.
0: Ja.

0: Dat zal me wel niet lukken. Maar dan geef het, want ik wacht op haar.
1: Op haar.
0: Want dan krijg ik voor elkaar.
1: Dames en heren, Rieders live.
0: Maar weer als zingen. Lekker mee te swingen. Kijk maar één. Heb mij een moe.
1: Of niet.
0: Voordat een leuk talentje in de kerst het juiste bandje. Oh Romana, vertel me op de proef.
1: Lekker Rieders.

0: Ik wacht op haar, want ik dank krijg voor elkaar.
1: Sanarine! Hey! Dankjewel, Sanarine.
2: Kermis FM.
1: Kermis FM, veel plezier nog eventjes, hè?
0: Dan

0: Tony, Flex en Frenna. Het blijft genieten op de Tilburgse kermis. Temperatuur schommelt rond de 24 graden. En de zon die blijft zich regelmatig laten zien. Een paar wolken zorgen af en toe voor wat schaduw. Maar de kans op regen die blijft heel erg klein. Dat is lekker. Kermis FM Verkeer, dan houdt rekening dat je reis langer duurt vanwege de kermis. Op de A58 onder andere extra verkeer daarbij de afritten Tilburg Centrum West en Tilburg Centrum Oost. Ook op de Ringbaan West, Ringbaan Zuid en Spoorlaan is het druk met auto's, fietsers en voetgangers. Parkeer je aan de rand van de stad, volg dan de borden naar de officiële parkeerterreinen. Reis je alsnog naar de kermis, vertrek iets eerder en houd rekening met een paar minuten extra reistijd. En vooral veel plezier natuurlijk. 16:30 geweest, we krijgen de headlines van Kermis FM met onze Edwin.
1: Hey Edwin, hey, goeiedag allemaal. Ben je gisteren nog niet geweest, dan heb je vandaag gewoon weer een kans om een rondje te maken in het Reuzenrad met een koptelefoon op. Vanavond verandert het Reuzenrad in een silent disco. Daarbij kunnen de bezoekers alles al draaiend op hoog boven de stad kunnen ze dansen op hun favoriete muziek. Via draadloze koptelefoon kies zelf je muziek. Terwijl je geniet van de spectaculaire uitzicht van de verlichte kermis. Bijzondere combinatie van muziek en sfeer op hoogte die je niet snel zult vergeten. Ping.
0: Ping. Als jij ping zegt, doe ik een pingetje, oké?
1: Ja,
0: okay?
1: Ping.
0: Ja, heel goed.
1: Oké, en misschien heb je het nog niet gemerkt, maar vandaag is Instagram en Facebook compleet uit de lucht geweest.
0: Oh ja.
1: Dit lag niet aan jou, aan beide platforms hadden ze te maken met storing. Duizenden gebruikers hadden problemen met inloggen en dat de app niet werkte.
2: Ja, dat is toch van Zuckerberg naar Suikerspin.
0: Ja, nou inderdaad.
2: Kom je snel gewend?
1: Nee, daarom. Ook in andere landen kwamen veel meldingen binnen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Inmiddels lijken de Facebook en Instagram weer gewoon normaal te werken. Dus je kan gewoon weer inloggen.
0: Ping.
1: Ping. Straks nieuwsping staat er ook duidelijk bij. Kermisnieuwsbericht 3.
0: Nee, ik heb een heel andere lijstje dan jij.
1: Ja, ja,
0: ik kan niet meelezen met jou, maar ik doe wel gewoon
1: Pingel. Je mag wel meelezen. Als je per se wil, dan moet je dat doen. We gaan naar Pingel 3. Dat hadden we al gedaan. Ook vandaag...
0: Ja, die is al geweest.
1: Oh ja. Ook vandaag kun je weer stemmen op de kermis top 13. Zoals je dat, als je dat nu gedaan hebt, kun je dat tot 16:30. Dan maken we weer iemand blij met een mooie prijs. Dit keer geven tickets weg van Fleming.
2: Hoppa.
1: Dus ja, dat is niet de minste en de geringste.
0: Dat is toch, ja.
1: Dus wil je kans maken en niks missen, stem dus. En blijf zeker luisteren naar Kermis FM.
0: Pingel nog een keer of...
2: Geef die man een pingel, jongen.
1: Volgens mij, ja,
0: hoppa,
1: mag wel
0: pingel. Edwin! Yeah.
3: Attention! Met Rick Wolda, Julia Maan en

0: Hezen en Loco. Attention. Patrick, Erik-Jan en Julia hier op Kermis FM tot 5, tenminste. Dat zou misschien wat langer kunnen duren, omdat Daniel Lippens in de file staat, wou ik zeggen. Nee, maar ik weet niet wat het waar is.
1: Met die vrachtwagen van over die Merwedebrug. Ja, en ik had nog gezegd, Lippens, pak je dat ding. Ga alsjeblieft niet over die Merwede. Maar goed, tot 4:15 zitten wij. Waar is jullie eigenlijk, Patrick?
0: Joeltje!
2: Ja, hallo!
0: Hallo, lieverd. Wij mogen zometeen nog een hele mooie prijs. We geven, blijf sowieso Kermis FM luisteren. Want we geven ook nog tickets weg voor Flemming, heb ik zojuist vernomen. Maar wij mogen nog een heel mooi diner weggeven. En dat gaat gebeuren op de kermis en vanavond al. Jul, waar ben jij?
2: Ja, ik sta hier voor de botsauto's.
0: Voor de botsauto's?
2: Yay!
0: Maar waarom sta jij bij de botsauto's,
2: zeker,
0: Julia?
2: Wij staan hier bij de botsauto's, want daar gaat straks een chic dinertje plaatsvinden in die botsauto's.
0: In de botsauto's?
3: Wow.
2: Nou, ja joh.
0: Hè?
2: Dat is leuk.
0: Maar ga je dan al rijdend eten?
2: Al rijdend krijg jij een bakje heerlijke eten mee.
0: Oh.
2: Een chic dinertje. Ja, in het autootje. Nou,
0: dat is wel heel erg leuk. En wij mogen dus twee kaarten daarvoor weggeven. Twee plekken eigenlijk. We hebben wat bedacht, joh, om dit weg te gaan geven. Want we kunnen natuurlijk via de radio gaan weggeven. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar stel, je woont nu in Zwolle. Dan red je het niet, want dit begint om 6:00, dacht ik.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus, dan moet je wel heel hard gaan spelen.
0: Daarom. Dus zullen we het gewoon iemand op de kermis hier blij mee maken? Is dat een leuk idee?
2: Dat is een zeker leuk idee. Ik ga een leuke stelletje zoeken.
0: Ja, maar wat nou? Als jij op zoek gaat naar iemand die met jou wilt eten... en dan is de grap dat jij niet met diegene meegaat... maar dat diegene het wel zelf mag.
2: Je gaat me nou weer zitten uithoeren. Ja.
0: Jij wilde de microfoon, hè? Jij wilde de kermis op. Nee, weet je wat? Doe het eerst maar. Zoek even een leuk stelletje.
2: Ja, ik ga een leuk stelletje zoeken. Ik zie die botsauto's gaan. Ik zou niet weten hoe je dat moet eten te gaan doen. Maar hartstikke leuk.
1: Er komt een punt, dan stoppen ze. Doe je ping, ping, ping. En dan kan je er eentje aanspreken, joh.
0: Laten we dat doen. Doe even een liedje hier en dan...
2: Nee, is goed.
0: Even een stelletje zoeken. Dat lijkt me heel leuk.
2: Ik ga een stelletje zoeken. Ja, komt helemaal goed.
0: Ik wil ze wel even een opdracht meegeven zometeen. Ik weet nog niet helemaal wat. Maar misschien een gore tong doen of zo, zoiets. Moeten we even over nadenken. Tot zo, joh.
2: Daar gaan we eens even over nadenken. Ja, is goed.

0: Kermis FM, Hugel en Salto en Jamaican Bam Bam. Wij mogen twee plekken weggeven bij de botsauto's waar vanavond chic gedineerd gaat worden. Dus dat is geen frikandelletje, dat is geen kroketje. Nee, dat is een chic diner.
1: Maar is het dan terwijl je rijdt? Of je mag wel stilstaan?
0: Volgens mij sta je wel gewoon stil.
1: Oké.
0: Okay. Roy van de regie weet meer.
2: Ja, er worden volgens mij gewoon tafels neergezet op die botsbaan, zeg maar. En dan kun je gewoon lekker chic dineren. Dus je moet je eigenlijk ook wel een beetje netjes nog kleden, zou ik wel durven zeggen.
0: Oh, dus we hebben eigenlijk ook een winnaar nodig die in de buurt woont. Of nog even een kledingwinkeltje kan
2: Maar het is een viergangen diner, hè?
0: Viergangen diner?
1: Oh, wauw. Oh, dat is serieus.
0: Mogen wij er niet zitten?
2: Nou, jullie zijn echt chic gekleed.
1: Nee, van.
0: Ik heb een hele mooie kermis FM
2: nodig. Ik wil het niet zeggen, maar ja.
0: Jultje.
3: Oké. Okay. Ja?
0: Hallo, lieverd. Hi, misschien is het een goed idee, want jij bent dus bij die botsauto's... om gewoon op stelletjes af te stappen. En misschien even... we moeten even iets van een opdrachtje meegeven. Misschien een beste openingszin of hun favoriete radio-dj.
3: Nou, volgens mij is nu de opdracht of je chic gekleed bent, ja of nee. Maar dat is nog niet echt te zien hier, hoor.
0: Ik denk dat jij heel lang kan rondlopen voordat het...
1: Ik zag net wel, maar die zullen wel hier werken. Twee vrouwen rondlopen, gewoon gekleed in jacket. Ze lopen wel rond.
0: Ze lopen er wel.
1: Maar het is gewoon
3: ze
1: heel
3: lopen
1: goed
3: er wel, maar het is moeilijk zoeken.
1: Ja.
0: Maar spreek nog wel een stelletje aan.
3: Oké, okay, leuke opdracht. Ja. Ik ga een leuk stelletje zoeken met een opdracht. Voor de leukste openingszin of zo.
1: Ja, doe een leukste openingszin.
0: Ja.
3: En wat is dan jouw leukste openingszin, Pet?
0: Die heb ik niet, lieverd.
3: Jawel.
0: Nee, geen idee. Nee.
3: Erik-Jan?
1: Ik begon altijd met... zag ik jou niet laatst met je vader een Opel rijden? En als ze dan zeiden, nee, mijn vader heeft een Mercedes, dan was ze voor mij.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dus dat.
3: Ja, nou, kijk of we daar overheen kunnen.
1: Dat is wel de bedoeling.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Je telefoon is stuk. Ja. Mijn telefoonnummer staat er niet in. Dat is ook een mooie altijd. Even bij mij trouwens hoe het gewerkt. Zoek maar leuke stelletjes.
3: Ik denk dat dat nooit gewerkt heeft.
0: Zoek twee hele knappe mensen.
3: Het zijn hele knappe mensen. Nou, ga mijn best doen.
0: Doe
3: misschien
0: maar.
3: Mag ik zelf wel dan.
1: Nou.
3: Nee, is goed. Wordt vervolgd dit.
0: Oh,
3: zo goed.
0: Oh, ik moet een liedje draaien. Ik denk, je gaat gewoon lopen.
3: Ja, nee. Hoe zoek ik nou een stelletje?
0: Ja, er lopen alleen maar stelletjes hier. Hier, zie je? Loopt een stelletje. Hallo.
3: Ja, nee. Ik krijg hier paniek van.
0: Wacht,
3: ik kan het niet.
0: Wacht even, we hebben hier al een stelletje. Hallo, kom even bij de microfoon. Hallo, stelletje.
3: Oh, jij hebt gewoon een stelletje.
0: Hallo. Wat is je beste openingszin?
4: Mijn beste openingszin? Ik heb geen idee. Ik ben niet zo van de openingszinnen.
0: Je kan iets moois winnen. Je kan iets moois winnen. Je moet een mooi hebben. Heb jij een mooie openingszin, de dame?
5: Jij hebt een opening en ik heb zin.
1: Oh, die hebben we nooit gehoord! Okay.
0: Wat doen jullie vanavond?
4: Op tijd naar bed.
0: Ja? Hebben jullie al plannen met het eten?
4: Nee.
0: Nee? Zouden jullie uit eten willen?
4: Zeggen we nooit nee tegen, denk ik.
0: Ik kijk even naar Roy van de regie. Mogen we het aan hun weggeven? Is dat,
2: Ja, voor mij mag het, maar even met Julia overleggen.
0: Oh, sorry.
2: Ja, Julia, die is op pad voor jullie.
0: Jul, we hebben hier al een potentiële winnaar.
3: Ja, op de schaal van Roosendaal, hoe lekker zijn ze?
1: Nou, die jongen, daar begin ik maar mee. Die heeft echt een goede kop. Want ik snap haar wel.
0: Goed kapseltje ook.
1: Hoe heet je trouwens?
4: Hoe ik heet?
1: Yo.
4: Savi.
1: Savi. Savi ziet er echt goed uit. Zijn vrouw daarentegen ook. die heeft sowieso een leuk colbertje aan. Dus eigenlijk is zij al gekleed op een lekker chic etentje, joh.
0: Wij mogen namelijk een heel chic dinertje weggeven bij de botsauto.
3: Perfect.
4: Bij de botsauto.
0: Bij de botsauto's.
4: Oh, okay.
0: Een viergangen diner.
4: Oh.
0: Jul, zeg het maar.
3: Zijn ze goed gekeurd, Pet?
0: Ja.
4: Even door de vleeskeuring heen.
3: Let's go.
1: Lekker, jongens.
0: Jullie mogen uit eten.
4: Kijk eens.
0: Ja, bij de botsauto's viergangen diner. Het begint om 6:00.
4: Oké. Ja, dat is goed.
0: Ja?
4: Ja, dat is goed.
0: Wat zeg je dan?
3: Nou,
4: dankjewel natuurlijk.
0: Even een klein kusje nog eventjes. 1, 2.
1: Ah, lekker Savi. Hoppakee. Net zo makkelijk.
0: En daarom luister je naar Kermis FM en loop je vooral langs bij Kermis FM ook. Hè? Veel plezier, jongens. Blijf even staan, gaan we regelen. Jo, dankjewel ook.

0: Over en out. Scooter, Kermis FM, Your The Weeknd.
1: Dat is toch mooi, hè? Dat, laat maar zeggen, net Rinus hier staat en dan scooter en dan krijgt alles, krijgt dan toch weer een plekje op die kermis.
0: Waanzinnig, hè? Cirkeltje toch weer helemaal rond.
1: Superleuk.
0: Wat een waanzinnig week is dit, Kermis FM, hier 10 dagen in Tilburg en de kermis zelf natuurlijk ook. Ik vind het ook mooi dat wij komen hier binnen. We hebben eigenlijk geen idee wat we gaan doen. Maar we mogen ook strooien met prijzen, hier wordt er bang van. We hebben net een diner weggegeven.
1: 4 gangen.
0: 4 gangen diner. Voor een heel leuk jong stelletje wat hier voorbij kon lopen.
1: Super blij waren ze.
0: Super blij mee. Dus die gaan om 6 uur bij de Botshouten te dineren. De Kermis FM Top 013 komt er ook nog eens aan. En daarvoor mogen wij 2 tickets weggeven voor Flemming. Dat is ook toch leuk. Dus stem via kermisfm.nl. Misschien bellen we jou zometeen. Er hangt

0: Amore Konings.
1: Dat is amore.
0: En wij houden van jou, Corrie. Er hangt iets in de lucht. Nou, en dat signaal is Kermis FM wat je nu ontvangt. Wij zijn Patrick, Erik, Jan en Julia. We gaan nog heel even door, want Lippens... die staat helemaal vast, volgens mij, in de parkeergarage. Weet ik veel waar die vast
2: staat. Hij is van vijf over. Vijf over?
0: Oh, nou, lekker, maar wij gaan gewoon even door.
3: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus... die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
4: Jaden, hoe werkt die camera?
3: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit... alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
5: Alles is mogelijk.
3: Dus ben niet betoeterd. En check snel launchmedia.nl.
5: Launchmedia.nl.
3: Launched Media.
5: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
9: Kermis FM!
10: Attention!
11: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
12: Are you ready?
11: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
13: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
14: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
0: Kermis FM. Ja, hallo, Daniel komt eraan hoor. Die is iets later. Patrick, Erik, Jan en Julia hier. Met zometeen de wethouder van de kermis in de studio.
2: Gezellig.
0: Dat is leuk toch? Eerst krijgen we de headlines. Met Edwin.
15: Ja, goedemiddag Daniel. En de rest dat er binnen zitten. Het nieuwe noodnummer van de NS bevalt heel erg goed.
6: Kermis FM nieuws.
15: Sinds een aantal jaren kun je gratis bellen met als je overlast hebt met het nummer 06 13 18 13 18. De proef is inmiddels afgelopen, maar de proef is goed bevallen. En er komen er jaarlijks steeds minder

0: meldingen bij. De staatssecretaris Sientje van Veldhoven zegt dat het een teken is dat de treinen steeds veiliger worden. De NS hoopt nu dat het makkelijker is voor vrouwen en voor reizigers om in de nacht zich te melden. Een Superbowl tafereel. Bij het finale van de WK vanavond vindt voor het eerst in de geschiedenis van de voetbal in de rust van 15 maar 25 minuten durende reclame of Superbowl tafereelen. Dit heeft te maken met de wens van Amerika om een half uur show te doen. De Superbowl is al in vaste prik en vanavond is de voetbal dus al aan de beurt. Er zijn artiesten zoals Shakira, Madonna, BTC en de wedstrijd. Oep. De wedstrijd, zei ik al. Spanje-Argentinië begint om 9 uur Nederlandse tijd en de show is dus vanaf 9:45 te zien. Even opletten. Als je een trip gepland hebt naar Ibiza, dan gaat het je flink wat centen kosten. De auto's die je daar kunt huren gaan met 500 per week in de verhuur. Dus dat zegt een van de grote lokale verhuurders. Daarmee is het een van de duurste plekken in Europa. Morgen staat er de Roze Maandag weer voor de deur. Je hebt 5 tips die je moet meenemen voor na morgen. Tip 1. De strip over Striptopia 013. Waarin wordt gepaaldans, de strippen en de kunst die daarbij hoort wordt vertoond. Zeker de moeite waard. Wat er ook is natuurlijk de Pride Walks. Dat is zeker tip 2. Begin morgen om 1 uur op het station. En dat voor de gelegenheid van de roze kleur. Om 12:30 de verzameling wat alvast op het station hier daarvoor. Dan het weer nog. Vanmiddag komen er wat stapelwolken voor. Sorry. Vanavond komen er nog wat stapelwolken voor. Vanmiddag komen er nog wat stapelwolken voor. En schijnt de zon nog af en toe. Er staat een matig noordwestenwind van 20 tot 22 graden. Er is geen file op het moment. En denk je nog naar de kermis komen? Daar kom je gewoon even langs. Het is gewoon te doen. De parkeren en de parkeergarages P3 en Heuvelpoort. P5 Schouwburg en P6 Tivoli. En Knechtel en Koningsplein zijn een beetje drukjes. Maar er is altijd nog wel plek op een of ander plein. Dus voor nu, wil je meer nieuws? Check dan even KermisWem of download gratis de app.
1: Ah, Edwin, super, dankjewel. Tot zo weer.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM met Rick Wolda, Julia Maan.

0: Vandaag. Robert van Emert, Kermis FM, Zandloop. Ze krijgen gewoon dorst van Pina Colada. Het is 5 over 5.
1: Kermis FM. De Kermis Top 013.
0: De laatste dag van Kermis FM zenden wij de Kermis Top 013 uit. En je kan stemmen via kermisfm.nl. Doe je dat, maak je kans op hele mooie prijzen. Onder andere tickets voor Vlemming. Hallo met wie?
2: Met Marielle.
0: Marielle. Hoe is zij?
2: Goed.
0: Waar kom je vandaan, Marielle?
2: Uit Geemert.
0: Oh, dat is leuk. Ben op de kermis geweest?
2: Ja, gisteren.
0: Wat is jouw leukste onderdeel van de kermis? Heb je het dan over een attractie? Heb je het over een biertent? Een eentjesvissen?
3: Eentjeshengelen
0: kan natuurlijk ook. Wat vind je het leukst?
2: Vooral het rondlopen en dan ergens wat drinken of zo. Poffertjes eten.
3: Lekker flaneren, ja, daar houden we. En heerlijk weer ervoor. Hey, het is niet te warm, niet te koud. Het is precies goed.
2: Ja, precies goed.
0: Marielle, jij hebt gestemd op de Kermis FM Top 013.
2: Klopt.
0: Vertel eens, waarop?
2: Ik heb gestemd op Baila de Gasolina.
0: Oh, ja. Baila, baila, baila, baila. Hebben ze uiteindelijk toch gedaan op de Zwarte Cross, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Heb je dat meegekregen? Maar denk jij dat dit nou een stunt was, van even serieus? Of denk je dat het echt was?
2: Serieus? Ik denk dat dit gewoon een stunt was.
0: Ja, toch? Voor mij denken we dat allemaal. Hey, ik mag jou feliciteren. Beste Marielle, jij wint 2 tickets voor Vlemming!
2: Yay!
0: Omdat jij gestemd hebt op onze Kermis FM Top 013. Dus dank je wel daarvoor. 1 vraag. Ben je fan van Vlemming of vond je het gewoon leuk om mee te doen?
2: Ik vond het vooral leuk om mee te doen.
0: Gaan we dan iets van Vlemming draaien of draaien we Baila de Gasolina?
2: Nou, mijn zoontje zit mee te luisteren. Hij is helemaal fan van Baila de Gasolina, dus dan mag je de Baila draaien.
0: Dan denk ik dat we Baila de Gasolina gaan draaien natuurlijk, hè. Hey, doen we dat. Dankjewel voor het stemmen nogmaals via kermisfm.nl. En heel veel plezier bij Vlemming.
3: Goed in Geemert.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Hoi. Hier zijn ze hoor, even serieus. Baila de Gasolina, Kermis FM.

0: Rewind Repeated. Martin Garrix en Ed Sheeran bij Kermis FM. Een hele, hele, hele bijzonder goede middag. Ik kom net echt koud aangelopen. Daniel Lippens hier. Ik was net nog op een ander radiostation. Zal ik verder niks over zeggen. Maar gereisd richting de studio. En we zijn er. Bij Kermis FM. En ik heb uitzicht over de Tilburgse kermis. En dan zit je er echt gelijk in. En alsof dat nog niet genoeg was. Dan heb ik ook nog gelijk de wethouder hier aan de desk staan. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, welkom in Tilburg.
0: Ja, jij praat ons iedere middag even bij over wat er allemaal gebeurt hier in Tilburg. En natuurlijk ook vooral op de kermis, hè?
1: Absoluut. Ja.
0: En hoe gaat het? Hoe waren de afgelopen dagen?
1: Het is dag 3. Het gaat goed. De sfeer is relaxed. Het weer zit lekker mee. Het is echt heerlijk kermisweer.
0: Ja. Ja,
1: en vandaag is zo'n dag op zo'n zondag waar veel gezinnen en families hier over de kermis rondlopen. Dat is gewoon heel mooi om te zien, al die lachende gezichtjes.
0: En hoeveel touwtrek is er op het gemeentehuis om deze functie? Om zeg maar kermiswethouder te zijn? Want dit lijkt me de leukste die je kan hebben, toch? In je portefeuille.
1: Op het stadhuis is het natuurlijk altijd een beetje het geheim van de smid hoe zo'n portefeuilleverdeling tot wasdom komt.
0: Ja.
1: Dus je moet het zoete en zuur een beetje verdelen. En alle portefeuilles zijn we natuurlijk even lief.
0: Ja.
1: Maar je staat een hele trotse en blije wethouder evenementen en daarmee de Tilburgse kermis.
0: Oké, maar ik zal dan niet zo gemeen zijn om te vragen wat je zure portefeuille is. Dit is de zoete, dat lijkt me duidelijk.
1: Het heeft het zoet en zuur allebei in zich. Het is hartstikke mooi. Een mooie zuurstok kun je ook halen hier op kermissen.
0: Ja, en het is ook, lijkt me ook wel echt een flinke onderneming. Je bent hier hoe lang van tevoren al mee bezig?
1: Eigenlijk al meteen na de editie van het afgelopen jaar.
0: Ja.
1: Dan ga je evalueren met alle mensen om je heen. En dan ga je kijken, wat kan er nou beter? Wat moet er anders? Waar moet de aandacht naartoe? En welke ruimte heb je überhaupt beschikbaar? Want er gebeurt nog wel eens iets in de binnenstad. De straat nog wel eens open. En er wordt nog wel eens ergens iets neergezet. Ja, en daar kan dan iets anders niet staan, hè?
0: Nou, en daarover gesproken, er is dus dit jaar een nieuwe locatie.
1: Een nieuwe route. De route is iets aangepast. Dus altijd even zoeken, hoe werkt dat dan? En nou hebben we, denk ik, een mooie route uitgezet. Die ook nu voor de mensen erop gewoon navolgbaar is. En mensen die de bewoners die aan de andere kant van de spoor wonen, dat ze er toch nog ook op die manier makkelijk doorheen kunnen. Ze zullen altijd even zoeken, altijd even puzzelen, maar dat is nu goed gekomen.
0: Ik heb het even over die plek waar dan El Mundo staat, als ik het goed heb. Hè? Hoe is dat dan zo?
1: Je wil eigenlijk dat de mensen langs iedere attractie lopen. Want ja, als je ergens een soort doodlopende weg hebt, dan kunnen mensen nog wel eens denken, nou, dat sla ik wel even over. Ja, dat is natuurlijk zonde voor de mensen die daar een zaak hebben.
0: Ja.
1: Dan mis je ook gewoon heel veel kennisplezier. Dus je wil een route leggen dat eigenlijk iedereen er langs kan. Dat ook de veiligheidsroute goed is. En dat ook nog omwonende bedrijven gewoon hun eigen zaak of woning zo goed mogelijk kunnen bereiken. En dat hebben we op die manier geprobeerd te doen.
0: Ik had er dus helemaal nooit bij stilgestaan. Dat je daar dus over nadenkt dat alle bedrijven die hier langs de route zitten, dat die natuurlijk willen dat mensen ook zien dat
1: mogelijk
0: ze er zitten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar ook voor de kermisexploitanten dus.
1: Ja, het is een belang wat je met z'n allen moet afwegen. Het is een enorme puzzel die we met ons kermisteam leggen. Ja, het gaat een paar kilometer aan route. Ga er maar aan staan.
0: Hoe lang, of zet ik je nu voor het blok? Hoeveel kilometer exact?
1: Volgens mij 4,5.
0: Zo. Hoe lang doe je daarover van begin tot eind om hem helemaal af te lopen?
1: Wel een uurtje. En zeker als je nog een praatje maakt met mensen of als je ergens in wil, dan ben je iets langer bezig.
0: En wat is jouw favoriete attractie?
1: Ja, ik vind het zelf heel leuk om vanuit de hoogte over de stad heen te kijken. En vooral s'avonds als je al die lichtjes ziet.
0: Dus jij gaat voor de booster?
1: De Hooggati, dat is hoe wij een reusrad noemen in Tilburg. Want ja, Hooggati.
0: Hooggati, ja natuurlijk.
1: Of die vrije val. Is toch een soort adrenaline die je dan hebt. Maar dat vind ik erg, erg mooi. Ga erin.
0: Ja, wij hebben hier uitzicht op Das Karussel. Dit is echt typisch. Zoiets, daar zou ik mijn lunch niet binnenhouden als ik hierin zou gaan zitten. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, ik kon daar eerst wat beter tegen dan nu. Ik ben nu inmiddels 33. Ja, ik wil niet zeggen dat het oud is, maar toen ik hier begon was 29. Toen kon ik er iets beter tegen dan nu. Dus ik moet altijd toch wel even goed bedenken. Ga ik dat nog doen met de kleren die ik aan heb en wat ik nog allemaal hierna moet doen? Ik in ga. Ja.
0: Maarten, superleuk dat je vandaag ook weer even langs wilde komen. Jij praat ons de hele week nog bij. Is er nog iets wat je nog van het hart moet voor vandaag, waarvan je denkt, misschien een tip voor mij. Want ik ben hier echt, het is een paar jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Iets waarvan je zegt van, pak dat ook vooral even mee.
1: Ja, ik zou vooral gewoon heel de route een keer gelopen hebben. En toch genieten van een aantal attracties. Laat je ook vooral verrassen, verbazen. Want dat gebeurt hier op de kermis. Iedere keer, iedere dag is er weer iets anders. Vandaag een kermismis, een kermisrun. Een diner zo in de auto's, scooters, de bosauto's. Ja, en morgen natuurlijk een roze maandag om naar uit te kijken. Dat is ook vaak al een heel druk moment. En dat is morgen. Maar eerst nu nog genieten hier in Tilburg.
0: Dankjewel Maarten en een fijne dag.
1: Fijne dag.

0: aan de kroeg. Ja, Donnie en Mart, Hoogkamer hier op Kermis FM. Zo, ik wilde toch... Ja, jullie wilden al bijna de tent verlaten, maar goeiedag. Daniel hier en net hiervoor hoorde je Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Hallo!
2: Hallo.
0: En laten we ons nou toch ook wel even gewoon heel lang ook samengewerkt
3: hebben. Maar even Daniel Lippen!
0: Ja, nee, hoe was het? Hoe hebben jullie het net gehad?
3: Ik vond dit zo leuk. Het was mijn eerste keer Kermis FM überhaupt. Maar voor jullie de tweede, derde keer volgens mij?
4: Derde keer, ja. Het mocht nog wel een uurtje langer.
1: Ja, vloog voorbij.
3: Ja, je had iets langer vogel vast.
0: Je hoeft niet per se meteen weg, hè?
4: Maar nee, goed. Ik hoor het je zeggen.
0: Ja. Je gaat het toch doen.
4: Nee, ik heb mijn dochter bij me, jongen. Dus,
0: jullie gaan struinen.
4: Nou, het dingetje is, ik heb haar anderhalf uur geleden in die draaimolen gezet. Ik heb die vent 2 meien gegeven en ze zit er nog steeds in. Dus ik vind het een beetje lullig. Ik haal er zo uit en dan gaan we even eentjes hengelen.
0: Oh, lekker joh. Eentjes hengelen. Ja. En jullie, Jul, jij plannen?
1: Ik heb de hele kermis al gezien. Ik ben ook in die grote arm daar geweest. Dat voel ik nou nog steeds.
3: Ik ben over echt?
1: Ja, ik ben over mijn nek. Ik moest huilen. En, nee. Dus nee, dat was superleuk. Ja. En verder gaan we nu een biertje doen, hè, Pet?
3: Nou, als er bier is, papa lust hem wel.
1: Oh, ja, zo hard gewerkt, hè. Zo hard gewerkt.
0: Ja, nou goed, ik zit hier ook nog eventjes. En dan even kijken.
3: Even gezellig.
0: Ja, dus volgens mij ik heb 2 uur. Dus
3: en wat een leuke reunie is het eigenlijk ook.
0: Dat is toch mooi.
3: Een hele leuke combinatie wat hier nu staat.
0: Dat wilde ik wel even gezegd hebben. Hey, en toch ook even, want ik weet dat er veel radioliefhebbers ook naar dit radiostation luisteren voor het laatste radio nieuws. Wat gaan jullie nou allemaal doen in godsnaam?
3: Ja, dat... maandag gewoon weer met het middagshow op Slam te horen natuurlijk.
4: En ik heb een hele lange vakantie.
3: Erik-Jan heeft een hele lange vakantie.
4: Ja, heerlijk.
0: Ik vind het wel snel, want ik wil het toch wel even gezegd hebben dat Erik-Jan, we hebben natuurlijk jarenlang samen gewerkt. Ik vind echt dat jij het meest miskende talent van de Nederlandse radio bent. En dat er gewoon een beetje een stoere ochtendshow op een jongere zender zou moeten zijn die jou er gewoon bij zet of zo.
4: Maar eerst ga ik heel even van die vakantie.
0: Ja, dat is ook
4: ik heb een hele dikke boot gehuurd. Ik ga even niks, ik ga echt even niks doen.
0: Je hebt een hele goede gouden parachute gekregen, begrijp ik.
1: Maar je kan ons gewoon nog adopteren hoor, voor jouw ochtendshow.
4: Nou, ik wil een goede show neerzetten. Ja. Dat zie je hem wel.
0: Oké, okay, nou fijn jullie even gesproken te hebben. Ja. Als jullie zo nog in de stad zijn, dan gaan we even connecten.
4: Jochie, we hebben je gemist. Ik hou van je en doe je ding, jongen.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Dan mag ik nog één keer een heel groot studioapplaus voor Patrick en Jan en jullie. Zometeen krijg je verslaggever Abel. Die gaat alle gekke dingen doen. We hebben het nieuws en eerst

0: Eiffel 65 en Blue bij Kermis FM, waar het zonnetje schijnt over de Tilburgse kermis. En verslaggever Abel Staal zoiets heeft van... die mensen kunnen misschien wel wat hulp gebruiken die zo hard aan het werk zijn op de kermis. Toch, Abel? Goedemiddag.
1: Ja, zeker. Zoals jij zegt, het zonnetje schijnt. Heerlijk. Ik moet zeggen, het perfecte weer. Maar misschien ook wel als je toch zo hard aan het werk bent dat je denkt... als kermisexploitant, ik krijg het best wel warm. Dus ja, ik vind het superleuk om die mensen misschien een beetje te gaan helpen. Of hoe zit het precies?
0: Nou ja, volgens mij is het idee heitje voor een karweitje. Ik dacht eigenlijk dat jij het zelf had bedacht, maar het is waarschijnlijk voor jou bedacht. En je wordt lekker voor de leeuwen gegooid, wat natuurlijk ook een heel goed idee is. En het idee is dus dat jij kermisexploitanten een handje hulp gaat aanbieden. Dus misschien, weet ik veel, ga je een keer let's go doen. Of misschien ga je wel zorgen dat je de kaartjes controleert bij de draaimolen. Ik weet het niet. Wat denk je zelf dat je nog zou kunnen doen?
1: Wat leuk. We zijn natuurlijk radiomakers, Daniel, jij en ik. Kijk, weet je wat het ook is? We hebben radiohoofden, dus als ik hier in het spookhuis ga staan en mensen ga laten schrikken, kan ook natuurlijk.
0: Nou ja, ik laat het even aan jouw creativiteit over. Heitje voor een karweitje, jij gaat die kermisexploitanten helpen. Ga jij eens even een beetje rondvragen wat je zoal voor ze zou kunnen doen. En dan check ik zo meteen bij jou in. En dan gaan we eens even kijken wat je voor ze bedacht hebt, oké?
1: Yes, komt helemaal goed.
0: Oké, tot zo, Abel. En dan het Kermis FM weerbericht. Het blijft heerlijk toeven op de Tilburgse kermis. Temperatuur 23 à 24 graden. En de zon, nou ja, die laat zich regelmatig zien. Hier en daar een klein wolkje, maar over het algemeen blijft de kans op regen klein. Het is perfect weer om de avond rustig in te luiden met een rondje over de kermis. Een drankje op het terras of natuurlijk nog even een ritje in je favoriete attractie. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en maak er een mooie kermisavond van. En dan de verkeersinformatie. De avondspits en de Tilburgse kermis zorgen samen voor extra drukte rond de stad. Ja, ook op deze zondagmiddag is er wel een klein spitsje. Op de A58 is het druk bij de afritten Tilburg Centrum West en Tilburg Centrum Oost. En ook op de ringbaan West en de ringbaan Zuid. En richting het centrum kan het verkeer op dit moment wat langzamer doorrijden. Volg de omleidingen en de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Kom je nou nog naar de kermis, reken dan op wat extra reistijd, zodat je ontspannen aan de avond kunt gaan beginnen. Ja, en dan is het tijd voor de headlines. Edwin van Laarhoven, een bijzonder goede middag. Jij praat ons bij over het wel en wee op de Tilburgse kermis.
2: Dat gaan we doen. Vandaag is het natuurlijk weer feest op de kermis. Maar morgen, roze maandag, is het ook weer feest. En dan vertrekt de bijzondere treinreis. Deze roze maandag express brengt bezoekers van Rotterdam Centraal naar Tilburg. De trein wordt weggefloten door niemand anders dan de cabaretier acteur Richard Groenendijk. Aan boord wordt het een groot feest met veel muziek en vaste drag queen machinist Roxy Bonaparte. De speciale trein brengt honderden bezoekers naar de Tilburgse kermis. Ping. Ja,
0: sorry, ik was nog niet helemaal voorbereid op de plingel. Ik ben natuurlijk vrij koud.
2: Het is de tweede keer, dus het gaat goed.
0: Plingel, oké. Okay.
2: Ik ga gewoon door. Ja, ja. Het tweede bericht. Welke attractie maakt de meeste lawaai op de Tilburgse kermis? Nou, Kermis FM is op pot gegaan met een decibelmeter en zocht de eerste echte geluidskampioen. Niet alleen de snelheid telt, maar de volume van de gillende bezoekers en loeiende installaties speelt mee. Sommige attracties tikken flinke geluidsniveaus aan, maar blijven binnen de geldige normen. De ludieke meting laat zien dat een ritje niet alleen spannend is, maar soms ook een aanslag op je oor. Oordoppen zijn dus een niet echt overbodige luxe.
0: Ik heb hem gevonden.
2: Heb je hem gevonden. En dan gaan we nog naar de straat die veranderd wordt in een feestcamping. Tijdens de Tilburgse kermis verandert namelijk de Kapucijnenstraat opnieuw in de gezellige Leefstraat. Bijzonder de bewoners zetten tafels, stoelen en planten buiten en maken een straat van ontmoetingsplek voor de buurt en natuurlijk de kermisbezoekers. Auto's maken tijdelijk plaats voor de gezelligheid. Spelende kinderen en samen eten volgens de bewoners voelt dit als één grote familie.
0: Edwin, dankjewel.
3: Attention! Daniel Lippens.

0: Luna en Russo voorbestemd. Dit is echt stiekem een van mijn guilty pleasures, deze plaat. Wat een waanzinnig goed in elkaar gezette track. Kermis FM, Daniel hier, een bijzonder goede middag. Ja, een goede middag is het zeker. ik zie ondertussen vanuit mijn ooghoek zie ik zo'n Uber Eats fiets langskomen met zo'n enorme rugzak. En ik zit er denk ik te denken van hoe mooi zou het zijn als je gewoon op de kermis loopt en denk, weet je wat, ik ga gewoon hier al wandelend een pizza bestellen. Ja, vind mij maar. Dat is volgens mij best goed te doen. Over vinden gesproken, misschien kan jij dat zelf ook straks doen als je honger krijgt. Abel Staal, goedemiddag.
1: Ja, als je honger hebt, kan je hier zeker weten komen. Dat klopt.
0: Ja, wat ben jij aan het doen? Want ik heb jou net op pad gestuurd met een boodschap. Namelijk, heitje voor een karweitje. Kan jij die kermisexploitanten een handje helpen? Terwijl je zelf misschien wel twee linkerhanden hebt. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat is superleuk. Want de kermisexploitant is hier heel druk bezig met suikerspin maken. Maar daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. En daar ga ik vandaag even bij helpen. Ik sta bij Amber. Amber, hoe gaat het hier?
2: Lekker, best druk. Het loopt goed door. Dus wij mogen eigenlijk niet klagen.
1: Als je nou een schatting mag maken, ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Hoeveel van die suikerspinnen maak je nou op zo'n dag?
2: Ik ben op dit moment hebben wij al meer dan 100 potten gevuld. Alleen al vandaag. En dan laat staan met de rest.
1: En sta je alle 10 dagen of hoe gaat dat?
2: Alle 10 dagen zijn wij hier. Wij zijn eigenlijk 's ochtends vroeg al bezig. Vandaag de Tilburg run gehad, al vanaf 10 uur bezig. De gehandicaptenmiddag komt er nog aan. Dus dan zijn we er ook weer eerder. En zo gaan we lekker door.
1: Lekker. Wat zou ik extra kunnen doen? Want ja, jij bent zelf bezig met die suikerspinnen. Wat komt er extra bij kijken?
2: Echt het dichtmaken. Overal op alle potjes. Daar hebben wij ook stickers op. En die moeten ook gedaan worden. Dus als jij dat zou willen doen,
1: ja, mag
2: jij
1: dat voor mij doen. Even kijken. We hebben hier allemaal dekseltjes staan, zie ik, Daniel. Nou, dat is mooi. Oké, nou, dan gaan we even kijken, Daniel. Kijk.
2: Gewoon lekker erop droppen.
0: Ja, ik kijk mee, hoor. Je hebt wel je handen gewassen, hè?
1: Ja. Ja, zeker weten, Daniel. Ja, okay. anders durf jij ze niet meer te eten, natuurlijk. Zo, even kijken. Oh, daar moet er een sticker op. Ja. Moet die op de bovenkant of op de zijkant?
2: Echt gewoon, aan de goede kant.
1: Ja, op de goede kant.
2: Dit is het slot en dan plakken wij hem hier.
1: Ja, dan plakken we
2: hem
1: hier. Ja, dat moet wel echt. Zo. Prachtig, zie je hoe die erop zit?
0: Nou,
1: mooi.
0: Deze kan ik
1: ook meenemen naar de studio, toch?
2: Die mag jij van mij meenemen naar de studio en lekker met z'n allen opeten.
0: Nou, dat is top, maar Abel,
1: Daniel,
0: toch even.
1: Die is voor jou, hoor ik.
0: Ja, dat ben ik je zeer dankbaar voor. Maar ik wil toch eigenlijk ook wel, want kijk, dit is allemaal, dit snap ik wel dat jij dit kan. Maar kan je ook eens vragen of we jou ook een daadwerkelijke suikerspin mogen zien draaien? Want dat is volgens mij een kunstvorm.
1: Nou, dat is zeker weten een kunst. Ik kan het nog een keer vragen. Zou ik er één kunnen maken of gaat dat niet?
2: Nee, dat mag ik helaas niet doen. Het is echt oefenen, jarenlang werk en dan gaat het.
1: Je hoort het, Daniel, zit heel veel passie in. Ik mocht bij de eerste dag radio maken, ook niet gelijk de studio van Kermis FM. Maar wellicht ga je van deze wel heel erg genieten, dat wel.
0: Oké, ik zie jou zo meteen hier verschijnen en ik hoor het al. Het is inderdaad een kunstvorm waar je jaren voor nodig hebt. Pink Runaway, nu op Kermis FM. Goedemiddag.

0: Travis Van Pink en Runaway. Terwijl verslaggever Abel Staal op zoek is naar een nieuw karweitje om uit te voeren. Want ik vond toch wel, ja, ik snap het ook wel hoor, van zo'n suikerspinnenkraam. Het is ook wel echt een kunst, die suikerspinnen. Maar ik had hem toch ook wel even iets moeilijkers willen zien doen. Dus ik hoop dat hij op dit moment aan het struin is. Hallo allemaal, hi. Ik zeg, kom eens even bij de microfoon. Kom op. Ja, je ziet eruit als een stoere jongen. Kom eens even. Zo, hallo, met wie heb ik het genoegen?
1: Sorry?
0: Wie ben jij?
1: Ik ben Robin.
0: Hey Robin, hoe is het met je vandaag?
1: Goed, met jou?
0: Ja, geweldig. Maar ik ben benieuwd, als jij op dit moment één ding tegen je moeder zou kunnen zeggen, wat zou je er dan graag willen vertellen?
1: Ik hou van jou.
0: Ah, kijk, dat is weer heel erg goed antwoord. Wat is het dieptepunt van vandaag, tot op heden?
1: Het dieptepunt van vandaag?
0: Ja.
1: Ik heb geen dieptepunt vandaag.
0: Nee, dat is heel erg goed. Gewoon een positieve houding. Ja. Nou, zie ik jou. Ik probeer jou even te omschrijven voor onze radioluisteraars. Je bent sharply dressed. Je hebt een mooi overhemdje aan. Goede zwarte chino. Echt, de jongen ziet er goed uit. Mag gezegd worden.
1: Dankjewel.
0: Kunnen we jou nog aan een relatie helpen?
1: Nee, ik zit in een relatie.
0: Ja, dat zie je meteen. Hè? Ja, gewoon zo'n jongen die er zo goed uit. Dat kan ook niet anders. Ja. Nou ja, dankjewel dat je even bij mij aan de microfoon wilde komen. Wat gaan jullie nu doen?
1: Even rondlopen en dan gaan we terug naar huis.
0: Ja, maar hoeveel geld heb je nog te besteden aan alle verschillende attracties?
1: Genoeg.
0: Ja, wat doe jij in het dagelijks leven? Je verkoopt een cursus of zo?
1: Nee. Ik werk in de chemie.
0: Oké. Nou, dus, gewoon een respectabele job.
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker man. Dankjewel dat je even bij de mic wilde komen. En een bijzonder fijne dag nog.
1: Ja, fijne dag.
0: Het is hard werken hier hoor, dus die werkzin ga ik hard nodig hebben. Engelbewaarder Marco Schuimmaker.

0: Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Zeer hoogstaande muziek, maar het kan altijd nog wat hoogstaander. Ik heb bij mij in de studio een dame die singer-songwriter is. Ze gaat hard in België, ze timmert hard aan de weg in Nederland. En ze is ook niet te beroerd om af en toe zeg maar, zelf de handen uit de mouwen te steken... Ja. Om haar platen te promoten. Ladies and gentlemen, mag ik een groot studioplaats voor Tessa June. Hi. Die microfoon ben jij, denk ik.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Leuk dat je er bent.
1: Nou, wat een gezelligheid hier.
0: Ja,
1: wat leuk dat ik mag komen.
0: Nou ja, je bent ook aan een soort grote radiotour bezig vandaag, toch?
1: Ja, nou ja, ja. Nou ja.
0: Je zat vanochtend bij...
1: Bij Tannas. Ja, ik was bij jouw collega.
0: Ja, dus, ja. Stevige concurrenten van Kermis FM natuurlijk. Ik noemde het net al even in de intro. Jouw muziek gaat ook best wel hard in België, hè?
1: Nou, ik heb vorig jaar een duet uitgebracht met Niels de Stadsbader.
0: Ja, en dat is een Belg.
1: Dat is een Belg. Dat is wel echt een gevestigde artiest, om het even zo te zeggen.
0: Ja.
1: En daar mocht ik vorig jaar alle festivals die hij speelde, ging ik mee langs. En dat was wel heel tof.
0: Maar jij hebt ook wel wat dingen op je naam staan. Want je hebt lang geleden ook meegedaan aan het Junior Song Festival, toch?
1: Nou ja, ik heb wel meegedaan, maar ik ben nooit zo ver gekomen dat ze het gingen uitzenden. Dus het is een beetje gevoelig nog.
0: Ja.
1: Maar ik heb alles geprobeerd. Ja, ik heb wel echt alles gedaan.
0: En dat je ooit bij K2 zoekt, K3 een aanmelding hebt ingezien, is die wel uitgezonden?
1: Ook niet, nee. Maar wel tot de laatste 88. Dus er is wel, ik was wel door naar de tv-auditie. En toen uiteindelijk dacht ze, nou, zo boeiend is zij niet.
0: Maar is het dan misschien zo dat jij gewoon het meest in je kracht staat als je lekker je eigen ding doet?
1: Nou ja, dat dacht ik ook. Ik dacht op een gegeven moment, ja, misschien moet ik gewoon niet afhankelijk zijn van al die talentenjacht en wedstrijden. En het gewoon maar zelf proberen. En nu ben ik hier, dus kijk.
0: Ja.
1: Je komt al een heel eind.
0: Dan sta je in één keer bij Kermis FM. Dat
1: ja,
0: is toch wel,
1: precies. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is wel heel tof.
0: Want waar ben je dan een beetje mee bezig geweest de afgelopen tijd?
1: God, waar ben ik mee bezig? Nou, ik ben eerst heel veel muziek gaan schrijven. Want het is wel handig als je iets hebt van muziek. En ik wilde eigenlijk gewoon zingen en op een podium staan. Dat leek me heel leuk.
0: Ja.
1: En toen ben ik allemaal via social media mensen berichtjes gaan sturen. Van, oh, ik zie dat je producer bent en dat jij dit doet. En toen ik eenmaal wat had, toen ben ik bij alle radio gaan aankloppen. En vervolgens was er op een gegeven moment zoveel vraag van mensen. Die dan dat een keer hadden geluisterd, dat ze zeiden van... oh, kan je niet een keer ergens optreden? Nou, had ik ook nog nooit gedaan, dus nou, oké, gingen we een zaaltje afhuren.
0: Ja.
1: Dat is uiteindelijk een clubtour geworden vorig jaar. Nou, dat duet met Niels mochten we wat festivals langs. Ik heb dit jaar, vond ik ook wel vet, voor het eerst een titelsong van een kinderfilm mogen schrijven en inzingen.
0: Welke kinderfilm?
1: Het heet In de Wolken en het is echt voor een educatieplatform geschreven. Dus als je op een basisschool zit, dan is de kans groot dat je daarnaar gaat kijken. Dus dat is wel heel tof.
0: Wat tof. Hey, ja. En wat is op dit moment het grootste podium waar je een keer over het publiek hebt mogen uitkijken?
1: Wow. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus met Niels met die festivals wel echt op veel plekken langs geweest. Waarvan ik eigenlijk soms ook niet eens meer weet hoe het allemaal heet. Maar wel echt dat je heel veel mensen zag.
0: Ja.
1: Maar ik denk bijvoorbeeld Genk on stage of zo. Of Waardig mijn koers. Nou, kwam echt op de raarste plekken. Maar ik heb zelf toen ook mijn eigen festival set op Suikerrock gedaan in België.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel heel vet. En ik heb op de bovenzaal van Paradiso gespeeld.
0: Hoe kwam dat dan?
1: Ja, dat was mijn clubtour. Ik heb ik heb toen in Mest, Breda, in Arnhem en in Amsterdam heb ik mijn showtje gegeven. En Paradiso is natuurlijk wel de Holy Grail. Dus dat is wel iets waar ik heel trots op ben.
0: Hey, en dan kan ik me voorstellen dat er als artiest ook wel zalen zijn die je op je lijstje hebt staan. Waarvan je denkt, als ik daar toch een keer, is dat dan gewoon, is het de Usual Suspects, de Ziggo Dome? Is het, of...
1: Nou, ik heb een festival wat heel hoog, eenzaam aan de top op mijn lijstje staat.
0: Ja.
1: Dat is Concert at Sea.
0: Dat kan ik mij volledig voorstellen, ja.
1: Dat is wel echt iets waar ik al misschien wel 12 jaar als trouwe bezoeker heen ga.
0: Ja.
1: Elke keer zit ik iedereen daar aan zijn jasje te trekken. Dus ik moet dat echt even manifesteren dat dat een keer gaat gebeuren.
0: Ja, oké, maar ik bedoel, ja, god...
1: Maar ja, wie wil dat niet, hè? Dus ja.
0: Nee, ja, maar het spijt me dat ik dan toch een beetje die bubbel ga doorprikken. Maar ik geloof niet zo in manifesteren. Je moet uiteindelijk gewoon dingen doen.
1: Ik ben daar ook al allemaal mensen aan het recruiten. En iedereen die daar rondloopt, laat ik mijn muziek horen. En ze vinden het allemaal wel leuk, dus... Ik weet dat de doelgroep er rondloopt. Maar nu moeten ze, de organisatie moet het nog even doorhebben.
0: Nou ja, en uiteindelijk, wat ik wel cool vond, want ik zat.

0: Ja, ik moet het toch van. Ik bedoel, waar haal ik die mensen vandaan? Ik moet een beetje gebruik maken van.
1: Maar jij staat gewoon bij de bakker. Je zegt, ja, kom je een taart bestellen? Want ik heb net een nieuwe single uitgebracht.
0: Ja, het is soms wel een beetje gênant. Maar op een gegeven moment, kijk, er zijn zoveel goede artiesten. Er is zoveel aanbod. Je moet ergens op een manier jezelf een beetje onderscheiden. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment die gêne, al die schaamte ben ik gewoon overgegaan. Dacht ik, ja, fuck it. Ik ga gewoon allemaal gekke dingen doen.
1: Ja.
0: Omroep in de trein, een taart bestellen met 500.000 streams erop. Ja. En nou ja, als mensen het leuk vinden, dan denken ze misschien, nou, ik ga dat liedje dan maar eens even luisteren. Ja. Wat het allemaal zo bijzonder maakt.
1: Over dat liedje, ik zit trouwens onder. Je hebt ook, is dit een kermisketting of is dit een
0: Nou, voor de gelegenheid wil ik het een kermisketting maken. Maar ik dacht, een beetje een kleurtje. Dat breekt een beetje.
1: Ja, het ziet er goed uit. Het is een soort parelketting. Ja. Maar dan van roze, roze parels is het. Ja.
0: Ik had hem ook wel zelf kunnen maken, maar dat is niet eens het geval.
1: Oh nee, precies. Nou ja, hoe dan ook. Tessa, leuk dat je er bent. Dan, je liet het net al even vallen. Die single natuurlijk. Ja. Dat is degene waar je op dit moment mee bezig bent. Die heet Achterbank.
0: Ja.
1: Even kort de backstory van deze plaat.
0: Gewoon gedachten op nul, volume op 100 en lekker met je auto ergens heen rijden op vakantie naar de zon en dan gewoon even helemaal niks.
1: Oké, maar waarom dan de achterbank? Want jij rijdt toch?
0: Ja, maar mijn hart zit op de achterbank. Dus Kijk. Je wilt gewoon even gewoon leuk met iemand waar je het altijd leuk mee hebt. Met je vriend of met een goede vriendin of gewoon met iemand even gewoon lekker de horizon tegemoet gaan en gewoon even niet, geen zorgen, maar gewoon heel je hart op de achterbank.
1: Nou, heel mooi. Ja. Tessa, dankjewel dat je even langs wilde komen.
0: Nou, leuk dat ik er mocht zijn.
1: En ik ga hem draaien.
0: Ja, top.
1: Achterbank, Tessa June, Kermis FM.

0: altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant.

0: auto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inca Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
1: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
2: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Kermis FM.
4: Jazeker, met zometeen muziek van Ida Kor. Je gaat Juste horen samen met Jack Style, Turn the Lights Off. Maar eerst het Kermis FM nieuws. Dat wordt gelezen door Edwin van Laarhoven vanuit het Factorium.
5: Het is wel concept.
6: Een goedemiddag allemaal. Een flinke tegenvaller in de Tour de France.
3: Kermis FM nieuws.
6: Jonas Vingegaard moet de ronde verlaten in een zware valpartij in de 15e etappe. De Deense kopman van Visma, Lies Abijk, kwam in de slotfase hard te val en kon zijn rit verder wel uitrijden, maar heeft besloten te stoppen. De etappe werd gewonnen door Remco Evenepoel en Tadej Pogacar behield de gele trui en bouwde zijn voorsprong uit. Max Verstappen werd de derde in de Grand Prix van Spa-Francorchamps. De Nederlander reed een lange tijd mee in de strijd om de overwinning, maar moest eindelijk Kimi Antonelli en Charles Leclerc voor zich dulden. De 19-jarige Antonelli pakte de zege en verstevigde daarmee de koppositie in de wereldkampioenschappen. Leclerc finishte als tweede, terwijl Verstappen op het podium helemaal compleet maakte. De grote verliezer van die dag was George Russell, de Mercedes-coureur viel in de eerste ronde uit naar een incident en zijn achterstand in de WK loopt een flinke deuk op. Steeds minder Nederlandse studenten kiezen voor een opleiding op het conservatorium. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 22% van de studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerende muzikus ook daadwerkelijk uit Nederland komt. 20 jaar geleden was het nog ruim de helft. Volgens deskundigen is het gevolg van jarenlang bezuinigingen en muziekonderwijs op het muziekonderwijs en verdwijnen muziekscholen. Daarmee krijgen minder kinderen de kans om muzikale talent te ontwikkelen. Conservatoria trekken daardoor steeds vaker studenten uit het buitenland, terwijl de aanwas van Nederlandse studenten terugloopt. Wandelen is al lang niet alleen meer voor senioren. Ook steeds meer jongeren schrijven zich in voor de Nijmeegse Vierdaagse. Blijkt uit de aanmeldingen. 10 jaar geleden was dat nog 7,5%. Die deelnamen van 21 tot 30 jaar. Inmiddels is dat al 20%. Volgens de Koninklijke Wandelbond komt dit onder andere doordat veel jongeren tijdens de corona-periode het wandelen hebben ontdekt. Ook spelen sociale media en wandelinfluencers een grote rol. De Vierdaagse begint aanstaande dinsdag. Het blijft heerlijk kermis weer in Tilburg. De temperatuur ligt rond de 22-23 graden. De zon is nog steeds regelmatig van de partij. Af en toe komt er een wolkje voorbij. Dat is heerlijk voor de verkoeling. Maar maakt de kans op regen heel erg klein. Ideaal om weer een avondje op de kermis door te brengen. Of ga je een ritje maken in de Reuzenrad, een suikerspin of gezellig op het terras. De weersomstandigheden werken in ieder geval prima mee. Dus veel plezier. En dan het verkeer. Het blijft er druk rond Tilburg. Op de A58 is het vooral opletten bij de afritten Tilburg Centrum, Tilburg West en Tilburg Centrum Oost. Waar veel verkeer richting de kermis rijdt. Ook op de N261 Ringbaan West, Ringbaan Zuid en rond de spoorlaan kan het extra druk worden. Dan en zeker dan normaal. Volgens de omleiding, de route en aanwijzingen van de verkeersregelaars. En kom je naar de kermis, vertrek rustig en houd rekening met extra reistijd. Dit was het Kermis FM live vanaf het Factorium. Wil je meer nieuws? Ga dan naar kermisfm.nl of download de gratis app.
4: Edwin, dankjewel!
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Daniel Lippens. Hey.

0: Day, Jack Style, Turn the Lights Off. Live vanuit deze prachtige glazen studio op de Tilburgse kermis. Zo ergens halverwege de route, volgens mij. Daniel Lippens hier, een bijzonder goede middag. Ik kijk uit over een deel van de route die ook prachtig bedekt is met een roze loper. En ik zie af en toe mensen zo een beetje met zo'n blik naar deze studio kijken van... wie zijn die mensen en wat doen ze daar? Nou, hi, wij zijn Kermis FM, wij maken hier de hele dag radio. Kom anders even bij de microfoon, joh. Tenminste, ik ben wel even nieuwsgierig. Hi, wie ben jij?
1: Ik ben Sam Hoek.
0: Sam Hoek, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik zie aan jouw shirt, jij bent van een lokale omroep, of niet?
1: Streekomroep.
0: Een streekomroep, sorry. Maar een lokale omroep mag je niet meer zeggen. Dat is nog een beetje... Nee, oké. Dus jij weet donders goed wat hier gebeurt natuurlijk.
1: Ik weet hoe het er hier toch gaat, ja.
0: Ja, precies. Hey, en wat is jouw grote droom? Als we één ding... Stel, ik zou even mijn Robert ten Brink muts mogen opzetten... en ik zou één ding voor jou kunnen laten uitkomen. Wat zou jij willen dan?
1: Mijn grote droom? Ja? Nou, toch wel bij een landelijke zender aan de slag.
0: Bij een landelijke zender. En heb je nog een voorkeur dan?
1: De NPO misschien. Misschien wel twee.
0: Ja, precies. Misschien... Ja, oké. Maar even eerlijk, zeg je dat nu omdat ik eerst hou? Of is dat wat je echt...
1: Nee, echt. Ik meen het. Ik vind echt de NPO vind ik wel goeie. Ja.
0: Nou, oké. Sam, dan zou ik zeggen, blijf vooral kijken.
1: Zeker.
0: Dan weet je zo meteen hoe het niet moet in ieder geval. Ja. Hey, veel plezier, man.
1: Succes, Daniel.
0: Ja, en over mensen die graag bij NPO Radio 2 willen werken gesproken, daar heb ik er nog één van. En dat is mijn razende reporter van vandaag. Hallo, ben je er ook?
2: Ja, Daniel, zeker weten ben ik er.
0: Ladies and gentlemen, het is de one and only Abel Staal. En die heb ik op een zoektocht gestuurd naar ja, ik zeg het maar even, gewoon KUT-klusjes die kan opknappen op de kermis. Dat is het een beetje, toch?
2: Ja, ik zit me toch op een bijzondere plek. Ik denk, als je langs de kermis loopt, dan zie je altijd die mannetjes zitten van die grijpautomaten. Op dit moment ben ik het zelf. Ik vind het vrij bijzonder om hier te zijn. En er staat airco aan en dat is ook heel erg fijn. Ja, ik vind het bijzonder om hier te mogen zijn, Daniel.
0: Met wie ben je daar en wat ga jij doen?
2: Ik ben hier met Jan en Jan loopt net weg. En Jan, hallo.
3: Hoi.
2: Even kijken, een beetje bukken. Kan je Jan zien, Daniel? Kan je hem zien of
0: niet? Ik kan Jan luid en duidelijk zien.
2: Oh, nou dat is fijn. Hey Jan, hoe is het hier?
3: Ja, warm.
2: Ja, het is nog steeds warm. Ook al staat de airco aan. Vertel eens, hoe is het hier om in zo'n grijpautomaat echt in te staan?
3: Ja, hartstikke leuk. Echt leuk.
2: Hoe lang doe je dit werk al zo?
3: 2 dagen.
2: Nou. 2 dagen. Een echte ervaringsdeskundige voor 2 dagen.
3: Klopt, ja.
2: Ja, leuk, maar jij mag het me vandaag gaan leren. Je hebt het dus kort geleden ook zelf geleerd.
3: Ja, we hebben ook een snelcursus gehad.
2: Snelcursus. Ik zal zeggen, geef mij ook eens een snelcursus.
3: Ja, kijk eens.
2: Oh, hieronder, Daniel. Ik beschrijf het even voor het beeld. Of zou je hem iets op kunnen... Ja, zou je hem iets op kunnen tillen? Het even kan ik laten zien. Kijk, dit is een hele grote zak met heel veel knuffels. En, dat zit er dus achter. En die mogen dus gaan bijvullen. Er staat hier veel scheef. Dus dit is al veel gebruikt dan deze.
3: Ja, klopt.
2: Deze zijn gewild. Hoe gaan we dit doen?
3: Nou, kijk, dan pakken we hem vast. Nou, dan leggen we er eentje voor neer. Dan leggen we die een beetje rechtop, zo. Nou, dan maken we weer een mooie rij.
2: Zo, nou ja, die ook nog. Even kijken, waar moeten deze? Gaan we eens even kijken. Daarvoor. Even kijken of het gaat lukken met de microfoon erbij.
0: Hey, maar Abel, stel ook even gewoon die vraag die alle luisteraars zich ook stellen van... worden we nou genaaid of niet? Weet je wel, zit er nou een soort truc achter waardoor ik altijd misgrijp?
2: Ik, Daniel, speciaal voor jou ga ik het vragen. Zo, ik hoor vanuit de studio. Hoe kan het nou dat je misgrijpt? Wat is nou, hoe doe je nou wel goed eigenlijk?
0: Nou, dat was niet wat ik zei, maar...
3: durf het je niet te vertellen. Gewoon goed je best doen.
2: Zit er een trucje achter?
3: Ik zou het niet weten.
2: Nee? Daniel, hij blijft een beetje stil, vind ik.
0: Hij blijft een beetje vaag, ja.
2: Hoe gaat het ons lukken om er wel achter te komen?
0: Nou ja, weet je wat jij gewoon moet doen, Abel? Jij moet gewoon die knuffels zo positioneren dat ze lekker hoog staan en lekker grijpbaar. Ik denk dat zij altijd... Voor mijn gevoel heeft hij gewoon zo'n trucje waardoor hij hem dan net zo kantelt dat ik altijd misgrijp, denk ik dan. Oh ja, kijk.
2: Nou,
0: staan
2: er twee op elkaar. Ik denk, ja. Kijk, dan gaat het al sneller lukken.
0: Ja, dit ziet er goed uit, Abel. Deze kunnen we winnen, ja. Of mag dit niet?
2: Nou, Ja, mag dit? Dit mag niet, denk ik. Ja, nee, dit kan niet.
3: Nou wel.
2: Oh, nou, voor nou wel. Voor nou mag het. Voor nou dus, mag. Ja, voor nou mag het. Dus ik denk dat de cameraman zo meteen even een rondje gaat proberen.
0: Weet je wat we gaan doen? Als ik nou zo meteen een plaat draai, kan jij dan eens... En dan blijven we qua beeld blijven we bij jou. Dus voor de radioluisteraars, ik zou zeggen, ga dan ook even naar kermisfm.nl en zorg dat je meekijkt. En dan wil ik even iemand zien grijpen. Kijken of het zeg maar met deze super makkelijke opzet, met een iets hoger geplaatste knuffel, of het dan ook goed te doen is.
2: Ja, Daniel, ik kom eruit en dan gaan wij dat proberen. Oh, hij zegt toch iets?
4: De cameraman, kijk eens, hij geeft 2 euro aan de cameraman.
2: Oh, hij geeft 2 euro aan de cameraman. Die doet hij er al in.
0: Ja, we gaan het gelijk doen. Oké,
2: okay, nou. Oh, de cameraman die gaat het doen. Nou, even kijken.
0: Nou, Abel, ik zou zeggen, Abel, dit is 1,5 visueel. Dus ik ga gewoon lekker een plaat draaien. En onze kijkers gaan dit dan lekker een beetje volgen.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: We zijn er nog niet, hoor. We zijn er nog niet. Hij grijpt de eerste keer mis. Oh, nee. En nou is hij er ook nog afgevallen. Nou ja, goed. Volg het allemaal via kermisfm.nl. Abel, dank je.

0: Night. Laten we eens even naar buiten kijken.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Nou, dat weet ik toevallig, want dat zijn Valerie en Renzo. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Of is het al avond? Nee, het is inmiddels avond geworden. Sorry, goeie avond. Hi.
2: Hi.
0: Wat zijn jullie van elkaar?
2: Vrienden.
0: Oké, en hoe lang slenteren jullie dan op zo'n dag over die kermis heen?
2: Hoe laat waren we hier? We waren hier rond een uurtje of drie ongeveer.
0: Oh, oké.
2: Dus we moesten nog best wel lang rijden, want we komen uit Almere.
0: Zo?
2: Ja.
0: En is dit een jaarlijks uitje?
2: Nee, het is de eerste keer.
0: En hoe bevalt het?
2: Indrukwekkend.
0: Ja? Wat is het gekste wat je tot op heden hebt gezien?
2: Het is gewoon zo groot.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Hey, en jullie kwamen zelf hier richting de microfoon gelopen, want...
2: Ja, ik wil even een groetje aan mijn ouders doen.
0: Oh. En die zitten ook daadwerkelijk te kijken?
2: Ja, nu wel.
0: Dus... Oh, echt?
2: Ja.
0: Nou, maak er dan ook wel even een mooie boodschap van, Valerie.
2: Ik hou van jullie. Love jullie. Nou, helemaal goed. Kan ik ook een liedje aanvragen?
0: Ja, dat kan. Dan stop ik deze even.
2: Laat eens de zon in je hart.
0: Oh, kijk. Jij zit helemaal in het goede genre van Kermis FM. Laat de zon... ja hoor, die heb ik gewoon. De versie van René Schuurmans of die van Opgeblazen?
2: Nee, welke? René Schuurmans.
0: Je wil René Schuurmans hebben? Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik jullie een bijzonder fijn verblijf op de

0: prachtige compositie. Laat de zon in je hart van de artiest René Schuurmans. Geweldig, hier op Kermis FM. Daniel hier. Een bijzonder goede avond inmiddels. Het is 6 uur geweest. En we zijn live vanaf de Tilburgse Kermis. En ik heb Abel Staal rondlopen. En die praat je bij over wat er allemaal zeg maar, buiten de geluid. Hallo dames, hi, hi. Er komt een dikke fatbike voorbij. Heb je die ook gewonnen op de kermis? Maar die praat je bij over alles wat er gebeurt over de kermis. Hij is net een beetje karweitjes gaan opknappen. Hij heeft zich verdiept in de inner workings, zeg ik maar even, van de grijparm. Maar er gaat iets heel bijzonders gebeuren. En dat gaat gebeuren op de botsautobaan, toch Abel?
1: Ja, want daar is op dit moment een zogeheten diner aan de gang. En ik sta op dit moment met Tim.
0: Nou, vertel.
1: Tim, hoe is het hier? Vertel eens.
2: Ja, tot op heden goed. Iedereen zit. We gaan dadelijk lekker dineren. 4 gangen diner. Met heel veel muziek. Een beetje gekkigheid. Mensen kunnen meezingen, kunnen dansen en gaan lekker eten.
1: Ja, is het al besloten wat er dan gedineerd wordt?
2: Ja, nee. We hebben wel alles al voorbereid. Dus we hebben een kermismenu geschreven. En als jij gaat vragen wat daar dan precies op staat, dan lopen we dadelijk even naar de keuken.
1: Het lijkt me wel leuk om dat even te doen. Waar is de keuken?
2: Die is aan die kant.
1: Is dat dichtbij? Of,
2: ja, achter dat.
1: Zullen we er even samen naartoe lopen? Ja, we lopen gewoon live op beeld naar de keuken.
0: Ja, die kant op, natuurlijk. En je moet me zo toch ook even, als je bij de keuken bent geweest, moet je me toch ook even een beetje laten zien en uitleggen wat dan de setting is. Want dineren op een botsautobaan, ik heb er nog niet helemaal een beeld bij.
1: Ja, uiteraard. We gaan zo meteen even kijken hoe dat er dan op de achterkant uitziet. Je ziet het hier achter me al een beetje. Maar dus eerst gaan we naar die keuken toe. De keuken is buiten?
2: Ja, we hebben een pop-up keuken gemaakt natuurlijk. Met allerlei koks van de auberge. Oh, pas op. Yo. En die hebben dat daar voorbereid. En hier wordt dat meegegeven. We zijn live, jongens. We zijn live.
3: Dat is top.
1: Wat staat er op het menu?
2: Nou, dat kan Job nog beter.
3: Nog een keer? Kijk, gaan we doen. Vanavond gaan we een paar gerechten serveren. We beginnen met 2 koude gerechtjes. Die zijn op elkaar gestapeld. Dat is leuk. We beginnen eigenlijk met buikspekje, gamba, watermeloen. En daaronder hebben we de paling met koolrabi, fris groene kruiden, troolsaus, Brabantse soep, basis van prei en aardappel. Super klassiek. En zo meteen gaan we een lekker zalmpje doen met de kroet erop en wat bonte kermisgroenten. En we sluiten af met een dessertje met zuurstok. Echt typisch kermis, niet dan?
1: Ja, het is wel wat anders dan churros op de kermis, zeg maar. Wat hoger.
3: Ja, dat willen wij ook. We willen iets laten zien wat we kunnen. En dat is toch niks mooier dan dat hier doen.
1: Heb je het ook zelf geproefd?
3: Tuurlijk, wij proeven alles zelf.
1: En is het lekker?
3: Ik zou een eikel zijn, zou zeggen dat niet zo zijn, hè?
1: Super mooi. Daniel, vind je het leuk als we dan ook nog even daar gaan kijken?
0: Ja, ik ben wel. Want, dus de gerechten zijn echt haute cuisine, kunnen we wel zeggen. Maar wat is dan de setting? Hoe zit je daar dan vervolgens dit allemaal te eten?
1: Nou, dat gaan we nu kijken. De setting gaan we even naartoe. Nee, kom gezellig mee natuurlijk. De setting, even kijken. Kunnen we onder de vlaggetjes door? Wat is. Nee, we gaan daar achter langs. Even kijken. Hoeveel mensen zijn hier op dit moment?
2: 105.
1: 105 mensen, hoe is dit om te doen? Is dit voor 1 keer trouwens? Of...
2: Ja, we doen ieder jaar met Bonheur een kermis pop-up. Vorig jaar hebben we een restaurant in de lucht getild. Op 50 meter eten. En nu hebben we Bonheur botst. En dus allerlei gekkigheid op de botsbaan. En ze gaan dus nu ook beginnen met het entertainmentprogramma.
1: Nou, wat grappig. Gaan we even kijken wat ze hier aan het doen zijn. En hoe dat er dan uitziet. Daniel, die setting. Gaan we eens even kijken. Nou, ik moet zeggen, het ziet er wel heel mooi uit. Het ziet er heel mooi uit. Even kijken. Gaan we even. Nou, Daniel, zo ziet het er dus uit. Ze zitten niet in de bosse auto's te eten.
0: Oké, dat vroeg ik me af.
2: We hebben het zelfs geprobeerd. Maar dat zou natuurlijk voor de marketing een hele leuke stunt zijn. Maar erg onpraktisch en zeker niet comfortabel.
1: Het was niet te doen eigenlijk.
2: Het was zeker niet te doen. Het was zeker niet te doen.
1: En nu zijn het mooie oranje stoeltjes geworden. Mevrouw. Hoe is het hier?
4: Heerlijk.
1: Heeft u er een beetje zin in? Heeft u al een klein broodje op, zie ik?
4: Ja, was al heel erg lekker. Ja.
1: Hoe bent u hier gekomen?
4: Met de bus.
1: Met de bus, ja. Vindt u het een beetje leuk dat u hier bent?
4: Ja, ik vind het geweldig om hier te zijn. Ja.
1: Weet u al wat er op het menu staat?
4: Ja, wil je de menukaart zien?
1: Ja, ik heb het net te horen gekregen als je iets mag kiezen. Wat zou je het lekkerst vinden om nu op te smikken?
4: Nou, geef mij maar de zalmfilet.
1: Nou, de zalmfilet komt er voor. Ja, mevrouw, nou Daniel, het is hier hartstikke gezellig.
0: Ja, het ziet er zo goed uit. Ik vind het wel echt een heel uniek concept. Ik denk niet dat er ooit eerder een haute cuisine diner op een botsautobaan is georganiseerd. Dus laat die mensen lekker eten, Abel, zou ik zeggen.
1: Helemaal goed, ga ik doen. En nou, succes nog in de studio daar.
0: Ja, dankjewel. Tot zo. Hoi, hoi. Ladies and gentlemen, onze sterverslaggever Abel Staal live vanuit, ik denk wel, één van de verschillende botsauto's die hier staat op de kermis. Het kan toch niet zijn dat je 4 kilometer kermis hebt en dat je maar één botsauto hebt. Dat lijkt me heel sterk. In accord, let me think about it.

0: Core, let me think about it. Kermis FM. Ja, het is prachtig weer op de Tilburgse kermis. En dat merk je aan de temperatuur. Dat merk je ook aan hoe de mensen erbij lopen. Want mensen hebben nog geen moeite gedaan om er een jasje bij aan te trekken. Ik zie hier mensen in t-shirtjes voorbij lopen. Want het is gewoon 22 à 23 graden. De zon laat zich regelmatig zien. En er trekken wel wat wolkjes over de Tilburgse kermis. Maar de kans op regen is extreem klein. Heb ik me door onze meteoroloog op de redactie laten vertellen. Dus dat moet goed komen. Ik zou zeggen, stap in die auto of op je fiets of op je fatbike die ik net ook al voorbij zag komen. En kom naar de Tilburgse kermis, drink een drankje op het terras of ga nog in een van de vele attracties. En als je dan deze kant op wil rijden, dan staan er helemaal geen files. Het is wel druk in de parkeergarages. Dus het beste kun je je auto op dit moment kwijt bij Heuvelspoor of Stappengoor. Weet je dat ook weer? Wat je ook moet weten is wat er verder nog allemaal speelt op en rondom de kermis. En Edwin van Laarhoven heeft het laatste nieuws voor je.
1: Ik heb het laatste nieuws. De Tilburgse kerken zetten letterlijk en figuurlijk de deur open voor Roze Maandag. Dit is morgenochtend in de Opstanderskerk. Er staat een teken en verbinding van respect, inclusiviteit. De dienst wilde de kerken laten zien dat iedereen welkom is, ongeacht de achtergrond, geloof, gender of seksuele geaardheid. De Tilburgse kermis stond vandaag de muziek niet al te hard. Het was centraal voor rustig. En dat was tijdens de prikkelarme zondag tussen 12 en 2. De lichten werden gedimd en draaiden attracties rustig en stond geluid een stukje zachter. Zo kunnen de mensen ook die gevoelige prikkels hebben en vooral op de kermis willen genieten. De exploitanten vinden dit een initiatief zeer mooi en passen daarom zeker wel hun attracties aan. Ja, het duurt even, hè? De fans van de Tilburgse kermis is waarschijnlijk een bucketlist dingetje. Je kan namelijk eten bij de botsauto's, een viergangen diner. Tientallen mensen met een bordje in plaats van botsen.
0: Ja, en dat hebben we net onze verslaggever Abel Staal allemaal in beeld zien brengen. Het zag er ontzettend lekker uit. Edwin, dankjewel weer, hè?
1: Ja, ik weet niet wat ze speten hebben gehad.
2: Daniel Lippens.

0: Even serieus, Baila de Gasolina. Live vanaf de Tilburgse kermis. Het is Kermis FM te ontvangen via de radio hier in de omgeving Tilburg. Via DHB Plus in heel Nederland. En natuurlijk ook mee te kijken via kermisfm.nl. En dan kan je al de hele middag onze razende reporter Abel Staal aan het werk zien. Abel die heeft net de botsauto's bezocht. Toen vroegen we ons af, is dat nou de enige botsauto-stand op de Tilburgse kermis? Ja, voor volwassenen wel. Maar je hebt er nog één gevonden, hè Abel?
1: Ja, zeker weten, want er zijn ook kinderbotsauto's op de Tilburgse kermis. En de cameraman zit al in het verkoophoekje, maar ik ga ook even naar binnen. Is wel zo leuk natuurlijk. Even kijken of ik de deur binnenkom. Hij is gewoon open, dat is fijn. Zo Daniel, nou, jouw vraag was of die er zijn. Zeker weten, die zijn er. Zo, even kijken. Hallo, met wie zit ik hier?
2: Je zit hier met Richelle.
1: En hoe is het nou om te werken bij de kinderbotsauto?
2: Ja, het leukste wat er is natuurlijk.
1: Ja, is het een beetje gezellig?
2: Ja, heel gezellig. Allemaal kinderen.
1: Dus er zijn kinderen die hier kaartjes willen kopen, of niet?
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, doe het live.
2: Ja, ga ik doen. Hoi. 4 kaartjes.
1: Er worden hier de kaartjes gepakt, Daniel. 4 worden er gekocht. Het pinapparaat wordt erbij gepakt. Even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Want ik moet natuurlijk ook zo wat gaan doen, hè, Daniel. Er wordt gepind. Oh, hij mag bovenop. Even kijken wat er gaat gebeuren. En doet hij het? Nee, niet genoeg geld op de rekening.
0: Nee. Ik heb nog nooit zo'n spannend verslag gehoord van even pinnen gewoon. Dat doe je dan wel weer heel erg goed. Wat gaat er gebeuren? Ik weet het niet. Ja. Hey, maar Abel, wat ga jij doen dan? Want dit ziet er allemaal wel vrij makkelijk uit. Doet zij ook het omroepen en zo?
3: Ja, alsjeblieft.
1: Ja, doet u ook het omroepen of niet?
2: Het omroepen, ja, tuurlijk.
1: En hoe gaat dat in zijn werk? Lijkt me ook wel leuk om dat even te doen.
2: Als eigenlijk de autootjes vol zijn.
1: Als...
2: Ja, die mag ik samen. Ja,
1: heel spannend, Daniel. Wat moet nog meer verkocht worden? Dat gaat natuurlijk ook door. Dus u heeft een...
2: Als eigenlijk de autootjes vol zijn, dan kijk ik of iedereen goed zit.
1: Ja.
2: De kindjes de muntjes erin hebben gedaan.
1: Ja.
2: Dan hebben wij knopjes. En met die knopjes doe ik ze een beetje sturen. Dus dan kijk ik of ze klaar zijn, muntjes erin. Jij mag het eigenlijk helpen. Jij mag dat doen.
1: Oké.
2: Ze zijn nu nog allemaal aan het zitten.
1: Ja, hoe lang duurt dat ongeveer, deze pauze tussendoor meestal?
2: Ligt eraan. Soms zijn ze wat langzamer. En dan doe ik af en toe een beetje helpen. Kijk. En trappen en stuur draaien. Kijk, even helpen wat moet, want het zijn toch kinderen. Nou, ze zitten eigenlijk allemaal wel een beetje.
1: En wat gebeurt er dan?
2: Deze mag...
1: Oh, ik mag knopje 5 indrukken. Ja, kan die?
2: Ja. En dan 10.
1: Oh ja, starten. En dan deze. 3, 2, 1. Ja.
2: En dan deze middelste gaat hij aan.
1: Oh, deze?
2: Ja. Go.
1: Ja. Nou, daar gaan ze. Wat fijn. Kan ik ook nog oproepen dat ze niet te hard moeten gaan? Of,
2: Ja, dat mag jij zeker. Kom maar.
1: Even, wat is de knop? Doet hij het gewoon gelijk? Of,
2: ja, uiteraard. Net zoals jij.
1: Oh, maar ze zijn al gestart. Wat zou je zeggen op dit moment?
2: Nu zou ik zeggen even niks eigenlijk, want het gaat goed. En meestal zeg ik sturen met de handjes.
1: Nou jongens, sturen met de handjes. En wat zei je nog meer?
2: Gas geven met de voetjes.
1: Oh. En gas geven met de voetjes.
2: Ja, zoiets.
1: Nou Daniel, ik ben al ervaringsdeskundig op dit moment.
0: Ja. Dit, ik moet zeggen, van alle karweitjes die je tot op heden hebt gedaan, ligt dit jou het meeste eigenlijk?
2: Ik heb nog wel eens een liedje tussendoor, doe maar op 8.
1: Ja, het is toch een microfoon, hè?
0: Oh, ja, maar wacht even, wat zei ze nou? Ook nog een liedje tussendoor. Komt er ook nog een DJ?
1: Oh, er gebeurt heel veel. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, rook erbij voor de kinderen.
1: Oh, er komt zelfs rook bij.
2: Ja.
1: Hoe doet u dat?
0: Met een dikke veep.
2: Even uitzetten, anders doe ik helemaal niks meer.
1: Ja, dat moet ik natuurlijk ook weten. Als kan ik hier beginnen.
2: Op A?
1: Op A, ja.
2: Dan gaat
1: hij
2: aan.
1: Oh, ja. Ja,
2: ja, ja. Heel veel rook.
1: Oh, heel veel rook wel. Mijn god. Oh, ja, ja. Oh, ze gaan ook
0: in
1: de rook. Ja,
0: stop.
1: Dat. Ja, hij is uit. Ja, moet niet. Ze moeten er nog wel plezier in hebben natuurlijk. Ja, super bedankt dat we hier vandaag mochten zijn.
2: Ja, geen probleem.
1: Daniel, was dat of moet je nog meer weten hier?
0: Nou, ik vind dit wel echt een waanzinnige reportage hoor. Dus mijn zegen heb je. Er mag zelfs wel een klein applausje voor Klinko. Kom jij ook nog even terug naar de studio? Dat we nog even kunnen nabespreken. Even de grote evaluatie.
1: Helemaal goed, ik kom eraan.
0: Oké, top. Wat voor cijfer moet hij krijgen, onze Abel Staal, voor al deze bijdrage?

0: op deze bijzondere dag natuurlijk. Want dit is de dag dat deze soundtrack eigenlijk tot de grote culminatie komt met de WK-finale. Ondertussen wordt er lekker gedanst voor de Kermis FM studio. Hallo, hallo, hi, kom eens met de microfoon. Wie ben jij dan?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik ben Sophie.
0: Sophie.
1: Hi.
0: Ben jij in een heel hard draaiende attractie geweest of heb je een paar borreltjes op?
1: Een beetje van beide.
0: Een beetje van beide. En is dat te combineren?
1: Wat zeg je?
0: Hou je alles wel binnen?
1: Ja, perfecte combinatie.
0: Oké, geweldig.
1: Ja.
0: Wat zijn jouw plannen voor de rest van de avond?
1: Voetbal kijken.
0: En voordat dat zover is, wat hoop jij te vinden op de Tilburgse kermis?
1: Heel veel gezelligheid.
0: En,
1: maar dat is er al.
0: Dat is er, maar ik heb het gevoel dat jij dat niet alleen komt halen, maar dat je het ook vooral komt brengen.
1: Ja, zeker.
0: Waarom sta jij te wijzen naar jouw vrienden?
1: Gezelligheid.
0: Ja, precies. Oké, dat is jullie. En wat, zeg maar, ik zie hier drie mensen staan, hè? Wie zijn die twee?
1: Dat is mijn vriend en ja. Dat is mijn zus.
0: Oké. En stel dat jullie één ding zouden moeten noemen waar jullie... zeg maar, jij moet het over hun zeggen. Eén woord waar zij heel erg goed in zijn. Waar is jouw vriend heel erg goed in één woord?
1: Fashion.
0: Ja, en je zus dan?
1: Geld uitgeven.
0: En andersom, dan wil ik ook vriend en zus hebben, hoor. Waar is zij dan heel erg goed in?
1: Je had het al goed, de gezelligheid brengen.
0: Ja, precies, dat is de gezelligheid. Ja. Denkt de vriend daar ook zo over? Want vriend staat inmiddels een beetje zo te kijken van, kunnen we alsjeblieft doorlopen? waar is jouw vriendin?
1: Ja? Waar ben ik goed in?
2: Waar is zij goed in?
0: Ja.
2: Liefde.
0: Oh.
2: En dansen. Ze is de beste danseres ooit. Ze was op Got Talent geweest.
0: Echt? Ben je op Got Talent geweest? Oh. Nou, hij is wel een ware roman.
2: Ik niet doorvertellen.
0: Ja, precies.
2: Ik mag het niet zeggen, maar ze is oprecht op Got Talent geweest.
0: Ja. Hey, maar je hebt wel een ware romanticus gevonden, hè?
1: Ja.
0: Dat hij gewoon 6 bier diep, gewoon het eerste wat hij zegt is liefde, hè?
2: 6 bier? Ja. Dat is mijn 16e.
0: Ja, precies. Nou, lekker bezig.
1: Nee. Hey, werk ze.
0: Dankjewel. Veel plezier nog.
1: Dankjewel.
2: En goed om te spreken.
0: Yo, ja.
2: Shout out Drank Gang. Love.
0: Drank Gang? Ik hoor je. Oké, zo gebeurt er hier van alles op de Tilburgse kermis. Wat ik trouwens net pas heb ontdekt, en mijn excuses daarvoor, lieve luisteraar, is dat er ook allemaal berichtjes binnenkomen. Via de Kermis FM site en via de app en zo. Doe een groetje aan Helene en Lester en aan Richard en Royke. Nou, bij deze gedaan. Even kijken, ook nog wel een technische vraag. Hoe kan ik Kermis FM verbinden via mijn tv? De redactie gaat bij jou terugkomen en gaat jou een goed antwoord sturen. Vraag aan Abel, de razende reporter, of je wilt checken bij Van Rai, naar mijn dochters. Liz en Isa zijn daar. Even kijken, ook nog mensen die het heel erg leuk vonden net met Erik-Jan, Julia en Patrick van Slam. Daniel, ga jij nog in attracties vanavond? Kusjes van Jolanda. Ik moet sowieso even iets meepikken. Ik ben ook nog bij de vrienden van Radio 1 straks. Die zijn hier ook ergens in Tilburg. Dus daar ga ik eerst naartoe. En daarna ga ik even kijken welke attractie ik mezelf helemaal ondersteboven kan laten schudden. En dan nog gewoon een mooie opliftende boodschap van Tamara. Die zegt, goedenavond allemaal. Maak er een bijzonder leuke kermis van. Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor je berichtjes. Je kan ze blijven sturen via de site. Wie zit er namen eigenlijk? Dat ga ik even uitzoeken. Wie er zo meteen vanaf 7 uur op Kermis FM te horen is. Want het gaat door. De content stopt nooit. En de muziek ook niet. Wat dacht je van de jeugd van tegenwoordig? Sterrenstof.

0: Goedemorgen, Sterrenstof live vanaf de Tilburgse kermis. En Remco is hier inmiddels binnengekomen.
1: Ja, goed, Daniel. Hey, goeiedag.
0: Goedenavond. Jij mag zo meteen programma gaan. Maar ik vroeg me namelijk net af, wie zit er na mij?
1: Dat ben jij. Dat is hem. Ja, klopt. Ja, heerlijk. Ik heb er heel veel zin in, Daniel, moet ik zeggen.
0: Is dit jouw eerste shift op de Tilburgse kermis?
1: Eerste shift. En ook de allereerste keer bij Kermis FM.
0: Je bent hier nog nooit eerder...
1: Never, nooit.
0: En hoe kom je hier dan terecht, zeg maar? Wat is dan een beetje de achtergrond?
1: Ja, ik kende wat mensen die hebben een paar jaar geleden meegedaan. En die zeiden, kom, we gaan een keer met z'n allen. Nou, dat is natuurlijk nooit van gekomen.
0: Nee.
1: Dus ik heb me ingeschreven afgelopen jaar. En hier ben ik.
0: Want ik moet je eerlijk bekennen, dat ik heb niet dat hele proces helder voor de geest. Je kan dus gewoon een soort van auditie doen. Gewoon zeggen van, ik zou hier graag radio willen maken.
1: Klopt inderdaad. Je kan je opgeven. Dan stuur je je demootje in. Wordt er goed geluisterd. En dan heb je een vrijwilligersdag. En je hebt nog een radiodag.
0: Wat leuk, man. Ja. En waar maak jij zelf op dit moment radio?
1: Ik maak radio bij Forever 49.
0: Dat ken ik.
1: Ja, nou, wat fijn. Ja, gelukkig wat cool. Maar. Ja. Ja. Elke zaterdag en zondag tussen 2 en 4.
0: DAB, toch?
1: DAB Plus, heel Nederland.
0: Ja, wat vet. Kijk, in je eigen show kan je het natuurlijk niet doen. Maar nu kan ik je wel even vragen. Plug even je programma op voor 49. En wat doe je daar?
1: Goed. Ik heb een programma 2 tot 4. Het heet Remco dit weekend.
0: Ja.
1: 60s, 70s, 80s. Dat is wat wij draaien. Ja, daarin, weet je, de flow is celebrating life. Dus we houden het gewoon gezellig. Ik houd het luchtig. Dat doe ik gewoon allemaal leuke dingetjes.
0: Lekkere muziek. Nou ja, supergoed, man. En wat ga je zo meteen op Kermis FM doen? Heb je een beetje...
1: Nou ja, in ieder geval andere muziek draaien dan dat ik gewend ben, uiteraard.
0: Ja.
1: We gaan sfeerproeven. Het is zondagavond. Ja, de kermis loopt vol.
0: We hebben het nu gehad over, inderdaad, het is je debuut op Kermis FM. Maar is het ook je debuut op de Tilburgse kermis, of dat dan weer niet?
1: Ook het debuut op de Tilburgse kermis.
0: Ik ben hier dus, 10 of 13 jaar niet geweest. En toen stond ik ook voor het laatst bij Kermis FM.
1: Aha.
0: En ik was een tijdje niet welkom, maar daar hebben we het nu niet over. Maar ik weet nog dat het kan nog lang onrustig blijven. Wij zijn op een gegeven moment... misschien had het ook wel te maken met waarom ik op een tijdje niet welkom. Wij zijn op een gegeven moment een wandelzender in een stripclub beland om 1 uur 's nachts.
1: Ja, nee, dat begrijp ik het wel.
0: Ja, dus laat ik het zo zeggen, het heeft wel alles in zich, die Tilburgse keer.
1: Ja, nee, begrijp ik.
0: Je denkt, er zijn een paar attracties, maar ja, die mevrouw die hoort stripclub. Die denkt, ja, daar moet ik bij zijn.
1: Ja.
0: Nee, dat snap ik. Ik wens jou sowieso heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel, Daniel.
0: Maak er een mooie show van. Ondertussen had ik verslaggever Abel Staal opgedragen om terug te keren naar de studio, zodat we een kleine evaluatie konden doen van zijn bijdrage aan dit prachtige radioprogramma. Ik heb me laten vertellen dat hij dus helemaal aan de andere kant van de kermis was en dat hij een sprintje ging trekken. Ik ben benieuwd of dat een beetje gelukt is. Maar ik zie nog geen Abel Staal tot op heden. Hebben we nog verbinding met Abel? Nee, ook niet. Ik heb hem ook niet dan... Weet je wat ik ga doen? Ik ga 1 plaatje draaien, 2 minuten. En dan hoop ik dat ik hem nog eventjes voor de kop van het uur kan spreken. En anders dan ga ik hem gewoon een cijfer geven zonder dat hij er zelf bij is. Dus dat zo meteen. Leuk, man. Dat iedereen hier ook gewoon lekker radio kan komen maken. Jij, heel veel plezier.

0: voel me hier af en toe net David Guetta op Tomorrowland. In de zin dat dan de zon op je cd-speler schijnt... en dat je dan de hele tijd je hand er zo voor moet houden... om dan nog iets te kunnen zien. Want de zon schijnt prachtig over de studio van Kermis FM. Dat zorgt er dan voor dat ik af en toe de computer niet kan zien. Maar dat maakt het natuurlijk wel veel aangenamer om hier te staan. Ik vind het zo leuk. Mensen kijken naar jou, maar eigenlijk kijk jij ook naar de mensen natuurlijk de hele tijd. Ladies and gentlemen, hij heeft zijn weg teruggevonden naar de studio. Mag ik een groot applaus voor onze verslaggever Abel Staal? Was dit jouw eerste shift op de kermis?
1: Nee, gisterochtend voor het eerst.
0: En hoe, het gaat je inmiddels wel redelijk af, dat verslag geven. Hoe vond je het zelf gaan?
1: Ik vond het zelf heel goed gaan eigenlijk. Ja, het ging gewoon goed weer op Kudio.
0: Ja, maar dit is natuurlijk ook wel... Kijk, wat ik het leuke vind aan de Tilburgse kermis, daar hadden we het net al even over. Het is natuurlijk ook een beetje een gelegenheid om je radiokwaliteit een beetje te trainen en er wat beter in te worden en zo. Dus ook even een stukje zelfkritiek. Waar kan het nog beter?
1: Oh ja, nou kijk, je doet een keer natuurlijk wat extra. Kijk, het leuke is, stel voor je hebt een keer een antwoord op een vraag die je niet verwacht. Dan moet je even schakelen, toch?
0: Ja.
1: Oké, wat komt er nu? Dat kan de volgende keer misschien beter, maar voor de rest vond ik het...
0: Ik vond dat je het goed deed. Je krijgt van mij, er moet ruimte voor verbetering zijn. Je krijgt van mij een 7.3.
1: Nou, dankjewel. Ja,
0: dus bij deze avond. En ik vond het gezellig. Leuk dat je erbij was, man.
1: Ja, ik vond het ook heel gezellig met jou. Ik ga nu even rekken en strekken. Dat is ook nodig na dat cardio van net.
0: Hoe oud ben jij?
1: Nou, het was toch nog een behoorlijke afstand, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe oud ben je?
1: 16.
0: Ja, maat. Je staat hier tussen tegenover papa, de man. Je mocht willen dat ik nog jouw conditie had. Hoe dan ook, we zijn alweer zwaar over tijd, want we moeten door. Remco, die is hier zo meteen. Heel veel plezier. Abel, dankjewel. Dankjewel aan alle mensen achter de schermen. Ik vond het supergezellig. En misschien tot volgend jaar. We gaan het meemaken. Doei, doei!
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
7: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
6: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM.

0: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
2: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
1: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl. Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
4: Kermis FM.
5: Tja, het is even wennen zo voor de eerste keer hier op Kermis FM. We gaan eerst live naar het Factorium. Het Kermis FM nieuws wordt voorgelezen vandaag door Edwin van Laarhoven.
6: Het is een hele slechte dag voor alle wielerliefhebbers.
4: Kermis FM nieuws.
6: Twee grote namen hebben de Tour de France verlaten. Jonas Vingegaard is de tweede in het klassement. Viel en brak zijn sleutelbeen. Hij kan niet meer verder. En ook de sprinter Tim Merlijn geeft het op. Hij ziet het voor hemzelf geen kans meer om een etappe te winnen in de zware bergetappes. New York bereidt zich voor de finale van het WK. Vanavond tussen Spanje en Argentinië. Natuurlijk is president Trump erbij, net als koning van Spanje. De Argentijnse president zit er niet in het stadion wegens bijgeloof, zegt hij. De aftrap is om 9 uur. 20.000 mensen uit heel de wereld zijn dit weekend naar Amsterdam gekomen om het kaartspel Magic the Gathering te spelen. Veel mensen hebben de mooiste cosplay outfit aangetrokken. Ook komen de bekende YouTubers en worden kaarten verkocht en geruild. Het kan tot het einde van de zomer duren voordat zware vrachtwagens weer over de Merwedebrug mogen rijden. Dit is vlakbij Gorinchem. Gisteren werd bekend dat het er geen zwaar verkeer meer over de brug mag rijden omdat het niet veilig is. Komende week wordt er onderzocht hoe slecht de brug er aan toe is. Dan gaan we naar het weer. Het is lekker kermisweer. Het is zo'n 20 graden, maar vanavond tijdens de valse start, ga zeker luisteren, tot een graad of 12 en neem je jas mee. En dan het verkeer. Nou, dat is helemaal geen probleem. Geen probleem op de weg, dus het is wel druk bij de parkeergarages. Emma Passage, Knechtel en 013 Tivoli. Zet je auto daarom ergens anders neer. Wil je meer nieuws? Dan check kermisfm.nl of download de gratis app. En dan vanavond hierna meteen. Hoe maak je een kermishit? Dat wisten Ewan, Daan en Niek ook niet. Maar ze hebben de camera aangezet en hun stemmetjes gesmeerd. Creatieve zoektocht naar veel humor en bizarre eindresultaat. Want waarom zou je een droom laten vallen als je ook mogelijk kan maken Dus zie de concept van Onbekend nu op je tv.
5: Goh, Edwin, dankjewel.
6: Graag gedaan.
4: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Remco van Zanten.

ik zeg, zo hier bij Kermis FM. Van harte welkom, goedenavond. Het is Remco hier. Ja, het is niet alleen mijn eerste keer bij Kermis FM, maar zelfs mijn allereerste keer, ja. Goed, de Tilburgse Kermis. Inmiddels loop ik hier al 3 dagen rond en beginnen ook de weg wel een beetje te kennen. Het is lang hoor, 4,5 kilometers. Maar goed, de kermis echt begrijpen, dat is nog best wel een dingetje, heb ik wel gemerkt. Heel veel verschillende mensen natuurlijk, verschillende types, zeker natuurlijk op de Roze Maandag. We hebben straks de verslaggever Kevin, die gaat voor ons in ieder geval even de sfeer proeven. Ja, ook naar aanloop van Roze Maandag natuurlijk. En voor de rest 2 hele gave artiesten. Welke dat zijn, ik ga het je straks in ieder geval even laten weten. Eerst gaan we naar 20 Seconds.

0: de guy. Hier is een bier.
1: Ons Mustafa, ja.
2: Waar is Mustafa, ja? Nou, de vraag is van waar is Paars Kevin? Want daar zijn we eigenlijk een beetje naar op zoek. Als het goed is, Kevin, loop jij als verslaggever rond op de Tilburgse kermis. Klopt dat? En niet op de zomerse kermis dan, hè? Of is het wel zomers,
3: ja,
2: Kevin?
3: Ja, hey, Remco. Ik sta hier inderdaad op de kermis. Ja. Het voelt hier hartstikke zomers. Ik zie heel veel zomerse dingen om me heen. Adjo!
2: Ja, die, okay, die is ook zomers. Ja.
3: Juist. Die is ook zomers. Nee, ik loop mezelf met korte mouwen rond, korte broek aan. Ik sta hier nu bij de gay bar, zometeen de valse start begint.
2: Oh ja, maar dat is
3: nog langs.
2: Dat is ook vanavond natuurlijk al, die valse start.
3: Ja, klopt. Maar we gaan hier een beetje sfeer proeven. We gaan hier een beetje rondlopen, wat attracties bekijken en met mensen praten.
2: Ja, hey, en volgens mij met het zonnetje zo erbij, die mensen zijn hartstikke vrolijk ook vandaag, toch?
3: Ik zie hier geen chagrijnige gezichten op dit moment, nee.
2: Kijk,
3: het zonnetje,
2: Kevin,
3: zit nu onder een klein wolkje, maar het zonnetje komt er doorheen.
2: Ja, dat is toch wat we willen, toch zo lekker op zondagavond. En ja, heb je al een beetje, je gaat sfeer proeven en je gaat inderdaad ook even naar die valse start. Om het sfeer te proeven, heb je een idee van, joh, ik ga naar die attractie, want daar zijn de mensen zo gezellig.
3: Ik ga in ieder geval even de drukte opzoeken. En misschien een spookhuisje.
2: Oeh, ja.
3: We gaan het even zien.
2: We gaan lekker giezelen. Kevin, we komen zo meteen al nog eventjes bij je terug, goed? En zoek een mooi
3: giezel. Gaan we even zomers.
2: Zoek een mooi giezelkasteel uit, zal ik maar zeggen. Dus Kermis FM, goedenavond.

0: Ja, ik heb bij Bingo FM ook gezeten.
1: Oh, 2 jaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ook alleen maar.
2: Ik zag

0: dat gaat even niet zoals ik had verwacht. Maar goed, dat maakt dan op zich niet zo uit. We gaan naar de buitenmicrofoon. Hallo, ik zie twee dames en een meneer.
1: Hey, ik heb hier twee vrienden. Zijn super aardig, Andres en Emma. En zij zingen en ze wou een stukje laten horen, gewoon voor de lol.
0: Ze hebben
1: een optreden gehad.
0: En komen ze uit Nederland? Want dat zijn niet typische Nederlandse namen.
1: Andres komt uit Chile en Emma komt uit Portugal. Maar ik laat hun wel even praten.
0: Ja, dat is goed. Als het in het Nederlands mag.
1: Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, dan stel je me in ieder geval wel te gerust. Hey, wie ben je? Stel je even voor.
2: Hi, dus ik ben Emma. Ik ben 26 jaar. Ik kom uit Portugal.
0: Ja?
2: En we spelen eigenlijk samen. Ons drietjes. En we studeren eigenlijk ook samen. En ik en Andres moesten eigenlijk gewoon net vandaag opgetreden. We zijn net klaar van onze optreden. En toen gingen we even snel naar de kermis. Even lekker gezellig chillen met z'n allen.
0: Oké, en wat voor optreden als ik vragen mag?
2: Ja, we moesten net optreden inderdaad. Maar we doen eigenlijk gewoon wereldmuziek. Dus eigenlijk meer in het Spaans of in het Portugees. Maar want ja, dat is eigenlijk wat wij doen.
0: En dat doen jullie dan samen? En één misschien meneer met gitaar, neem ik aan.
2: Ja, hij speelt ook eigenlijk de gitaar en ik speel klarinet. Maar we doen eigenlijk meestal gewoon harmoniseren dus.
0: Oké, en met zang neem ik aan ook daarbij. Ja, ik weet niet hoe het zit met jou, Kaylee.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Kunnen jullie even een heel klein stukje laten horen?
3: Kom een silencio.
0: Ja, kom. Ja.
1: Dicht bij de microfoon.

0: Nou zeg.
1: Porque si me ve llorando, morirán.
0: Nou, dan wil ik weten, waar zijn ze te boeken?
2: Terraluz, dat is eigenlijk terraluz.muziek. Gewoon muziek in het Engels. Gewoon op Instagram zitten we gewoon overal.
0: Ja, wat
2: kunnen
0: leuk.
2: Jullie ons altijd boeken. Ik heb ook hier een kaartje voor jullie als jullie dat willen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, te gek. En dank je wel voor dit onverwachte
2: dankjewel.
0: Optreden.
2: Dank je wel.
0: Ja? Nou, super. En heel veel plezier op de kermis. En jullie gaan er nog op of gaan jullie alweer weg?
2: We gaan nu naar binnen.
0: Nu naar binnen.
2: We gaan nu naar binnen. We nou, zijn lekker. Op tijd.
0: Geniet ervan en heel veel plezier. En ook met de verdere optredens
2: dankjewel.
0: Natuurlijk. Maar dat gaat wel goed komen. Dat hoor ik wel. Dag hoor. Nou, dat was even goed, Kelly.
3: Ja, dat was heel
0: ik
3: goed.
0: Ik heb jou nog helemaal niet voorgesteld.
3: Nee.
0: Ik denk, ik gooi jouw schuif ook zomaar open.
3: Ik word zo voor de bus gegooid. Of voor de spreekwoordelijke attracties.
0: Ja, precies. Nou, de mensen die vaker hebben gekeken en geluisterd, die weten het natuurlijk al. We werken hier altijd in duootjes of in triootjes. Maar goed, wij werken vandaag in een duo.
3: Vandaag is het duo.
0: Ja, jij bent eigenlijk degene, mijn rots in de branding, moet ik dat wel zeggen. En jij staat in contact met Kevin, die buiten loopt natuurlijk op de kermis.
3: Ja.
0: En ja, jij regelt gewoon alle dingetjes.
3: Ja, ik zorg eigenlijk dat jij gewoon kunt focussen op waar jij goed in bent. En dat alles achter de schermen door mij gedaan wordt. Zodat jij gewoon lekker het schip kunt varen.
0: Ik moet zeggen, die heb ik eigenlijk in het dagelijkse leven ook wel nodig. Ik moet die gewoon lekker ontzorgd.
3: Bel me.
0: Lekker met ding kan doen. Hey, we gaan elkaar straks wel eventjes
3: spreken. Ja, dat is goed.
0: Dus we gaan zo meteen naar het half nieuws alweer. En nog even terugkomen op de gasten die wij hebben.
3: Ja.
0: Dat zijn er vandaag twee, Kelly.
3: Ja.
0: En niet zomaar twee.
3: Nee, ik
0: we
3: weet
0: gaan
3: het niet
0: zeggen, hoor.
3: We gaan niet zeggen, maar het heeft iets te maken met de zomer.
0: De zomer.
3: En hits.
0: Precies.
3: Nou, meer zeggen.
0: Meer zeggen we toch niet.
3: Dat was het.

0: Lekker. Hoor je hier op de... Oh, dat is wat lekker. Dat is natuurlijk allemaal lekkere platen. Zo, het weer hier met Remco. Het is nog lekker zomerweer met zon en 20 graden. Maar vanavond tijdens de valse start tot een graad of 12. Dus neem dus je jas mee. Dan nog het verkeer. Vanuit het noorden, als je naar de kermis komt, let dan even op de A27 van Utrecht richting Bidra. Die is dicht. Knooppunt Everdingen en Gorkum. Dat komt door wegwerkzaamheden. En als je wil parkeren, even opletten. Parkeergarage Knechtel en Tivoli die zijn bijna vol. In andere garages is er nog plek zat voor de glinsterende bolide. En als je van dichtbij komt en geen parkeergeneuzel wil, kom dan lekker met de fiets. En voor het 7:30 journaal is aangeschoven Monica.
1: Eten in een restaurant of op het terras. Maar een groep mensen eet vanavond wel op een hele bijzondere plek, tussen de botsauto's. Nee, hun eten wordt niet door de karretjes van de tafel gebeukt. Er zijn lange tafels neergezet en er wordt een viergangen diner geserveerd. Ik krijg er spontaan honger van. Dit jaar is er een nieuw plein bij de kermis getrokken. Voor het eerst staat er een attractie pal naast station Tilburg. Deze nieuwe locatie is onderdeel van een pilot, wat een samenwerking is tussen de gemeente en de exploitant van zweefmolen El Mundo. Het doel is om meer mensen te trekken naar de spoorzone, waar dit jaar een nieuwe route loopt. Mogelijk worden in de toekomst meer attracties toegevoegd aan het deel van de kermis door geplande vergroening op andere plekken in de stad. De Tilburgse kermis beleeft de nieuwe attractie Canura haar première met een unieke pre-show. Exploitant Louis Vallendgoed combineert daarmee ook voor het eerst een echte pretparkbeleving met een kermisattractie. Bezoekers volgen het verhaal van ontdekkingsreiziger Marcus Vega en de mysterieuze tempel van Canura voordat de rit begint. De 25 meter hoge attractie werd dit jaar opgeleverd en is voorzien van speciale muziek, verlichting en effecten. Volgens Vallendgoed reageerden bezoekers enthousiast en zijn vooral verrast door de verborgen pre-show. Wil je meer Kermis FM? Kijk dan op kermisfm.nl of download onze kekke app.
0: Monica, dankjewel!
2: Attention! Remco van Zanten.

0: Sander Kwarten hier bij Bingo. Of Bingo FM, hoe kom ik daar nou bij? We hadden het net over Bingo FM, Kaylee.
1: Nou, ik vind wel dat we Bingo hebben.
0: Ja,
1: want
0: absoluut.
1: My goodness, we zitten hier op Kermis FM. Maar de Bingo hebben we gewonnen vandaag, hoor.
0: Zeker weten. Nou, overal om je heen hoor je natuurlijk het kermislawaai. Maar er is één geluid deze zomer natuurlijk waar je niet omheen kan. En dat is Cheerio! Ja, naast mij staat de enige echte Justin de Wild. Justin, wanneer besefte jij nou voor het eerst, dit is niet zomaar een leuk liedje, dit is gewoon een dikke hit, man.
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik sta er nog steeds weer stil dat het een hit is, maar sinds dat ik de nummer 1 notering heb in de top 40, ja, dan is het wel voor mij wel duidelijk geworden dat we toch wel een hele goede plaat hebben. En, en als iedereen zegt van, hey, je hebt toch de zomerrit te pakken en je hebt 5 weken op nummer 1 gestaan in de top 40. Ja, mooier dan mooi is het niet.
0: En dat op jouw leeftijd ook, man.
2: Nou zeker, ja, ik ben 22 jaar en dan, ik was nog wel vanaf mijn 11e was ik aan de weg aan het timmeren. Dus eigenlijk op mijn 11e kwam ik dan, het eerste liedje kwam uit. En op 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e. En toen kwam, op mijn 17e kwam Esmeralda uit. En dat was al wel een hele goede plaat en dat heeft ook wel 6 miljoen gedaan. Maar toch geen, iets groots dan Cheerio is.
0: Nee, precies.
2: Ja, en dan komt Cheerio uit en je bent, in de tussentijd ben je heel veel aan het werk. En dan komt Cheerio uit en dan is het gewoon eigenlijk door het dak heen gegaan.
0: Ja, dat is toch, is toch gewoon niet te bevatten. En je zegt het eigenlijk al, je bent met je 11e ben je al begonnen met zingen. Nou, er zijn natuurlijk artiesten die echt jarenlang aan de weg moeten timmeren voordat ze dus uiteindelijk een echte hit überhaupt.
2: Ja.
0: Stel je voor dan de zomerhit van het jaar hebben. Het is jou gelukt.
2: Ja, ze zeggen het dus wel, ja. Dus ik ben het. De hele zomer zit gewoon bommetje vol. En ik ben ook echt super blij dat alle mensen eigenlijk omarmen Cheerio. En natuurlijk ook de optredens die lopen gewoon bommetje vol. De streams gaan door het dak heen. Ja, we zitten nog steeds in de top 10 van de top 40. Dus deze hele zomer mag je niet klagen, denk ik.
0: Als ik jou zo hoor praten, Justin. Moet ik eerst zeggen, volgens mij, dit is niet te bevatten gewoon voor je.
2: Nee,
0: wat
2: is zeker
0: iemand
2: niet
0: kan doen.
2: Nee. Het is gewoon heel raar om mee te mogen maken. Het is, op een gegeven moment is het eigenlijk alleen maar dat je liedjes zingt en je doet een beetje promotie op de TikTok en op Instagram of Facebook. En nou staan de bladen in één keer heel vol van jou. En eigenlijk met elk iets wat je doet, dan staat het eigenlijk wel weer in de media. Of moet iets geks gaan gebeuren. Maar,
0: ik zag je net ook hier voorlopen. Nou, hoeveel foto's jij al niet hebt gemaakt hiervoor?
2: Ja, heel veel foto's.
0: Het is onvoorstelbaar.
2: En, trek me gewoon aan de mouw en zeg van, ik wil met iedereen op de foto het liefste. Maar soms kan het ook echt gewoon.
0: Nee, precies. Hey, heel even terug naar Cheerio, hè. Wat was er nou eerder? Melodie of de kreet Cheerio?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik heb het zelf niet geschreven. En dat is een hele goeie. Ik denk dat er eerst de kreet Cheerio er was en dan pas de muziek.
0: Ja?
2: Ja, dat heb ik van horen zeggen.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Maar, weet je, Cheerio is momenteel wel denk ik een heel begrip voor iedereen. Ja. Ja, we hebben er een shotje ervan gemaakt. Ook met mensen hier uit Tilburg. Hij is zelfs op de Tilburgse kermis is te vinden, dus het shotje. Dus ga je naar de bier al, proost natuurlijk lekker. En dan komt het vanzelf wel goed.
0: Ja. Hey, en je hebt ook je eerste gouden platen pakken.
2: Ja, ook 10, nog.
0: 10 miljoen, pas op hè. 10 miljoen streams op het moment al.
2: Dat was juni, zat op 10 miljoen. En hij zit nu bijna op een plaat. Ja, 20 miljoen.
0: En waar hangt hij, die plaat?
2: Hij hangt in mijn nieuw appartement. Ik heb een nieuw appartement
0: gekocht. Echt?
2: Ja. En het is gewoon heel gaaf. En nu ook, alles valt er bij elkaar. En wanneer ik het huis binnenkom, hangt hij heel goed aan de muur. En
0: dat is
2: onwijs dol mee.
0: Ja, dat mag motiveren, zoiets. Denk ik,
2: zeker.
0: Echt door te gaan.
2: Ja, dus wanneer je thuis komt, dan is het eerst kijken, hangt hij er nog. En dan is het wel mooi. Ja.
0: Er is ook een remix van gemaakt, de Outsiders remix.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ik mag best op jouw leeftijd, ga je natuurlijk nog stappen. Natuurlijk, wat heb je dan het liefst? Je eigen plaat horen of toch die beuken van die Outsiders remix?
2: Ja, als ik dan toch op stap ben, dan is het wel de Outsiders remix. Weet je? Als er dan toch een remix moet gekozen worden, dan is het toch wel de officiële. En de officiële is natuurlijk wel met Outsiders. Dus ik ben heel blij dat Jam het ook heeft gedaan. En we hebben samen op Intense gestaan. We hebben op Defcon 1 gestaan. We hebben Hart in de Hollands gestaan. Op zijn eigen festivals komen we nog. Ja, we gaan eigenlijk het hele jaar gaan we door op alle hardstyle festivals. En eigenlijk samen met Django, met Kali.
0: Ja.
2: En dan komt Cheerio, er komt erachteraan.
0: Het is niet bij te houden voor jou.
2: Ja, het is echt heel geweldig.
0: Heb je goede mensen om je heen?
2: Ja, gelukkig wel. Ik doe eigenlijk alles samen met mijn broer. En we hebben een boekskantoor, Lucassen. We hebben een platenbureau, dat is Cornelis. Ja, en eigenlijk zijn die mensen allemaal wel eigenlijk meehelpend en meedenkend. En eigenlijk allemaal één team, één taak.
0: Fijn. Hey, wat is het gekste moment dat je hebt meegemaakt? Dankzij Cheerio tot nu toe?
2: Ja, en gekste moment is toch wel de nummer 1 in de top 40.
0: Ja, wel.
2: Dat is echt wel heel gaaf. En dat iedereen je nou in één keer aankijkt en aanspreekt. Ja. Hey Jussie, jij bent toch de Cheerio? Ik zeg, dat ben ik. Ja. Dus dat is leuk.
0: Nou je het over nummer 1 hebt, Ja, wij hebben hier natuurlijk een eigen verkiezing. Dat is de 013 zomerhit verkiezing.
1: Ja, de kermis hit verkiezing.
0: Oh, sorry, ik moet even goed zeggen. De kermis
1: top 013.
0: De top 013 hit. Dankjewel, Kelly.
1: De kermis top 013.
0: Ja, dus het gaat over, ja, daar kan de mensen stemmen op de meest populaire en meest gestemde platen, zeg maar, op de kermis. Hè, de kermis FM.
1: Dus de platen die het meest op de kermis populair zijn.
0: Op zich is het heel makkelijk, maar ik leg het heel moeilijk uit.
1: Nee, ik snap het. Kermis top 013, ja, meest populaire platen tijdens de Tilburgse kermis.
0: Stel, Justin, jij kan die lijst manipuleren. Zodat je straks natuurlijk op nummer 1 staat met Cheerio. Wat zou je doen?
2: Ja, ik moet zo meteen nog zingen in de bierhal. Dus ik ga hem meenemen. Iedereen moet Kermis FM even luisteren. Even stemmen natuurlijk op Cheerio. We moeten natuurlijk wel voor die nummer 1 gaan. We hebben het in de top 40 al geflikt. Dus hoe mooi zou het zijn als we ook hier in Tilburg op nummer 1 zouden komen?
0: Nou, moet lukken toch?
2: Laten we het hopen. We gaan er wel voor.
1: Nog een heel klein stukje hier mee zingen dan? Om de mensen
0: te luisteren. Gaan we gewoon lekker mee.
2: Er staan heel veel mensen buiten, dus allemaal even zwaaien.
1: Even meezingen allemaal bij.
2: Het is wel een glaas huis, hè? Ja, dus. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, dan raak ik niet naar...
1: buiten.
2: We gaan nog... vandoor. Ja.
0: Dan gaan we.
2: Cheerio.
0: Hey Justin, dankjewel dat je hier was.
2: Zeker, jullie ook bedankt.
0: En super geweldig en succes met jouw carrière. Maar volgens mij gaat dat echt
2: zeker,
0: goed komen.
2: Zeker, we gaan ons stinkende best doen. En op naar nummer 1 hier, Kermis FM.
0: Hey, we gaan je volgen.
2: Jongens, dankjewel voor jullie tijd.
0: Yo, bye bye.
2: Doei.

0: Door alle commotie zou je bijna vergeten dat we Kevin ook nog op pad hebben gestuurd. Als je dan denkt, wie is dat? Ja, dat was die verslaggever die we meer dan een half uur geleden gesproken hebben. Maar goed, ja, er kwam even wat tussendoor. En dat vonden we trouwens helemaal niet erg. Want in de studio zojuist Justin de Wild met zijn enorme zomerrit. Ja, cheerio natuurlijk. Justin staat bij een slushbar, heb ik begrepen. Of Justin, Kevin, sorry. Kevin. Ja, waar de mond vol van is.
1: Ja, ik sta inderdaad bij een slushbar. Ik heb me even wat netter aangekleed en ik sta nu bij de slushbar. Het ruikt hier een beetje zoetig, maar ook lekker fris en lekker zomers eigenlijk. En ik sta hier met iemand van de slushbar. Hoeveelste jaar was dit, zei je?
2: Het is voor mij het tweede jaar dat ik in Tilburg sta.
1: En wat was het, de impressie van het eerste jaar dat je hier stond?
2: Nou, het is wel een happening. Het is wel één groot feest, hè?
1: En wat is jouw favoriete slush?
2: Sex on the Beach.
1: Sex on the Beach, ja. Ja. Waar ruikt dat een beetje naar?
2: Een beetje tropisch, fruitig, fris, zomers.
1: En wat voor kleuren zitten er dan in?
2: Het is een beetje rozig.
1: Een beetje rozig, maar wel lekker zomers. Lekker zomers, lekker tropisch. Ah, lekker, lekker.
0: Hey, Kevin, wat wordt er het meest gedronken dan? Wat wordt er het meest gedronken bij zo'n slushbar? Wat is nou echt de happening op dit moment?
2: Eigenlijk de standaard slush.
1: Sorry, kan je dat herhalen?
2: De standaard slush. Meestal de aardbei en de bosbes. Dat is bij de kinderen heel gewillig. De ouderen willen wel vaak de mojito, cornstar martini, dat soort drankjes.
0: Maar er zit toch geen alcohol in?
1: S'avonds is... Er zit geen alcohol in, toch?
2: Nee, helaas.
1: Nee, geen alcohol helaas, maar het is wel gewild. Ja. Gewoon voor alcoholvrij. Ook om te feesten vieren.
0: Ja, nee, goed, dat moet ook natuurlijk kunnen. Ik bedoel, alcohol is niet altijd nodig voor een feestje. Wat is jouw favoriet, Kevin? Heb je al gekeken?
1: Wij hebben op de redactie ook slush staan. We hebben rood en blauw. Volgens mij aardbei, denk ik iets. Nou, dat heb ik wel een paar keer op.
0: Oké. Lekker, lekker toch. Nou ja, zoek nog de gezelligheid een beetje op, Kevin. En dan gaan we straks nog zeker bij jou terugkomen. En ik wil eigenlijk ook misschien eens wat mensen die uit een hele enge attractie komen... zou ik toch wel eens willen weten van hoe dat nou precies voelt. Want ik word echt misselijk op een luchtbed namelijk. Dus ik wil gewoon weten hoe dat voelt. Kan je daar dan zometeen naar op zoek gaan?
1: Gaan we even kijken.
0: Nou, hartstikke goed. Komen we zo bij je terug, Kevin. Bye bye. Nou, het is... slush tijd. Ik heb het op zich ook wel nodig, want... door die Kelly van Justin de Wild... een beetje een droge mond.
3: Nou ja, ik heb vooral zin in gewoon een cocktailtje op het strand... met mijn blote voetjes bij het water.
0: Lekker, mojitootje.
3: Ja, de mojito, een pornstar martini, espresso martini... of een Esma, zoals het tegenwoordig genoemd wordt.
0: Ja,
3: hè?
0: Dat is helemaal hip.
3: Doe mij maar een Esmaatje, hoor. Ja, okay. Ik ben wel team Esma. Cafeïne erin, let's go.
0: Hey, tot 9 uur?
3: Ja. Na 9.
0: Daarna komt dat...
3: Tot die tijd doen we water.
0: Ja, precies, inderdaad, ja. Goed, de buitenmicrofoon die staat natuurlijk ook hiervoor. Ja, dat is dan wel niet binnen, het is buiten. Kom even langs. We hebben straks nog hebben ze gezongen. Doe je ding, zou ik zeggen. Daar is

0: Klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet, maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media, voor een schoon resultaat.
4: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
5: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
6: Mooi.
5: Check het nu op jingleplayer.nl.
7: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
8: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
9: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
10: Kermis FM.
11: Bomvol met artiesten zometeen na het journaal. Nog één artiest, dus blijf daar voorbij. Eerst wordt het nieuws gelezen vanuit het Factorium. Monica Dieleman.
12: We moeten even kijken waar Monica zit.
13: De finale van het WK voetbal. De beveiliging is er streng. Het hele gebied rondom het stadion is kilometers ver afgezet. Ook bij de media-ingang is het drukte van belang, waar journalisten urenlang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Duizenden verslaggevers, cameraploegen en commentatoren uit alle hoeken van de wereld zijn aanwezig. Naar verwachting zullen vanavond maar liefst 2 miljard mensen wereldwijd naar de wedstrijd kijken. Het Noord-Hollandse dorp Middenmeer is al de hele dag in de ban van een wallaby, een soort kangoeroe. Het dier zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer en het lukt de politie niet om hem te vangen. Als mensen de wallaby zien, moeten ze hem absoluut niet zelf proberen te vangen, maar meteen 112 bellen. De transportsector is ongestemd over de tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Sinds dit weekend is de brug bij Gorinchem dicht voor zwaar transport door zwak staal. Volgens de transportsector stijgen de transportkosten door de tijdelijke afsluiting mogelijk nog meer dan al het geval is. 10 jaar geleden werd de brug ook al afgesloten voor vrachtverkeer. Toen door haarscheurtjes in de draagconstructie. 3 maanden lang moesten vrachtauto's omrijden. Hoe lang de tijdelijke sluiting nu duurt, is nog niet bekend. Dit jaar is er een nieuw plein bij de kermis getrokken. Voor het eerst staat er een attractie pal achter station Tilburg. Deze nieuwe locatie is onderdeel van een pilot, wat de samenwerking is tussen de gemeente en de exploitant van zweefmolen El Mundo. Kermiswethouder Maarten van Asten vertelt waarom de keuze op de El Mundo is gevallen.
14: Kijk, het hart van de kermis is zijn kinderzaken en is groot vermaak. Dus dat zijn, daar kom je voor. Dat zijn publiekstrekkers. Ik heb niet specifiek één merk of één baan daarvoor bedacht. Het is altijd een kermisteam wat een mooie balans probeert te maken.
13: Het doel is om meer mensen te trekken naar de spoorzone, waar dit jaar de nieuwe route loopt. Mogelijk worden in de toekomst meer attracties toegevoegd aan dit deel van de kermis door geplande vergroening op andere plekken in de stad.

0: Het is nu nog lekker kermisweer met zo'n zon en 20 graden. Maar vanavond tijdens de valse start tot een graad of 12. Neem je trui dus mee als je naar de kermis komt. Als je vanuit het noorden naar de kermis komt, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. Dat komt door wegwerkzaamheden. En als je wilt parkeren, goed opletten. Parkeergarage Knechtel is bijna vol. In andere garages is nog plek zat voor je wagen. Als je van dichtbij komt en geen parkeergeneuzel wil, kom dan lekker met de fiets. De hele dag de kermis en al het nieuws in je hand? Download onze Kermis FM-app en mis niets. Of volg ons gewoon op Instagram, @kermisfm.
1: Monica, dankjewel.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Remco van Zanten.

0: Jerry de Agostino Riddle hoorde je hierbij. Ja, ik heb hem wel. Ik moest het bedje even hebben. Ik hoorde hem niet zo goed, maar hij zit er zeker wat op. Ja, geborgen en getogen in Purmerend. Winnaar in de strijd om het muziekfeest. En inmiddels verantwoordelijk voor titels als Kroegtijger. Tante uit Texas en nu Tinto de Verano. Joey Nicolai.
1: Yeah! Ja, gezellig.
0: Hey, Joey, leuk dat je er bent, man.
1: Ja, helemaal leuk, jongens. Ja. Ik zei het al, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en is kermis een beetje jouw natuurlijke leefomgeving?
1: Nou, eerlijk gezegd, ik durf wel overal in. Oh. Overal behalve die katapult.
0: Dus ook in dat ding wat hier achter staat, heb je die gezien?
1: Ja, die pak ik ook.
0: Die pak ik gewoon lekker mee.
1: Ja, geen moeite mee. Dus die pak ik gewoon, jongens.
0: Lekker, ik wou dat ik dat kon. Ik zat net te vertellen, ik word echt al misselijk op een luchtbed. Ik kan dat dus niet. We hebben hier een draaimolen, dat is echt op het randje.
1: Echt waar?
0: Echt bij mij op het randje.
1: Nou, ik wilde eigenlijk aanbieden om samen erin te gaan straks, maar dat...
0: Oeh, Kaylee?
2: Ja, ik ben wel een waaghals, dus ik zou met jou meegaan.
0: Zullen we het gewoon doen?
2: Nee. Ik moet nog werken, sorry, helaas.
0: Oh, wat een excuus, hè? Ja, dat vind ik wel smart. Hey, we gaan hier praten over jou, onder andere jouw nieuwste single Tinto de Verano. Wees eerlijk, is dit nou echt jouw favoriete zomerdrankje of vond je het gewoon lekker klinken?
1: Nou, heel eerlijk, in het begin wist ik niet eens wat het was. Maar goed, toen op een gegeven moment... een leuk verhaal is, ik moest zingen met Koningsdag in Raamdongsveer bij Café Tante Co.
0: Ja.
1: En daar was een tekstschrijver, die is ook DJ, die was daar aan het draaien. En zegt, ik heb een leuk plaatje voor je en demootje stuurde die op. Dus hij zegt, nou luister even. Nou, ik was eigenlijk gelijk verkocht.
0: Ja.
1: En toen heb ik hem wel eigenlijk gelijk geproefd. Dus,
0: ja, oké. Okay. En hoeveel Tinto de Verano's waren daarvoor nodig voordat je overstag ging?
1: Voor het liedje?
0: Ja.
1: Nou, er was eigenlijk geen één Tinto de Verano voor nodig.
0: Nee.
1: Ja, ik was echt, ik was vol lof gelijk over het liedje. Dus dat vond ik echt super.
0: Ja, hij klinkt lekker.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hey, je bent opgemerkt door Wesley Bronkhorst.
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is ook een verhaal, ja. Ik moest zingen in de arena bij Ajax.
0: Ja.
1: En daar hebben een paar bedrijven, hebben Skybox en zo. En daar moest ik voor een bedrijf zingen. Maar dat bedrijf heb Lil Kleine en die komen er allemaal optreden. Grote artiesten, Tino Yves. Dus ja, als een Joey daar komt, daar kijken ze niet meer echt van op, snap je?
0: Ja, ja.
1: Dus nou, ik denk nou, gewoon volle moed, we gaan er tegenaan. En nou ja, dat sprak Wesley aan. En toen zat eigenlijk het label Bronx nog in de kinderschoenen, was nog een idee. En toen is het balletje gaan rollen. En nu zit ik er al 2 jaar bij.
0: Ja, oké. Okay. En het gaat goed, hè?
1: Het gaat supergoed, ja, absoluut. Heel leuk.
0: Je liedjes, Kleine After, Tante uit Texas, Kroegtuig had ik ook al genoemd. Ik geniet en ik leef, en dat is nu dus Tinto de Verano. Als ik de titels hoor, klinkt jouw leven een beetje als een lange feestavond. Is er ook een rustige Joey?
1: Ja, zeker. Toevallig gisteren was ik vroeg klaar met optreden. Zit ik lekker thuis op het bankje met mijn vriendin. Kijken we gewoon lekker tv. Ja, dan ben ik een hele rustige Joey.
0: Oké, je bent gewoon een normale man eigenlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, wat doe je dan als je, stel je staat op de bühne, je komt net uit de bierhal, toch?
1: Ja.
0: En wat doe je als het publiek dan gewoon totaal niet mee wil? Ik bedoel, net zo rustig als jij met je dame op de bank thuis.
1: Ja, nou, ik geef nooit op. Dus ik blijf doorgaan tot ik iemand loskrijg. Anders spring ik van het podium af en dan loop ik wel naar ze toe. Maar ik blijf bijten dan.
0: Wat werkt dan eigenlijk altijd?
1: Nou, wat meestal werkt is wel echt direct contact met iemand. Dus eigenlijk als je echt bijvoorbeeld iets zegt over diegene of zo... en dan krijgen ze meestal wel daarna mee. Dat is wat mij vaak wel lukt.
0: Wat vaak lukt. Nou, dat is wel slim. En dan gaat die tent gaat helemaal uit zijn dak. Ga je dan ook daar beter op?
1: Ja, dat is mega. Kijk, dan krijg je zo'n energie van. Überhaupt al is het een beetje adrenaline als je gaat optreden. Weet je, het blijft altijd wel... Je moet wel presteren... Maar als dan zo'n publiek nog meegaat, ja, dan krijg je wel een lekkere feeling van, hoor.
0: Ja, hey, volgens mij ben je ook drukker op weg op dit moment met promotie.
1: Oh, dus ja,
0: ik
1: zeker.
0: Zag het op je Instagram zag ik het voorbij komen.
1: Ja.
0: Dan ga je echt het hele land door.
1: Ja, we doen allemaal eigenlijk allemaal leuke ideeën. Binnen het label krijgen we ook allemaal leuke ideeën. En zelf, ja, toevallig vandaag was ik in Volendam. Ik kreeg een paar dagen geleden, dacht ik, is het niet leuk om wat content te schieten in Volendam in klededracht?
0: Oh, huh? Ja?
1: Ja, dus ik zo'n fotograaf gebeld. Ik zeg, nou, kunnen wij in klededracht wat filmpjes opnemen? Nou, hij in het Volendam zei, oh, helemaal mooi, weet je. En toen een vriend van mij kende Monique Smit. Dus die had Monique gebeld.
0: Ja.
1: En die zegt, dit is het idee. En zij zei, nou, helemaal leuk en ik kom erbij. Dus ik heb vandaag de hele dag in Volendam rondgelopen met Monique in klededracht.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat leuk, want Monique Smit was hier gisteren ook.
1: Ja, en ook in de studio.
0: Ook in de studio. En daarnaast het doorgaan naar de bio.
1: Ja.
0: Ja, ze niet, heeft
1: ja,
0: niet
1: is, ja, ze hebben wel gezegd dat ze in de bier al was. Maar ik wist niet wat het niet over Kermis FM gaat eigenlijk. Stom.
0: Oh, ja. Nee. Deze kans. Was hier gisteren. Ja, zeker, zeker. Hé, hey, leuk man. Hé, hey, we hebben de Kermis 0 tot... Jij kan het beter uitleggen, Kelly. Want
2: kan ik helpen?
0: Dan ga ik weer, net zoals net, ga ik ook struikelen. Help even.
2: Over gemiste kansen gesproken. We willen niet dat jij deze kans mist.
1: Okay.
2: We hebben een Kermis top 13, top 013.
1: Ja.
2: Aan het einde van deze kermis hebben we de kermishitverkiezing. En dat wordt dus uiteindelijk de kermishit top 013.
1: Ja, gaaf.
2: Als jij de lijst zou kunnen manipuleren dat Tinto de Verano op 1 zou staan, wat zou jij daarvoor doen?
1: Ja.
2: Wat zou je de mensen willen oproepen?
1: Dus zou ik willen oproepen om met z'n allen gewoon in die hele enge attractie... ja, dat zou ik wel doen. Ja. Ja. Voor op 1 te komen.
2: Dat jij in die... welke was het ook alweer dat je het zei?
1: Ja,
0: die katapult, toch?
1: Nee, niet katapult. Nee, nee.
2: Oh, die hier achter staat. Ja, oh, dat is de Infinity.
1: Infinity, ja. Ja. Ja, die zou ik pakken.
0: Okay, dus daar ga je dan in.
2: Als jij op 1 staat, ga jij erin.
1: 100%. Zeker.
0: Ja? Dan kom je terug, hè?
1: Ja, dan kom ik terug.
0: Dat is
1: ja,
0: bij deze. En dat staat op camera.
2: Ja.
1: Echt, jongens. Okay.
0: Okay, let op. Even voor de duidelijkheid. Hè. Tinto de Verano op nummer 1. En meneer Joey Nicolai gaat in die Infinity. Ja. Oh, ik wil het toch nog wel eens zien.
1: Ja, echt zeker weten.
0: Hey, nog een paar kleine dingen. Hè. Tinto de Verano of bier?
1: Tinto de Verano.
0: Ja?
1: Ja, serieus.
0: Echt waar?
1: Dat is lekker, man.
0: Ja, ik heb er nooit op. Ja,
1: ik ben net terug uit Spanje. En ja, heel eerlijk, daar krijg je het uit een tappie. Ik heb het alleen maar gedronken.
0: Lekker.
1: Geen bier meer.
0: Lekker.
1: Ja, echt.
0: Nou, dan wordt het nu grote tijd voor jouw platen te draaien.
1: Lekker.
0: Kan je een klein stukje a cappella?
1: Ja, tuurlijk. Geef ons maar tinto, tinto, tinto de Verano. Met wat olijven en een klein plakkie Serrano. Spaanse gitaren willen we horen, geen piano. En proost met tinto, tinto de Verano.
0: Yeah. Hey. Joey, dankjewel voor je komst. We gaan het draaien voor je.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, bye. Okay.

0: Robert van Eunens. Gevangenis en daarvoor nog, ja, Tinto de Verano. Je hoorde Joey Nicolai en daarvoor dus live in de studio was hij hier ook. Het kan me best voorstellen, want in het vorige uur hadden we natuurlijk nog Justin de Wild. Dus je denkt van ja, ik wil dat allemaal nog even nakijken, even nalezen. Ja, dat kan. Ga even naar kermisfm.nl. Check onze socials, kermisfm.live/live.
1: Kermisfm.nl/live heb je nodig om jouw uitzending en de andere uitzendingen te kunnen kijken en luisteren. Maar live kun je het dus ook live meekijken, want het wordt ook allemaal gefilmd. En op Instagram is het @kermisfm.
0: Yes. Helemaal goed.
1: Dan kun je het kijken.
0: Ja, dan kunnen we het gewoon kijken.
1: En dan kun je het interview terugkijken. Snippets met Joey en met Justin. En ja, dus dat is gewoon heel erg leuk. Ja. En daar hebben we zoveel leuke content. Als je er niet bij kunt zijn op de kermis, je mist niks. Want op socials houden we je op de hoogte.
0: Ja, zeker. Want je hebt tv-update. Je hebt echt veel van dat soort leuke dingen al tegen. Je ziet heel veel verslaggevers namelijk over de kermis gaan. Dus kom je tegen, spreek ze aan. Doe wat leuks. Dansje, rad. Noem het maar op.
1: Als je met een blessure thuis zit of ziek van de zomergriep, het maakt niet uit, wij zijn bij je.
0: Ja, goed. Buitenbriefjes staan nog open. De mensen kunnen ook bellen.
1: Ja, zeker. De telefoon is 013-369-9369.

0: deze is ook lekker hoor. Guido de Graaf, waarom niet met kleuren? Nou, volgens mij ga ik net de verkeerde dan nu doen. Nou, dat is wel een beetje... Nou, die willen we ook niet hebben. Nou ja, goed, dan gaan we toch gewoon lekker naar Sineke.
1: Attention! Remco van Zanten.

0: Sieneke, ik doe wat ik wil. We zijn nog trouwens op zoek naar Kevin. Hij gaat naar een attractie toe. We zijn hem niet kwijt, maar hij moet denk ik gewoon een eindje lopen. Dat kan natuurlijk. Goed, het weer. Het is nog lekker kermisweer met zo'n 20 graden. Maar vanavond tijdens de valse start tot een graad of 12 gaat het dalen. Dus wel neem je jas dan mee. Als je vanuit het noorden naar de kermis komt, let dan eventjes op. De A27 van Utrecht richting Bidra, die is dicht. Knooppunt Everdingen, tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Dat komt door wegwerkzaamheden. En als je wil parkeren, even opletten. Parkeergarage Knechtel en Tivoli die zijn bijna vol. En in andere garages is nog plek zat voor je glinsterende bolide. Als je van dichtbij komt, neem geen risico. Kom met de fiets of kom lekker met de bus.
1: Attention! Remco van Zanten.

0: klapper zeg. Yves Berense, droom jij ook van mij vannacht? Jullie gingen helemaal los. Lekker.
1: Ja, ik was echt...
0: Dat heb je goed gedaan, hoor.
1: Zo, ik ben echt...
0: Ja, buiten adem.
1: Ja, ik ga hierover dromen vannacht, denk ik.
0: Oh, Kevin, ben jij buiten adem?
2: Helemaal niet.
1: Ik weet niet.
3: Ik ben wel buiten adem van het lopen, ja.
0: Van het lopen? En mag ik vragen, hoe ver heb jij gelopen sinds dat wij de laatste keer elkaar gesproken hebben?
3: Durf ik niet te zeggen. Misschien heb je het wel gezegd, maar dit is ook mijn eerste keer als verslaggever hier.
0: Ja.
3: Dus ik heb eigenlijk geen idee waar ik nu sta, maar dat is heel veel goed. Want we hebben hier wat leuks gevonden wat je kan winnen, namelijk op de caravan.
1: Ja, geef niet. Eerste keer, dat kan gebeuren.
0: Vertel, waar sta je bij? Bij een, ik zie een apparaat met coins.
3: Ja, we staan hier bij een coin pusher. En misschien kan er wat ingezoomd worden. Maar bij sommige coin pushers zitten emblems van 013. En als je dat embleem eruit weet te halen, dan kan jij een ticket winnen voor een optreden bij 013. En we gaan zelf ook even proberen.
0: Oh, nou, daar gaat het.
1: Oké, zullen we een wedje leggen, Remco? Wat denk jij? Gaat dit hem lukken?
0: Tuurlijk. Tuurlijk gaat het hem lukken.
1: Het is een eerste keer,
0: ja,
1: hè?
0: Kom op, Kevin.
1: Soms is het een first time luck.
0: Oeh, ja.
1: Dus we zien nu dat Kevin de muntjes er aan het ingooien is. Hij doet een beetje moeilijk. Hij heeft het moeilijk met zijn microfoon. Microfoon onder zijn ene arm, muntjes in zijn ander.
0: Ja, ja, en ze vallen ook op de grond. Alsof dat die mevrouw ze niet steelt, hè, daarnaast.
3: Ik sta voor een hele kleurrijke coinpusher inderdaad.
0: Ja.
3: Het gaat nog niet hard. Hij zit op het randje, maar ik denk niet dat ik het ga winnen vandaag. Ja.
0: Kan je zien hoeveel van die munten van 013 erin liggen?
3: In deze maar eentje. Maar dat zal op verschillende plekken zijn. Maar dat is een verrassing. Op sommige plekken kan je het vinden. Dus men moet zelf ook gaan zoeken.
0: Okay.
3: Het embleem is roze met geel. En er staat ook op Tilburgse kermis poppodium 013. Dus ja, Zo kan je het herkennen.
1: Maar als ik even zo kijk, Kevin. Jij laat op beeld een bakje zien die tot ongeveer de rand toe gevuld is met muntjes. Dus ik weet niet hoe slecht jij jouw kansen inschat, maar als ik naar die muntjes kijk, dan denk ik dat jij nog wel wat kansen hebt.
0: Hoeveel munten heb je nog over dan? Hoeveel munten kan je er nog in keilen? Gooi ze er allemaal in.
1: Als je thuis zit te luisteren, je kunt meekijken op kermisfm.nl/live. Het zijn een hoop munten in ieder geval.
0: Ja, die hele bak zit vol, Kelly.
1: Ja, als dit geld zou zijn, dan heeft hij wel een aardig bedragje. Ja.
0: Maar Kevin, hij ligt op de rand, dus ik verwacht wel dat die hele bak erin gaat. En dat jij straks die 013 munt hebt, hè?
1: Ja, Kev, we hebben nog 20 minuten.
0: Ja, gooi erin.
3: Best doen.
0: Ja, ga je best doen. Huppatee.

0: We hebben een nieuwe kermisklant voor de deur staan. Ja, ja, die doet
1: helemaal
0: wel mee.
1: Mooi.
0: Kijk dat manneke nou hiervoor. Ja, die vindt het schitterend. Ah ja, leuk. Even zwaaien nog. Ja, hallo. Hoi.
2: Ja, er gebeurt... Oh,
0: high five. Er moet een Kaylee high five gegeven worden, ja. Anders kan niet.
2: Dit is echt
0: anders...
2: een heel klein schattig ventje. Ja. Ik weet niet hoe oud hij is. Ik denk anderhalf
0: Hoe oud is die mevrouw?
2: Ja, mevrouw, het buitenmicrofoon.
0: Daar is de buitenmicrofoon.
2: Kijk eens, we hebben daar een hele mooie microfoon. We zijn heel benieuwd. Wie heeft u bij?
0: Ja, wie is het?
3: Hij wordt in oktober 2.
2: Ja, anderhalf. Ja, iets ouder dan anderhalf. Ja, ja, zie je.
3: 20 maanden, 21.
0: Nou. En wat is zijn naam?
3: Tjeu.
2: Tjeu. Nou, hallo Tjeu.
0: Wat ontzettend leuk.
3: Ik wil het zeggen. Zeg maar hoi.
2: Hallo Tjeu.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi. Ja, je hoort ons.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zeg maar hoi.
2: Hallo.
0: Nee. Toch nog verlegen een beetje.
2: Oh, ja. Tijd voor Tjeu om te gaan slapen.
0: Nou, dag
2: het is
0: hoor.
2: Voor 9.
0: Nou,
2: slaap lekker.
0: Doei. Goed, dan gaan we nog even naar Kevin. Kevin, is het inmiddels gelukt daar bij jou bij die coin pusher?
4: Ja.
0: Ja, hij is er wel. Oh, ja. En, hoe gaat het bij jou?
4: Hallo, ik ben er. Nou, het is mij niet gelukt. Ik heb het opgehouden. Maar ik heb hier wel nagevraagd, gekeken van wat kan je nou winnen? Ja, ik zei een ticket bij Poppodium 013. Maar wat hebben ze op het programma staan? Nou, morgen is er nog een leuke stripshow op Roze Maandag.
0: Kijk.
4: Een Roze Maandag stripshow. Daar kan je gewoon heen.
0: Ja, want het is gaaf. Hè? Je kan dus zelf kiezen waar je naartoe wilt.
4: Je kan zelf kiezen inderdaad, dat klopt, dat heb ik wel begrepen. Dus je kan nog morgen naar de stripshow. Later zijn nog andere shows.
0: Ja.
5: Hey, en Kevin, ben jij hier morgen ook op Roze Maandag? Ga jij nog iets doen? Want ja, we zitten eigenlijk een beetje aan de vooravond nu van Roze Maandag. We hadden het aan het begin van de show al over de valse start. Nou, als mensen niet weten wat de valse start is, dat is eigenlijk het uur tussen 12 en 1. Dan zit Elger van der Wel hier op Kermis FM en die maakt dan al die muziek. En dan gaan we over, heel mooi over in Roze Maandag. Ga jij nog iets leuks doen straks met de nacht, met de valse startnacht, de start van Roze Maandag?
4: Ik ga in ieder geval kijken bij de valse start. En dan gaan we wel op tijd naar bed om morgen lekker de Roze Maandag de kermis op te gaan. En natuurlijk te kijken bij de parade die om 1 uur start.
0: Ja, leuk.
5: Dat vind ik ook een goeie. Hey, op tijd naar bed zou ik ook eens moeten doen.
0: Nou ja, nee, ik moet toch door tot 1 uur vanavond. Dus ja, echt. Hey, Kevin, is het hele bakje erdoor gegaan? Dat bakje zat helemaal vol, helemaal erin gemieterd.
4: Nee, helaas niet. Die heb ik gewoon weer teruggegeven aan iemand anders. En, zodat iemand anders ook even kan proberen.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Laat de keuze maar gewoon en de kans ook aan een ander. Hey Kevin, mag ik jou danken voor de bijdrage aan dit programma. Goed gedaan, man.
4: Ja, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk voor de eerste keer. En tot de volgende keer.
0: Mooi zo, we zien je zo terug bij de studio. Oh, en nog één vraag.
5: Ik vind sowieso, jullie doen het allebei voor de eerste keer. Ik vind dat echt heel erg knap. Dus ik weet dat jullie zullen dat niet zo snel van jezelf zeggen. Maar ik weet zeker dat als ik nu zeg dat er een redactie zit te klappen voor jullie, dat echt wel zo is.
0: Ja,
5: dus
0: dat is
5: bij
0: dat
5: deze
0: leuk,
5: applaus voor jullie.
0: Leuk is het. Ja, het is toch wel wat je zegt. Het is een beetje spannend. Het is een hele andere ambiance. Want waar je normaal gesproken in zit in een veilige studio.
5: Ja.
0: Ja, als je dat dit voor de eerste keer moet doen, dan is het best wel een beetje overweldigend. En ja, jij dank je wel dat je het doorheen hebt gesleept.
5: We hebben nog 12 minuten, maar ik wilde het toch alvast even. Je bent nog niet van me af.
0: Oh nee, nou goed, dan gaan we gewoon nog lekkere plaatjes draaien tot die tijd. Want ja, dat doen we hier natuurlijk ook op Kermis FM. Ja, van Brabant naar Bordeaux. Tegenwoordig problematisch met al die bosbranden natuurlijk, hè?
5: Dus zo lui wordt het niet.
0: Fransje Bauer!

0: Ja, misschien wel toepasselijk. Talk to you, Nick. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, hey. Ja, fijn dat je hier bent, zeg. Je mag me gaan aflossen, zeg.
1: Ja, ik mag jou gaan aflossen. En ik heb er zin in.
0: Ja, lekker. Nou, als het, toen ik hier binnenkwam, ik had er ook ontzettend veel zin in. Het was voor mij alleen de allereerste keer hier op Kermis FM.
1: Het is al lang geleden voor mij dat het de allereerste keer was.
0: Vertel, hoeveel is
1: het? Ik heb al een dramatische reputatie opgebouwd. Dus
0: Nee, hè? Ja, speciaal voor die zondagavond natuurlijk.
1: Ja, ik heb er eigenlijk gewoon wel heel veel zin in. Maar er is volgens mij ook een reden waarom ik altijd, zeg maar, laat op de avond zit. Kaylee, die weet wel ongeveer hoe dat is gekomen.
2: Chaos.
1: Chaos, ja.
2: Remco, dit weet jij niet. Want dit is jouw eerste keer. Maar Niek Meeuws heeft binnen Kermis FM een bepaalde reputatie qua aankondiging. En kijk, het is je eerste keer, dus ik vergeef het je. De volgende keer dat Niek binnenkomt, ga je het als volgt doen.
1: Hoeft niet.
2: Niek Meeuws, dames en heren! Hey! En dan vooral het stukje dames en heren. Klappen alsof echt Justin de Wild himself binnenloopt.
0: Ja, Niek Meeuws. Binnenkort weer voor je zitten. Ja. Ik ga het onthouden.
1: Komt helemaal goed.
0: Hey Niek, wat zit er in je show?
1: Nou, wij hebben voort door dat we eigenlijk heel erg terugverlangen naar het verleden. Wat we eigenlijk allemaal al kennen. Wat we al een keer mee hebben gemaakt. Maar dat missen we eigenlijk hier bij de kermis. We zijn weer helemaal nieuwe dingen aan het doen. Maar wij willen gewoon gaan heel graag terug naar vroeger.
0: Even die nostalgie weer even oppakken.
1: Ja, precies.
0: Hey, leuk, Niek. Nou, je zei al, ik heb er zin in.
1: Zeker.
0: En, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Yo, bye-bye.

0: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is de specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Kermis FM.
8: Yes, net na 9 uur. Het is Kermis FM. Niek Meeuws, dames en heren, zoals ik genoemd moet worden, in de studio. En nu het Kermis FM nieuws hier met Monica.
9: Ja, ik heb het even overgenomen. Dit is Lars met het Kermis FM nieuws.
8: Kon jij mij niet missen, Lars?
9: Ja, ik mis jou gewoon ontzettend, Niek. Dus gezellig om erbij te zijn.
8: Nou, ik vind het leuk. Het nieuws met Lars Militsen.
9: Ja, nou, goedenavond. Het is tijd voor de ontknoping van het WK voetbal.
10: Kermis FM nieuws.
9: Na ruim 5 weken en meer dan 100 wedstrijden is vanavond de grote finale. En daarin neemt Spanje het op tegen Argentinië. De wedstrijd die is in het MetLife Stadion vlakbij New York. Deze Spaanse fans die waren er gisteren al en die hebben er zin in. Wat de wedstrijd extra bijzonder maakt, er is een heuse halftime show zometeen met optredens van artiesten als Madonna, Shakira, Justin Bieber en BTS. In Noord-Holland wordt nog steeds gezocht naar een ontsnapte wallaby. Die dook vanochtend op in Middenmeer. Op beelden is te zien hoe het dier vrolijk over wegen huppelt. De dierenambulance heeft geprobeerd om het dier te vangen, maar dat is niet gelukt. De politie die vraagt weggebruikers om extra goed op te letten. Dan naar Brabant, want de Efteling had vanavond de handen vol aan kinderen die uit een rijdende stoomtrein zijn gesprongen. Daardoor moest de trein een noodstop maken. Ouders deden niks om de kinderen binnen de trein te houden. Na de stop stuurde de machinist de kinderen weer de trein in en bij aankomst op het station stond de beveiliging te wachten om de groep uit de trein te halen. Het is niet bekend of er ook straffen zijn uitgedeeld. En zo'n 100 mensen konden vanavond culinair genieten op de Tilburgse kermis. Er was een heus viergangen diner.

0: botsauto's. De botsauto's waren voor deze gelegenheid even aan de kant gezet. In plaats daarvan stonden er lange tafels met allerlei lekkers. Bezoekers moesten er wel voor lappen, want het dinertje in de botsauto's kostte bijna 100 euro per persoon. Dan het kermis-FM weer nog. Vanavond klaart het op met hier en daar kans op een kleine bui. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en stapelwolken bij een graad of 23 met soms krachtige wind. Dan het kermis-FM verkeer nog. Als je vanuit het noorden naar de kermis komt, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Dat komt door wegwerkzaamheden. En attention als je wil parkeren, want parkeergarage Knechtel is bijna vol. In andere garages is nog plek zat voor je wagen. En als je van dichtbij komt en geen parkeergeneuzel wil, kom dan lekker met de fiets. Wil je de hele dag door kermis en nieuws in je hand? Download dan onze gratis Kermis FM app en je mist niks. Of je volgt ons via Instagram, @kermisfm. Op de radio luister je niet verder naar Kermis FM met, jawel, Nick Meeuws, dames en heren. Maar kijk vooral ook lekker mee op tv, want we praten je helemaal bij in de Kermis FM update.
1: Hey, dankjewel Lars.
0: Joe, tot straks.
1: Ik vind dit dus heel lastig, want normaal dan vind ik de update dus heel belangrijk. Aangezien ik daar ook wel zelf aan meewerk.
0: Ja.
1: Maar ja, nou moet je gewoon naar de radio blijven luisteren, toch?
0: Is ook gezellig.
1: Ja, precies. Ja.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Nick Meeuws.
1: Ja hoor!
3: 10 dagen in Tilburg, Kermis FM.
4: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: ideale schoonzoon bij Kermis FM. Ja, het is Niek Meeuws hier op je radio. Even wachten.
1: En wij gaan even terug in de tijd vandaag. Het is erg leuk hier op de kermis. En nou Daan, u bent vandaag mijn producer van dienst.
2: Ja, dat klopt. En we gaan dus terug in de tijd.
1: En ik heb ook twee verslaggevers meegenomen. Zodat we dan, ja, zoals dat al jaren gebeurt hier. Zo onder andere Simone.
3: Hallo.
1: En we hebben natuurlijk ook Amber.
4: Hallo.
1: Het is erg fijn.
0: En laten we het gewoon even op een normale manier doen.
5: Ja, zo beter.
0: Zo. Ja, het is Niek Meeuws, dames en heren, hier. En wij verlangen eigenlijk gewoon heel erg terug naar die tijd van vroeger. Ja, je hoort het wel aan de hits. Via TikTok worden nummers die al heel lang niks meer zijn weer heel erg bekend. En nou ja, wij hebben toch even Kermis FM zitten analyseren, Daan. En ja. Ja. Heel eerlijk, ik merk gewoon heel weinig van de oude Kermis FM gevoel.
5: Ja, we hebben toch een beetje heimwee daarnaar.
0: We hebben heel veel heimwee hiernaar. En nou ja, je moet het eigenlijk zo zien. De komende 2 uur gaan wij die heimwee wegnemen.
5: Ja, ja, nee, dat is de bedoeling.
0: Ook doen we eigenlijk gewoon iets voor iedereen die, ja, ze noemen ze hier dan Team Radio is. Die zeggen altijd, als iets is gedaan, dan mag het niet meer. Dus wij gaan vandaag alles doen wat ze niet willen. En dan mag het niet meer. Dat is toch eigenlijk een goed idee. Amber, is dat een goed idee of niet?
4: Ja, het is jouw show.
0: Het is jouw show. Dat is een topreactie. Hey, laten we met het eerste beginnen. Want het is altijd wel handig dat de microfoon bij blijft aan.
5: Ja.
0: Ja, nou ja, ik zie Simone al. Die gaat dadelijk dingen doen met die microfoon. Dat kan echt niet. Dus even intapen.
5: Ja, even intapen.
0: Dadelijk gaat er nog kapot. Even intapen. Daar willen we wel even voorkomen. Als je nou gewoon meteen begint met tapen.
6: Ja, ik moet even het eindje hebben.
0: God, je bent echt een lokale omroep-DJ ook, hè?
6: Hè?
0: Ja, precies.
6: Zo.
0: Doe maar intapen.
6: Zo,
0: het is audio, hè, Daan? Inmiddels wordt de hand van Simone ingetapen.
7: Ook nog een keertje onderlangs.
0: Ja, onderlangs. Precies, onderlangs. Het moet echt goed vasten.
7: Dit gaat
0: nee,
7: smeten?
0: Maar die arm, die gaat... Oh, ja, precies. Nee,
7: niet
0: precies.
7: Afknellen, hè?
0: Nee, dit is bijna goed. Nee, dat is goed zo, Daan, ja. Denk ik. En we gaan natuurlijk hits luisteren van vroeger. Zo onder andere ook keihard Justin Bieber nu. Ja, dankjewel, Daan.

0: Ja, dat gaat zo. Yes, Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and the Beat. En inmiddels zijn onze verslaggevers Simone en Amber op pad. En Amber, ik ben heel benieuwd, want jij bent natuurlijk al aan de andere kant van de kermis, toch?
1: Ik ben wel geteld plus minus 10 meter achter de studio.
0: Oké, dat is niet aan de andere kant van de kermis.
1: Ja, maar jij wou de klassiekers hebben.
0: Ja, maar ik wilde eigenlijk ook, zeg maar, het verslag van de hele kermis. En dat gaat natuurlijk dat je binnen 2 uur naar de andere kant loopt.
1: Ja, maar dan moeten we eerst voer hebben. En dat vind je altijd bij Team Techniek.
0: Ah ja.
1: Wij hebben namelijk onze eigen frituur, dus ik gooi er even een lekker delletje in.
0: Ah, en voor wie is die?
1: Voor mij? Ik moet toch naar de andere kant van de kermis?
0: Oh ja. Nee, precies. Ja. Dat was ongeveer hoe ik het had bedacht. Toch, Daan?
2: Ja, nee. Okay. Ja,
1: wil je er ook één?
0: Nou ja, als je die hoeft niet aan te dringen, hoor. Maar het is wel altijd lekker.
1: Okay,
0: kijk,
1: ja,
0: mandje gaat alweer uit.
2: Oh, toch weer in.
0: Oh, mandje gaat er weer in. En weer uit. Erin, eruit. Er gaat een frikandel in. Ja, want het is toch wel belangrijk. Want we zijn eigenlijk gewoon op zoek naar signature snacks, Daan.
2: Ja.
0: Want elk jaar heeft een signature snack en ik mis hem dit jaar gewoon.
2: Ja, ik heb hem ook nog niet gevonden.
0: We maken te weinig reclame voor die snacks hier. Vorig jaar hebben we 300 keer de perluut gezien. Ik heb nog niet de nieuwe snack
2: wat
0: gevonden.
2: Zei jij?
0: De perluut. Die piemelsnack.
2: Ah, de piemelsnack.
0: Ja, de piemelsnack. Ja, we hadden toen 13 miljoen namen daarvoor. Amber, heb jij inmiddels eigenlijk ook al een idee wat die nieuwe signature snack moet worden?
1: Ik denk dat we gewoon weer back naar de classics moeten. Ik denk suikerspin.
0: Suikerspin? Geen frikandelletje?
1: Ja, gewoon. Ja, dat is kracht voor. Maar echt, als je die signature dish wil, nou, suikerspin.
0: Zal ik dan aan jou vragen of dat je de signature snack vandaag wil uitzoeken?
1: Met alle liefde.
0: Nou, dat is super fijn. En we gaan zo wel even kijken wat Simone aan het doen is. Want die had... Ze zei van tevoren al, ik wil mijn hand ingetaped hebben.
2: Ja, dus ik weet niet wat ze van plan is.
0: De gemiddelde vrijwilliger die dat zegt, die wil graag in een attractie. Maar ja, dat gaan we zo wel zien.

0: Ja, blijf even heel even staan. Meneer. Ja, nou loopt hij net weg. Dat is jammer. Ja, kom naar de microfoon. Dit is echt heel top. Ik heb nog niet eens het... wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Daan, zing maar eens.
1: Ja, dan moet je wel een microfoon
0: hebben. Ja, precies.
1: Ik dacht, misschien heb je een middenval.
0: Hey, wie staat daar buiten?
1: Ja, wie staat daar buiten bij de microfoon? Wie zou het wezen?
0: Toppie.
1: Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat daar buiten bij de buiten?

0: staat er buiten de microfoon? Wie ben je? Wie ben je? Hoe heet je?
1: Timo, zeg maar, wie ben je?
2: Timo.
0: Timo, hey Timo, hoe is het met jou? Is het goed?
2: Ja.
0: Ja? Welke attractie vind je het leukst?
1: Welke attractie vind je het leukst?
2: Dat weet ik niet.
0: Weet je nog niet? Ben je al op de kermis geweest dan?
2: Ja.
0: Welke attractie vind je tot nu toe het leukste eruit zien?
2: Kaartjes met
1: de bocht
2: even. Er is in het midden een beetje een achtbaan en die is wel heel leuk.
0: Ja, en welke achtbaan is dat? Is dat die met die draaiende karretjes?
2: Ja.
0: Ben je er ook al in geweest?
2: Ja.
0: Ben je er niet kei misselijk uitgekomen?
2: Nee, val mee.
0: Oké, als ik ga controleren dan zie ik niks liggen.
2: Nee.
0: Nee, oké. En wat ga je nu nog doen?
2: Naar huis.
0: Oeh. Hey, en als je nou één nummer op de radio aan zou mogen vragen, welk nummer zou dat zijn?
2: Cheerio.
0: Ik moet mezelf dan wel weer openzetten. Cheerio. En waarom vind je die dan zo leuk?
2: Ja, lekker feestnummer.
0: Lekker feestnummer. Ik begrijp het helemaal. Zal ik die dan voor je draaien?
2: Ja.
0: Ja? Hey, ik wens jou een hele fijne dag en succes thuis, hè?
2: Ja.
0: En een klein beetje lief zijn.
2: Ja.
0: Je mag ook nee zeggen, hoor. Dat is tussen ons.

0: Ja, live aangevraagd bij de buitenmicrofoon. Cheerio! En dan draaien we hem gewoon, hè. We zijn de moeilijkste niet. En onze verslaggevers zijn inmiddels op pad om ons weer terug te brengen naar die old school kermis vibes. En onder andere is dat Amber. Amber, waar ben jij naar op zoek?
1: Ja, ik sta hier. Ik ben eigenlijk gewoon onderweg. Ik sta niet. Ik ben onderweg naar de suikerspinkraam. Want ik weet precies waar die is.
0: Maar waar sta je nu precies dan?
1: Voor het spookhuis.
0: Ah ja, precies. Welk spookhuis?
1: Een grote.
0: En die vrouw die nu rechts langs je liep, hoe vindt hij de kermis?
1: Mevrouw, hoe vindt u de kermis vandaag?
2: Leuk. Ja, heel leuk. Ja, top.
1: Is het gezellig?
2: Ja, leuke shows ook. Ja.
1: Waar bent u allemaal in geweest?
2: Nu nog nergens. We hebben alleen nog lekkere dingen gegeten. Dus,
1: Oh, wat voor lekkere dingen?
2: Chocolade aardbei en bananen. En,
1: maar heb je de classic al gehad?
2: De classic?
1: De classic is toch wel een suikerspin?
2: Dat is niet mijn favoriet.
1: Dat vind ik een beetje schandalig. Ik vind het een must-have. We staan ernaast.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat je er kan overtuigen, Amber.
1: Ja, meer voor mij. Meer voor mij.
0: Precies.
1: Dus okay.
0: Nou, dankjewel. Dag. Hey, Amber.
1: Doei.
0: Ja, precies. Ga jij anders heel even op zoek naar die suikerspin? Dan ga ik heel even terug naar Simone. Want Simone, die zit bij de belangrijke zaken. Die innerlijke mens met het krachtvoer, Simone. Hoe staat het daarmee?
3: Ik heb twee heerlijke frikandelletjes.
0: Ja, en ik bedoel het krachtvoer.
3: Ja.
0: Ja, jij zei even meteen over frikandellen beginnen. Ik bedoel eigenlijk gewoon die gefrituurde snack. Die waar Amber net mee bezig was. Zit die er nou nog steeds in?
3: Nou, ik zie helemaal niks. Ik heb hier alleen twee lekkere frikandelletjes.
0: Oei. En wie gaat die opeten?
3: Nou, als niemand ze opeet, dan breng ik ze naar jullie.
0: Oké, binnen een minuut als dat jij vanaf nu... Nee, niet naar ons brengen binnen een minuut. Je mag ze opeten binnen een minuut. Ja, mandje even terugzetten.
3: Binnen een minuut?
0: Ja.
3: Oh.
0: Kom op. Pak hem maar.
3: Oké.
0: Ja.
3: Ja?
0: Ja.
3: Oh, jeetje.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: 3, 2, 1, ja.
3: Alles warm.
0: Oh ja, dat was misschien een ding. Ze komen net uit vet natuurlijk. Ja, nee. Ja, maar dit ga je niet binnen een minuut halen. Dit is onhandig.
3: Nee.
0: Nee, dit wordt hem niet. Dat zie ik nou wel.
3: Nee.
0: Nee? Het is ook weinig inzet.
3: Nee.
0: Ze probeert nu na twee happen, zegt ze al nee. Dit is... Ze heeft ook een vastgetapte microfoon. Ik snap nog steeds niet waarom die microfoon vast is getaped. Ze is nu een frikandel aan het eten, Daan. Hoezo heeft hij een vastgetapte hand?
4: Ja, zij zei dat
0: Simone,
4: ze dat
0: niet lachen. Je moet wel gewoon die frikandel nog opkrijgen.
4: Ja, zij wilde dat rand vastgetaped. Dus ik weet niet wat ze van plan is.
0: Ja, ik vind dit nog niet zo heftig, zeg maar. Dat als ze nou de Infinity in was gestapt of zo. Maar dit is een frikandel eten. Daarvoor heb je geen... Nou ja, we zien het wel. Ik kom zo meteen bij je terug, anders. Want je hebt het nou alweer niet gehaald. Come on, guys.

0: Shakira. Ja, lekker man, de hele heupjes die zijn weer los. Het is Kermis FM waar naar je luistert. En we hebben op het kermisterrein iemand staan die op zoek is naar de signature snack van dit jaar. Kreeg mijn bek bijna niet uit. Het is Amber. Amber, hoe gaat het daar?
1: Het gaat hier heerlijk. Ik heb suikerspin. Het challenge is eigenlijk al voldaan.
0: Nee, dat is dus niet het ding. Ja, maar het is de signature snack. Hoe omschrijf je hem? Het is nieuw. Nu moet je echt verkopen waarom. Die mevrouw die vond je net ook al zo van... Ja, nou ja, ik heb liever een chocolade-aardbei of banaan.
1: Ja, maar het is gewoon pure suiker. Dat is toch wat je wil van een kermissnack?
0: Ja, maar dat zit ook in een banaan met chocolade en zo.
1: Dat is te gezond.
0: Oké. Maar waarom? Doe eens een pitch van 30 seconden waarom de suikerspin nou echt de nieuwe signature snack is. Met je mond vol suikerspin. Met je mond vol suikerspin. Dat is niet hoe dat werkt.
1: Oh, maar dat gaat echt. Dit gaat echt vol. Dit gaat niet mooi worden. Hè?
0: Dat maakt niet uit. Ik ben hier ook niet om mooi te zijn.
1: Wacht maar.
0: Ja.
1: Daarom zitten we op de radio.
0: Ja, precies. Ah. Amber die duwt nu de hele mond vol suikerspin. Dit is precies een goede hap. Ja. Nou, waarom is de suikerspin goed?
1: Echt heel lekker. En is alweer gesmolten.
0: Oh, nou, meer suikerspin. En wel zeggen waarom,
1: Amber. Dus je kunt er niet echt in stikken. Nog een voordeel.
0: Oké, we komen zo meteen bij je terug, Amber. En we gaan nu eerst door met het weer en verkeer. Want het is ook belangrijk om even te weten wat er eigenlijk allemaal gaat. Hier omgaat in de Nederlands en de Tilburgs. Het Kermis FM weer. Vanavond opklaringen. Hier en daar is er wel kans op kleine buien. Later vanavond blijft het overal droog. De temperatuur zakt naar een zachte 10 tot 16 graden. De wind gaat liggen. Op roze maandag overal zon en stapelwolken. Het wordt zo'n 23 graden met een opstekend windje. Dan het Kermis FM verkeer. Als je vanuit het noorden naar de kermis rijdt in je bolide, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. En dat komt door een glijpartij van de asfaltwals. En als je wilt parkeren, attention! Hebben we daar daar hebben we geluidjes van. Wacht even, Alta en John die zijn er ook gewoon. Ja, precies. Dan is parkeergarage Knechtel best wel overvol. In de andere garages is nog plek zat voor je wagen. En als je van dichtbij komt, dan is er geen parkeergeneuzel. Dan kun je ook gewoon met de fiets komen. Dat wou ik zeggen. Je kunt ook gewoon met de fiets komen. En wil je nou de hele dag de kermis bij de hand? Dan kun je gewoon onze app gebruiken. Kermisfm.nl of Instagram. @kermisfm. En ben ik weer aan de beurt. Niek Meeuws, dames en heren. Ja, ik kan er ook niks anders van maken, Daan.
2: Nee, ja.
0: Ik vind dit wel fijn.
2: Ja?
0: Maar ik weet ook uit mijn verleden dat dit normaal ook door iemand anders gelezen kan worden.
2: Ja?
0: Dus volgend uur ben jij de lul.
3: Ah, attention! Niek Meeuws.

0: Jammers FM. En buiten staat voor de studio, zoals dat altijd moest. Hè, want we begonnen altijd voor de studio. We zijn inmiddels ongeveer 35 minuten in het programma. En dat betekent dat de verslaggevers toch de tijd hebben gehad om zich eigen buiten de studio te verplaatsen. Buiten staat Simone! Ik hoor mezelf terug, dat is echt heel onhandig. En lekker nostalgisch. Simone, jij hebt een sombrero op. Wat ga jij doen?
1: Dat ga je mij nu vast vertellen.
0: Ja, ik ga dat zeker vertellen. Want zoals goede oude gebruiken ook altijd lieten zien... Gaan we een rondje spelen van...

0: munt. En jij weet zeker wat zoek de munt is. Jij weet...
1: Bijna.
0: Bijna. Dat is onhandig. Zoek de munt is eigenlijk net zo makkelijk als dat jij het hoort. Je moet de munt zoeken. Succes.
1: Doe!
0: Nou, Simone gaat de munt zoeken. Even tussen ons, Daan.
2: Ja.
0: Die munt, die heb ik niet verstopt. Vrij onhandig. Stukje productie, hè?
2: Ja, ik heb hem ook niet verstopt.

0: precies. En we gaan even kijken hoe het gaat bij Simone. Simone, hoe gaat het daar?
1: Ja, goed.
0: Heb je hem al gevonden?
1: Ik ben uitgeput. Nee, ja, ik weet niet waar ik zoeken moet, joh.
0: Nee, maar ik zie wel dat je heel dicht bij de kat terugbrengt. Dus je bent alweer veel te ver weg. Je moet echt een beetje dichterbij komen. Ja. Oh. Nou, succes, hè. Okay. We gaan lekker door. Hey, ik was een beetje aan het knutselen, Daan. En nou ja, ik wil wel eens ooit een beetje frunniken met audio.
2: Ja.
0: En nu kwam ik erachter dat de tenmoed op zijn kop van een Duits nummer af is geleid.
2: Ja.
0: Dus ik wil ze alle twee draaien, maar dat ging niet. Dus dan maar op deze manier, hè.

0: Ja, dat was dus Escolachon van Vers Blanker. En natuurlijk onze eigen lekker Pep uit Nederland.
1: Ja.
0: En de tent komt eraan. Daan, een vraagje voor jou. Welke was eerst?
1: Welke was eerst? Ik heb zo'n vermoeden dat dat Escolachon was.
0: Goed geraden.
2: Doen, durf of de draaimolen.
0: Ja, en dan gaan we door met het spelletje Doen, Durf of de Draaimolen. Amber die is op pad gegaan. En Amber, waar sta jij ergens?
3: Ik sta voor de schietkraam.
0: Voor de schietkraam.
3: Nou ja, eigenlijk sta ik voor een luchtblaaspop ding okay. Dat zwaait.
0: Wat, zeg anders.
3: Die classic, weet je wel?
0: Ja, precies. Even met de tekst erbij, alsjeblieft.
3: Die luchtblaaspoppen, weet je wel? Met die zo raar zwaaien. Ja. Ook een Kermis FM classic.
0: Ja, en wat zeiden ze toen?
3: Oh, dat weet ik niet meer.
0: Sorry, wat?
3: Nee, weet ik niet meer.
0: Daar hebben wij als Team TV zoveel werk op gehad. Oké, hou doen. Doen we even opnieuw. We doen het even opnieuw.
2: Doen, durf op de draaimolen.
0: Amber, jij staat bij de schietkraam.
3: Oké, Amber,
0: dit doen we even opnieuw. Wacht even.
2: Doen, durf op de draaimolen.
0: Amber, jij staat bij de schietkraam.
3: Dat klopt.
0: Ging ook weer te laat.
2: Doen, durf op de draaimolen.
0: Amber, jij staat bij de schietkraam.
3: Inderdaad.
0: En waarom sta je bij die pop dan?
3: Wat wil je van me, Nick?
0: Zeg gewoon oké, houdoe en doe me je arm op en neer.
3: Oké, houdoe.
0: Oké, houdoe, Amber. Nee, flauwekul. Hey, we gaan een potje Doen, Durf of de Draaimolen spelen. Ik ben op zoek naar iemand die jij de volgende opties voor kan leggen. We hebben namelijk...
2: Doen.
0: Doen. En bij Doen, Daan, wat mag Amber dan als opdracht geven?
1: Eén oliebol eten.
0: Of we hebben...
2: Durf.
0: Durf?
1: Ja, twee oliebollen eten.
0: Of we hebben...
2: De draaimolen.
1: Vijf oliebollen eten. En dan iets op de kermis doen. En we zeggen niet of dat nog een extra oliebol is.
0: Ah ja, precies. Nou, het wordt niet creatiever dan dit, Amber. Ga jij iemand zoeken om daarmee te spelen?
3: Ik ga eens zoeken. Hi, wil jij toevallig met mij meedoen aan Doen, Durven of de Draaimolen?
4: Nee, sorry.
0: Wij dachten, dit wordt heel makkelijk.
3: Deze, nee. Hi, heb jij toevallig zin om mee te doen? Oh, dat is ook een nee. Nee? Oh, alsjeblieft.
0: Oké, okay, laten we dit even anders oplossen. Laten we dit anders oplossen. Amber.
3: Vertel.
2: Doen, Durf of de Draaimolen.
0: Wil jij met mij een potje Doen, Durf of de Draaimolen spelen?
3: Maar ik hou helemaal niet van oliebollen.
0: Dat maakt niet uit. Wil je dat even met mij doen? Anders moet je nog 15 minuten zoeken naar iemand.
3: Ja, nou, toevallig. Wil jij Doen, Durf of de Draaimolen spelen?
4: Is goed.
3: Gevonden!
0: Oké, okay, nou.
3: Ga je voor Doen, Durf of de Draaimolen?
4: Wat bedoel je met draaimolen?
3: Het is Doen, Durf of de Draaimolen. Welke kies je?
4: Doen.
3: Doen. Oh, dat wordt één oliebol. Dan gaan we op zoek naar één oliebol.
4: Eén oliebol. Is goed.
3: Wel in één keer dan.
0: Gewoon alleen één oliebol. Ja, wat moet hij met één oliebol doen, Amber?
3: Ik denk gewoon in zijn meld houden, toch?
0: Ja, dat zeiden we ja, inderdaad. Je moet gewoon een oliebol eten. Nou ja, goed. Dit gaat helemaal goed komen. Daar heb ik nu al wel door. We komen zo meteen bij Amber terug als ze daar iets gevonden heeft. Ik heb keihard hier de intro van gecrashed.
1: Zo.
0: Dat is echt wel heel onhandig.
1: Oh, en hard ook. Hè?
0: En hard. Laten we dit even opnieuw doen, Daan.
1: Nee,
0: ik wilde dus zeggen dat Chris Bauer eraan komt en vanavond een vent. En nu heb ik dus tijd over, dat is ook onhandig.
1: Ja, niet dat er
0: goedemiddag.
1: Een...

0: Lele en heel veel mensen die zijn ook hadden heimwee naar K3. Ja, ze waren weer terug, de oude K3. En ja, het past precies natuurlijk in het rijtje wat we nu aan het doen zijn. En we waren nog iets anders aan het doen.
1: Doen, durf of de draaimolen.
0: Ja, doen, durf of de draaimolen. En op pad was daarvoor Amber, jij staat nog steeds op de kermis. En heb je inmiddels al oliebollen gevonden?
2: Ja, nou ja, ik sta hier dus bij de oliebollenkraam.
0: Ah,
2: en
0: kijk.
2: Ik heb een hele zak geregeld.
0: Oeh.
2: Ik heb er zelfs wat extra gehaald voor jullie.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: En ik heb ondertussen... Nou, ja, ik vraag ondertussen maar ook om zijn naam. Dit is Philippe. Hallo, Philippe.
3: Hey.
0: Hey, Philippe.
3: Ik had vast een vraagje, maar ik wisselde voor de draaimolen toch.
0: Oh, ik wou spanning opbouwen. Ik wou dus even spanning opbouwen. We hadden namelijk 3 keuzes. Dat was Daan.
1: Doen.
2: Ja.
4: Doen 1 oliebol eten.
1: Durf.
4: 2 oliebollen eten.
0: Of
1: de draaimolen.
4: 5 oliebollen eten met een extra oliebol als toevoeging.
0: Ja, dus Amber, waarvoor gaat...
2: Omdat jij dus draaimolen... We hebben dus draaimolen gekozen, hè?
1: De draaimolen!
2: Dat betekent dat je 5 oliebollen moet gaan eten.
3: Is goed.
0: Nou.
2: En nog eentje extra voor de lol.
3: Ja, toch.
0: Ik ben heel benieuwd, Amber.
2: Hij is gewoon niet... Hij is niet bang, hè? Hij is niet bang.
0: Ik ook niet. Zullen we beginnen dan?
2: Gaan we afstellen of zo? Wat is het idee?
0: Zeker weten. Komt hij aan. In 3... 2, 1.
2: Zo snel mogelijk in je mel. Oh, daar gaat de eerste. In 1 keer, dat kan weer. Kouwen. Ja. Gewoon een beetje aanduwen. Oh, de eerste zit erin. Het poedersuiker komt uit de mond. Oké, blijkbaar was 1 oliebol ook al een uitdaging.
0: Kouwen,
2: niet stikken.
0: We komen zo bij je terug, Amber.
2: Suikerspinnen.

0: en beetje van mij. En ja, we zijn bezig met Toen Durven of de Draaimolen.
1: Toen Durf of de Draaimolen.
0: Ja, en op locatie staat Amber. Amber, ik vind dit heel zielig om te zien.
2: Ja, arme Fiele. Ik heb wel wat water voor hem geregeld. we zitten... Wil je weten op hoeveel olieballen we zitten van de 6?
0: Nou, op hoeveel olieballen zitten jullie?
2: We zitten op 2.
0: Oh, ik vind dit... Dit was in de brainstorm, was dit dus echt... Wij dachten hoeveel...

0: zeker.
1: Ja. best wel.
2: Oké, wil je nog een plaatje horen?
0: Wat vond je zelf gaan?
1: Ja, best moeilijk. Vijf kan echt niemand.
0: Vijf kan echt niemand. Kun je nagaan zes?
2: Nee, nou, ik wou net zeggen.
0: De DJ vraagt ook, wil jij een plaatje horen?
1: Wat wil ik horen?
0: Een liedje.
1: Ja.
0: Welke? Ik zet hem nu op de spot, hè?
2: Ja, dat is lastig.
1: Baila.
2: Oké, na het nieuws als eerste plaat hoor je baila. Dankjewel, Amber.
0: Geen probleem.
2: En we waren nog bezig met iets anders.

0: samen met Simone. Simone, hoe gaat het bij jou?
1: Ja, kan je mij vertellen hoe groot die munt is? Want ik loop alles af te zoeken en ik kan geen munt vinden.
0: Ja, dat kan ik. Ik zit nou ook naar de klok te kijken. Volgens oud Kermis FM gebruik zit ik al zo ongeveer in het nieuws. Simone?
1: Hint.
0: Simone?
1: Ja?
0: Er was geen munt.
1: Mag niet vloeken, F-zender.
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
4: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check dtvluto.nl.
5: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
8: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
7: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
9: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Singleplayer 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Singleplayer 2 is overal inzetbaar.
10: Mooi.
9: Check het nu op singleplayer.nl. Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
11: Kermis FM.
0: Ja, op de munt na ging het echt heel erg goed met het ophalen van herinneringen. We gaan er zo meteen verder mee, maar nu eerst het nieuws met Lars Militse keihard live vanuit de Stutstar Studio.
12: Ja, goedenavond Nick Meeuws. De hele wereld kijkt vanavond naar het Amerikaanse MetLife Stadion.
11: Kermis FM nieuws.
12: Want er is vanavond de finale van het WK voetbal. Die is tussen Spanje en Argentinië. De

0: De eerste helft zit er inmiddels op en het staat 0-0. Ergens rond deze tijd begint de halftime show. Daar treden grote artiesten op zoals BTS, Shakira en Justin Bieber. En ook Madonna is van de partij die je kunt kennen van dit optreden tijdens het Songfestival in Tel Aviv.
1: Je hebt wel het beste uitgezocht, hè?
0: Ja. Hoogtepuntje, ja, of dieptepunt, hoe je het bekijkt. Ja, hopelijk gaat dat vanavond wat beter. Een flinke tegenvaller voor vrachtverkeer, want er kunnen nog tot na de zomer geen vrachtwagens over de Merwedebrug tussen Brabant en Zuid-Holland. Heeft te maken met de stalen boogconstructie die niet sterk genoeg is. Rijkswaterstaat doet onderzoek en dat kan nog weken duren. Het verbod geldt voor alle voertuigen boven de 3,5 ton. Auto's mogen nog wel over de Merwedebrug. Een ruime voldoende voor de Belgische koning Philippe. Die krijgt in een peiling een 6,9. Dat is hetzelfde als vorig jaar. Zijn vrouw koningin Mathilde en dochter prinses Elisabeth, die zijn nog net wat populairder. Zij krijgen een 7,1 en een 7,3 van de Belgen. En in Tilburg hier is het weer tijd voor Drag Wars, waarbij drags uit de hele regio het tegen elkaar opnemen. En intussen is het al gezellig druk in de Stadhuisstraat. Daar wordt rond deze tijd, of rond middernacht moet ik zeggen, al afgeteld naar Roze Maandag. Bij Kermis FM doen we dat in de valse start met Elga van der Wel. Te horen vanaf 11 uur vanavond na Nick Meeuws, dames en heren. Het Kermis FM weer nog dan. Vanavond opklaringen en hier en daar kans op enkele sproeiers. Later vanavond droogt het overal op. De temperatuur zakt naar een zachte 10 tot 16 graden. De rukwind die gaat liggen. En op Roze Maandag overdag zon afgewisseld met witte stapels suikerspinnen. Het wordt zo'n 23 graden met een opstekend windje. Het Kermis FM verkeer dan nog. Als je vanuit het noorden naar de kermis rijdt in je roze praalwagen, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is tussen knooppunt Everdingen en Gorkum dicht. En dat komt door een glijpartij van de asfaltwals. Jawel. En als je wil parkeren, even opletten. Oftewel...
2: Attention!
0: Parkeergarage Knechtel loopt over. In de andere garages is het eerder leeg dan vol. En als je van dichtbij komt en geen Roze Maandag parkeergeneuzel wil, kom dan lekker met de fiets naar de kermis. En dat was het. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app. En nu op de radio, dames en heren, Nick Meeuws.
1: Ja, dankjewel Lars weer voor het nieuws.
0: Yes, graag
1: gedaan. Blijf je lekker gezellig bij of ga je daar ook weer nieuws lezen vanaf Factorium?
0: Nou, het is hier wel gezellig, moet ik zeggen.
1: Ja, ik wou net zeggen. Tot strakjes.
0: Oké. Okay.
3: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Nick, Miel.
1: En Freed from Desire.

0: Zo'n heimwee heb ik. En zeker als ik Freed From Desire hoor. Vroeger dan was bijna alles beter.
1: Ja.
0: Ik wil je toch even meenemen.
1: Ja.
0: Naar een stukje Kermis FM historie. Wat ik heel jammer vind. Dat dat nooit meer opnieuw is gegaan.
2: Want het is kermis. Overal komen artiesten met een lied.
0: Je hoort ook dat het oud is.
1: Ja.
2: Dat is wat je hier ziet. Het is eindelijk weer kermis.
1: Goedenavond.
2: Ik hoop dat je goed zit. Het is leuk dat je weer kijkt naar.
1: Met feest DJ Maarten.
0: Ja, rit naar een kermishit, want daarin was feest DJ Maarten op zoek naar de nieuwe kermishit. Die ging hij maken, was een docuserie. Alleen, ik mis dat dus. Waarom? Waarom is er nooit meer een serie gemaakt over het maken van een kermishit?
1: Ja, ik snap er helemaal niks van.
0: Nee, maar je kunt dat zo makkelijk doen.
1: Ja.
0: Ik zie hier in mijn scherm iets verschijnen.
1: Ja, ik zie ook allemaal verzoekjes voorbij.
0: Eman, Niek en Daan gaan op zoek naar een nieuwe creatief idee in concept onbekend.
1: Maar kijk eens in die chatbox hier. Ik zie allemaal verzoekjes voorbij komen.
0: Ja, Niek, Daan en Eman.
1: Ja, ik weet niet wie dat...
0: Ik zie hier ook ineens een bestandje staan.
1: Ja?
0: Wat dan? Ik weet niet. Misschien is het nog wel een keer gedaan. 2026, Kermis FM.
1: Dat schijnt...
0: Is er nou al iets gemaakt?
1: Volgens mij
0: is
1: dat nu...
0: Dat kan niet, dat er nou iets is gemaakt.
1: Nee,
0: wat mijn wilste verwachtingen gaat overtreffen... ten opzichte van een vervolg van Rit naar een kermis.
1: Ik heb er ook nog niks van gehoord, deze kermis. Dus.
0: Ja, ik weet het ook niet. Zal ik het gewoon instarten?
1: Ja, nee, laten we dat doen.
0: Nou, dit is kennelijk dus het vervolg. Of ja, vervolg.
1: Ja,
0: de V2 van Rit naar een kermis.

0: weg. Ja, rondje voor de sfeer. Het is Wanidan op je radio. En ja, het is een beetje slecht eigenlijk voor ons gedaan.
1: Ja.
0: Wij kennen het wel. En morgen dan is er een nieuwe aflevering. Aflevering 2 te zien van ons programma Concept Onbekend bij Kermis FM. Wil je aflevering 1 nou terugkijken? Check dan de Kermis FM YouTube-pagina. En dan, ja, grote artiesten in de studio. Café Bolle Jan kent zijn naam al langer dan Nederland. Heeft nooit een vast...

0: Wat een mooie intro zo.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb er even mijn werk op gedaan.
0: Wat vond je van onze plaat? Duren, hoor.
1: Ja, precies. Ja. Hé, hey, wat vond je van onze plaat? Jij komt hier binnengelopen.
0: Ja.
1: Wij kondigen net onze... Nou ja, wij kunnen alle twee niet zingen. De derde, die kan helemaal niet zingen.
0: Ja.
1: We hebben een plaat
0: gemaakt. Je moet je voorstellen, we komen net aan. Hè? Dus we komen echt net aan. We komen via de achterkant hier zo. Ik ben nog niet eens de kermis opgelopen. En toen hoorde ik dat als eerste. Dus wil je dan een lief of een...
1: Nee, ik wil echt een eerlijk antwoord.
0: Ja, nee, ik vind hem echt top.
1: Ja, vind je hem echt... kan het een beetje een hit zijn?
0: Nee, het kan wel, maar het kan ook wel iets beter volgens mij.
1: Ja, precies. Daar vinden we ook. En daarom hebben wij jou in de studio. Want gisteren stond je nog in Nijmegen.
0: Ja, klopt.
1: Had ik gezien.
0: Ja.
1: Hoe was het daar?
0: Ja, was gezellig.
1: Maar ben je al ooit in Tilburg geweest?
0: Ja, zeker. Ja, ik was hier vorig jaar ook tijdens de kermis. En ik ben hier sowieso heel vaak. Want een maand geleden had je nog het levenslied hier.
1: Ja.
0: Hierachter. En met de carnaval natuurlijk. Maar dit is het tweede jaar op rij op de kermis in ieder geval.
1: En wat vind je dan leuker? Gewetensvraag, hè?
0: De kermis.
1: Ja, dat
0: ja natuurlijk. Ja.
1: En als je morgen in Amsterdam staat, dan is het Amsterdams leuker.
0: Is het Amsterdam.
1: Ja,
0: nee. Maar de kermis, het is toch de grootste, hè? Van Nederland.
1: En wat vind jij überhaupt van een kermis? Want ik kan me voorstellen, je hebt het al over het festival van het Levenslied. Ik heb je ooit in de Efteling gezien tijdens een of ander uit de hand gelopen personeelsfeest. Vorig jaar.
0: Efteling?
1: Ja, bij Grand Spectakel.
0: Oh,
1: was je daar niet bij? Ja, volgens mij wel. Uit mijn hoofd in ieder geval. Ja, nou,
0: dat was wel heel vet, hè? Was dat?
1: Heeft indruk gemaakt. En, nou, in ieder geval, je staat op heel veel verschillende plekken. Wat is dan je favoriete plek om dan helemaal de menigte mee te krijgen?
0: Ja, nee, maar er is niet echt een favoriete plek. Want juist die hele kleine optredens voor bruiloften of bedrijfsfeesten, dat is heel leuk. Zo'n kermis is heel leuk. Maar een festival, een groot festival, is ook heel gaaf. Dus juist die afwisseling, dat maakt het heel, heel vet uit.
1: Ja, precies. En je hebt nu zin om in Tilburg alles op de kop te zetten.
0: Tuurlijk.
1: Ja, nou precies. Ik vind het alleen maar mooi. Hey, jij bent ooit begonnen in Amsterdam als vaste zanger.
0: Ja.
1: Ja. Hoe is dat geëxplodeerd naar Nederlands bekendste zanger op, vorig jaar, nee, twee jaar terug, Blikkendag.
0: Ja.
1: Ging het helemaal los.
0: Ja, nee, eigenlijk is het zelfs in Rotterdam begonnen. Dan zong ik in de skihut, op de skihut. Ja, en dan ga je gewoon van verschillende plekken, dan beland je weer in de Bolle Jannenstein een paar keer in de week in de avond. En dan krijg je weer een optreden daar. En zo gaat het vuurtje gewoon aan.
1: Ja.
0: En uiteindelijk sta ik nu hier.
1: Maar het is wel gecrashed met een plaat die iets met de Volendamse kermis te maken heeft.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Bij Blikkendag.
0: Ja.
1: Maar hoe is dat gekomen?
0: Ja, nou ja, Blikkendag, dat was al een hit in Volendam. En toen heb ik de jongens, de Likkerpijp, gevraagd die dat in het Volendams hadden gedaan, om een Nederlandse versie te maken.
1: Ja.
0: En dat hebben we gedaan en dat is toen helemaal losgegaan.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb wel gehoord, jij doet wel diverse nummers in je set.
0: Ja.
1: Maar er schijnt nooit een volgorde in te zitten, las ik.
0: Nee, nou, kijk, natuurlijk heb je wel je vaste dingen, maar we kijken altijd waar we komen. Want op een bruiloft doe ik weer hele andere liedjes, of als het wat intiemer is, dan hier op de kermis.
1: Ja, precies.
0: En wat hier kan werken, dat werkt bij een bruiloft misschien weer niet.
1: Nee.
0: En helemaal niet als je in het oosten staat en eigenlijk door het hele land. Dus we kijken altijd een beetje wat de sfeer is en wat we denken dat goed is, en daar passen we onze setlijst op aan.
1: Ja, precies. En nou ja, ik ben dan heel benieuwd. Hè. Ik heb 5 nummers opgeschreven. Je mag er 3 kiezen voor de set van vanavond. Ik zeg alleen niet welke nummers er aankomen.
0: Ja.
1: Jij mag alleen zeggen erin of eruit, oké?
0: Okay? Ja, dat is goed.
1: Wat je vanavond
0: zou doen. Je hebt er 5, hè?
1: Ja, ik heb er 5.
0: Oké. Okay.
1: Je mag er 3 van kiezen.
0: Ja.
1: Het nummer Vuurwerk. Samen met Senna heb je die gemaakt.
0: Ja, die gaat sowieso. Die gaat er sowieso.
1: Die komt er sowieso
0: in. Ja, dat is de nieuwe, hè? Die moet je sowieso doen.
1: Nou, nog twee plekken over. Baas van het café.
0: Oh, 2 plekken over?
1: Ja, je hebt nog 2 plekken over voor nummer.
0: Oké, dan sla ik die over.
1: Deze ga je niet doen, Baas van het café. Blikkendag.
0: Ja, die moet sowieso.
1: Die moeten we, waarom?
0: Gaat wel snel zo dan weer, hè?
1: Ja, ja, daar heb je dan nog maar 1 over. En nog 2 platen te gaan. Dus Boevenpad.
0: Die sla ik ook over dan.
1: Die sla je over?
0: Ja.
1: Dan gaat de laatste er sowieso in, hè?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat wordt Ratata.
0: Oh ja. Nou ja, dan klopt het wel.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Dat kan,
0: ja, ja.
1: Dus als jij zo meteen gaat optreden, dan zijn dat ongeveer ook de nummers
0: die komen sowieso. Ja.
1: Ja, mooi. Hé, hey, ik zou willen zeggen, we hebben ook gehoord, dus waar ik mee begon, het nummer Vuurwerk.
0: Van wie hoor je dat allemaal?
1: Nou, ik heb zo'n koptelefoon op.
0: Oh,
1: heb jij die dan niet op staan?
0: Ja,
1: staat iemand daar te souffleren, hè, Dan?
2: Ja, een beetje voorbereiding gedaan.
0: Ja, precies. Nee, dat is helemaal goed.
1: Je hebt het nieuwe met Senna. En nou komt dat heel leuk uit, want wij kennen Senna best wel goed. Wij hebben namelijk ooit radio gemaakt in Helmond bij de lokale omroep.
0: Kijk.
1: En daar komt Senna vandaan.
0: Ja.
1: Dus hoe was die samenwerking?
0: Ja, dat is heel leuk, want Senna kom je natuurlijk heel vaak tegen in het land, want het is gewoon een van de populairste zangeressen van Nederland nu op het moment. Dus die zien we heel veel en uiteindelijk ben je altijd op zoek naar samenwerkingen. En ik ben heel blij dat dit keer met Senna is.
1: Ja, en zelf geschreven?
0: Nee, Senna heeft het geschreven op een schrijverskamp waar ik toevallig ook was. Alleen ik was met een ander liedje bezig. En Senna heeft het geschreven met een paar gasten. En toen kwam ik hem inzingen. En sindsdien hadden we besloten om samen te gaan doen.
1: Ja, super vet. Hey, ja. Zijn er nog dingen die we echt niet moeten vergeten waar we jou kunnen zien? Of...
0: Nou, kom zo meteen naar de bierhal.
1: Naar de bierhal. Ik weet niet, ja, hoe laat mag je beginnen ongeveer?
0: Om 10:45.
1: Een 10:45. Dus ja. Om 10:45...
0: Dus je hebt genoeg tijd om nog even deze kant op te komen.
1: Nou, dat is top, want ik ben om 11:00 klaar. Dus ik kan die kant ook gewoon nog op.
0: Ja, ja, dan zie ik jullie zo.
1: En dan doe je dus ook vuurwerk met Senna.
0: Ja, en misschien doe ik die andere twee ook wel gewoon, hoor.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zou je hem zelf aan willen kondigen?
0: Jazeker, ja, zeker. Dit is mijn nieuwe liedje met Senna, Vuurwerk.

0: Rick van Sven van Steeg en Senna op je radio. En hij was hier net in de studio. Sven Versteeg!
1: Kermis FM, de deuntjesdraaimolen.
0: Ja, en we zijn bij Kermis FM natuurlijk ook benieuwd naar wat jij wil horen. Want wij draaien wel de lekkerste kermishits. Maar Daan, we hebben natuurlijk hier ook het deuntjesdraaimolen knijterrad ding. Met allemaal mooie categorieën voor muziek.
2: Ja.
0: Ik zou jou willen vragen, ga er eens naartoe.
2: Ik ga er eens heen.
0: En dan gaan we eens even kijken of dat we daar misschien wel een heel mooi stukje muziek uit kunnen halen.
2: Ja, dat moet.
0: Wat gaat het worden dan?
2: Nou, daar gaan we.
0: Hij moet een beetje.
2: Hij valt een beetje uit elkaar. Het is.
0: Fout! Ja hoor, dus heb jij een foute plaat, pak dan de Kermis FM app erbij. Open hem nu, de Kermis FM app. Je kunt hem overal downloaden. Daar zit de berichtenbox in. En dan kun jij je verzoekje doorgeven. Dus open die Kermis FM app, stuur jouw berichtje met jouw foute nummer. En wie weet horen wij jou zometeen wel of jouw verzoekje hier op Kermis FM.
3: Het is een mooie, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Niet gek van Samuel Welten en Lil Kleine. En Daan, ben je er klaar voor?
1: Voor?
0: Jij moest dus nu het weer aan het verkeer doen.
1: Ah. Het Kermis FM weer. Vanavond opklaringen en hier en daar kans op enkele sprinklers. Mogelijk in de Stadhuisstraat. Later vanavond droogt het overal op. Vannacht rolt de temperatuur terug naar een zachte 10 tot 16 graden. De opstekende wind die gaat liggen. Op roze maandag overdag zon afgewisseld met witte vegen op de horizon. Er is een kleine kans op enige nattigheid. Het wordt zo'n 23 graden met een straf rukwindje. Dan het Kermis FM verkeer. Als je vanuit het noorden naar de kermis rijdt in je roze praalwagen, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem dicht. Dat komt door een glijpartij van de asfaltwals. En als je wilt parkeren, even opletten, oftewel...
2: Entjan!
0: Ik doe al te schuiven.
1: Ja. Parkeergarage Knechtel, die loopt over. In de andere garages loopt het eerder leeg dan vol. Als je van dichtbij komt en geen roze maandag parkeergeneuzel wil, kom dan lekker met de fiets aangegleden. En meer nieuws kun je altijd vinden in je broekzak. Download vooral dan even de Kermis FM app. Dan volg je alles. Of check vooral Kermis FM op Instagram.
3: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Nou,
0: wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Hallo, wie ben je?
4: Ik ben Nick.
0: Hey Nick, hoe is het met jou?
4: Ja, goed.
0: Wat ben je aan het doen? Want jij was zo aan het zwaaien met je telefoon.
4: Ja, ik en een maat van mij hebben een podcast gemaakt.
0: Ja.
4: Mag ik die promoten?
0: Jij mag... Als jij een stukje Baila de Gasolina meezingt.
4: Ik versta jou niet.
0: Als jij een stukje Baila de Gasolina meezingt.
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja, prima.
0: Nou, oké, daar komt hij aan, hè. Ik doe eerst Baila de Gasolina en daarna mag je promoten.
4: Ja.
0: Ja? Komt hij aan.
4: Ik moet zingen.
0: Ja. Komt-ie!
4: Baila, baila! Baila, baila, baila, wey! Baila, baila, baila, baila! Baila, baila, baila, wey! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, ik ben toch uitgeschud.
0: Oké, ja, nou, jij wil het promoten. Wat wil je promoten?
4: Nu te luisteren op Spotify, Kroephoek Praat. Ga het allemaal luisteren. Dat is een podcast, dat gaat over van alles. Het is eigenlijk een podcast over alles wat knapt. Luister nu, stream nu.
0: Oké.
4: Natuurlijk laat je auto poetsen bij Kankly van Dommelen.
0: Dat had je niet gezegd. Nou moet je nog een keer Baila de Gasolina zingen. Dus ben je er klaar voor?
4: Wat?
0: Ja, dan moet je nog een keer Baila de Gasolina doen. De laatste had je niet gevraagd. Nou moet je nog een keer betalen.

0: Ja, dan doen we maar helemaal, hè. Ja, we zijn geen zwarte cross.
1: Nee.

0: het is kei lekker met Baila de Gasolina op je radio. En op het kermislint staat Amber. Ja, en Amber, waar sta jij ergens dan?
1: Ik sta op de nostalgische kermis.
0: Op de nostalgische kermis? Ik zie trouwens, even voor mij, hè, achter die camera, daar stonden die verslaggevers, toch?
1: Ja, ja, nou ja, ze wouden heel graag gaan beginnen, dus ze zijn er maar gelijk ingegaan.
0: Oh, oké, okay,
1: precies. Omdat we dus 18 zijn geworden, hebben we 18 verslaggevers in de attractie gestuurd.
0: Nou, dat is wel heel ironisch, want we zijn dit jaar 18 geworden.
1: Daarom!
0: Nou,
1: alsof het meant to be was.
0: Nee, precies. Ik had ook gehoord dat jij als chef techniek ook een live verbinding had veroorzaakt daarmee.
1: Is dat zo? Had ik dat geregeld?
0: Ja, toch? Ik ga even kijken of dat die werkt.
1: Ja,
0: even
1: doe
0: kijken.
1: Maar.
0: Nou, dit zou het moeten zijn dan.

0: Ik denk dat die 18 verslaggevers te veel zijn geworden.
1: Oh. Komt hier iemand binnen?
0: Niek.
2: Ja.
0: Ik heb toch zo vaak al gezegd. Hoe vaak heb ik je nou geappt ook?
2: Dat weet ik niet, want ik kijk niet in de studio op mijn telefoon. Je staat op vliegtuigmodus, want anders zijn al de verbindingen hier niet goed.
0: Ja, maar je moet toch bereikbaar blijven? Ik vind het, ik ben er klaar mee.
2: Waarmee?
0: Te veel clichés.
2: Te veel clichés?
0: Te veel.
2: Hoe kunnen er te veel clichés in een show zitten?
0: Nou, dat laat jij net zien.
2: Hoe dan?
0: Ja,
2: doordat die live verbinding met al die gillende mensen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, die heeft Ambo voor mij begrepen.
0: Hoe vaak hebben we dit nou gehoord al 18 jaar lang? Ik ga je of herhalen.
2: Oh, die verbinding wordt er nou ook uitgegooid.
0: Nou, dat is fijn. Ja, dat heb ik net geregeld.
2: Oh.
0: Maar ga je stoppen met clichés of wat doe je?
2: Nou, als jij het zegt dan.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Nou, doe je. Doei. En maak je zomaar af. En, kijk maar.
2: Amber, jij staat voor een attractie. Waarom is die attractie heel belangrijk voor jou? Waarom is die snoepkraam zo belangrijk voor jou?
3: Dit is dus echt de enige oude, toch?
4: Ja, de ouderwetse snoepkraam uit 1900.
3: 1900, zo!
4: Hij is 13 meter lang.
2: Ja.
4: En dat is uniek, hè?
3: Dat is uniek. En jullie hebben altijd ook de leuke...
4: Altijd outfitjes erbij.
3: Ja, die maakte jij zelf, toch?
4: Ja, we hebben al heel lang, hoor.
3: Ja, ja, en hoe maak je zoiets?
4: Ja, dat is een nichtje van me.
3: Ja?
4: En die heeft nou toevallig deze weer een beetje mooi gemaakt.
3: Ja, het ziet er goed uit.
4: Het is Jasmin en die doet een beetje in mode, dus het is super gemaakt.
3: Ja, dat is heel mooi. En dat past dus ook bij al dat oude snoep. Wat heb je allemaal liggen?
4: Nou, kom maar eens even mee. Ik heb natuurlijk de Noga, de ouderwetse Noga.
3: De klassieke Noga?
4: De Willemse V Noga, dat is de Room Noga en de gemengde.
3: En die komt uit 1932, zie. Ja. Dat is ook oud.
4: Geïmporteerd naar hier, hè. Dat is uit 1932.
3: Dat is niet meer zo, ja, oké. Okay.
4: Kom even mee.
3: Oh, we lopen mee. Want deze mevrouw, die weet er ding, hoor. Zo.
4: Dan hebben we hele ouderwetse stroopsoldaatjes, laulieren. We hebben... Anijsblokjes.
3: Anijsblokjes?
4: Dat kan je ook lekker in de thee doen, een stukje. Dat is ook super lekker. En ik heb wit zwart, zoet en zout.
3: Die ken ik nog van vroeger.
4: Ja. En dan
2: Amber, wij moeten nog informatiever worden, hoor ik je net.
4: Lekker salmiak erin.
3: Oh, het moet nog informatiever.
4: Wat
3: zijn de voedingswaarden van de producten? Het moet nog informatiever.
4: Nou, dat ga ik allemaal niet doen.
3: Dan ga ik dan even kijken. Er zit in suiker. Ingrediënten zijn bastardsuiker, suiker, dextrose, maïszetmeel, zoethoutwortel, extract, salmaniakzout, E510, melassen, maldoxtrine, bevat zoethout, mensen met een hoge bloeddruk die de overmatige gebruik vermijden.
2: Oké, Amber, ik denk dat ik hem begrijp.
4: Ja, dat is zwart, is zout. Hè.
3: Ja, was dit informatief genoeg
2: ik vind
3: voor
2: het
3: je?
2: Heel, ik vind die vrouw ook heel lief. Er komt hier net iemand binnen, het moest informatiever
3: is,
2: en jij hebt meteen iemand.
3: Dit is een schat.
4: En weet je waar je nou, kaneelstok is het natuurlijkste product, daar zit de weinigste in.
3: Oh, kijk.
2: Ja.
3: Even terugleggen.
4: Er zit maar heel weinig... dat is allemaal heel natuurlijk.
3: Heel natuurlijk.
4: Ja, laat maar zeggen.
3: Het is gewoon gezond voor je dus.
4: Ja, dat is heel gezond.
3: Maar hier hebben we gewoon takken liggen. Is dat niet gezonder?
4: Nou, dat ken je ook. Als je je nou aan een houtje wil bijten, doe je het ook.
2: Nou, Amber, ik denk dat wij nu ons stukje informatief programma wel hebben gemaakt.
4: Oh,
2: sorry. Wacht.
4: Het is van een plantenwortel.
2: Een wortel.
3: Het is van een plantenwortel. Nick, hoor je dat?
2: Ja, ik hoorde het. Ik zie nou alweer iemand binnenkomen. Ik denk dat we nou te informatief worden.
0: Ja, ik vond dit echt gewoon saai.
2: Saai? Ja, ik vond dit echt saai. Weet je, en ik wil het gewoon opeten.
3: Hoe eet je die dan? Want dat past niet.
2: Amber, die gaat er even door als dat niet echt.
0: Nou ja, prima. Weet je,
2: dan gaan wij door met de deuntjes draaimolen. Oké, Roy, sorry.
5: Kermis FM. Deuntjesdraaimolen.
2: En daarvoor hebben we iemand aan de telefoon. En dat is dan...
1: Dat is...
2: Ah, nou, wie
6: Marielle.
2: Hebben
6: we... Marielle.
1: Dat was het. Marielle, ik wist dat het met een M was.
2: We hebben hier productiejongen, die kent ze weer aan niet. Het was nou echt top.
1: Ja, hey, Marielle... om dan de verkeerde naam te zeggen, dat is ook zo wat, hè?
2: Nee, precies. Marielle, hoe is het met jou?
6: Ja, goed hoor.
2: Jij zat te luisteren naar Kermis FM en jij dacht... Ik hoor de categorie fout bij de deuntjes draaien worden. Ik weet iets.
6: Ja, ik wist al een andere, maar die is al zo vaak gedraaid. Baila, ik denk, nou, dan gaan we toch voor een andere.
0: Die hebben we toch stabiel 10 minuten geleden nog gedraaid. Maar als ja, je wil, je mag ook meezingen, hoor. Maar ik denk niet dat je dat per se heel erg graag wil. Hé, waar zit je ergens te luisteren?
6: In Gemert.
0: In Gemert, ja, dat komt wel dicht bij van waar wij vandaan komen.
6: Ja, dat Gemert. Komt dicht bij Asten en Lierop vandaan.
0: Nou,
6: ja.
0: Precies. En hoe is het daar in Gemert?
6: Ah, goed.
0: Ja, goed. Hoe lang luister je al naar Kermis FM? Of staat het pas net aan?
6: Vanaf vanmorgen 10:30.
0: Ah, kijk, luister je ook gewoon alle 10 dagen dan?
6: Tuurlijk.
0: Ah, dat is gezellig. Hé, superleuk dat je een plaatje aanvraagt. Welke wil je graag horen?
6: Ik wil heel graag horen Zanger Kafke met Springen.
0: Nou, dan gaan we die voor je draaien. En dan wens ik jou heel veel plezier dan nog in Gemert.
6: Komt goed, dankjewel.
0: En blijf lekker luisteren. Nog. Dankjewel.
6: Doei.
0: Houdoe.
6: Doei.
0: Ja, en nou gaan we gewoon nog even feest maken hier. Lekker man.

0: springen op je radio. Het is Kermis FM. En we hebben op dit mooie kermisterrein hier, wat voor ons ligt, ook nog Simone staan. Simone, hoe gaat het daar?
1: Ja, gezellig druk.
0: Gezellig druk. Ik zie bijna niemand om je heen.
1: Nee, maar die zitten allemaal in de attractie. Dus ja, dat zie je niet.
0: Waar sta je ergens dan?
1: Ja, ik sta bij de Infinity.
0: Wat voor kotsmachine is dat?
1: Ja, dat is een kutattractie.
0: Nee, dat is niet wat we mogen zeggen.
1: Oh, mag niet vloeken. Nee. Het is niet zo'n leuke attractie.
0: Ja?
1: Het is niet zo'n leuke attractie die over de kop gaat.
0: Ah, precies. Hey, ben je er al ooit zelf in geweest?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dan mag je er nu in gaan.
1: Nee, rot op.
0: Jawel.
1: Nee, rot op.
0: Nee, dan mag je er nu in gaan.
1: Nee, oké. Gaan we doen?
0: Je hebt geen tape meer om je hand. Nou hebben we onszelf voorbereid. Jij stond hier in de studio. Nee. We hebben tape om je hand
1: gedaan.
0: Je had tape om je hand heen. We hebben dat helemaal netjes afgezekerd. En dan heb je... Nee, dan laat maar zitten. Dan hoeven we niet in de Infinity. Kom maar gewoon terug. Heb je die frikandellen wel opgegeten?
1: Ik heb heel lief gedeeld.
0: Nee, zo... Nou, alles is mislukt. Dan gaan we maar even frikandellen bakken. Dan komen we zo bij je terug.
1: Ook goed plan, goed plan.
2: Ja, de grootste kermis van de Benelux plaats. De Tilburgse kermis. We nemen een kijkje bij de kramen, de attracties en al het andere vermaak dat hier 10 dagen lang neerstrijkt in het hart van de stad met bijna 200.000 inwoners. Dit is Slow TV. Geniet van een moment rust in deze zee van hectiek.
0: Leuk dat je luistert. Dit is Slow Radio en Slow TV. Na alle drukte die je mee hebt gemaakt in het afgelopen anderhalf uur, nemen we je nu even mee op een stukje rust.
3: Gevoel.
0: Met gevoel
3: van ademen.
0: En ademruimte. Het is Kermis FM. En zoals je van ons gewend bent... Doen wij daar niet aan, man. We gaan gewoon lekker gas geven.

0: Niels Geuzebroek, Wild Styles en Year of Summer. Op het kermisterrein staan nog Amber en Simone. Amber, jij stond bij de nostalgische kermis.
1: Ja, zeg het eens.
0: Je hebt nog één minuut.
1: Nee, niet meer.
0: Oh, waar sta je nu dan?
1: NS-plein.
0: NS-plein. Amber, waarom is het NS-plein het plein waar je nog naartoe moet vanavond op de kermis?
1: Ja, is op zich wel gezellig.
0: Dat is minder dan een minuut.
1: Ja.
0: Wat zei je?
1: Ik ben effectief.
0: Nee, precies. Dus, waarom moet je daar nog naartoe?
1: Want het is gezellig.
0: Nee, precies. En aan de andere kant hebben we nog Simone.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het daar?
2: Hallo. Ja, fantastisch.
0: Heb je alles onder controle?
2: Zeer zeker.
0: Hoe zit het met de frikandellen?
2: Een gevoelig onderwerp.
0: Hoezo?
2: Dat is een gevoelig onderwerp.
3: Wat?
0: Waarom?
2: Omdat ze heel erg warm waren en ze hebben een trauma aan mij gegeven.
0: Oh. Maar ben je dan nog nieuw aan bakken?
2: Nou, ik heb maar koklief aangekeken.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat er zometeen lekkere frikandelletjes weer klaar liggen.
0: Ah ja, maar dan zien we het dus niet meer.
2: Ja, nee ja, ik kan mijn kokker heel lief aankijken. Maar ja, we zijn niet meer zo warm als net. Dat scheelt wellicht.
0: Ik denk gewoon dat we kunnen zeggen dat die opdracht niet helemaal gelukt is.
2: Nee, ik ben er bang voor. Ik vind het moeilijk om toe te geven.
0: Maar... Ai. Hey, ik zie dat je nog heel ver weg staat. Dus doe nog even een poging om voor het einde van de show in de studio te zijn. Tot zo.

0: mit Lampen aus die 60er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Gelukkig hebben we buiten danseressen staan. Hoe zei je jullie naam?
2: Wil je naam zeggen?
3: Ja, ik ben. Ik zou graag een diep interview willen met Dorini van de Dorinis.
1: Ah ja, die hebben we niet in de studio.
3: Ik kom bijna nooit op de Tilburgse kermis. Ik dacht, fuck it, ik heb vandaag gewoon vrij. Ik dacht, nee. Ga het gewoon nillen.
1: Ja, maar ik heb wel iets anders voor je. Ik heb wel een.
3: Mevrouw,
1: ik heb wel een diepte interview met je. Hallo. Ik
3: mag blijven, maar dit is echt.
1: Ik sta volgens mij tegen een tv te praten. Hallo! Afdeling huishoudbeurs. Ja, precies. Ik kan wel een diepte interview met Sherry voor je regelen. Nou, houdoe. En ik heb een diepte interview met iemand langs me. En dat is Elger van der Wel. Elger, ik voel met jou een roze vibe meekomen.
4: Zeker, want morgenmiddag om 1 uur komt de Roze Maandag Express aan hier in Tilburg. Dan is er een Pride Walk. Daarna is de officiële opening van de Roze Maandag editie 2026. Maar het is traditie dat we die Roze Maandag al iets eerder beginnen met een valse start. Helemaal in thema. Dat doen we om middernacht hier in de studio van Kermis FM. Maar dat doen we ook in de Stadhuisstraat waar groot wordt afgedeeld, waar een groot feest is vanavond. En wij zijn daarbij. Zometeen ook Stichting Roze Maandag hier in de studio. De voorzitter komt langs. Gaan we even praten over wat er morgen allemaal gaat gebeuren. En we gaan vooral een klein feestje bouwen.
1: Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik moet nog wel één ding even afronden. Want Amber, jij zou terug naar de studio komen. Waar ergens ben jij in godsnaam?
5: Betere vraag. Waar is de studio? Ik ben voor de kerk. Daar is de studio toch? Daar is die altijd.
1: Hoe goed heb jij de memo gelezen?
5: De pre-shift, lees ik gewoon door.
1: Ja, precies.
5: Oortjes heb ik allemaal geregeld.
1: Die van 2 jaar terug.
5: Wat dan?
1: We staan niet meer voor de kerk, zou maar zeggen.
5: Nee, daar sta ik nu inderdaad.
1: Nee, precies.
5: Waar is de studio?
1: Oké, en Simone, waar ben jij? Want jij moest ook nog heel ver lopen.
6: Ik ben er bijna.
1: Oh, je bent er bijna. Nou, dat zal wel. Wij moeten nu afronden. Dan doen we nog maar 1 rondje van de sfeer. En ik spreek je komende dinsdag weer. En veel plezier zometeen met de valse start met Elger van der Wel.

0: Zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
3: Jaden, hoe werkt die?
2: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
4: Alles is mogelijk.
2: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
4: Launchmedia.nl.
2: Launched Media.
4: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
7: Are you ready?
6: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
8: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
10: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
11: Kermis FM.
12: Kermis FM.
13: Ja, het is 11 uur, nog een uurtje. En dan is het tijd voor de valse start van de Roze Maandag. We tellen af hier bij Kermis FM. Met nu het Kermis FM nieuws. Lars Munitsen.
14: Goedenavond Elger. Voor het eerst was er een halftime show tijdens het WK voetbal.
12: Kermis FM nieuws.
14: Ja, die was net in de rust van de finale tussen Spanje en Argentinië. Er waren optredens van BTS, Shakira en Justin Bieber. En ook de Muppets kwamen langs. Alleen, ja, ze zeiden vrij weinig. Het was instrumentaal. Ja, de halftime show duurde in totaal ruim 27 minuten. Hierdoor hadden de spelers te maken met een ongebruikelijk lange rust. Inmiddels wordt de slotfase gespeeld van Spanje tegen Argentinië. Momentje. Nou, het staat nog steeds 0-0, hoor ik zojuist. Het Formule 1-team van Ferrari heeft een boete van bijna €30.000 gekregen. Tijdens de GP van België reed Lewis Hamilton een monteur aan in de pitstraat. De monteur raakte daarbij niet gewond. Tijdens de race kreeg Hamilton ook al een tijdstraf van 5 seconden... omdat hij George Russell van de baan reed. De nieuwe president van Hongarije wordt misschien wel een schaakster. Premier Peter Magyar heeft Judit Polgár voorgedragen. Ze is schaakgrootmeester en wordt gezien als de beste schaakster aller tijden. Ze was op haar 15e al de jongste schaakgrootmeester ooit. En ze moet de afgezette Tamás Soltjuk opvolgen. Die was opgesteld door oud-premier Viktor Orbán.

0: mensen konden vanavond culinair eten op de Tilburgse kermis. Jawel, er was een heus viergangen diner in de botsauto's. Onze verslaggever Jason was erbij.
1: Deze diner was hartstikke luxe. Bestond uit vier gangen. De setting was lange tafels, lang over de botsauto'sbaan heen. Was chic aangekleed met live artiesten. Maar één ding is zeker, Thomas van Groningen heeft een vrije avondje. Want die zat naast de kermiswethouder.
0: Aan het diner zat wel een prijskaartje, want dit avondje eten in de botsauto's kostte bijna 100 euro per persoon. Het kermis-FM weer nog. Het is nog steeds droog bij 21 graden in Tilburg. Op roze maandag een mix van zon en stapelwolken. En het wordt prima kermisweer. Veel zon en 23 graden. En misschien vallen er ook nog wat eentjes. Je weet maar nooit. Het verkeer dan nog. Geen files en plek zat in de parkeergarages. Alleen Knechtel en Tivoli zijn rammetje vol. Wil je meer nieuws? Check dan even kermisfm.nl of download de gratis app. Op de radio Elge van der Wel en op tv gaan we nog even turbo op de turbo. Maar dan wel de Blauwe Zondag editie.
2: Live de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu de valse start. Elger van der Wel.

0: leek me een goede toepasselijke plaat voor de opening van deze uitzending. Maneskin and I Wanna Be Your Slave, hier bij Gamers FM. Ja, het is zondagavond, 10:58. Dat betekent ook dat het over 52 minuten middernacht is. Dan is het maandag. Om precies te zijn, roze maandag. De leukste dag van de Tilburgse kermis, als je het mij vraagt. En ja, we gaan om middernacht gewoon al een valse start doen hier bij Kermis FM. Maar ook in de Stadhuisstraat. En Karel IJzerbaard van Stichting Roze Maandag. Tweede jaar als voorzitter. Jij bent straks in de Stadhuisstraat te vinden, gok ik zo.
1: Zeker, absoluut. Ja.
0: Het wordt morgen officieel geopend natuurlijk, de Roze Maandag. Maar we gaan het vannacht al licht vieren. Zo'n valse start voor jou, is dat nou een kwestie van even aftellen, heel klein drankje en dan toch snel je bed in? Of maak je het altijd net iets te laat?
1: Nou, een beetje ertussenin. Even een half uurtje, uurtje en dan...
0: Dat is nog netjes.
1: Ik wil even mijn gezicht laten zien.
0: Ik wil zeggen, ergens rond een uur of twee lig jij gewoon te slapen.
1: Jawel, zeker.
0: Maar morgen vroeg op, want je moet 's ochtends eerst naar Rotterdam om Roze Maandag te kunnen vieren.
1: Klopt, ja. Dat is vroeg opstaan inderdaad. We moeten er op tijd zijn. En eerst naar Rotterdam en dan weer terug.
0: Ja, want dan gaan jullie met de trein, maar niet zomaar een trein, met de Roze Maandag Express, met allemaal genodigden, allemaal mensen die een kaartje weten machtigen. Ja, in een soort feesttrein gaan jullie naar Tilburg. De trein wordt ook afgefloten door een bekende Nederlander.
1: Jazeker, ja. Dit jaar Richard Groenendijk.
0: Ja, dat is toch wel echt leuk dat hij komt en dat hij de trein wil affluiten. Daarna stapt hij ook toch in, mag ik hopen.
1: Ja, hij gaat mee.
0: Hij is niet alleen fluiten en dat hij dan uitzwaait.
1: Nee,
0: dat hij erachter blijft in zijn Rotterdam.
1: Nee, hij gaat ook echt mee. Ja.
0: En dan, de Pride Walk. Aantal jaar geleden geïntroduceerd als nieuw onderdeel. Maar inmiddels echt wel vaste waarde van die Roze Maandag, hè?
1: Zeker, ja. Dat is echt het stukje protest van de dag. Er komen echt heel veel mensen op af. En ook heel veel organisaties die meelopen. Dus heel mooi dat steeds groter is geworden.
0: Ja, maar ik las weer een lichtzure ingezonden brief in het Brabants Dagblad. Van iemand zei, het is inmiddels gewoon een groot commercieel feest. En niet meer waar het ooit voor was. Voor al die groepen mensen die op Roze Maandag zichzelf willen kunnen zijn. Toen dacht ik, ja, maar het begint alleen al met zo'n Pride Walk, wat juist precies dat is. Dus
1: exact.
0: Ik vond het een beetje raar commentaar. Ik weet niet of je het gelezen hebt toevallig.
1: Ja, er zijn altijd mensen die commentaar hebben.
0: Vroeger
1: was het altijd beter, toch?
0: Het wordt dit jaar volgens mij mooi. Vooral ook omdat jullie weer echt een thema hebben omarmd dit jaar. Everyone United.
1: Ja, we hebben elk jaar wel een thema. En dit jaar is dat inderdaad Everyone United, waar we inspelen op het WK. We hebben de meest inclusieve voetbalclub. Georganiseerd, waarbij iedereen erbij mag. Maakt helemaal niet uit hoe je eruit ziet, of van wie je houdt, of wie je bent.
0: Ook als je niet kan voetballen?
1: Ook als
0: je niet kan voetballen. Ik ben gewoon hetero, maar kan niet voetballen. Mag ik dan ook bij de voetbalclub?
1: Ja, iedereen mag erbij. Ja.
0: Oh, wat fijn. Dat is toch fijn dat het zo inclusief is, ook als je niet kan voetballen, dat je erbij kan. Maar dat is wel mooi, want is natuurlijk een WK is dat altijd wel... Ja, moeilijk. Sowieso in de voetbalwereld moeilijk. Dus jullie hebben heel bewust voor gekozen om dat dan te oparmen op de dag na de finale van het WK eigenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel gewoon een fantastisch evenement om op in te spelen. Gewoon miljarden mensen kijken daarna. Dus dat is gewoon wel echt het evenement wat mensen verbindt. En daar hebben we op ingespeeld.
0: Ja. Morgen dan, Pride Walk, daarna de officiële opening. Daarna is het natuurlijk overal in de stad de feestjes die we wel kennen. Maar bijvoorbeeld ook, nog los van dit, en je kan er zelf niet bij zijn, we zitten in de trein. Er is ook bijvoorbeeld een kerkdienst. Een aantal kerken hebben samen een hele mooie open dienst georganiseerd, begreep ik.
1: Ja, heel tof. Dat is inderdaad in de ochtend, 11:30. En gewoon fantastisch dat ook georganiseerd wordt, zoiets.
0: Ja, je ziet toch altijd weer nieuwe initiatieven oppompen die allemaal juist bijdragen aan het doel wat we hebben om gewoon dat beetje meer respect en verdraagzaamheid en de kans, wie je ook bent, hoe je ook wil uiten of hoe je wil investeren, dat je gewoon jezelf kan zijn. Ja. Want het is helaas, en ik wil er niet uren op doorgaan, maar helaas juist weer meer nodig dan... Ik denk in ieder geval mijn leven is geweest, heb ik het idee.
1: Ja, het is inderdaad een hele rare tijd waar we in leven. Inderdaad, op internationaal niveau is er natuurlijk het een en ander gaande. In Amerika ook. Maar ook in Nederland is het ook wel... Ja, er zijn steeds meer geweldincidenten. En vandaar dat het extra belangrijk is dat Roze Maandag er is.
0: En dat gaan we doen met die serieus nodig, met die Pride Walk. Maar vooral ook met een heel mooi feest. Het weer wordt volgens mij perfect.
1: Ja.
0: Dus volgens mij is het vooral een kwestie van niet te vroeg pieken. Zodat je lekker die hele dag en avond morgen door kan. Ik wens jou en ook namens de hele stichtingsbestuur zit hier in de studio heel veel plezier. Zometeen al in de Stadhuisstraat, daar zijn we ook bij. En dan morgen maakt er een heel mooi feest van.
1: Dankjewel.
0: Stichting Roze Maandag hier in de studio van Kermis FM. Wij tellen af. naar de valse start van de Roze Maandag. En ik zou gaan rennen, want we hebben nog maar 47 minuten.

0: Jeroen van Zels, Griekse Nacht hier op Kermis FM. En daarvoor Troye Sivan, want het is toch de valse start van de Roze Maandag. We tellen af en dat doen we niet alleen hier in de studio van Kermis FM, maar ook in de Stadhuisstraat, misschien wel de gezelligste straat van Tilburg. En in de Stadhuisstraat, daar staat mijn razende reporter Roos Marijn. Is het al een beetje sfeervol daar?
1: Stadhuisstraat. Het is zeker sfeervol. Het staat nog een beetje leeg, omdat het WK natuurlijk is vanavond, de WK-finale. Oh, ja. Die zal nog tot een uurtje of 12 duren, maar dan zijn mensen precies op tijd terug om te komen kijken naar de aftel, naar het aftelmoment. En ik sta hier naast iemand die ik vorig jaar ook geïnterviewd heb. Hi Ron. Ron, kom je hier dit jaar weer lekker feesten?
2: Ja, ik kom zeker dit jaar weer hier feesten. Hier is waar het gebeurt.
1: Kun je me vertellen waarom je altijd hier naartoe komt en niet naar andere plekken om Roze Maandag of zo te vieren?
2: Nee, dit is de start van Roze Maandag. Hier gebeurt het. Je kan voetbal kijken, maar je kan hier ook drag queens kijken, een biertje drinken en lekker feesten en kermis vieren.
1: Oftewel, kom hierheen.
2: Kom naar de Stadhuisstraat.
1: Ja, je hoort het, Elger.
0: Er is een klein probleempje. Ik moet een radioprogramma presenteren hier tot 1 uur.
1: Ah, dat is wel jammer.

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato hier op Kermis FM. Zometeen hier maak je kans op de laatste kaarten voor de Roze Maandag Express. Wil jij morgenochtend nog mee van Rotterdam naar Tilburg in de meest speciale treinrit van het jaar? Dan kan dat. Nou, hoe vertel ik je zo meteen? Eerst het weer. Niets is zo vals en verraderlijk als dat weer. Vannacht klaart het op en rolt de temperatuur terug naar zo'n 10 tot 16 graden. Morgen op Roze Maandag wisselen zon en witte stapels suikerspinnen elkaar af. Met een kleine kans op nattigheid. Het wordt zo'n 23 graden met een straf rukwindje. Oké, een rukwindje. Als je vanuit het noorden naar de kermis komt, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. Oftewel Gorinchem. Dat komt door een glibberende asfaltwals. En als je wilt parkeren, attention! Parkeergarage Knechtel is bijna vol. In de andere garage is nog plek zat voor je roze praalwagen. En als je van dichtbij komt en geen roze maandag parkeergeneuzel wil, kom dan gewoon lekker op de fiets.
2: De valse start, Elger van der Wel.

0: hoe lang die ook inmiddels niet meer onder ons is. Hij mag niet ontbreken op Roze Maandag. Dus draai ik hem nu alvast een keer. Queen, oftewel Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. En wie ook niet te stoppen is, is mijn verslaggever Hemmo de Vries. Hemmo, jij bent bij wat ooit in een ver verleden de Lollipop heette, maar zie ik hem nog steeds gewoon in de volksmond. Want daar is een ware drag race gaande, toch?
1: Zeker weten, het is hier zeker gaande. Ik kwam er ook net pas achter dat het inderdaad tegenwoordig de Hurricane heet. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is hier super gezellig. We zitten eigenlijk net voor het hoogtepunt van deze drag race. De finale staat namelijk op het punt om los te barsten. Dat wordt een heuse sing-off. Ja, dat gaat hier volgens mij echt ieder moment beginnen. Dus ja, ik zou eigenlijk er vooral lekker bij blijven.
0: Ja, ik ben vooral ook benieuwd naar de sfeer daar. Hoe hebben de mensen het die daar zijn?
1: De sfeer is bijzonder goed. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen 4 minuten met mijn oortjes in heel erg meegenoten van Queen. Wat voor mijn omgeving heel gek was, want die luisteren naar andere muziek.
0: Dat hoor ik.
1: Ja, ik zou vooral de cameraman even rond laten kijken. De sfeer is hier heel goed. Er wordt gedanst, er wordt gefeest. Iedereen is in kleding waarin ze zichzelf comfortabel vinden. En eerlijk is eerlijk, er zijn nog steeds best vaak momenten waarop dat niet kan. Dus het feit dat het hier wel kan, is dat toch extra, ja, extra fijn. Het maakt het natuurlijk ook extra fijn dat hier Roze Maandag is. En ja, ik denk eigenlijk dat het nu wel echt op het punt staat om te beginnen.
0: Oh! Nee, toch niet. Ze loopt het podium weer af.
1: Nee, toch niet.
0: Hey, Hemmo, we komen zo meteen even bij je terug. Dankjewel.
1: Klinkt als een bijzonder goed plan.
0: En dan ga ik ook even kijken bij Roos, want die is in de Stadhuisstraat. De andere plek in Tilburg waar het feestje bezig is. Roos, hoe is het daar?
2: Hi Elger. Ja, ik sta midden in een volle Stadhuisstraat waar de muziek steeds luider en luider wordt. Het is inmiddels al bijna 10:15. Het is 10:50. Dat betekent nog maar 20 minuutjes tot de officiële aftelmoment. En iedereen hier heeft er zoveel zin in. Er is al wel een bolletje in, maar we hebben er zin in.
0: Mooi, Roos, dan kom ik zo meteen weer bij je. Eerst wil ik namelijk ook nog even vertellen dat jij kans maakt op de laatste kaarten voor de Roze Maandag Express. Morgenochtend gaat hij rond 10:50 vertrekken uit Rotterdam. Kun je morgenochtend om 11:00 in Rotterdam zijn en wil je mee met die bijzondere feesttrein? Je bijzonderste treinrit van je leven misschien wel? Laat het dan even weten. Stuur even een appje via de Kermisfm app met welke roze plaat ik voor jou kan draaien. En als het een leuke plaat is, dan maak je ook nog kans op die kaarten voor de Roze Maandag Express.

0: ergens in mijn jeugd toen het liedje uitkwam, was er een andere versie van. Which Backstreet Boys Gay? Die was wel toepasselijker geweest. De Backstreet Boys op Campus FM. And I want it that way hier bij Campus FM. Terwijl er in de studio iemand van productie niet meer bij komt. Ja, dit was echt. Dit bestond echt. En ga ik naar Hemmo, want die is bij de Captain Jack's Hurricane. Oftewel de Lollipop bij de Drag Race.
1: Zeker weten. En de finale battle is in volle gang. En er zijn zojuist steeds meer kleren uitgegaan op het podium. Het dansje wordt steeds sensueler. Ik moet zeggen, ik heb al een hoop gezien in, 11 jaar Kermis FM. Maar ik word ook toch iedere keer weer opnieuw verbaasd. Ik ga gewoon eens even vragen.
2: Hallo,
1: wat brengt jou hier vanavond?
2: Sorry, wat zei je?
1: Wat brengt u hier vanavond?
2: Deze meid.
1: Deze meid.
2: Ja, schat. Deze meid, deze vrouw die je daar ziet. She is my drag sister and she's gonna win this competition.
1: All right. De herrie hier ook redelijk overstemmend is, moet ik zeggen. Ja, ik zou bijna zeggen, laat de beelden het werk doen. Er staat op dit moment de hurrik achteruit te dansen.
0: Je mist wel wat als je alleen radio luistert, ja. Want ik weet niet waarom de camera jou steeds weer in beeld brengt. Dat is niet nodig.
1: Dat vraag ik me inderdaad ook van, ja.
0: Wat een show. Hey Hemmo, geniet er nog even van.
1: Billen geschud, niet te zuinig. Ja, dat lukt zeker.
0: En ik zie jou zo meteen om middernacht dan bij het aftelmoment op de Stadhuisstraat. Tot zo. Verslaggever Hemmo de Vries.

Fraxia samen met David Guetta en Sad Girls hier op Kermis FM. En we krijgen een berichtje binnen van Justin via de Kermis FM app. Hij zegt, goedenavond Tilburg, alvast heel veel plezier met de Roze Maandag. Nou, dankjewel Justin. En wil jij nou ook naar de Roze Maandag en woon je niet in Tilburg? Of wil je eerst Tilburg uit om dan grand entree te maken in Tilburg op Roze Maandag? Dan kan dat. We hebben twee kaarten, die liggen de laatste twee voor de Roze Maandag Express. Hele speciale trein. Vertrekt morgenochtend om 11 uur vanaf station Rotterdam. Dus je moet eerst even naar Rotterdam toe. Of je moet er wonen. Maar toch, daar kun je mee. Twee kaarten, de laatste twee kaarten voor de Roze Maandag Express. Wil je die hebben, stuur even een berichtje via de Kermis FM app. En ik ga gewoon iets heel simpels zeggen. Eerste die bericht stuurt, krijgt die kaarten. Je m'appelle Frank.

0: Frans Duis en die andere Frans, die lange, samen met de voorhoede hier op Kermis FM. Tour de France! En jawel, het is 11:55. 11:55. Over 5 minuten start de Roze Maandag onofficieel. En dat doen we hier in de studio van Kermis FM. Maar er staan 3 man. Niet eens een paardenkop erbij, daar was geen geld voor. Maar het echte feest is in de Stadhuisstraat. En daar is mijn prachtige verslaggever, Roos Marijn. Roos Marijn, jij bent naar boven gegaan, begreep ik.
1: Ja, het voelt echt illegaal om hier tussen de performers te staan. Ik voel me echt underdressed en dat is een understatement. Maar het is hier echt al druk. Het staat hier helemaal vol met mensen die meezingen met de act. En het is inderdaad nog 5 minuten, net zoiets ongeveer, voordat we officieel gaan aftellen en het hier helemaal losbarst met feest.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, want er is dus echt een aftelmoment. Maar er zijn dus ook allemaal inderdaad prachtige danseressen daar.
1: Ja, ik sta inderdaad op een podium vol met prachtige danseressen. Als je meekijkt kun je ook ze zien, maar ik zal ze omschrijven. We hebben een Tina Turner impersonator, we hebben een Miss Drag Queen van de Pannen. Dus die heeft in de Pannen heeft ze de Drag Race gewonnen. En nu hebben we een Greatest Showman impersonator die momenteel optreedt in een prachtig pak met allemaal glitters en pailletten.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat van beneden uitziet. Ik ga even kijken bij Hemmo, want die staat beneden. Hemmo, iedereen heeft een stijve nek straks, want kijk naar boven, toch?
2: Zeker inderdaad, ja. Het is, hierboven is het inderdaad allemaal gaande. Ik zie veren tooien en van alles voorbij komen. En hier beneden is het feest echt compleet. Iedereen staat ook hier natuurlijk te wachten op die valse, of ja, op de echte start zometeen natuurlijk. Hallo, wat brengt je hier vandaag?
3: Ja, we hebben het onwijs naar zin. Dit is nog een fantastische avond.
2: Ja, toch?
3: Super gezellig in Tilburg.
2: Ben je hier ieder jaar bij op Roze Maandag?
3: Ieder jaar zijn we erbij, ieder jaar.
2: Ah, kijk. En wat betekent dit dat je hier jezelf kan zijn?
3: Ah, dit is gewoon een vorm van vrijheid. We kunnen gewoon zijn wie we zijn. Gewoon supermooi.
2: Ja, nou ja, dat lijkt me inderdaad wel zo belangrijk. Is het iets waar nog hard voor gevochten moet worden?
3: Op zich wel. Het is wel een ding waar we voor moeten strijden met z'n allen. Gewoon lekker genieten en zijn wie je kunt zijn.
2: Ja, nou ja, dat is inderdaad het belangrijke. En we zijn hier vooral met heel erg veel mensen die vandaag gewoon even kunnen zijn wie ze willen zijn.
0: Nou, dit is...
2: Staat het hier ook wel op het punt om te beginnen?
0: Ja, ik kom zo meteen bij je terug helemaal als het aftermoment daar is. Maar eerst gebeurt er hier ook nog van alles.
4: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag ik het gewoon.
0: Hallo, wie ben jij?
5: Ik ben Dennis.
0: Kom je aftellen?
5: Aftellen voor wat?
0: Wij tellen af naar de Roze Maandag.
5: Roze Maandag? Wat mag dat nou betekenen?
0: Weet je niet wat de Roze Maandag is?
5: Nee.
0: Dat is de dag dat we allemaal vieren dat we onszelf kunnen zijn.
5: Oh.
0: Dat is toch fijn?
5: Heel fijn.
0: Maar jij wou eigenlijk een liedje komen zingen, of wat wou je komen doen?
5: Ik wou mijn mooie kunsten met jou delen.
0: Nou, je hebt 30 seconden. Weet je, Dennis?
5: En meneer, ik ook klappen zonder handen, hè?
0: Ja, maar ik wil toch even zeggen, ook jij mag er zijn, dankjewel.
5: Mag ik ook zijn?
0: Jij mag er ook
5: mag
0: zijn, dank je.
5: Mag ik ook homo zijn, meneer?
0: Als je dat wil, mag het ook.
5: Yes.
0: Dat mag allemaal, dat is het mooie. Ik ga ondertussen even kijken hoe het is bij Roos Marijn. Wordt er al afgeteld?
5: Ja, top. Fijne dag, hè, meneer.
1: Ja,

0: Ik denk dat ik op zich een klok bij me heb. Daar staat het gewoon op. Het is op dit moment minder dan een minuut voor 12. Op dit moment wordt nog even uitgelegd wat nou de belangrijkste boodschap is van Roze Maandag. Dat hoor ik niet, want ik hoor jou. Maar inmiddels is het zover en gaan wij dan toch echt aftellen.
1: Ja, dan ga ik weer terug naar boven, naar Roosmarijn, om te gaan aftellen. Ik hoor nog geen cijfers. Dat is wel een onderdeel van aftellen.
2: We hebben zin in Roze Maandag.
1: Ik ook.
2: Ja, we hebben er zeker zin in. Zijn we er klaar voor, wordt er gezegd. Zijn we er klaar voor? Zijn jullie er in de studio klaar voor?
1: Zeker!
2: We hebben onze tijd klaar. Roze Maandag, start over. 10, 9, 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3. De mensen.
0: De sfeer is top, het barst hier los, de confetti regent hier. Je ziet echt een gevoel, een golf van vreugde en feestelijkheid over het hele Stadhuisstraat komen. Het feest barst nu los, want ja, het is begonnen.
1: Roze Maandag 2026 is begonnen.
0: Hoe voel je? If you love him, or capital H-I-M, M, M, M. Put your paws up.

0: altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
1: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
2: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
4: Kermis FM.
5: Ja, iets later dan normaal vanwege de valse start van de Roze Maandag. Het is 7 over 12. We schakelen over naar Factorium voor het Kermis FM nieuws met Lars Moelitsen.
6: Ja, goeienacht. We kunnen het nieuws natuurlijk maar beginnen met één onderwerp. Het is Roze Maandag.
4: Kermis FM nieuws.
6: Ja, het is middernacht geweest, dus de drukste, gezelligste en gekste dag van de Tilburgse kermis is officieel begonnen. We vieren dat je mag zijn wie je wil zijn en mag houden van wie je wil. En daar ging het al over in de valse start op Kermis FM. En om een beetje in thema te blijven, hier een heel vals nieuwsbulletin. Valse hoop voor voetbalfans die fan zijn van Argentinië. Spanje is namelijk wereldkampioen. Het werd 1-0. De wedstrijd tussen Spanje en Argentinië die verliep moeizaam. Na reguliere speeltijd was er niet gescoord, waardoor er is verlengd. En daarbij was Argentinië in het voordeel, want die speelde met een mannetje minder na een rode kaart. Ja, in de rust van diezelfde wedstrijd was er een halftime show. En dat traden allerlei grote artiesten op, zoals BTS, Shakira en Justin Bieber. Ook Madonna was van de partij. En die kun je misschien nog wel kennen van dit valse optreden tijdens het Songfestival in Tel Aviv. Heel vals van ons dat we dit nog een keertje terughalen. Vals alarm voor mensen die denken dat stenen niet inclusief zijn. De hunnebedden in Drenthe worden vanwege Pride speciaal inclusief gemaakt. Dat gebeurt onder het motto die hen hunnebedden. De organisatie wil bezoekers meegeven dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of wie je bent, maar dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een inclusievere samenleving. En het ging er stevig aan toe in Den Haag, want daar was het NK Grunten vandaag. Grunten is een zangtechniek waarbij je gebruik maakt van je valse stembanden. Klonk zo.
7: The very best, no one ever was.
6: Gewoon zo. Ja, de winnaar van het NK Grunten was Phoenix van 18 uit Gouda en die is daarmee de eerste vrouw die het NK wint. Ja, zo vals als deze start, zo vals is ook het weerbericht. Vannacht blijft het droog, misschien met hier en daar een beetje vocht ook. Het koelt af naar 10 tot 16 graden, dus trek je warme drag-outfit maar alvast aan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een zwoele zomerdag dan, bij zo'n 23 graden. Wel rukt er af en toe een straf windje op. Het verkeer nog. Geen files en als je wil parkeren, doe dat dan maar gewoon even niet. Want als je van dichtbij komt en geen Roze Maandag parkeergeneuzel wil, dan kom je gewoon lekker met de roze fiets. En tot slot kunnen we alvast melden dat de Roze Maandag Express momenteel nog geen vertraging heeft. Morgen om 11:16 vertrekt deze inclusieve trein vanaf Rotterdam Centraal naar Tilburg. En check vooral even de reisplanner voor de meest actuele info over deze bijzondere inclusieve rit. Wil je meer nieuws? Check dan even kermisfm.nl of download de gratis app. En hier op Kermis FM gaan we gewoon nog even een uurtje door met hartstikke gezellige liedjes. Want het is Roze Maandag!
5: Yeah! Lars, dankjewel voor dit fantastische bulletin. En even oppassen, er zit een piemel in de buurt van je rechterschouder.
6: Oh, goed om te weten.
8: Live.
4: live. De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu de valse start. Elger van der Wel.

0: Beyoncé, Run the World. En wie dat doen, hoef ik niet te vertellen, denk ik. Het is maandag 20 juli 2026. Oftewel, het is Roze Maandag! Ja, daar kunnen we gewoon om blijven juichen. En nou ja, je hoort al Run the World Girls. Ik denk dat ik even naar mijn girl ga, mijn razende reporter. Rozemarijn in de Stadhuisstraat, waar ook Roze Maandag onofficieel begonnen is, toch?
1: Ja, zeker. Ik sta hier naast Michel. En Michel is niet alleen gay met Roze Maandag. Hij is ook jarig op Roze Maandag. Wow. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
1: Hoe oud ben je geworden?
2: 47.
1: Je, hoeveelste editie Roze Maandag is dat? Weet je dat nog?
2: Sorry?
1: Hoe vaak kom je hierheen?
2: Oeh, ja, dat is al een keer of 20.
1: 27ste keer?
2: Nee, 20 keer zoiets.
1: 20, dat is wel veel.
2: In de stad, dus dat is niet zo moeilijk.
1: Oh, waar ergens werd je over?
2: Thuis de strijd.
1: Oh, leuk. Ja. Heb je ook voetbal gekeken?
2: Nee, zeker niet.
1: Goed zo. Ja,
0: heel
1: zo,
0: goed.
1: Feesten, feesten, daar gaat het om. Ik vraag me af wat hem al aan het doen is eigenlijk. Die heb ik nog niet gezien.
0: Ik ga even kijken of hij ook ergens rondloopt. Hemmo, waar sta jij?
3: Ja, ik sta op dit moment bij de Brik, helemaal aan het einde van de Stadhuisstraat. En ja, bij Kermisfam ben je ook om te leren. En ik zie hier ook iemand met leren riemen. Hallo, Axel is het, hè?
4: Ja, Axel, aangenaam. Yes.
3: Om te beginnen, wat zie je er goed uit? Wat heb je allemaal aan?
4: Dankjewel, jongen. Ja, gewoon een spijkerbroek, een kettinkje, leren riem, shirtje.
3: Ja. En wat voor gevoel geeft het je dat je hier zo vrij mee op straat kan lopen?
4: Ja, echt heel goed. Heel goed. Gewoon het open zijn, het vrij zijn, zonder aangevallen te worden, zonder ja, problemen.
3: Ja, ja. Is dit een vorm van een kink of heeft het daar eigenlijk niks mee te maken?
4: Wat zo,
3: is dit een vorm van een kink of heeft het daar niet per se mee te maken?
4: Een klein beetje.
3: Een klein beetje, ja. Oké.
4: Roze bij, denk je dan?
3: Ja, ja, dat kun je inderdaad stellen. Inderdaad. Roze Maandag in Tilburg?
4: Jazeker, ben erbij met de Pride for All kanaal.
3: Ja, ben je er ieder jaar bij?
4: Ja, zeker. Ja.
3: Nou, hartstikke leuk. Wat ga je vandaag allemaal nog doen?
4: Sowieso heel veel dansen en genieten. Vooral genieten.
3: Kijk, nou ja.
0: Dat is waar Roze Maandag voor is, volgens mij. Hemmo, dankjewel. Het is Kermis FM met zometeen hier Monique Smit. Ik heb Laureen onderweg. En dit is Robin. Dancing on my own.

0: Robin en Dancing on My Own. Ik doe het liever met andere mensen, maar ja, soms moet je het alleen doen. Het is Kermis FM, het is de valse start van de Roze Maandag. In de Stadhuisstraat heeft Rozemarijn een bijzondere gast gevonden die daar lekker aan het feest is. Toch?
1: Ja, ja zeker. Kijk, ik ben op zoek naar de best dressed person. En ik zie hier allerlei kleurtjes. Ik sta hier naast Monique. En Monique heeft een flare broek aan met details in de zomer. Heeft hele coole zakken aan de voorkant. Vrouwenbroeken met zakken, dat zie je amper. Dus dat moeten we vieren met Roze Maandag. Dan een heel leuk wit tanktopje met rode franjes aan de zijkant. En een blauw lijntje met op de voorkant. En glitterpailletten. En daarnaast heeft ze ook nog eens een hele mooie onderlip piercing. Fantastisch mooi gekleurde wenkbrauwen. En haar haar helemaal in de krul.
0: Ja.
1: Dan mogen we even een applausje geven.
0: Ja, vind ik ook. Ja, vind heel ik. Goed. En je hebt nu Monique beschreven, maar wat vindt ze van deze prachtige avond?
1: Ja, Monique, dan vraag ik gelijk aan je, wat vind je ervan vanavond? Zit je een beetje lekker in je vel, een beetje dansen?
2: Ja, dit is gewoon helemaal geweldig zo. Echt heel erg leuk.
1: En kom je hier voor de mensen of voor het feest of voor de drank?
2: Voor de mensen en het feest.
3: Heel leuk.
1: Want zit je zelf ook in de community?
2: Ja, min of meer. Ik hou van alles eigenlijk.
1: Ja, precies. Leuk. Daar houden we van. Alles eters. Omnivoren. Oké.
0: Maar ik ben wel benieuwd, want als mensen nu zitten te kijken of naar de radio luisteren en die horen die beschrijving en die hebben interesse, zijn er nog opties, zullen we zeggen?
1: Nou, dan wordt er gelijk gevraagd. Als er mensen kijken die geïnteresseerd zijn, ben je dan nog vrijgezel?
2: Nee.
1: Of overstaan?
2: Ah.
1: Nee.
0: Geen minder mooie Monique.
1: Precies, het blijft dezelfde mooie Monique. En Monique, ik wens jou een hele, hele fijne roze maandag.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Een klein applausje inderdaad voor Monique. En ik hou wel van een Monique op zijn tijd. Vooral als je er een rondje mee kan draaien. Vorige keer moest ik bijna kotsen toen ik deze draaide op Kermis FM. Dus ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Monique Smit en Carousel.

0: Laureen en Euphoria op deze roze maandag 2026. Morgen, rond een uurtje of één, begint hij officieel. Maar dit was de onofficiële opening. Al hier om middernacht in de Stadhuisstraat en op Kermis FM. De valse start en het feestje is goed. Hemmo, jij stond net bij een hele mooie heer. Met een prachtig leren tuigje. En jij was onder de indruk, hè?
1: Ja. Ik was zeker onder de indruk van het tuigje van Axel. En ik sta nu weer naast hem. Ja, ik ga gewoon een hele brutale vraag aan jou stellen, Axel. Ja. Mag ik hem even aan?
2: Ja, natuurlijk mag je hem aan.
1: Kijk, nou, dat...
0: Ja. Het is een hele leuke radio.
1: Ik moet zeggen, ik ben zelf altijd heel, heel braaf. Oh, kijk, nu komt het mijn kant op. Het gaat om mij heen nu.
0: Er gaat een leren tuigje over Hemmo's hoofd heen. Ja, en dan moet... Dit is nog dat is heel wat werk. Armpje erheen. Het is netjes met t-shirt aan om mensen.
1: Hoe vrouwen zich voelen als ze een BH aan of uitdoen.
0: Ja, precies.
1: Dat is ook altijd zwarte magie.
0: Je kan het wel hebben, Hemmo.
1: Daar zit ik dan. Ja, zeker. Ja, staat hij, ja? Staat hij een beetje?
2: Hij staat goed zo.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, het is een interessante gewaarwording, moet ik zeggen.
2: En hoe voelt het?
1: Ja, ik weet niet of ik me nou opgesloten of bevrijd voel. Het zit er een beetje tussenin.
2: En als ik dit doe, zo.
1: Zeker als je hem vastpakt, dan...
0: Wat kunnen we? Ik laat jullie twee even alleen zonder camera.
1: Oh, kijk, dat is inderdaad wel een goeie.
0: En dan doe ik ook even mijn tuigje aan en dan ga ik in de kandelaar hangen hier.

0: Dat was lekker. Er was alleen geen kroonluchter in de studio. Dat is jammer. Sia, Chandelier hier op Kermis FM. Gaan we even naar het weer. Niets is zo vals en verraderlijk als het weer op Roze Maandag. Vannacht klaart het op en glijdt de temperatuur terug naar 10 tot 16 graden. Morgen op Roze Maandag wisselen de zon en witte vegen in de horizon elkaar een beetje af. Met een kleine kans op wat nattigheid. Ligt er ook aan waar je bent, denk ik. Het wordt zo'n 23 graden met een straf rukwindje. Kijken we even naar het verkeer. Als je vanuit het noorden naar de kermis komt, let dan even op. De A27 van Utrecht richting Breda is dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. Dat komt door een glimmerende asfaltwals. Wil je zeker weten dat je kunt parkeren? Kom dan lekker met de fiets. Dat scheelt een hoop gedoe op Roze Maandag.
1: Attention! De valse start. Helger van der Wel.

0: Ik hoop heel erg dat mensen alleen naar de radio hebben geluisterd. Er staat hier iemand in de studio. Oké. Ja, hè? Dua Lipa, samen met Royce da Vane, Physical. Nee, deze moet nog niet. Ik ben echt mijn productieassistent hier.
1: Sorry.
0: Ik ben echt compleet, licht wel gewoon getraumatiseerd.
1: Oh ja, ik trok mijn shirt half uit.
0: Hemmo, hoe is het met jou en je vriend?
2: Hoe is het met mij en mijn vriend? Ja, het was echt heel erg, het is heel gek, tussen beklemmend en bevrijdend in om dat harnas aan te hebben. En ja, het gekke is, hij zei, het is een kink. Ik vind het bijna jammer dat het in die zin met mij niet heel veel deed, anders dan dat ik een gek kledingstuk aan had. Het is wel zijn kink en hij wordt er heel gelukkig van. Ja. Dus dat is denk ik wat het belangrijkste is in die.
0: Maar jij hebt vast ook een kink, die hoef je niet hier te delen. Maar je hebt vast ook een kink, zo heeft iedereen toch iets?
2: Nee, dat is zeker waar, ja. Ik heb ook genoeg discutabele dingen. Of eigenlijk helemaal niet discutabel. Dat is precies
0: dat,
2: wat...
0: Dat is waar het vandaag om gaat.
2: Hey. Ja, nou, precies dat inderdaad. Over mensen die gewoon lekker zichzelf kunnen zijn. Ik sta trouwens ook naast zo iemand en ik zag hem al binnenkomen aan het begin van de avond. Ruben, hallo.
3: Hallo, is het?
2: Ja. Jij loopt in een bijzonder fleurig outfitje aan met een kort leren rokje en een panter tijgerprint. Komt op, zelf gemaakt inderdaad.
3: Ja.
2: Hoe voelt het dat je hiermee zo over straat kan?
3: Eigenlijk heel fijn. Ik word wel raar aangekeken vaak. Maar met Roze Maandag denk ik ook, ik moet extra uitpakken. Want dan kan het gewoon. Ja. En dan wordt het ook meer geaccepteerd.
2: Dat zeker. Nou, aan op Roze Maandag is dit denk ik ook niet het meest extreme dat we tegenkomen.
3: Precies. Nee, dat is ook zo. Ja.
2: Hartstikke mooi. Jij houdt je er nogal veel mee bezig. Want jij organiseert ook feesten en dergelijke.
3: Ja, ik ben met Angel Spiders, Mother of the House of Spiders, ben ik heel veel jaar geleden. Zijn we het feest Apocalypse gestart. Dat was een van de eerste queer feesten in Tilburg. Nou treden we morgen op met House of Spiders bij Roze Maandag. Dus,
2: het is behoorlijk gegroeid dus.
3: Wat?
2: Het is behoorlijk gegroeid dus.
3: Ja, zeker, zeker. Er zijn zoveel meer mensen bijgekomen en het voelt echt als een community, zeg maar. Dus het is heel mooi om steeds weer nieuwe mensen erbij te krijgen en om elkaars levensvragen met elkaar te delen. Dus,
2: ja, alright. Nou, ik zou zeggen, maak er een hele mooie Roze Maandag van. De start is volgens mij al goed verlopen, of niet?
3: Dat zeker, ja. Ja. Kom vooral allemaal morgen naar Holy Pink.
2: Kijk eens, nou.
0: Dat is volgens mij zo moeilijk. Want Holy Pink is achter onze studio in de Muzentown bij de Schouwburg. Dus daar kunnen we gewoon heen. Hemmo, dankjewel. Dan ga ik even kijken bij Rosemarij. Heb jij nog een leuke bezoeker gevonden? Nou, Rosemarij gaat vooral heel erg los op Cheerio. Feestje is het daar. Roosmarijn, dankjewel voor nu. En geniet er nog even van.
4: Dank.

0: Er is een of andere zo'n Amsterdamse zangeresje. Die heeft hier een soort Nederlandse versie van gemaakt. In een jankplaat. Maar weet je wat mooi is? Het is Roze Maandag. Zij mag er ook zijn. Ja, toch. Moet toch gewoon allemaal kunnen. Het is inmiddels 10 voor 1. Terug in de studio zijn mijn razende reporters. Hemmo en Roosmarijn. En ik wil toch nog even weten, want jullie hebben afgelopen, nou ja, 1,5 uur zeker door dat feestgedruis gelopen. Ik stond hier in een glazen hok. Het was daar een
1: lekker veilig, hè?
0: Ja, ja.
2: Heerlijk ook die airco hier. Ja. Echt, oh.
0: Maar hoe was het?
2: Nou, mijn benen doen zeer, maar het was misschien ook niet een heel slim idee om de wandel op te gaan met hoge hakken aan.
0: Hoge hakken aan?
2: Ja, niet hoge hakken, maar ik heb wel hakjes.
3: Laklaarzen, ja.
0: Je hebt laklaarzen. Je hebt onder je paar shirt wat ja, nog te hebben als je voor campus werkt. Heb je een of andere, volgens mij, fantastische jurkje voor een derde date?
2: Ja, nee, voor vanavond. Want
0: voor vanavond.
2: Ik zit zelf ook in de queer community, dus ik feest graag ook zelf mee met
0: dat kan ik me voorstellen. En daar heb je de juiste outfit voor. Hemmo heeft de juiste outfit voor uitgedaan. Maar het was een bijzondere ervaring die je hebt
3: gehad. Dat kun je stellen, inderdaad. Ja.
0: Ja, je werd vooral toen ook gemerkt wat het effect kan zijn. Want op een gegeven moment werd het harnas vastgegrepen.
3: Het werd vastgegrepen. En
0: dan wordt het leuk, toch?
3: Ja, dat is inderdaad een gevoel van controle wat hij op je uitoefent. En toen was het inderdaad wel eventjes, ja, adembenemend. Maar dan als in, het trok mijn adem even weg, zeg maar. Maar ik moet ook zeggen, heel eerlijk, eigenlijk had ik gehoopt van, oh ja, dit vind ik vet. Of misschien zelfs wel geil. Of hoe je het ook wil zien van, hey, vet om eens een keer zoiets aan te hebben. Maar op dat gebied deed het eigenlijk helemaal niks mee.
0: Dat
3: is het dan gek dat ik dat jammer?
0: Nee. Ja, nou, dat weet ik niet. Nee, ik snap ook. Ja, je had er iets van verwacht wat het niet was.
3: Ja.
0: Nou, maar dan kun je gewoon weer iets anders uitproberen. En morgen is daar de perfecte dag voor, kan ik dat je zeggen. Eigenlijk vandaag. Ja, maar vandaag we gaan even slapen met z'n allen. Ja. Dus voor nu, dankjewel. Ja, met z'n allen. We gaan
3: het is niet voor niks wij, roze allen.
0: Wij met z'n allen gaan zo meteen slapen. Maar eerst nog muziek hier op Campus FM. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Maak er een mooie nacht van. En niet vergeten, morgen ook weer fris en fruitig op. Want vanaf 11 uur zijn we er gewoon weer op Campus FM live met Roze Maandag Express.
3: 5 uur is een leuke show, joh.
0: Om 5 uur?
3: Ja.
0: 'S middags?
3: Ja.
0: Oh, dan moet ik mijn moeder uit bad halen. Ja, sorry.

Uit de tijd dat er werd achtervolgd de paparazzi. Nou, dat is eigenlijk elke tijd, maar toch. Britney Spears, please help me. Hier, bij

0: Wie ben jij?
1: Ik ben Brit.
0: Oh, die draaide ik net, maar dan... Oh nee, dat was Brit niet. Jij bent Brit.
1: Precies.
0: Nee, daar heb ik hem weer.
1: Hallo.
0: En je hebt dat gewonnen? Of heeft de man achter jou dat voor jou gewonnen?
1: Dat heeft mijn lieve vriend voor mij gewonnen.
0: Zo werkt dat. Dat is romantiek op de kermis, hè?
1: Dat zeker.
0: Hey, maar jullie zijn wel een dag te vroeg voor het echte feest. Of komen jullie morgen weer terug?
1: Ik moet morgen weer gaan werken.
0: Ah, wat jammer.
1: Ja. Maar dat maakt niet uit, want morgen is toch nog wel feest op mijn werk. Dus dat valt wel mee.
0: En waar kom je vandaan?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Bergen op Zoom, maar eigenlijk ook weer uit Luxemburg.
0: Oh, dat is in de buurt. Hè? Ja. Bergen op Zoom, Luxemburg. Even een stukje fietsen naar beneden.
1: Ja,
0: Luxemburg is wel prachtig. Het is fucking saai in Luxemburg. Ik ben er wel eens geweest. Maar ook intens mooi.
1: Het is echt super mooi.
0: Maar daar heb je niet zo'n kermis.
1: Nee, dat helemaal niet.
0: En wat ga je nu doen? Ga je naar huis of ga je nog even de stad in?
1: Nee. Ik woon eigenlijk al sinds april in Nederland.
0: Oh, je gaat gewoon dus nu naar Bergen op Zoom terug?
1: Nee. Ik woon al sinds april in Nederland, zoals ik al zei. Maar sinds 1 juli woon ik weer in Tilburg.
0: Het is echt te laat om dit te begrijpen. Maar ik wil je hartstikke bedanken en een hele mooie nacht nog met z'n tweeën. Want
1: hetzelfde.
0: Ik ga ervan uit dat je bedankt wordt voor de knuffels.
1: Doei.
0: Fijne avond. En dat was de laatste buitenmicrofoon van vanavond. Het zit erop voor Kermis FM, dag nummer 3. Het is inmiddels Roze Maandag en morgenochtend om 11 uur melden we ons weer. Vanuit de studio, maar ook vanuit de trein, de Roze Maandag Express, die van Rotterdam naar Tilburg komt rijden. We gaan het volgen, de Roze Maandag Express, de Pride Walk. En dan doen we de hele dag verslag van Roze Maandag ook live te zien vanaf 11 uur 's ochtends op Oud TV. Dus zoek dat even op, Oud TV. Zo een hele leuke zender. Bekijk dat eerst, dan kun je ons de hele dag daar live bekijken. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik kan nog één verzoekje doen aan het einde. En ik heb twee opties. Tim die zegt, fijne Roze Maandag Elger en iedereen, mag ik alsjeblieft ABBA horen met Dancing Queen? Vind ik leuk. Andere optie is, hoi Elger, Celine Dion, My Heart Will Go On. Nou, die heb ik al zo vaak gedraaid. Ik denk dat we Dancing Queen gaan doen, toch? Ik kijk even naar Dancing Queen.
2: Ja.
0: Ja, Dancing Queen, ja. Top.

0: altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen...
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens... bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
0: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardig producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
3: De beste LGBTQ-films, series en documentaires. Kijk je 24/7 exclusief op OutTV. De lifestyle tv-zender voor de gay en open-minded. Overal in Nederland en België te zien. Wil jij weten bij welke operator je OutTV kan ontvangen? Check dan www.out.tv. OutTV, your lifestyle.
4: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg... Op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
0: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: is FM.
1: Iedere avond zie ik ze staan, lonkend voor het raam. Van 10 tot 5, ze verdienen centen met hun lijf.

0: Christian!
1: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
2: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.